Damascus. Hij verplichtte zijn cipiers om gevangenen te folteren. De man reisde in 2020 naar de VS en werd er in 2024 opgepakt. Hij loog tegen de Amerikaanse immigratiedienst en kreeg zo een verblijfsvergunning. Ook daarvoor is hij veroordeeld. Damascus. Hij verplichtte zijn cipiers om gevangenen te folteren. De man reisde in 2020 naar de VS en werd er in 2024 opgepakt. Hij loog tegen de Amerikaanse immigratiedienst en kreeg zo een

0: jammer.
1: In het klassement blijft Standaard voorlopig zesde. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken aan de kust ligt er kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

leeg gewend op mijn bike en voel het leven in. Zachtjes strelen, de troon op volle geur met trotse vingers. Kleine prinsje, kon ik op tijd leren een goede koning te zijn. Ik zou er alles aan doen, maar ik heb niet alles in de hand. De wereld van vandaag, vroeger lekker wakker van. Maar na dat geur zaai voel ik mij vreemd genoeg relaxed. En dat is niet in het minste dankzij mama. Mijn moeder en ik delen deze leven zonder groots plan. Gewoon niks te moeilijk maken, nou het zuiver en klein. Je kijkt op richting de bergen, groot onsterfelijkheid. De bergen zeggen niks terug, hey, moet realistisch zijn. Maakt niet uit of je mij kunt horen of niet. Ik zing het later, nog wel opnieuw.

dubbel bloed. De voet oost, de voet west. Over de grenzen in het huis, lijkt het zou moeten zijn. Het droom groet, doe sober, volg het leven normaal. Een klein stekje drankje, de rest is imago. Werk hard, lui lekker, sport met de juiste kleuren aan. Vermijd waar kan, maar liever terugvechten.

Maar als de storm komt en al het leven vergaat, kies ik dan nog welke weg ik insla? Kom ik dan terug naar u? Zijn we dan terug te staan? Daar wil ik wel voor tekenen, architect van bestaan. Ik zeg, wij zijn onsterfelijk. Wij zijn onsterfelijk. Dus wat dan ook, ik trek me aan terug en leg mij tevreden achterover. Met de blik naar de sterren, denk ik, laat hem maar komen.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde de medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten, Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de Verenigde Staten. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
3: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
1: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. En op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en vannacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden al regelmatig verstoord door incidenten met drones. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: dank, vrouw, ik heb niet veel. Doe ik het niet ambetant. Ik zijn een bodybuilder met mijn rechterhand.
1: Bien sûr.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig mee gedreigd om het eiland in te nemen. Ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia NS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de drie nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
1: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De drie nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de VS. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
3: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselende zon en wolken. En aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

feit dat men omringd is, dat men niet alleen is. Het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig mee gedreigd om het eiland in te nemen, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia MS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de drie nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
1: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De drie nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. In het noordoosten van Oekraïne, in de stad Sumy, zijn twee mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. Bij de aanval werd een appartementsgebouw geraakt. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Vier bewoners konden al gered worden, een van hen was een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne voerde het Russische leger opnieuw drone- en luchtaanvallen uit vannacht. Zo werd onder meer ook een ziekenhuis geraakt in de stad Pavlograd. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
3: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust, kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd en zou volgende week ondertekend worden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens de Amerikaanse president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het akkoord ook de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. Maandenlang heeft president Trump gedreigd om het eiland desnoods met geweld in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Maar experts denken dat Trump vooral uit was op de zeldzame grondstoffen van Groenland. De assisejury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout. Hij overleed en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. 6 mensen stonden terecht, de vader en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. De moeder van Jairon is opgelucht.
2: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk. Ja, sorry.
1: Op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en de afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Standaardspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
3: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
1: Het weer. Veel wolken vandaag met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Assize jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek en overleed bij zijn vader thuis in Turnhout. Pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar gevonden door de politie. 4 andere huisgenoten zijn ook veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging hadden gegeven. Maandag kennen de veroordeelden hun straffen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Als het Deense parlement het goedkeurt, wordt het volgende week ondertekend op de algemene vergadering van de VN. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en ook de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. In de hoogste klasse van het voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaar. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken, vandaag met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger vanaf de kust. En volgende week wordt het rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk ook enkele graden warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Antwerpen is de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de assisenvoorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het proces stonden in totaal 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten, die samen een geloofsgemeenschap vormden. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen geen eten of verzorging gaven. Maandag kennen de veroordeelden hun straf. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze een klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt na maandenlange dreigingen van president Trump om het Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Grave heeft de details.
3: President Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde.
1: Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard. Het 2e Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust, soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind daar. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger, volgende week rustig en droog met zonnige periodes en ook geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: De Ochtend.
4: Met Jan van Delm.
5: Goedemorgen, nooit een saai moment met Donald Trump. Hopelijk geldt dat ook voor ons. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: teacher knows how to throw a party.
1: Well, it's all the...

0: The Avalanches. Met Every Single Weekend zijn wij hier weer op post, zoals vanmorgen. De transportsector heeft het moeilijk. Veel transportbedrijven kreunen onder de hoge dieselprijzen. En daarbovenop moeten transportbedrijven in Vlaanderen sinds 1 juli ook nog eens een extra toeslag betalen op hun kilometerheffing. Goedemorgen, Wim Goossens.
1: Goedemorgen.
0: U hebt een transportbedrijf in Aarschot. Ja, hoe moeilijk is het voor jullie?
1: Wel, het is niet vanzelfsprekend om momenteel rendabel te blijven. Zeker omdat we de dieselprijzen, ja, iedereen weet het, die zijn enorm gestegen de laatste maanden.
0: En hoeveel impact heeft dat dan concreet op jullie bedrijf? Hoeveel kost dat? Kan u dat...
1: Niet vanzelfsprekend om momenteel rendabel te blijven. Zeker omdat we de dieselprijzen, ja, iedereen weet het, die zijn enorm gestegen de laatste maanden.

0: meer voor de diesel. Hoeveel is dat dan in het totaal voor jullie dit jaar bijvoorbeeld?
1: Voor onze firma, als ik er een cijfer moet opplakken, dan hebben we met hetzelfde aantal vrachtwagens voor 140.000 euro meer aan diesel betaald.
0: 140.000 euro, dat is de moeite, ja.
1: Ja, dat is de moeite.
0: Dat is inderdaad de moeite. En daar komt dan ook nog eens die hogere kilometerheffing of die toeslag op die kilometerheffing bij. Wat voor impact heeft die? Hoeveel kost dat jullie?
1: Dat is... kost ook duizenden euro's, om het zo maar te zeggen. In Vlaanderen is op 1 juli de kilometerheffing met 40% gestegen. In Nederland is de kilometerheffing ingevoerd. We komen van het systeem van het eurovignet.
0: En dat was goedkoper?
1: Dat was goedkoper. Dat was het vignet dat we kochten. Dat was 1250 euro per jaar. Je kon het ook afzonderlijk per dag betalen. Dat was rond de 13 euro. Nu is het significant meer in Nederland. Als je Nederland doorrijdt richting Duitsland, betaal je al gauw rond de 50 euro per transit. Dat is gigantisch. Hè.
0: Ja, dat komt er dus allemaal bij. U had het daarnet al over dat jullie dat misschien wat kunnen doorfactureren naar klanten, maar ook niet helemaal waarschijnlijk.
1: Nee. We komen altijd... achter de feiten aangelopen. We werken bij onze klanten zeker met een brandstoftoeslag die we regelmatig aanpassen aan de marktprijs. En dat is geen verdienmodel. Dat is gewoon, het zijn de kosten die dat we doorgeven om te kunnen overleven. Maar we weten ook, uiteindelijk, die kost die komt ergens terecht. Ja. We rekenen ze door aan de klanten. De klanten die rekenen het door aan de distributiecentra. Dat komt in de winkelrekken terecht. En uiteindelijk, die meerkost gaat bij ons allemaal als consument terechtkomen.
0: Ja, ja, ja. En die klanten, hebben die daar begrip voor?
1: Die hebben daar deels begrip voor. Ze willen natuurlijk ook hun kosten zoveel mogelijk beperken. Maar... het moet, het moet. Wij kiezen er zelf ook niet voor om de dure diesel aan te kopen. Wil je blijven rijden, moet je met diesel rijden. Ja. Je kan ermee in overleg met de klanten gaan. En de meeste klanten begrijpen het wel.
0: Het moet, zegt u. Elektrische vrachtwagens zijn nog niet aan de orde?
1: Wel, we overwegen dat zeker en op termijn kijken we zeker naar de elektrificatie van ons wagenpark. Maar nu, momenteel, voor een KMO is dat financieel nog niet haalbaar. Je zit met de hogere aankoopprijs van een elektrische wagen. Het laadnet, het laadnetwerk voor de zware vrachtwagens, dat staat nog helemaal in de kinderschoenen. De actieradius voor internationale ritten, die is nog niet voldoende. Laat staan, als je onderweg moet gaan bijladen met een elektrische vrachtwagen, dan wordt de kostprijs alleen maar hoger dan die met dieseltrucks.
0: Want dan verlies je ook tijd natuurlijk als je moet opladen.
1: Absoluut, daar wordt veel tijd mee verloren.
0: Als ik u zo hoor, dan lijkt me dat moeilijk houdbaar op langere termijn.
1: Het is, we zitten momenteel met heel de sector in zwaar weer, om het zo maar te zeggen. De cijfers van de sector van transport zijn ronduit slecht. Vorig jaar waren er enorm veel faillissementen. Als ik me niet vergis, zaten we vorig jaar met de sector bijna aan 420 faillissementen. Dit jaar, als je transport en logistiek allemaal samenneemt, dan denk ik dat we boven de 500 faillissementen al uitkomen. Dat is gigantisch.
0: Ja, en horen jullie van de overheid iets? Hopen jullie op een tussenkomst misschien?
1: We hopen daar zeker op. Ja, we begrijpen ook wel dat de overheid niet kan sleutelen aan de olieprijs. Maar de overheid zou bijvoorbeeld wel een aantal maatregelen kunnen nemen. Er is sprake in Wallonië om de kilometerheffing ook significant op te voeren. Laat ons dat even on hold zetten. Ja. Laat de overheid ook een beetje duidelijkheid geven. Bijvoorbeeld het systeem van de professionele diesel. Dat behouden blijft. Want dat is voor de overheid zelf toch ook een inkomst. Ja. Niet te onderschatten. En Niemand heeft momenteel berekend, stel dat de professionele diesel waarvan dat sprake is, waarvan dat veel politiekers die

0: afgeschaft zien hebben. Hoeveel dat de impact is op de gemiddelde winkelkar van het Belgische gezin. Die berekening die is volgens mij nog nooit gemaakt, maar dat zal wel een serieuze impact hebben.
1: En dan komt dat misschien tot een andere conclusie, zegt u?
0: Dan denk ik dat we tot een heel andere conclusie gaan komen. Ja. Ja,
1: zijn jullie als sector eigenlijk in overleg met de verschillende regeringen?
0: De overkoepelende organisatie van de Belgische transporteurs, Verbetra, die zijn in overleg. Die zijn ook voorstander van, die pleiten daar dagelijks voor om het systeem van de professionele diesel te behouden. Het is geen cadeau dat we allemaal krijgen van de overheid, maar het zijn accijnzen dat we voorhand betalen, waarvan dat we een klein stukje nadien terugkrijgen.
1: Ja.
0: De buitenlandse firma's die dragen een steentje ook bij. En volgens de cijfers van Verbetra hebben de buitenlandse vervoerders die dat in België getankt ongeveer, ik dacht vorig jaar of twee jaar geleden, rond de 440 miljoen aan accijnzen binnengebracht. De Belgische vervoerders een 540 miljoen. Dat is na aftrek van de teruggaaf van de accijnzen. Dus er blijft heel veel geld blijft er over voor België.
1: Ja, en dus pleit u toch voor meer maatregelen vanwege de overheid. Ik dank u voor dit gesprek, Wim Goossens van transportbedrijf PNW Goossens in Aarschot. En ik wens u ondanks alles toch veel sterkte en veel succes in de toekomst. Nog een fijn weekend.
0: Dank u wel, voor u ook een fijn weekend.

0: girl. Wild World van Cat Stevens. Op de ring, Antwerpse ring, richting Nederland moet u tussen Berghem en Antwerpen-Oost rekening houden met een file van 2 kilometer. U moet daar zo'n 10 minuten aanschuiven.
1: De ochtend.
0: Joris Vergeijlen staat hier al te trappelen met zijn weekendtips, maar hij zal nog even moeten wachten, want eerst luisteren we nog naar Rodriguez en Sugarman.

0: Sugarman van Rodriguez.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
3: Goedemorgen, Joris Vergeijlen.
4: Dag Jan.
3: Vorig weekend waren er open monumentendagen in Vlaanderen. Nu is de beurt aan Brussel. Hè?
4: Klopt, en daar begin ik heel graag met die Heritage Days, die Brusselse open monumentendagen. Our Landscape, Our Legacy staat er in het Engels. In het Nederlands is dat vertaald als, hou je vast, ons landschap, ons nalatenschap. Ons, Hoi. Niet onze. Dus er blijft werk aan de winkel voor vertalers bij de Brusselse diensten. Maar het ziet er wel weer een mooi programma uit. Op veertennieuws.be kan je doorklikken naar de weekendtips. Daar vind je de links. Daar zie je waar je vandaag en morgen, want dus in Brussel is het 2 dagen lang waar je nog naartoe kunt. Morgen is het in Brussel ook autovrije zondag. Maar niet alleen in Brussel. 42 steden en gemeenten in heel België doen mee. Ook de binnenstad van Antwerpen is morgen autovrij. De hele lijst op. Ik val in haar herhaling, veertennieuws.be. Oudsbergen staat daar niet tussen, dus het dierenopvangcentrum van deelgemeente Opglabbeek is gewoon bereikbaar. En dat is goed, want morgen organiseren ze daar de laatste open deurdag van dit jaar. Tussen 11:30 en 6:00 morgen is iedereen welkom om eens te komen kijken achter de schermen van het natuurhulpcentrum in Opglabbeek.
3: Daar kan je dus naartoe met de wagen. Er zijn ook heel wat feesten dit weekend.
4: Ja,
3: hè?
4: Van Opglabbeek rijd ik naar Oostduinkerke. Veel verder kan je bijna niet. Nee. 234 kilometer aan de andere kant van het land. Daar moet je vandaag al zijn voor een groot verjaardagsfeest. Navigo Visserijmuseum bestaat officieel 50 jaar. Het museum is vandaag gratis. De paardenvissers zijn actief op het strand van Oostduinkerke. Er is een stoet met reuzen en wellicht ook heel veel volk. Navigo Visserijmuseum geeft vandaag een feestje. En nog in West-Vlaanderen zijn er dit weekend de hoppenfeesten. Die bestaan alweer 70 jaar. Worden om de 3 jaar georganiseerd met morgen de hoppenstoet met meer dan 1300 figuranten. En nog meer folklore in Namen. Daar vieren ze Fête de Wallonie. En in Brussel is er dit weekend ook Folklorissimo. Met ook weer reuzen in de straat. Daar zijn hier behoorlijk veel reuzen. En demonstraties kruisboogschieten. Dat soort folkloristische zaken. En nog meer feest in Brussel. Want de AB organiseert een housewarming om de nieuwe ruimtes in te wijden. Iedereen is welkom. En in de Brusselse beurs organiseren ze dit jaar het jaarlijkse stripfeest. Met stripauteurs die signeren. Een beetje kleiner dan andere jaren. Het is ook nogal Franstalig. Maar toch wel altijd interessant voor stripliefhebbers. Dus behoorlijk veel feesten dit weekend.
3: En vooral in Brussel heb ik begrepen, liefhebbers van literatuur en van muziek, die komen ook aan hun trekken. Hè?
4: Zeker. Je hebt vandaag in Gent de start van Star to Sing. Een campagne van koor en stem om mensen aan het zingen te krijgen. Samen te laten zingen. Vandaag hoor je overal in het centrum van Gent koormuziek. Op verschillende plekken in de stad staan amateurkoren opgesteld. Vanaf 11:00 straks een koorwandeling. En dan om 14:00 is iedereen welkom om mee te zingen met Ronnie Mossuze onder de Stadshal. Samen met hem She Goes Nana van de radio zingen of Ik Hou Van U of Gelukkig Zijn of Het Dorp. De teksten van al die liedjes worden geprojecteerd op grootscherm. Dus zie het als een soort van openlucht karaoke.
3: Fantastisch.
4: En voor wie van literatuur en muziek houdt, is er morgen het literaire festival Zuiderzinnen in Antwerpen. Dat is een klassieker.
3: Dat is een klassieker en dat is ook altijd mooi om eens naartoe te gaan. Tot slot, heel traditioneel heb je ook een aantal tentoonstellingen.
4: En er zijn er weer heel veel. Het cultuurseizoen staat onder stoom en stroom. Er is een dubbel tentoonstelling met werken van Ai Weiwei, de Chinese kunstenaar, ja, in Brussel bij Patrick de Rome Gallery. En vanaf morgen ook in het Emile Verharen Museum in Sint-Amans. Lees je meer over op veertennieuws.be. Een ander hedendaags kunstenaar heeft een grote expo in Bozar. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge. Je kan zijn werk leren kennen tot 7 maart in Bozar in Brussel. Je hebt nog wel even tijd. Een andere, en dan echt wel een publiekslieveling, die lijkt me M.C. Escher te worden.
3: Met die trappen die nergens naartoe gaan.
4: Zeker, die Nederlandse kunstenaar die de onmogelijkste tekeningen maakt met inderdaad die overvloeiende trappen, de zotste illusies. Zijn originele werken, die zijn nu te zien op de site van Tour & Taxis in Brussel. Een samenwerking met Sound Foundation. Meer dan 150 werken van Escher bij elkaar. En in Trainworld, het treinmuseum in Schaarbeek, is de nieuwe expo Fashion & Trains geopend. Want ook de kleding van zowel de reizigers, maar zeker ook het treinpersoneel evolueerde de afgelopen 100 jaar serieus. Dus je krijgt een overzicht van oude uniformen en mode van vroeger tot vandaag in Trainworld in Schaarbeek. Er zijn ook weer 3 nieuwe tentoonstellingen in het Fotomuseum in Antwerpen. Compagnie Merkpool zat daar gisteren live in het Fotomuseum. Ja. En ik eindig met een andere dubbel tentoonstelling in het Jacob Smits Museum in Mol en in het Emiel van Doren Museum in Genk. Daar loopt vanaf vandaag de expo Gemaakt om geschilderd te worden, over de Kempische kunstenaarskolonies van 1840 tot 1920. Ik ben zeer benieuwd, ik ga zeker eens kijken, maar je voelt het aanbod is enorm.
3: Het aanbod is enorm, maar het Jacob Smits Museum, dat is altijd warm aanbevolen. Dankjewel, Joris Vergeijlen.
4: Goedemorgen.

0: De leugen van Roastbeef.
1: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
2: Bij Veronica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op veronicabank.be.
2: Veronica Bank. Excellent.
4: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Oh my god, ik ga!
6: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
5: Ik ga! Met drie vriendinnen.
7: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
6: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
5: Woe! Wij gaan!
8: Ah, dan ik ook.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
14: Belisol.
13: Altijd zeker.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Vanavond een currieke?
16: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
18: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
0: En bijna 8:02. Een goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De Assize jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek en overleed bij zijn vader thuis in Turnhout. Pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden. 4 andere huisgenoten zijn ook veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. Maandag kennen ze hun straffen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Als het Deense parlement het goedkeurt, wordt het volgende week ondertekend op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. Sport in de hoogste voetbalklasse is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 overwinning op Standaard. Het tweede Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het eind van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog, met zonnige periodes en geleidelijk aan ook enkele graden warmer.
20: Radio 1.
19: De ochtend.
20: Met Jan van Delm.

0: DC Medic, om dit tweede half uur te starten. Zaterdagmorgen even over 7:30, dan weet u dat wij altijd een schrijvende collega uitnodigen om zijn of haar mediaoverzicht te brengen. En vanmorgen is dat Hanna Welles van het Belang van Limburg. Goedemorgen, Hanna.
1: Goedemorgen, Jan.
0: In jullie krant staat er vanmorgen een interview met een cardiologe, Gainda Gosijn. Zij specialiseert zich in het vrouwelijke hart.
1: Ja, klopt. Want hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in ons land, met jaarlijks 14.000 slachtoffers. En toch blijft het probleem volgens haar nog te vaak onderschat of onderbelicht. Een mening trouwens die de cardiologie LIGA ook deelt, want tijdens de Week van het Hart, die volgende week plaatsvindt, legt de organisatie dit jaar ook de focus net op dat vrouwenhart.
0: En dat vrouwenhart, verschilt dat dan zoveel van het mannenhart?
1: Het hart zelf ziet er natuurlijk niet zo heel anders uit, vertelt Hosijn. Maar er zijn wel belangrijke verschillen waar we vaak niet van op de hoogte zijn. Vrouwen kennen namelijk bepaalde piekmomenten van risico op hart- en vaataandoeningen. Bij zwangerschapscomplicaties bijvoorbeeld schiet de kans op een hartinfarct tot 8 keer omhoog en op hartfalen tot zelfs 4 keer. Oh ja. En ook tijdens de menopauze stijgt het risico op hartfalen. En dat is dus heel anders dan bij mannen, waar het risico eigenlijk gewoon geleidelijk toeneemt met de leeftijd.
0: Ja, en zwangerschapscomplicaties, dat hebben mannen uiteraard niet. Hè? Een hartinfarct ziet er ook anders uit bij een man en een vrouw.
1: Ja, dus bij mannen is het vaak het klassieke beeld dat we voor ogen hebben. Een kransslagader die verstopt geraakt met symptomen zoals pijn op de borst, uitstraling naar de linkerarm en zweten. Maar bij vrouwen zit het probleem vaker bij kleine bloedvaatjes, wat minder duidelijk zichtbaar is. En gaat het dan bijvoorbeeld om spasmen of kleine scheurtjes, met ook klachten die je niet meteen linkt aan het hart, zoals vermoeidheid, misselijkheid, pijn tussen de schouders en kortademigheid. En dat zijn ook net symptomen die wel vaker voorkomen bij de menopauze, waardoor vrouwen ook vaak te laat aan de alarmbel trekken.
0: Omdat ze niet meteen denken aan hartproblemen. Nee. Geeft de arts dan ook advies om het hart gezond te houden?
1: Ja, een beetje het klassieke riedeltje, gezond eten en ook veel sporten, zowel cardio als krachttraining. Maar de cardiologen pleit er ook voor om medicatie wat uit de taboesfeer te halen. Zo zegt ze dat cholesterolverlagers en bloeddrukpillen je levenskwaliteit wel echt kunnen verlengen. Maar ook haar boodschap aan vrouwen is vooral: weet dat je tijdens de zwangerschap en menopauze kwetsbaarder bent en laat je dan ook gewoon goed opvolgen.
0: Een belangrijke boodschap van de cardiologen, allemaal na te lezen in het Belang van Limburg. We blijven nog even in de wetenschappelijke sfeer, want je wil het ook nog hebben over de Einstein-telescoop. Ja, we hebben het er al vaker over gehoord, maar misschien eerst nog eens uitleggen wat die telescoop precies doet.
1: Ja, dus Europa wil een hoogtechnologisch ondergronds meetstation bouwen dat trillingen in de ruimte kan opvangen. En dat zijn zogenaamde zwaartekrachtgolven. En door die te meten kunnen we meer te weten komen over het ontstaan van het heelal, door de oerknal en ook over zwarte gaten en sterren. Dus heel belangrijk wetenschappelijk gezien. Maar waar dat die Einstein-telescoop precies komt, dat blijft de hamvraag. En deze week is daar toch een opvallende wending gebeurd, want tot nu toe lagen er eigenlijk 2 opties op tafel. En plots is er ook een 3e bijgekomen, waarbij de EU-regio en dus ook ons land zou samenwerken, of potentieel zou samenwerken met Sardinië. En dat wordt ook vandaag in onze krant uit de doeken gedaan.
0: Ja, die EU-regio liever, voor alle duidelijkheid, ja. Dat is dus Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en ook nog een stukje Duitsland, dacht ik, hè?
1: Ja, ja, klopt, ja. Klopt.
0: Dus nu een 3e optie, we zouden samenwerken met Sardinië. Hoe dat dan moet met die telescoop, dat is mijn raadsel. Maar welke opties lagen er tot nog toe op tafel eigenlijk? Die eerste 2 opties, ja. Wat waren die dan?
1: Dus de eerste optie, die voor ons land natuurlijk bijzonder aantrekkelijk is, is dat de Einstein-telescoop gebouwd wordt nabij het 3-landenpunt, dus van België, Nederland en Duitsland, ja. In de Voorstreek. En die detector zou dan de vorm aannemen van een driehoek met armen van telkens 10 kilometer ver onder de grond. En voor onze regio zou die Einstein-telescoop natuurlijk heel wat wetenschappelijke en economische kansen bieden. Denk aan grote investeringen, heel wat onderzoeken die hier dan plaatsvinden jongeren en ook volgens de schattingen duizenden jobs die het met zich meebrengt. Maar dus, er is ook nog een tweede optie, een mogelijke kaper op de kust, waar Sardinië, het Italiaanse eiland, wil samenwerken met de Duitse deelstaat Sachsen om de Einstein-telescoop te bouwen. En zij zouden dan geen driehoeken bouwen op één locatie, maar twee L-vormige detectoren bouwen, elk met armen van 15 kilometer, die dus ver uit elkaar zouden liggen. Eén L-detector, L-vormige detector, zou in Sardinië liggen en eentje in Sachsen. En die zouden dan samenwerken als één groot meetnetwerk.
0: Ja, het blijft voor mij nog altijd een beetje onduidelijk. Maar ja, toch, nu blijkt er dus plots een derde piste te zijn waarbij die twee kandidaten de handen in elkaar slaan. Dus dat iedereen een graantje kan meepikken, bij manier van spreken.
1: Ja, dus het samenwerkingsverband in de EU-regio, de taskforce, zo heet dat, laat nu ook weten, een dubbel L-model te onderzoeken hier in de EU-regio in samenwerking met Sardinië. Dat zou betekenen dus dat we loskomen van dat driehoeksmodel en hier één L-vormig detector leggen en dat er ook eentje in Sardinië zou komen. Want wetenschappelijk gezien blijkt er nu dus dat er geen groot verschil is tussen die twee verschillende modellen en daardoor het politieke spel natuurlijk des te zwaarder. Ja. En zo zouden bijvoorbeeld premier De Wever en de Italiaanse premier Meloni het vorige week al gehad hebben over de Einstein-telescoop en zouden zij mikken op een pan-Europees project. In plaats van dat de lidstaten dus tegen elkaar opbieden, zouden de lidstaten dan de krachten bundelen voor één Europees Einstein-telescoop.
0: Ja, dat klinkt allemaal goed, denk ik dan. Maar denk je dat het er ook effectief van komt? Wanneer valt die beslissing eigenlijk?
1: Ja, of de samenwerking met Sardinië haalbaar is en of we dus een L-vormige detector kunnen bouwen, hangt af van de ondergrond hier in Limburgs Voeren. Het dubbel L-model vraagt om meer ruimte. Die benen zijn 15 kilometer in plaats van 10 kilometer. Dus moet nog blijken of dat hier wel past. En het gaat nog zeker een jaar duren voordat die studies volledig zijn afgerond. En waar het normaal gezien het plan was om alle haalbaarheidsstudies eind dit jaar binnen te brengen met het oog op een beslissing in het derde kwartaal van 2027, schuift die timing dus wellicht op. En zo laat het wat door sommigen het Silicon Valley van Europa wordt genoemd nog wel even op zich wachten. Maar uiteindelijk zou het project dus Europa wel met elkaar kunnen verbinden.
0: Ja, dat is een spannend wetenschappelijk verhaal. Dankjewel, Hanna Welles van het Belang van Limburg. Over een uurtje, dan horen we jou weer, maar dan over de andere kranten. Tot dan.

0: The Love Me or Die van C.W. Stone King. Ook Frankrijk is de voorbije weken en maanden slachtoffer geweest van hybride aanvallen vanuit Rusland. Dat zei de Franse president Macron gisteren tijdens een persconferentie.
1: Ces dernières semaines, la menace en particulier la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
0: Goedemorgen, Jolien de Bouw.
2: Goedemorgen.
0: Correspondenten in Frankrijk. Ja, we hoorden de voorbije weken vaak nieuws over hybride dreiging in Polen, soms in Duitsland. Maar ook Frankrijk legt het dus zwaar te verduren, blijkbaar.
2: Ja, inderdaad. En dat is niet nieuw, maar inderdaad wat Macron zegt, is dat het de laatste tijd intenser wordt, dat er andere soorten aanvallen ook worden uitgevoerd. Hij heeft zelf geen voorbeelden gegeven, ook uit Frankrijk, maar wat is er onder andere al gebeurd? In september nog waren er 2 branden rond een bedrijf in de Vaucluse, waar onder andere militaire explosieven worden gemaakt. Eerder was er ook al een grote brand in een bedrijf waar onderdelen van de Rafale en van onderzeeërs worden gemaakt. Er is een dronefabrikant die drones heeft geleverd ook aan Oekraïne, aangevallen met molotovcocktails. Er waren sabotages van waterkrachtcentrales, sites van ministeries en andere publieke diensten zijn gehackt geweest. Dus het is al een lange rij eigenlijk, ja, in Frankrijk ook van die aanvallen. Er zijn ook cijfers dat Frankrijk eigenlijk na Polen het Europese land is waar de meeste hybride aanvallen worden uitgevoerd op dit moment in Europa. Dus er is wel reden tot ongerustheid.
0: Ja, en je hebt nog niet gesproken over de desinformatiecampagnes, want die zijn er ook al geweest.
2: Klopt. Ja, ongelooflijk veel. Hè. Dus desinformatie, je weet misschien nog iets voor de Olympische Spelen was er heel het verhaal van de bedwantsen. Heel Parijs zou volgezeten hebben met bedwantsen. Alle hotels zouden eigenlijk ontoegankelijk gemaakt moeten worden omdat er zoveel bedwantsen zitten. Er zijn uiteraard wel van die beestjes te vinden in Parijs, maar dat verhaal bleek wel enorm opgeblazen te zijn op de sociale media. En daar wordt toch ook wel in de richting van Rusland gekeken. Ja. Nu recenter ook, kijk, de presidentsverkiezingen komen eraan, dat is over 7 maanden. En daar zijn ook heel grote online desinformatiecampagnes opgezet tegen dan vooral kandidaten uit het centrum. Dus enerzijds inderdaad die grote desinformatiecampagnes, maar ook veel fysiekere campagnes, ja, zoals bijvoorbeeld heel veel varkenskoppen die een tijd geleden voor moskeeën werden gelegd, blauwe Davidsterren die op muren werden geschilderd in en rond Parijs. Dus, en daar wijzen ook wel heel veel richtingen richting Moskou. En dat is allemaal spanning creëren in de Franse samenleving, polariseren. Dus dat is al jaren bezig. En nu wordt het gewoon nog een stapje erger.
0: Ja, verdeeldheid creëren onder de bevolking is duidelijk de bedoeling.
2: Zeker.
0: Je had het zo net over de presidentsverkiezingen. Mm-hmm. Is dat misschien ook de reden waarom Frankrijk net nu zo geviseerd wordt?
2: Ja. Ja, uiteraard. Hè. Dat is de reden waarom dat ze nu zo geviseerd worden. Want het is duidelijk dat Moskou zijn pijlen richt op bepaalde partijen die anti-EU zijn, die ook de steun tegen Oekraïne natuurlijk in vraag stellen. Dus zij zien een regimewissel, zeg maar, wel zitten in Frankrijk. Hè. Toch een groot land binnen Europa. En het is ook de reden waarom Macron nu op heel korte termijn deze samenkomst heeft georganiseerd. Dus hij heeft alle belangrijke presidentskandidaten eigenlijk uitgenodigd om dus van hoge militairen en van de inlichtingendiensten zelf te horen hoe ernstig de situatie is en om eigenlijk ook de boodschap te geven van kijk, we moeten misschien proberen om niet nog olie op het vuur te gooien nu, want er is sociale onrust in Frankrijk. Er wordt gesproken over een terugkomst van de gele hesjes volgende maand. Dus dat is allemaal op de sociale media nu aan het broeden. Zo net voor presidentsverkiezingen natuurlijk, zijn er wel wat partijen die ook denken van dit soort onrust, die sociale onrust, daar kunnen wij eigenlijk wel garen uitspinnen. Ja. Die onrust een beetje proberen op te stoken. En Macron heeft nu duidelijk geprobeerd te zeggen van kijk, de situatie is echt wel ernstig. We moeten dit misschien proberen niet te veel te doen. Die hoge prijzen, dan vooral de brandstofprijzen, waar weer heel die gele hesjes historiek terugkomt. Hij zegt, daar kunnen wij eigenlijk ook niet heel veel aan doen. De regering heeft daar geen oorzaak aan. Dat is echt geopolitiek, dat is de oorlog in het Midden-Oosten. Dus daartegen beginnen manifesteren. Manifesteren, oké. Maar hiertegen manifesteren, nu op dit moment, is misschien niet het beste idee. Nee. Want die verdeeldheid gaat verder gaan. En dat is precies wat een tegenstander als Moskou wil natuurlijk.
0: Dat is inderdaad zo. Macron vindt het dus een zeer ernstige situatie. Mm-hmm. Vindt de Franse bevolking dat ook?
2: Ja, er is zeker ongerustheid. En dat merkte je zelfs gisteren na die samenkomst, dat ook tegenstanders van Macron toch buiten kwamen en zeiden van ja, wij zijn toch wel verschoten van wat we hier gehoord hebben, van hoe ernstig de situatie toch wel is. En die polarisering voelt ook de gewone Fransman wel in het dagelijks leven. Dat is niet anders dan in België natuurlijk. En Macron wil nu ook wel het besef creëren van, kijk, die polarisering, die is er. En die wordt ook wel opgepookt van buitenaf. Ja. Laat ons daar zelf vooral niet te veel in meegaan. Laat ons proberen toch die eenheid nu vooral samenhangen te houden.
0: Macron zegt, laat ons daar niet te veel in meegaan. Maar hij zegt tegelijk ook, die hybride aanvallen blijven niet onbeantwoord. Weten we eigenlijk wat hij daar precies mee bedoelt?
2: Nee, dus hij wil een groot plan om enerzijds de kritieke infrastructuur in Frankrijk beter te gaan verdedigen. Hoe dat dan juist in zijn werk zal gaan, dat weten we nog niet en zullen we waarschijnlijk nooit heel precies weten. Maar hij wil inderdaad Frankrijk enorm wapenen tegen deze escalatie.
0: Dat is inderdaad iets om te blijven opvolgen. En dat zal jij ongetwijfeld doen. Jolien de Bouw in Frankrijk, heel erg bedankt voor dit gesprek. Nog een fijn weekend.
2: Graag gedaan. Hetzelfde.

0: For Your Love van de Yardbirds. Na 8 uur praten we over het akkoord dat Denen en Amerikanen hebben gesloten over Groenland. Maar nu eerst het nieuws met Gert van Boksel. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: En dan ik wachtte tot als alle schoon meisjes al op de dansvloer aan het dansen waren. En dan zat daar zo meestal ook nog een meisje met problemen. Zo. En ik ging die echt vragen. Hè. Juffrouw, wilde jij met mij dansen alstublieft? Die zei ook nee.
1: Op VRT1 in Urbanus van Binnen duik je mee in het geheugen van Urbanus. Op VRT Canvas is er Irvin Welsh's Crime, voor wie meer zin heeft in misdaad. En op VRT Max is er Misdaad à Volonté, met de serie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Zie het.
10: Grazer!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Ah, dag juffrouw.
13: Hey.
12: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
13: Ja.
12: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
13: Oké.
12: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
13: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
12: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
13: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
12: Haha, jij bent een slimme.
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
15: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
16: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
17: Chipolatas, klinkt goed hè.
16: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: De Marokkanen mogen een nieuw parlement kiezen, maar objectieve, niet gekleurde, niet door de staat gefilterde informatie daarover is vrijwel onbeschikbaar. Waar dan wel? Dat hoor je straks bij mij in het Uur van de Waarheid.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van een 14-jarige jongen die in Turnhout omkwam van ontbering is schuldig bevonden aan moord. De VS en Denemarken sluiten een deal over Groenland. En in het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Op het Assise proces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader. Hij overleed en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de Assise jury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Een verslag van Filip Heijmans.
10: Hevige emoties na de uitspraak.
20: Allemaal rustig.
10: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
22: Ja, vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens.
10: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
23: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
10: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven. Maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
24: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar wordt berecht.
10: Maandag beslist het Assisehof welke straf ze krijgen.
24: De jury, we hadden al vertrouwen in hun, dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
0: De politie is binnengevallen in Indiaanse restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd. Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd om te voorkomen dat ze klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. Het aantal faillissementen in de transportsector is op bijna 10 jaar tijd met meer dan de helft gestegen. Vorig jaar was er een recordaantal van ruim 400 faillissementen. Dit jaar zijn er in de eerste jaarhelft al bijna 220 transportbedrijven over de kop gegaan. De sector kampt met stijgende dieselprijzen en hoge loonkosten, zegt Isabel de Maagd van Transportfederatie Febitra.
25: De indexering van de lonen die is er ook natuurlijk ieder jaar in januari. En de loonkost is natuurlijk onze grootste kostenpost. Dus dat heeft zeker impact. En gezien de hoge loonkost in België, ja, verzwakt natuurlijk onze positie op de internationale markt.
0: Wie naar een informatiedienst belt, zoals 1207, om een telefoonnummer op te vragen, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft een wettekst goedgekeurd die zulke nummers verplicht om bij het begin van de oproep het hoogste tarief te melden. Dat moet voorkomen dat bellers onaangenaam verrast worden. Vooral mensen die minder goed overweg kunnen met computers en internet bellen nog vaak naar zulke nummers. Op de luchthaven van Luxemburg is gisteravond en afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd, nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. In Europa is het vliegverkeer de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt op een maandenlange dreiging van president Trump om dat Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Graven met de details.
26: Er is nog geen gedetailleerde tekst publiek gemaakt van het akkoord, maar president Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde, iets wat een crisis veroorzaakte en ook sporen naliet in het NAVO-bondgenootschap.
0: En de Amerikaanse president gaat de kritische nieuwsmedia CNN
1: MS Now en Politico weren uit het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake news. Hij voegt eraan toe dat er nog meer media zullen volgen. Bewijzen voor foutieve nieuwsberichten heeft Trump niet gegeven. CNN noemt de maatregel een aanval op de persvrijheid. In Pakistan zijn zeker 31 doden en 100 gewonden gevallen toen een bomauto inreed op een politiehoofdkwartier. De helft van de slachtoffers is agent, maar er vielen ook burgerdoden omdat bij de ontploffing ook een moskee is geraakt. De aanval is overigens nog niet afgelopen, want verschillende terroristen zitten nog verschanst in de gebouwen. Een Pakistanse Taliban-groepering heeft de aanval opgeëist. Die voert steeds vaker aanvallen uit op ordediensten en burgers in de grensstreek met Afghanistan. Sport in het voetbal heeft A-Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Standaar haalde in de eerste helft nog een 1-0 achterstand op. Maar in het slot van de wedstrijd kopte Christian Burgess de 2-1 binnen. Standaar-speler Iba Houtekiet is teleurgesteld.
2: Niet om negatief te zijn ten over Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor, dus ja, jammer.
1: In het klassement staat Gent voorlopig alleen aan de leiding, staan daar op de 6e plaats. Het weer, veel wolken vandaag met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind ook. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. En volgende week wordt het rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. We begonnen met de uitspraak van de Assize jury. In het proces over de dood van een jongen van 14. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden gevonden in een huis in Turnhout. Zijn vader is schuldig bevonden droger vanaf de kust. En volgende week wordt het rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. We begonnen met de uitspraak van de Assize jury. In het proces over de dood van een jongen van 14. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden

0: Robby 2 van Yevgeny. Op de E17 Gent-Kortrijk moet u tussen Zwijnaarden en De Pinte rekening houden met 3 kilometer file. Alles samen moet u daar 11 minuten aanschuiven.
1: De ochtend.
0: Er is er eentje jarig. TikTok mag dit weekend 10 kaarsjes uitblazen. U weet wel, die app van Chinese makelij waar u eindeloos kan blijven scrollen door korte video's. De Vlaamse influencer Stien Edlund was er vanaf het begin bij. Zij heeft intussen 5,5 miljoen volgers.
2: 10 jaar geleden ben ik eigenlijk gestart met TikTok, maar dat was toen in de tijd nog Musical.ly. Ik was 14, 15 jaar en ik maakte eigenlijk, zoals iedereen op die app, lip-syncs, dansvideo's. Eigenlijk gewoon heel simpele, korte video's op muziek.
0: Intussen maakt Stien vooral video's over sport of vlogs over haar leven. Niet alleen haar video's, ook de app zelf is de voorbije 10 jaar heel erg veranderd.
2: In het begin was dat heel onschuldig, ook totaal niet persoonlijk. Er zaten vooral ook Amerikaanse creators op. In België en Europa was het eigenlijk nog niet zo bekend toen. En tegenwoordig is die app zoveel veranderd. Er is zoveel variatie nu met zoveel verschillende creators die verschillende soorten video's maken. Ja, je hebt kookvideo's, reisvideo's, dansvideo's. Ja, echt vlogs ook, langere video's. Zelfs nieuwskanalen die op TikTok nu zitten. Dus het is echt een social media platform op zich geworden.
0: De laatste jaren gaan steeds meer stemmen op om kinderen en jongeren op TikTok beter te beschermen. De voorbije week stelde de Europese Commissie nog de EU Kids Act voor, waardoor kinderen onder de 13 bijvoorbeeld geen toegang meer zouden kunnen krijgen tot de app. Stien begrijpt de bezorgdheden, zegt ze, want er is veel fake news en haat op TikTok, maar er zijn ook al wel stappen gezet.
2: Ik vind dat TikTok wel al een goede invloed heeft gemaakt, een goede evolutie daarin. Want ik merkte vroeger dat er veel meer kon op TikTok of zo. Nu heb je al sneller labels van bijvoorbeeld AI dat zijn gebruikt. En zodat je dat kunt herkennen.

0: op die app. En dat was vroeger bijvoorbeeld allemaal niet. Maar ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat jongeren dat misschien op scholen al worden aangeleerd van hoe dat je zo'n video's kan herkennen dat desinformatie bevatten, hoe dat je best met die app veilig kunt omgaan. En ik denk dat al die beetjes dan wel wat kunnen helpen.
1: Hoe dan ook, TikTok is misschien wel het meest succesvolle Chinese exportproduct geworden van de voorbije decennia. Goedemorgen, Tom van de Wegen.
2: Goedemorgen, Jan.
1: Jij volgt China voor VRT Nieuws. Zit jij zelf op TikTok?
2: Ik ben er wel aanwezig, maar ik moet zeggen dat ik niet echt actief ben. Nee, ik zit wel op de rest en om te zien wat er circuleert. Af en toe is TikTok, maar ik plaats zelf niks, helaas.
1: Nee, oké, maar dat is ook belangrijk om te zien wat er allemaal op zit. Is het inderdaad, zoals ik zei in de inleiding, het meest succesvolle Chinese exportproduct?
2: Goh, als je het in geld meet, niet. Hè, dan winnen de zonnepanelen, de smartphones en de elektrische auto's natuurlijk. Maar als je het meest hoeveel mensen het elke dag gebruiken bekijkt, ja, dan komt niets in de buurt. Hè. Bijna 2 miljard mensen wereldwijd. Bij ons in Vlaanderen zitten jongeren er gemiddeld meer dan een uur per dag op. Meer dan op Instagram, Facebook en WhatsApp samen. Ja, een Chinese auto koop je 1 keer, maar TikTok open je 30 keer per dag. En het is het eerste Chinese product dat wij niet bezitten, maar ja, dat ons ergens wel bezit, hè, zou je kunnen zeggen.
1: En op die manier heeft het ook veel invloed op de rest van de wereld.
2: Absoluut, hè, maar toch anders dan de meeste mensen denken. Op zich was het algoritme vrij revolutionair, hè, destijds. En dat is het punt. Het meet hoe lang je naar een filmpje kijkt en raadt wat je erna wil zien. Hè. En dat idee is in Peking bedacht. Facebook, YouTube, Instagram hebben dat allemaal nagebouwd achteraf. Dus een Chinees ontwerp bepaalt dus hoe wij vandaag allemaal filmpjes online bekijken. En het is daarom een zeer belangrijke vorm van soft power, hè, zoals we dat noemen. Ja. Een Chinees weekblad noemde het onlangs dat China is veranderd van een fabriek die hemden maakt naar een land dat waarden en levensstijlen verspreidt over de rest van de wereld. En dat zou je ergens wel kunnen bevestigen. Ja.
1: Een gigantische invloed dus, ook op ons, want ook VRT Nieuws zit op TikTok, hè?
2: Ja, wij zitten er ook, maar ik denk dat het minder een kwestie is van China dan van de app zelf, denk ik. Ja, wij met VRT Nieuws zitten op TikTok omdat de jongeren daar zitten en dat is een terechte keuze. Maar het betekent ook dat aan eigenlijk een computerprogramma in Singapore en Peking, hè, beslist welk VRT-filmpje een Vlaamse 16-jarige vandaag te zien krijgt en welk niet. Dus we weten niet hoe dat programma werkt, hè? Niemand buiten ByteDance weet dat. En dat is eigenlijk een beetje het ongemakkelijke wel aan de hele zaak.
1: Ja, ongemakkelijk, een beetje akelig ook. En geopolitiek ook heel belangrijk, als ik het zo hoor.
2: Ja, precies daarom. Hè. Want wie de aandacht van 2 miljard mensen bezit, bezit macht. Hè. India was trouwens het eerste land dat begrepen had. Had al TikTok verboden in 2020 na grensgevechten met China. Amerika is dan gevolgd met een verbod. Hè. Maar het interessantste is denk ik wat China zelf deed. Toen Microsoft 6 jaar geleden het Amerikaanse TikTok wilde kopen, zette Peking dat algoritme, dus de motor van die hele app, op een lijst van technologie die het land niet meer uit mocht. Hè. Dus zoals een fabriek die je mag verkopen, terwijl het geheime recept in China blijft. Dus Peking beschouwt dat algoritme vandaag even strategisch als computerchips. En dat is toch heel opmerkelijk.
1: Dat is inderdaad opmerkelijk, maar begin vorig jaar hebben de Amerikanen toch een deal kunnen sluiten, hè, met de Chinezen. Wat hield die deal precies in?
2: Wel, ja, sinds januari is de Amerikaanse tak van TikTok in handen van Amerikaanse investeerders. Hè. Oracle zit daarbij. Hè. Dus ByteDance heeft nog een vijfde in handen, maar de gegevens van de Amerikanen staan voortaan op Amerikaanse computers. Hè. Maar opgelet, de Chinese motor van de hele app is niet verkocht. Hè. Nee. Zoveel is duidelijk. Dus Amerika mag hem gebruiken, in bruikleen hebben en ByteDance blijft de eigenaar. Dus ja, Amerika heeft het bedrijf, maar China heeft nog altijd het recept, zou je kunnen zeggen.
1: En bij ons is het nog altijd China dat volledig de scepter zwaait, hè?
2: Ja, bij ons is dat nog altijd. Wij gebruiken de wereldwijde versie, zou je kunnen zeggen. Hè. Die is gewoon van ByteDance. Dus Europa heeft geen eigen deal gesloten. Heeft wel boetes uitgedeeld. Hè. Vorig jaar nog een 500 miljoen van de Ierse privacywaakhond. Omdat personeel in China blijkbaar gegevens van Europeanen kan bekijken. En Brussel dreigt nu met een boete van miljarden omdat de app bewust verslavend zou zijn gemaakt. Dus ja, Amerika heeft zich dus een eigen TikTok gekocht, maar wij in Europa, wij reguleren nog altijd het Chinese origineel, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, Europa reguleert dat dan, maar mensen zoals jij en ik vergeten dat misschien soms wel eens, dat dat een Chinese app is en die misschien ook wel voor spionagedoeleinden kan worden ingezet.
2: Ja, dat klopt. Hè. De app gebruikt Nederlands. Hè. De filmpjes komen van Vlaamse jongeren. Het voelt niet Chinees aan.
1: Nee,
2: maar ik zei het al, het, wat we te zien krijgen wordt bepaald in Peking, in Singapore. Vergelijk het met de winkel in je straat waar je elke dag komt winkelen met een uitbater die je nooit te zien krijgt. En die bepaalt wat er in de rekken ligt. Maar bij ons is die verboden dus officieel hè, voor ambtenaren, voor ministers, uit vrees voor die spionage. Ook bij de Europese Commissie. Maar de reden daarvoor, Jan, ligt bij een wet van China van 2017. Die zegt dat elk Chinees bedrijf verplicht is om mee te werken met de inlichtingendiensten in China als die dat vragen. Dus dat geldt ook voor ByteDance, hè, zoals voor elk ander bedrijf. Of Peking dat ooit gevraagd heeft om die data op te vragen, weten we niet. Maar wat we wel weten is dat bijvoorbeeld medewerkers van ByteDance enkele jaren geleden als journalisten van Forbes hebben gevolgd via hun telefoon om een lek op te sporen. Dus het bedrijf heeft dat zelf toegegeven. Dus voor een minister of een ambtenaar is dat genoeg reden om dat te verbieden natuurlijk.
1: En er blijven dus wel degelijk risico's verbonden aan TikTok. Niettemin bestaat dat intussen 10 jaar en viert het vandaag of dit weekend toch zijn verjaardag. Tom van de Wegen, dankjewel voor dit gesprek. Tot ziens.

0: Kolkata Bear van Jonathan Jeremiah. U hebt het al in het nieuws gehoord, er is een deal tussen de VS en Denemarken over Groenland. En dat kwam toch wel een beetje onverwacht. En om er meer over te weten, kunnen we terecht bij Bert de Vroei van onze buitenlandredactie. Want Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Jij volgt dat conflict al een tijdje, hè? Ik zei het al in de inleiding, ja, toch wel een verrassing, hè?
1: Ja, ik had het ook echt niet zien aankomen en het is toch ook opmerkelijk, net in de week waarin er sprake is van een opmerkelijke toenadering tussen de Europese Unie en Canada, dat andere land, dat daar toch voor een groot stuk in het Arctische gebied ligt. En dan nu toch een onverwachte deal die Trump aankondigde met Denemarken en Groenland over, ja, Amerikaanse aanwezigheid op Groenland. Ik vind het opvallend verrassend, ja.
0: Opvallend verrassend? Heeft die timing er misschien iets mee te maken? We willen Canada laten zien waartoe we in staat zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat Trump eigenlijk wel op zoek is naar succesjes. Dat hij dit nu wil ook. En volgende week zou de deal ondertekend worden in New York, ja, naar aanleiding van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dus dat zijn denk ik de twee belangrijke dingen die meespelen wat de timing betreft.
0: En wat weten we er inhoudelijk al over?
1: Wel, we moeten afgaan op wat Trump vooral zegt in zijn Truth Social post. De Deense premier Frederiksen heeft ook wel een verklaring gepubliceerd, maar de details zijn nog absoluut niet bekend. Maar Trump zegt dat de Verenigde Staten permanente controle zullen krijgen over de veiligheid en all other needs, dat is een heel vaag begrip, alle andere noden in Groenland, ook na een eventuele onafhankelijkheid van Groenland, dus wanneer Groenland geen Deens grondgebied meer zou zijn ooit. En dat de Verenigde Staten ook een soort vetorecht krijgen om te bepalen welke andere landen militair aanwezig mogen zijn, of tenminste de US adversaries, vijandige mogendheden. En dat is wel belangrijk, en daar ligt denk ik wel een gevoelig punt. De Verenigde Staten krijgen ook een soort beslissingsrecht over gevoelige investeringen in Groenland. Nu, de Denemarken en Groenland zelf zeggen, wij behouden volledig onze soevereiniteit met dit akkoord. Dus wat de invloed of de beslissingsmacht van de Verenigde Staten betreft over investeringen door andere landen in Groenland, dat is nog niet zo duidelijk.
0: Nee, en investeringen, dat is natuurlijk iets waar Donald Trump heel veel belang aan hecht, hè?
1: Ja, uiteraard. Dan denkt hij ook aan de kritieke mineralen, ja, en andere grondstoffen die op Groenland te vinden zijn en waarvan hij, waarop hij zijn oog heeft laten vallen, hoe moeilijk dat land ook is, klimatologisch en geografisch en zo. Maar hij denkt daar veel te kunnen halen en wil absoluut niet dat China daar bijvoorbeeld investeringen doet, ook niet in de infrastructuur, bijvoorbeeld luchthavens waarover vroeger sprake was en zo. Dus dat zijn dingen die hij nu op papier heeft staan, zegt hij.
0: Tot zover die investeringen. Je had het ook over de permanente controle over veiligheid. Ja, wat kan dat concreet betekenen? Gaan er nu massaal veel Amerikaanse troepen gelegerd worden op Groenland?
1: Massaal veel denk ik niet. Ook omdat het niet zo simpel is in Groenland om infrastructuurwerken uit te voeren. Maar er is sprake van, in Amerikaanse pers, van mogelijk 3 Amerikaanse extra legerbases in het zuiden van Groenland. Ze hebben nu een grote basis helemaal in het noorden, Pituffik, waar vicepresident Vance nog op bezoek is geweest, hè, in het begin van Trumps tweede ambtstermijn. Maar goed, we zullen nog moeten zien wat dat wordt. Ik denk ook niet dat supergrote bases zullen worden in eerste instantie, maar ze zullen wel meer troepen ontplooien.
0: Nu, als dat allemaal klopt, wat we daar lezen op Truth Social en wat Trump daarop zegt, ja, wat heeft hij dan eigenlijk gewonnen met dit akkoord?
1: Eigenlijk niet zo heel veel. Dat moeten we toch wel echt zien. De Verenigde Staten hadden al een overeenkomst met Denemarken sinds 1951... die hen ruime mogelijkheden gaf om hun militaire aanwezigheid uit te breiden. Groenland is lid van de NAVO, niet van de Europese Unie, misschien opvallend genoeg, maar wel van de NAVO. Dus dat betekent dat, ja, een andere vijandige mogendheid die daar militair aanwezig zou zijn, dat zou in de praktijk eigenlijk niet gauw gebeuren. De Verenigde Staten zouden dat altijd kunnen vetoen, gewoon als lid van de NAVO. En dus in dat opzicht zou je kunnen denken, waar was al die heibel, waar was al die spanning tussen de VS en Denemarken en de Europese Unie voor nodig? Wat je wel zou kunnen denken is, met deze deal, als die echt keihard garandeert aan Washington, dat zij controle krijgen over Groenland of over de veiligheid van Groenland, dan betekent dat ook dat ze dat zouden hebben als ze ooit op een dag niet meer in de NAVO zouden zitten.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel iets wat Trump misschien in zijn achterhoofd zou kunnen houden. Maar goed, ja, dan denken we al heel ver vooruit. Maar het is, je zou zelfs kunnen zeggen, het is, met deze deal geeft Trump een reden minder om in de NAVO te blijven.
0: Ja, inderdaad. Hij zou de zomer kunnen uitstappen en toch nog die controle over Groenland kunnen bewaren. En dan is de vraag, wat is die soevereiniteit dan nog wel waard? Zal deze parlement dit goedkeuren?
1: Ja, daar denk ik zal veel afhangen van de details, van de omschrijving. Want ik denk niet dat het Deense parlement ermee akkoord zal gaan dat Trump een vetorecht krijgt voor alles wat investeringen en grondstoffen betreft. Ook Groenland zal dat niet willen. Het is mij niet helemaal duidelijk of het Groenlandse parlement hier ook mee moet akkoord gaan. Want in principe is buitenlands beleid de bevoegdheid van Denemarken en niet van Groenland zelf, dat autonome gebied. Maar goed, die finesses, dat weet ik niet precies. Maar voor de Denen zal het er ook van afhangen wat er in de kleine lettertjes van het akkoord staat.
0: Ja, dat is altijd zeer belangrijk, de kleine lettertjes van het akkoord. Nu, uiteindelijk komt er geen agressieve inval vanuit de Verenigde Staten. Dan is dat toch wel goed nieuws, of niet?
1: Uiteraard is dat goed nieuws. Het is eigenlijk je zou kunnen zeggen, dit is een akkoord om de strijdbijl over deze kwestie te begraven. We stoppen ermee om daarover te ruzien. En dus in dat opzicht is het goed nieuws. Als er dus niet te veel losse eindjes blijven. Ja. Want de interpretatie die Trump eraan geeft in Truth Social en wat Frederiksen, de Deense premier, eraan geeft, lijkt al een beetje te verschillen. En Trump heeft zelf ook goed nieuws nodig. Hè. Trump maakt dit nu ook bekend als goed nieuws, als een geweldig succes. En ik zei het daar straks al, hij heeft succes nodig, want zijn populariteit is echt heel diep weggezakt en er komen midterms aan, parlementsverkiezingen op 3 november. En de Republikeinse Partij staat echt wel zwaar op verlies volgens de peilingen. Trump zit vast in het Midden-Oosten, met zijn oorlog in Iran. Weet niet goed welke richting hij uit moet met de bemiddeling in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Zit op een heel aantal domeinen vast en houdt er dus van om bepaalde dingen meteen groot voor te stellen als een enorm succes.
0: En dan kan zo'n akkoord rond Groenland een beetje soelaas bieden. Dankjewel, Bert de Vrooy.
2: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past. Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
6: He's so boring.
5: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
6: Marianne.
5: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
6: And Willoughby.
5: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max. Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor als je zelf telt.
10: Zal wel zijn.
9: Voor als je elke cent telt.
10: Zal zeker wel zijn.
9: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
10: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
9: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
8: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: VDK Bank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is hij dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Outfit kiezen. 3 minuten.
12: Ja.
14: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
12: En nu?
14: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
6: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
0: Ruim 2 minuten over 8:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. De vader van de 14-jarige Jairon is schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek en overleed bij zijn vader thuis in Turnhout. Pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam daar. 4 andere huisgenoten zijn ook veroordeeld. Maandag kennen ze hun straffen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt op een maandenlange dreiging van president Trump om Groenland met geweld in te nemen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. En in de hoogste voetbalklasse is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaar. Het tweede Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het eind van de wedstrijd. Goedemorgen Sabine.
15: Goedemorgen Jan.
0: Ik zie toch wel wat wolkjes rond de VRT-toren.
15: Ja, dat is een zwakke storing. En die gaat vanochtend wat over het land nog blijven slepen. En dan vooral voor de kuststreek en voor het noordwesten geeft dat niet alleen wolken, maar kan er mogelijk ook een beetje licht gedruppel zijn. Maar het stelt niet veel voor. En hoe meer we naar het zuiden van het land gaan, hoe zonniger. En ondertussen krijgen we dan wel temperaturen vanmiddag tot 21 of 22 graden. Dus best aangename temperaturen. Wel met een goed voelbare wind, matig uit het zuidwesten. En rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee kan het soms vrij krachtig waaien, met rukwinden tot 60 km per uur. Vannacht blijft dan nog een storing wat golven over het westen en het noorden van het land, met soms wat gedruppel, lichte regen. Tegen de ochtend schuift dat ook wat verder door richting het zuiden van het land. En door de wolken blijft het zacht, voor Vlaanderen temperaturen tussen 15 en 18 graden. Ook morgen staan we op met veel bewolking en dan kan het eerst nog wat lichtjes regenen. Maar dat is vooral tijdens de ochtenduren. Want later op de dag, vanaf de middag en ook in de loop van de namiddag, gaat dat wolkendek opnieuw meer openbreken, wordt het mooier met dan temperaturen tot 20 of 21 graden. En opnieuw een matige wind, aan zee kan het aanvankelijk nog eventjes vrij krachtig waaien. En dan voor begin volgende week, maandag, redelijk wat zon. Dinsdag misschien wat hardnekkig ochtendgrijs. En dan woensdag en donderdag genieten van rustig en mooi najaarsweer. En dan wordt het ook nog wat warmer. Gaan we naar 23 of misschien zelfs 24 graden.
0: Dat zijn mooie vooruitzichten. Bedankt Sabine.
14: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
16: Radio 1.
17: De ochtend.
16: Met Jan van Delm.

0: It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It van Funboy 3 en Bananarama. Op de E17 van Gent naar Kortrijk moet u tussen Zwijnaarden en De Pinte rekening houden met 4 kilometer file. Alles samen moet u daar zo'n 12 minuten aanschuiven.
1: De ochtend.
0: Voor het mediaoverzicht hebben we vanmorgen Hanna Welles uitgenodigd. Zij schrijft voor het Belang van Limburg. Daarover spraken we een uurtje geleden. Als heeft nu ook de andere kranten kunnen inkijken. Goedemorgen, Hanna.
2: Goedemorgen, Jan.
0: En jij wou beginnen met een artikel in de Standaard. Daarin vragen ze zich af of de universiteiten de lat al maar lager leggen.
2: Ja, klopt. Want de PISA-cijfers wijzen al jaren op een dalend kennisniveau bij middelbare scholieren. En steeds meer van die scholieren stromen door naar de universiteit. Dus je zou verwachten dat daar ook de slaagcijfers misschien dalen. Maar net het tegenovergestelde gebeurt eigenlijk. De slaagcijfers zijn stabiel en studenten scoren zelfs steeds beter.
0: Ja, dat is op het eerste gezicht dan goed nieuws. Maar de Standaard vraagt zich af, ja, misschien is het ook omdat ze de lat lager leggen. Zien de professoren dat dan, dat die studenten dat dan toch misschien een beetje bijbenen? Of hoe moeten we dat interpreteren?
2: Ja, verschillende professoren getuigen wel degelijk dat het basisniveau achteruit gaat, zowel bij wiskundige berekeningen als bij taalvaardigheid bijvoorbeeld. En het zou ook opvallen dat de groep die begint aan de hogere studies steeds heterogener of diverser wordt qua basisniveau. En zo zouden bijvoorbeeld dan ook de kwaliteit van de masterproeven er wel op achteruit gaan. Maar tegelijkertijd zijn er ook positieve professoren die zeggen dat de student ook wel andere vaardigheden beter onder de knie hebben, zoals bijvoorbeeld het presenteren.
0: Ja, presenteren, ook heel belangrijk in het leven blijkbaar. Ligt de lat dan misschien toch wat lager in de universiteiten? Zijn de examens bijvoorbeeld wat makkelijker gemaakt of mogen we dat niet concluderen?
2: Ja, dat is dus de hamvraag en daarover verschillen de meningen onderling bij de verschillende docenten ook wel. Sommige docenten zeggen dat de eindcompetenties nog altijd hetzelfde blijven. Zij garanderen dat het niveau hetzelfde blijft en dat er dus geen makkelijkere examens worden opgesteld. Maar wijzen er tegelijkertijd ook op dat er wel meer ingezet wordt op de begeleiding van studenten. Denk aan extra taken die ze kunnen maken of extra seminaries die ze kunnen volgen. Maar andere professoren bevestigen dus wel dat die lat wat lager wordt gelegd en zeggen dat de verwachtingen inderdaad minder hoog liggen. Denk aan minder literatuur die de studenten moeten verwerken, dunnere masterproeven die ze moeten schrijven of soepelere deliberaties. En zo zouden sommige professoren ook onbewust misschien het niveau van hun examenvragen wat bijsturen om de slaagcijfers op peil te houden. Ja. Zo is er een docent die getuigt, ja, als je ziet dat 80% van de studenten niet slaagt, dan zorgt dat natuurlijk wel voor een subtiele druk. En dat heeft dan ook eigenlijk te maken met de financiering van die onderwijsinstellingen, want zij worden eigenlijk deels betaald per uitgereikt diploma. Ja. En dat systeem baart de docenten dus ja, ook wel wat zorgen. Want daardoor vrezen ze dat het diploma een stukje van zijn signaalwaarde, van zijn waarde, kwaliteit verliest.
0: Een heel interessante discussie in de Standaard. Je hebt nog een ander leuk artikel uit Gazet van Antwerpen. Veel economische sectoren krijgen klappen, maar de sausen die doen het blijkbaar beter dan ooit.
2: Ja, dus Antwerpen kent drie grote sauzenproducenten. De Vos Lemmens, Paulsauzen en dan Manna Foods. Die hebben eigenlijk alle drie hun oorsprong in Antwerpen. En zij produceren er nog altijd. En voor alle drie waren de afgelopen jaren eigenlijk jaren van serieuze omzetgroei en export. Zo verdubbelde bijvoorbeeld de omzet bij Paulsauzen op 5 jaar tijd. Produceert de Vos Lemmens 30% meer dan 2 jaar geleden. En exporteert Manna Foods zijn sauzen intussen naar maar liefst 61 landen. Met de mayonaise natuurlijk als het belangrijkste exportproduct.
0: Ja, dat is ongelooflijk. En waarom is dat precies in Antwerpen dat al die bedrijven zitten?
2: Het is eigenlijk een combinatie enerzijds van onze Belgische frietcultuur en van de locatie rond de haven. Dus ja, onze Belgische frietcultuur enerzijds, die staat mee aan de basis van het sausensucces, om het zo te noemen. Zo vertelt het artikel dat rond 1850 de eerste kermiskramers al met frietjes rondreden, de voorloper eigenlijk van de frituur die we vandaag kennen. En dan werd er natuurlijk ook gevraagd, ja, wat kan je bij die frietjes eten? Eerst was dat mosterd en pickles en daarna de zoetere mayonaise die dan werd ontwikkeld. En Anderzijds, de ligging aan de haven zorgde ervoor dat die ondernemers heel makkelijk aan hun basisproducten geraakten, zoals olie en vetten die eerst voor mosterd en dan later voor mayonaise werden gebruikt.
0: Ja.
2: En ook het internationale karakter van de havenstad zou hebben bijgedragen aan verrassende smaakcombinaties die dan door de jaren heen zijn ontstaan. En we zien ook vaak economisch, eens een sector in een regio succesvol is, dan trekt dat snel andere bedrijven aan. En zo groeide Antwerpen dus stilaan uit tot een echte sausenregio met heel veel succes vandaag.
0: Een echte sausenregio, wie had dat gedacht van Antwerpen? Allemaal na te lezen in Gazet van Antwerpen. Dankjewel daarvoor, Hanna Welles van het Belang van Limburg. Ik wens jou nog een heel fijn weekend en graag tot de volgende.
2: Fijn weekend.

0: Sight Unseen van Courtney Barnett. Terwijl de regeringen onderhandelen over de begroting, trapt de oppositiepartij Groen vandaag het nieuwe politieke jaar af. Vanavond om 6 uur verzamelen de Groenen in Mechelen en daar zullen ze luisteren naar een speech van hun voorzitter. Wij kunnen hem vanmorgen al even spreken. Goedemorgen, Ayman Horsch.
1: Goedemorgen.
0: In uw speech vanavond gaat u pleiten voor de oprichting van een interfederaal klimaatagentschap. Ja, waarom is dat nodig?
1: Wel, vandaag is klimaat een bevoegdheid op het gewestelijke niveau. Dus wat gebeurt er? Elk gewest en federaal maakt daar eigen plannen. En achteraf verzamelen ze die plannen en proberen ze daar iets van coherentie in te vinden. Dat zorgt ervoor dat het debat over klimaat op regeringsniveau meer gaat over hoe moeten wij CO2 meten dan hoe moeten wij CO2 reduceren. Wat wij vandaag zeggen is we moeten niet wachten op een staatshervorming en het herfederaliseren van klimaat om een effectief klimaatbeleid te voeren en eenheid van commando te hebben.
0: Maar er wordt laten we een interfederale stelsel. De verschillende landsdelen. Er is de Nationale Klimaatcommissie. Je hebt het CEDAC, het Centrum voor Risicoanalyse van de Klimaatverandering, dat advies moet stroomlijnen. Ja, waarom is zo'n interfederaal agentschap dan nog nodig?
1: We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij luchtkwaliteit. Daar is het ook de bevoegdheid van de gewesten. En inderdaad, de gewesten smeden plannen op hun eigen. Maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent. En konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewestgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Ja. Wel, vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met het klimaat tegen te houden, de klimaatcrisis tegen te houden, dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
0: Ja, de federale klimaatminister Kruk die heeft deze zomer al gepleit voor meer samenwerking tussen de verschillende landen. Een betere coördinatie ook tussen de klimaatministers. Dat volstaat dan niet voor jullie?
1: We hebben gezien wat er deze zomer is gebeurd. We hebben de Hoge Venen gehad, een verschrikkelijke brand, de hittegolven, waardoor meer dan 3000 mensen zijn gestorven in ons land. Dat is het hoogste cijfer in heel Europa. Het grootste probleem dat we op het terrein hebben gehoord is er is geen eenheid van commando. Die politici, die gewesten, die verschillende ministers, en we hebben ondertussen meer klimaatministers dan blusvliegtuigen, die praten niet genoeg met elkaar, die coördineren niet, die spreken elkaar tegen. Dat kan niet in het midden van een klimaatcrisis. Dus willen wij eenheid van commando, zonder te moeten wachten op de zoveelste staatshervorming. Wij weten heel goed dat die niet morgen gaat komen, maar de klimaatcrisis, die is wel vandaag.
0: U had het over 3000 hittedoden. Ja, het klimaat, dat gaat dus inderdaad ook over volksgezondheid, over welzijn, energie, bevoegdheden die sowieso ook versnipperd zullen blijven.
1: Dat is inderdaad de uitdaging van ons land. De uitdaging is dat we alles wat we nodig hebben om deftig klimaatbeleid te voeren, hebben gesplitst. Dus kijken wij uiteraard naar een herfederalisering van bijvoorbeeld energie. We moeten ook kijken naar mobiliteit. Maar u hoort daar al. Ik zeg herfederalisering van energie en u gaat 3 partijen horen die zeggen dat is voor ons een taboe. Ja. Maar zo geraken wij natuurlijk niet verder. Dus moeten wij nu al beginnen coördineren. Als we voor luchtkwaliteit tot de conclusie zijn gekomen, dit gaat over gewestgrenzen heen, hier moeten wij beter samenwerken, dan denk ik dat dat voor het klimaat ook moet gelden.
0: Als u pleit voor herfederalisering, ja, daar is ook een staatshervorming voor nodig natuurlijk.
1: Ja, dat is het punt dat ik net probeer te maken. Als we de hele tijd de Belgische ziekte van alles op te lossen met staatshervormingen toepassen op het klimaat, dan gaat er maar weinig bougeren, terwijl we vandaag meer bescherming, meer weerbaarheid moeten hebben en onze CO2 naar beneden moeten halen. Ja. Dus laten we alsjeblieft samenwerken. Zo'n interfederale cel, dat is heel interessant, want we hebben top-experts in België die bij de overheid werken. En die mensen willen samenwerken. Alleen wordt dat vaak door de politiek tegengehouden. Wel, laten we een structuur maken die ervoor zorgt dat die mensen die er al zijn, met elkaar kunnen werken en samen plannen kunnen smeden.
0: Ja, intussen is de federale regering vooral bezig met de begrotingsuitdaging. 10 miljard euro moet er worden gevonden. Waar moeten ze die volgens jullie gaan zoeken?
1: Laten we misschien eerst zeggen dat ik het frappant vind dat na deze zomer de regering met geen woord rept over het klimaat, ook niet in de begrotingsbesprekingen, terwijl dat daar wel veel valt te doen vandaag. Voor ons is een begroting die gezond is en die op evenwicht is, ook belangrijk, maar dat kan natuurlijk op een eerlijke manier. Als je gaat kijken naar een miljonairsbelasting, als je gaat kijken naar het lek van Arizona, die miljarden dat ze vandaag laten lekken door de uitbreiding van managementvennootschappen en flexijobs, als je dat tegenhoudt, dan kan je op een eerlijke manier die begroting op orde brengen en die 10 miljard zoeken.
0: Ja, maar
1: vandaag zoeken ze die alleen bij de lonen
0: van
1: mensen.
0: Ja, er zijn natuurlijk partijen rond de tafel, MR om ze niet te noemen, die daar helemaal tegen zijn, hè?
1: Maar dat is het probleem. Deze regering heeft zich gevormd op het idee, we moeten die financiën op orde brengen. Dan vind ik het eerlijk gezegd straf dat er regeringspartijen aan tafel zijn die meer taboes dan oplossingen hebben. Terwijl dat we vandaag heel goed weten wat we moeten doen. Je kan geen begroting op evenwicht op een eerlijke manier volbrengen zonder een echte miljonairsbelasting.
0: Ja.
1: Zonder de lasten vandaag die op arbeid zitten te schuiven op bijvoorbeeld grote vermogens. Mensen met echt heel veel gronden en heel veel huizen. Dat kan niet. Dan ga je altijd moeten snoeien in de sociale zekerheid en de sociale bescherming.
0: Ja,
1: wij willen dat dat stopt. En wij willen ervoor zorgen dat de oplossingen die vandaag op tafel worden gelegd door experten, het beperken van managementvennootschappen, het beperken voor verhogen van belastingen op miljonairs, ja, wij willen dat dat nu op tafel komt, zodat we een eerlijke begroting hebben en niet een begroting met een sociaal kerkhof.
0: Voorlopig horen we daar wel niet veel van die voorstellen die u nu lanceert en die al vaker ook door andere partijen zijn gelanceerd. Er liggen wel andere dingen op tafel, zoals die BTW-hervorming bijvoorbeeld. Wat vindt u daarvan?
1: Of het nu gaat over die BTW-hervorming of de indexsprong, wat ik heel veel hoor rondom mij, is dat mensen echt wel bereid zijn om bij te dragen om een begroting in evenwicht te hebben, maar het moet wel eerlijk zijn. En als de regering aangesteld wordt die belooft we gaan niet aan de index komen, om dan 2 maanden later aan de index te morrelen of met de BTW te gaan spelen om hun inkomsten te kunnen aanvullen, ja, dan vinden mensen dat niet eerlijk. Dan zeggen ze dit is niet de manier waarop je een begroting op evenwicht kan brengen. We kunnen het niet hebben over BTW en over indexsprongen als we het niet hebben over vermogensbelastingen en over het lekken en al die fiscale achterpoortjes eerst sluiten. Ja. Laten we dat eerst doen en dan kunnen we kijken naar de rest.
0: Ja, dan kunnen we kijken naar de rest. Als we het op Vlaams niveau eens gaan bekijken, daar hebben ze ook een stevige oefening voor te kiezen. Minister van Begroting Ben Weitz die wil op zoek naar 2 miljard en N-VA legt het groeipakket op tafel als mogelijke besparingspost, beter bekend als de kinderbijslag. Wat vinden jullie daarvan?
1: Dat is eigenlijk weer dezelfde logica. We moeten besparen. En waar gaat men eerst zoeken? Bij de inkomsten van mensen, bij instrumenten die armoede bestrijden, zoals het groeipakket, bij instrumenten die ervoor zorgen dat mensen hun kinderen deftig eten en deftige kleren en naar school kunnen brengen. Dat is toch niet de oplossing en dat is toch niet de samenleving waarin dat we willen leven.
0: Maar ik geef blijkbaar niet voor te de regering. Veel uit, ook als Vlaamse regering, als federale regering, geven we blijkbaar
1: we
0: te
1: geven
0: veel
1: inderdaad
0: uit. Dus wij
1: geven inderdaad
0: toch
1: te veel
0: ergens
1: uit.
0: Gaan besparen, ja.
1: Absoluut. Wij geven te veel uit aan bijvoorbeeld regionale luchthavens die bedoeld zijn voor privéjets.
0: Ja.
1: Wij geven vandaag te veel uit aan subsidies voor olie- en gasbedrijven, 30 miljard op dit moment, terwijl dat die olie- en gasbedrijven al miljarden winsten maken. Wij geven veel te veel uit aan bedrijfssubsidies op federaal en Vlaams niveau, terwijl we heel goed weten dat veel van die subsidies vandaag niet efficiënt zijn. En dat heel veel economen zeggen, laten we die subsidies afbouwen, sommige daarvan afbouwen of afschaffen. Er zijn zoveel plekken waar de regering kan besparen, maar al die plekken zijn vandaag een taboe. En dus zegt de regering, we gaan besparen op sociale zekerheid en op klimaatbeleid.
0: Ja,
1: er zijn alternatieven.
0: Er zijn
1: politici die ons vertellen dat er geen alternatieven zijn,
0: natuurlijk.
1: Die geloof ik niet.
0: Ja, jullie zitten in de oppositie en hebben natuurlijk minder macht op dit ogenblik om aan de knoppen te zitten. En als we de peiling van DPG, de collega's van DPG, mogen geloven, ja, dan blijven jullie bengelen rond die 6%. Jullie krijgen de tijd blijkbaar niet echt gekeerd, hè, ondanks al die voorstellen.
1: Wel ja, dat cijfer maakt mij niet gelukkig. Ja. Daar gaan we heel eerlijk over zijn. Maar het is gelukkig maar een peiling. En meer dan dat is het ook niet. Dus ik ga me daar niet door laten afstaan.
0: Maar de kiesdrempel komt wel gevaarlijk dichtbij, hè? 5%.
1: Het is een peiling, dus ik ga me daar niet laten door laten afleiden. Maar weet u, u zegt, u bent niet in de regering. U kan die prioriteiten niet doorduwen, inderdaad. Dus ik nodig gewoon iedereen uit die dezelfde prioriteit heeft om ons te steunen daarin. Want de regering heeft wel een probleem met haar eigen begroting en is het probleem groter aan het maken. En de oplossingen van de experten en die wij op tafel leggen, die zijn dezelfde. Dus wij kunnen die oplossingen ook invoeren. Laten we de druk opvorderen op de regering en ervoor zorgen dat er wel eerlijke oplossingen op tafel komen voor de begroting.
0: Ayman Hodge, voorzitter van Groen. Bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
1: Dank u. Nog een fijne dag.

0: El Mundo Caputio van Flip Kaulier. Dit was de ochtend. Zometeen hoort u de platen die u zelf gekozen hebt in Vox aan elkaar gepraat door Hannelore van Bessau. Daarna is het weer de beurt aan Dennis met het Uur van de Waarheid. En om 12 uur verleggen Kobe Ilsen en Björn Sonnes weer onze horizon in verrekijkers. U hoort het, het is altijd boeiend hier bij Radio 1.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
10: Oh nee!
9: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
10: Oh, Bassie.
9: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
11: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
16: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
17: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
18: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
17: En is dat dan morgen wel opgeladen?
16: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
17: Wow.
16: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
19: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
20: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
21: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van een 14-jarige jongen die in Turnhout omkwam van ontbering is schuldig bevonden aan moord. Duitsland verlaagt de accijnzen op benzine en diesel. En de VS en Denemarken sluiten een deal over Groenland. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jayron in Turnhout heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jayron ziek in het huis van zijn vader. Hij overleed en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de assisejury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Philip Heijmans.
0: Hevige emoties na de uitspraak.
6: Allemaal rustig. Allemaal rustig.
0: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat één beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
10: Ja, vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens.
0: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
18: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
0: Vier anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven. Maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
22: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar wordt berecht.
0: Maandag beslist het Assisehof welke straf ze krijgen.
22: De jury, we hadden al vertrouwen in hun. Dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
24: Bij een grootschalig onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting is de politie binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, waaronder ook ons land. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken, onderbetaald en bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. Wie naar een informatiedienst belt, zoals de nummers 1207 of een 0900-nummer, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Dat hebben de bevoegde federale ministers afgesproken. Nu weten bellers niet altijd dat een gesprek naar zo'n informatiedienst geld kan kosten, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
25: Wat we beslist hebben, is dat vanaf eind oktober je een kost vermeld krijgt nog voor het telefoontje de kost begint aan te rekenen. Dus je hoort effectief, dit gaat de maximale kost zijn van het volgende telefoongesprek. Dan volgt er een biep. En als je niet akkoord bent met die prijs, kan je gewoon nog inhaken en betaal je niets. Ga je wel akkoord met die prijs, dan begint gewoon het telefoontje te lopen. En zo zijn de mensen beter geïnformeerd wat het telefoongesprek effectief kost.
24: Duitsland gaat begin volgende maand de accijnzen op benzine en diesel verlagen. Dat hebben de Duitse regering en de deelstaten beslist. De accijns op een liter benzine en diesel zal met 17 centiem dalen. Tegen eind dit jaar moet er ook een maximumprijs voor brandstoffen komen. Net als bij ons staan de prijzen op een recordhoogte in Duitsland. En de Duitse bondskanselier Merz is geen voorstander van accijnsverlagingen. Maar nu is zij toch gezwicht om verschillende redenen, zegt correspondent Gien Balduk.
26: Volgens bondskanselier Merz was het ook niet mogelijk vanwege de begroting om maatregelen te treffen om mensen te helpen aan de pomp. Maar hij staat onder behoorlijk zware druk. Er is veel kritiek op zijn persoon en zijn populariteit is op een historisch laag niveau. En precies dit weekend zijn er 2 belangrijke verkiezingen in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland. En zijn partij staat daar op flink verlies. Dus ook in die context moet je dit zien, heeft bondskanselier Merz besloten om nu met een plan te komen. Ook al is het nog niet helemaal goed doordacht en doorberekend.
24: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland, een autonoom Deens eiland. Het akkoord volgt op een maandenlange dreiging van president Trump om Groenland met geweld in te nemen. Thomas de Graven.
27: Er is nog geen gedetailleerde tekst publiek gemaakt van het akkoord, maar president Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde, iets wat een crisis veroorzaakte en ook sporen naliet in het NAVO-bondgenootschap.
24: Gemini, het AI-model van Google, heeft op eigen houtje 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. De AI-machine heeft tijdens een standaardtest openbare informatie online gevonden en inloggegevens geraden om toegang te krijgen tot de websites van de betrokken bedrijven. Het model stopte wel zelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte het pas op in juli. Sinds enkele weken pleit het toplui uit de technologiesector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. In Pakistan zijn zeker 31 doden en 100 gewonden gevallen toen een bomauto inreed op een politiehoofdkwartier. De helft van de slachtoffers zijn agenten, maar er vielen ook burgerdoden omdat bij de ontploffing ook een moskee is geraakt. De aanval duurde urenlang. Nu zijn verschillende terroristen overmeesterd. Een Pakistanse Taliban-groepering heeft de aanval opgeëist. Die groepering voert steeds vaker aanvallen uit op ordediensten en burgers in de grensstreek met Afghanistan. Sport in het voetbal heeft Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Standaard haalde in de eerste helft nog een 1-0 achterstand op, maar in het slot klopte Christian Burgess de 2-1 binnen. In het klassement komt Gent voorlopig alleen aan de leiding. Standaard staat op de 6e plaats. En na de eerste dag van de zevenkamp in Talence in Frankrijk staan Noor Fitz en Nafi Thiam op de eerste en de tweede plaats. Fitz heeft 14 punten meer dan Thiam. Voor Thiam is het de eerste zevenkamp sinds haar opgave op het WK in Tokio vorig jaar. Vandaag staan de laatste 3 onderdelen op het programma. Het weer veel wolken, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is zacht tot 22 graden. Morgen eerst regen, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk wat warmer. We begonnen met de uitspraak van de Assize jury in het proces over de dood van een 14-jarige jongen. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden gevonden in een huis in Turnhout. Zijn vader is schuldig bevonden aan moord. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Radio 1. Vox.
2: Met Hannelore van de Zaal.
3: En we worden vergezeld door de 30 beste nummers van het moment. Bruno Mars opent op 30. Welkom.

Bruno Mars, zo vlak na 9 uur. Daarmee zijn zelfs de uitslapers klaarwakker om aan de zaterdag te beginnen. On My Soul op 30. Maar als je deze energie volgende zaterdag weer wil horen, dan zal je wel moeten gaan stemmen, want vorige week stond hij nog op 22. 8 plaatsen achteruit dus. Stemmen voor de lijst van volgende week kan nu al op VRT Max bij Radio 1 doe je dat. En daarmee kan je dus nieuwe nummers in de lijst stemmen. En als je dat niet gaat doen, dan kan het zomaar zijn dat jouw lieveling er plots uit ligt. En daarmee richt ik me dan vooral aan de fans van de volgende nummers. I'm On Standby van Eels, Utopia van Siska Siska, Four in the Morning van Jay Bernard, Roastbeef met Binnensmonds, Ik Wou Dat Ik Jou Was van Vrouwtje en Easy Street van Queens of the Stone Age. Dat zijn 6 nummers die de lijst verlaten deze week. Een heel andere lijst gaan we dus horen dan vorige week, maar met dus ook 6 nieuwkomers. De eerste staat zo meteen al klaar, maar eerst even opfrissen. Zo klonk de top 3 vorige week.

0: Op 3 vorige week de Rolling Stones met Jealous Lover. Op 2 Lenny Lenny, Shawnee Loves You in the Summertime. En op 1 Phoebe Bridgers met Lost Boys. Maar hoe klinkt die top 3 deze week? Dat hoor je dus iets voor 11 uur. En we gaan meteen verder met de lijst. We gaan er tegenaan met een eerste nieuwkomer. Of moet ik zeggen nieuwkomers. Het zijn 3 zussen. Amma, Absolutely. En de bekendste is misschien wel Ray.
1: 29.

0: Als je dat deed. Dit nummer heet Twee Mensen en het is ook gebracht en gemaakt door twee mensen. Grote Komeet, zo heet dit Nederlands duo. De stem die je hoort is die van Go To Gym en de productie komt van zijn compaan Jacob Dubbel. Ze brengen zo eind september nog een zomersfeertje mee en dat is meer dan welkom. En als je meer van dit wil, ze hebben trouwens vandaag, gisteren, een nieuw album uitgebracht. Ze zijn na Ray en haar zussen daarnet de tweede nieuwkomer in de lijst. En dan gaan we verder met iemand die we al 6 weken kennen, maar ze maakt wel een val van 8 plaatsen deze week.
1: 27.
0: I go go, I want you to feel it.

0: is de grootste daler deze week. En dan alles van grof geschut valt van 12 naar 26 op één week tijd. Het is geven en nemen in Vox, zo gaat dat helaas. Maar waar de lijst net heeft genomen, gaat die zometeen weer geven. Want er staat weer een nieuwkomer klaar, zometeen. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Een kwartier vertraag van Zwijnaarden tot de Pinte. Daar zijn door werken twee rijstroken dicht. Ook de afrit de Pinte is gesloten. Files naar Antwerpen dan nog op de E313. Drie kwartier van de Rans tot voorbij Wommelgem door een ongeval. En in de andere richting naar Hasselt is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Aanschuiven vanaf Antwerpen-Oost.
1: Sportzot!
2: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: 25.
0: En hier staat dus nieuwkomer 3 van de 6. Het is de nieuwe single van Warhouse. Brengt in januari een nieuw album uit, The Donkey. In februari staat hij 2 keer in de AB. Als je wil gaan, de ticketverkoop gaat snel. En ook in Vox zijn we fan. Welkom dus, Warhouse, met Simple Pleasures.

Jungle op 24 met Sunday Somewhere. Vorige week wist Phoebe Bridgers de eerste plek in Vox te bemachtigen met Lost Boys. Dat is een nieuw nummer van haar nieuwe plaat. Last Weekend, zo heet die plaat, die kwam er na 6 jaar solo stilte. En jullie hebben haar gemist, want nu verschijnt er plots ook een tweede Phoebe Bridgers nummer in de lijst deze week. Daarmee zitten we op 23, een nummer over haar lief Bo Burnham, oftewel Bobby.

0: Nieuwkomer 4 deze week op 23, Phoebe Bridgers met Bobby. En later komen we haar nog eens tegen, want ja, Lost Boys zweeft hier ook nog ergens rond in de lijst.
1: 22.
0: Over naar alweer een nieuwkomer. De voorlaatste deze week, dit is Vrouwkje. Met geen rem.

0: Dit is de start van een nieuwe era voor Dressed Like Boys. In het voorjaar komt zijn tweede album. Dat draagt dezelfde titel als dit nummer. En gaat ongetwijfeld minstens even mooi zijn. And Then I Woke Up op 21. Voilà, bijna 10 nummers gepasseerd. Laten we eens terugkijken naar de achterste 10 van de lijst. 30. Bruno Mars mocht openen met All My Soul op 30. 29 was voor Ray en haar zussen Amma en Absolutely met Joy. Dat was een nieuwe. En ook op 28 een nieuwkomer. Grote Komeet, twee Nederlanders met twee mensen. 27. Agogo op 27 met I Want You To Feel It. Op 26 Grof Geschut en dan Alles. En 25 was voor Warhouse met Simple Pleasures. Het was ook een nieuwe.
1: 24.
0: Op 24 Jungle, Someday Somewhere. 23 was Phoebe Bridgers met Bobby. Een nieuwkomer ook op 22. Een nieuwe Vrouwtje met Geen Rem en Dressed Like Boys. Hoorden we net op 21. And Then I Woke Up.
1: 20.
0: De zesde en laatste nieuwkomer van de week komt er zo meteen aan. Eerst opent Nova Star de top 20 met Today Yes.

Complimenten voor wie deze week voor de War on Drugs heeft gestemd in deze lijst. Het is de nieuwe single die je net hoorde, Who's That? En die is nieuw in de lijst. Komt meteen op plek 19 terecht. Dat is een heel goede prestatie in één week tijd. En je mag luisteraar Seppe van der Steenen onder andere bedanken. Want hij ging naar VRT Max bij Radio 1 stemmen voor Vox. En daar wordt je dus niet enkel met goede muziek voor beloond, maar ook met cinematickets. Seppe, jij wint 2 cinematickets. We sturen ze je op en laat het dus een extra aanmoediging zijn om ook naar VRT Max te gaan, naar Radio 1 te gaan en daar te stemmen voor de lijst. Dat kan nu al voor de lijst van volgende week. Maar laten we eerst even hier blijven bij deze week. We zitten bij 18 met Ertebrekers en Tsudde.

Over 2 dagen is de zomer officieel voorbij, maar ertebrekers zijn nog niet klaar met de zomervakantie. Sudde staat hier op 18. De twee volgende moeten misschien ook stilaan beginnen denken aan hun koffers pakken, want ze moeten 7 plaatsen naar beneden deze week. Vorige week nog op 10, deze week dus op 17. Celle Soo en de Galants met In a Minute.

0: Gisteren heeft Beck een nieuw album uitgebracht, Ride Lonesome. Zijn vorige plaat kwam 7 jaar geleden uit. Dat is het langst dat hij ons ooit heeft laten wachten. Welkom terug nu dus. En In The Night mag je in zijn vierde week 4 plaatsen omhoog naar 16. Nog 15 te gaan dus. Zometeen na het nieuws van 10 uur hoor je de 15 beste.
1: Vanavond op VRT1.
2: En dan ik wachtte tot als alle schoon meisjes al op de dansvloer aan het dansen waren. En dan zat daar zo meestal ook nog een meisje met problemen. Zo. En ik ging die echt vragen. Hè. Juffrouw, wilde jij met mij dansen alstublieft? Die zei ook nee.
1: Op VRT1 in Urbanus van Binnen duik je mee in het geheugen van Urbanus. Op VRT Canvas is er Irvin Welsh's Crime, voor wie meer zin heeft in misdaad. En op VRT Max is er Misdaad à Volonté, met de serie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
3: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, jij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Oh, zalig, hè.
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
4: Oei.
7: Met een enkel.
4: Schat, zo vuil?
7: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Recupel. Zet je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
9: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
12: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
11: Ah, sportief.
12: Zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
11: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportsop.
12: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
11: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
12: Ja, nou, dan.
13: Sportsop.
14: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
15: Jij?
16: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
15: Wij, snappen we. Daarom kan je de expert van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
17: De Marokkanen mogen een nieuw parlement kiezen, maar objectieve, niet gekleurde, niet door de staat gefilterde informatie daarover is vrijwel onbeschikbaar. Waar dan wel? Dat hoor je straks bij mij in het Uur van de Waarheid.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 10 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Duitse regering gaat op 1 oktober de accijnzen op benzine en diesel verlagen met 17 centiem per liter. Tegen eind dit jaar moet er ook een maximumprijs voor die brandstoffen komen. Net als bij ons staan de brandstofprijzen in Duitsland op een recordhoogte. Bondskanselier Merz was geen voorstander van accijnsverlagingen, maar nu is zij dus wel gezwicht, zegt correspondent Gim Balduk.
21: De Duitse regering heeft 1 keer eerder een tijdelijke belastingverlaging doorgevoerd, maar dat kostte heel veel geld en de effectiviteit was ook maar beperkt, want niet alles werd doorgevoerd naar de consument. En bondskanselier Merz heeft daarom gezegd dat het onmogelijk was om voortdurend maar mensen te subsidiëren, terwijl de prijzen aan de pomp alleen maar verder stegen. Maar bondskanselier Merz staat behoorlijk onder druk. Komende zondag zijn er 2 deelstaatsverkiezingen waar zijn partij op flink verlies staat. En mede vanwege dat verwachte verlies staat ook zijn eigen positie onder druk. Dus ook in die context moet je nu zien dat er nu plotseling een plan ligt dat nog niet helemaal is doordacht. Maar wat vooral een signaal moet geven dat de Duitse regering meedenkt met de Duitser die het op dit moment financieel moeilijk heeft.
20: Wie naar een informatiedienst belt, zoals het nummer 1207 of een 0900-nummer, moet vooraf te weten komen hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft daarover gisteren een wettekst goedgekeurd. Nu weten bellers niet altijd dat een gesprek naar een informatiedienst enkele euro's kan kosten. En er zijn wel degelijk nog veel mensen die bellen naar dat soort nummers, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
0: Iedereen denkt dat iedereen tegenwoordig online alles opzoekt, maar we zien gewoon in de cijfers dat dat niet het geval is. Specifiek het telefoonnummer 1207 bijvoorbeeld, om telefoonnummers te vinden. Dat wordt elke dag nog meer dan 3000 keer opgebeld. En dat toont wel aan dat er nog altijd mensen zijn die nood hebben aan telefonische oproepen. Maar het mag niet zo zijn dat ze dan op het einde van de maand een verrassingsfactuur krijgen en eigenlijk niet wisten dat die telefoongesprekken extra geld kosten.
20: De Amerikaanse president Trump heeft een groot sanctiepakket tegen Rusland ondertekend. Trump kan nu landen die veel Russisch olie of gas kopen importheffingen opleggen tot 100%. Het zijn vooral China en India. Doel is om hen zover te krijgen dat ze hun brandstof kopen bij andere landen, zodat er minder geld naar Rusland gaat. De nieuwe sancties viseren ook de Russische president Poetin, hoge ambtenaren en banken. De VS neemt ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Dat zijn tankers die onder een andere vlag varen om de huidige sancties te omzeilen. Het weer vaak bewolkt tot 22 graden, vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Morgen begint regenachtig, na het middag droger vanaf de kust en volgende week rustig en droog met zonnige periodes. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
22: Radio 1. Vox.
23: Loren van de Zaal. En ook nog met 15 knallers van nummers. De Strokes trekken het pumptempo weer op gang op 15. Lonely in the Future, welkom.

Vorige week stonden ze nog op een verlegen 30ste plek. Het was toen ook een eerste week in de lijst. Maar kijk eens wat de Strokes doen op 1 week tijd. Hup, meteen de helft van de lijst geskipt. Die autotune doet hen gewoon naar boven geleiden, denk ik. Lonely in the Future, dus op 15. En voor wie er nu pas bij komt, welkom in Vox met de 30 beste platen van het moment. Goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat je de helft al gemist hebt. Maar het goede nieuws is wel dat de beste helft er nog aankomt. In theorie wordt het dus alleen maar beter. Al zou ik durven zeggen dat het voor de volgende geen geweldig nieuws is deze week. Van 5 naar 14, Angèle.

Mooie sprong voor Bart Peters deze week. We zijn ermee bezig gehad van 25 vorige week. Maar 13 komt net achter een andere Belg te staan. Samen met een Zweedse, Tuvalu en Stromae op 12 met De Fleur.

0: Vorige week stonden ze net niet in de top 20 op 21. Deze week net niet in de top 10 op 11. Kids with Buns. Wat gaat dat volgende week misschien wel geven met Best Friend? En zo zijn we weer bij de laatste 20 beland. Nee, de laatste 10 komen eraan. We hebben er net 20 gehad. Laten we eens terugkijken.
1: 20.
0: Nova Star op 20 met The Day Yesterday. Op 19 hadden we de hoogste nieuwkomer The War on Drugs met Who's That? En op 18 Ertebrekers met Sudo.
2: 17.
0: Celeste en de Galans op 17 met In a Minute. Op 16 hadden we Beck met In the Night. En de Strokes op 15, Lonely in the Future.
1: 14.
0: Diele van Angel op 14. Bart Peters stond op 13 met We zijn ermee bezig. Op 12 Tuvalu en Stromae met De Fleur. En Kids with Buns hoorden we net dus op 11 met Best Friend. Nog 10 te gaan dus. De top 10 opent officieel.
1: 10.
0: Met Alan.

10, Alabama Shakes met Garden. De top 10 zijn we binnengekomen. En ik moet je hier al even waarschuwen, want je zou kunnen verschieten van wat we nu gaan tegenkomen. Ja, kenners weten dat dit de Rolling Stones zijn met Jealous Lover. En voor wie het niet meer wist, vorige week stonden die nog op 3. Ja, Mick Jagger & Co. van het podium gejiet deze week. Maar door wie? Dat komen we iets voor 11 te weten. Eerst op 9 dus die domper voor de Stones.

Matt Berninger omschrijft dit nummer als a tipsy prayer, een tipsy gebed dus. En daarmee is hij wel degelijk dichter bij de hemel geraakt. Martini Mefazzo komt in Vox-termen hoger bij de hemel, stijgt van 11 naar 8. En daarmee wordt hij dus onderdeel van de top 10. En nu we toch in religieuze termen bezig zijn... Madonna is er ook nog bij. Madonna danst dus haar 8e week in deze lijst in. 1 plekje hoger voor Danceteria. Naar 7.

0: De top 5 komt er zo meteen aan. Zometeen introduceren we ook een nieuwe Vox-tip. En dat is een verrassende single uit eigen land.
1: 6.
0: Heel blij dat ook Leon Bridges er nog bij is. En mijn stem hopelijk ook nog zo meteen op 6.

0: Voor we naar de top 5 gaan, even alle aandacht voor een nieuw nummer dat ook een plekje waard is in deze lijst in Vox. Want Meltheads zijn terug. De punkers uit eigen land ken je misschien wel van hun nummer Naïef onder andere. Hoewel dat een uitzonderlijk uitstapje naar het Nederlands was tussen hun verder Engels oeuvre. Maar daar komt nu verandering in, want ze slaan een bladzijde om. Een nieuw hoofdstuk gaan ze in Meltheads. Een hoofdstuk in het Nederlands. En daar hoort hun nieuwe single ook bij.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Hey, Sietse van Meltheads hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mei, die is Vox-tip bij Radio 1.
3: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

0: Meltheads 2.0, zo kan je het noemen, want ze gaan een Nederlandstalig hoofdstuk in. De eerste single hoort je net. Oorlog in mei is onze Vox-tip deze week. Stemmen doe je op 14 Max bij Radio 1.
1: 5.
0: Daar gaan we dan, de top 5. Daar mag Olivia Rodrigo zich bij rekenen. 3 omhoog met Stupid Song.

Vorige week stond dit nog op 2. Nu valt Lenny naast het podium. She Only Loves You in the Summertime staat op 4 deze week in Vox. Dan gaan we dus richting de top 3. Vorige week klonk die als volgt. De Rolling Stones stonden op 3 met Jealous Lover. Op 2 dus Lenny, She Only Loves You in the Summertime. En op 1 hadden we Phoebe Bridgers met Lost Boys. Daar hebben we er nu al 2 van gehoord. Rolling Stones en Lenny. Het zal er dus anders gaan klinken dan vorige week op het podium. Voor we daar naartoe gaan, nog eens een oproep om te stemmen voor de lijst. Dat doe je via VRT Max bij Radio 1 en dat deed ook Raf de Stalen. En het is mede door hem dat zijn favoriet in de top 3 staat deze week. Merci en proficiat, Raf. Je krijgt daarom filmtickets en ook deze is voor jou. 3.

Twee keer Angèle deze week in de lijst. Op 14 stond Dile en op 3 hadden we een Seule Vie hier. En ook de nummer 2 hebben we vandaag al eens gehoord. Ze kwam nieuw binnen deze week op 23 met een ander nummer, degene die je nu gaat horen. En op 2 horen we haar opnieuw deze week. 2. Dit is de nummer 1 van vorige week. Phoebe Bridgers met Lost Boys. We zitten dus wel met een nieuwe nummer 1. Wie dat is, dat kom je dus zo meteen te weten. Eerst Lost Boys dus op 2.

Ja, vorige week was dit dus toch de nummer 1 in Vox, maar Lost Boys van Phoebe Bridgers moet het deze week doen met het zilver, want ze moeten plaatsmaken voor de nummer 4 van vorige week. En het is nog maar de derde week in de lijst voor Fontaines DC. Over een maand brengen ze een nieuw album uit. En als dit een voorteken is van hoe dat gaat scoren, dan gaat dat weer een schot in de roos zijn, denk ik. Dit is dus je nieuwe nummer 1, Fontaines DC met Marianne.

0: Een nieuwe nummer in Invox deze week. Fontaine's DC met Marianne. En zo ben je dus klaar voor de zaterdag met die 30 beste nummers van het moment. Stemmen voor de lijst van volgende week kan dus al via VRT Max bij Radio 1 doe je dat. En dan wens ik je nog een heel fijn weekend, een heel fijne zaterdag. En zometeen is Dennis er met het uur van de waarheid. Na het nieuws.
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
4: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
5: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En 1 vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject. Aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Poolse gevechtsvliegtuigen zijn vanmorgen opnieuw opgestegen wegens een mogelijke bedreiging door Russische aanvallen op Oekraïne. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een schending van het Poolse luchtruim en werd de operatie afgeblazen. Eerder deze week waarschuwde de Poolse premier Tusk zijn parlement nog dat Rusland plannen heeft om doelwitten in Polen aan te vallen en daarna te zeggen dat dat per ongeluk gebeurde. Op die manier zou Rusland de reactie van de NAVO-lidstaten willen testen en hen uit elkaar willen spelen. De voorbije maanden zijn er in landen aan de Europese oostgrens al geregeld Russische drones de grens overgegaan. In Rusland zijn er de afgelopen nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd aan het persbureau Interfax. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden volgens de kiescommissie 1 voor 1 afgeslagen. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang. De partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand, want de enige partij die kritisch is voor het Kremlin mag niet meedoen. In ons land wil oppositiepartij Groen dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat, maar zo'n interfederaal agentschap moet tot meer gestroomlijnde uitvoering leiden. In zo'n interfederale klimaatcel zouden vertegenwoordigers van elk beleidsniveau moeten samenkomen in 1 centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Bij de controle op de luchtkwaliteit heeft iets gelijkaardigs als een nut bewezen, zegt groenvoorzitter Armin Horsch.
4: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent en konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewestgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit, om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
15: In Anderlecht is gisteravond een zwaar gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer zou op straat aangevallen zijn en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden. En dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel is er dan ook op gebrand om morgenavond opnieuw in de regenboogtrui te staan.
16: Eens je die trui hebt, wil je die eigenlijk niet afgeven. Het is gewoon een hele motivatie om telkens voor die trui te gaan. Zeker als je het BK overslaat en het EK overslaat, heb je eigenlijk maar één... Eén trui dat je voor kan gaan. Dus het zal alles of niks worden.
15: Het weer vaak bewolkt tot 22 graden. Vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind ook. Morgen begint regenachtig. Na de middag droger vanaf de kust. Volgende week rustig en droog met zonnige periodes. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Nordic. Het juiste noorden. Voor jou gekozen.
18: Radio 1.
19: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
20: Goedemorgen. Hoe objectief is de informatie die je hier vindt over de Marokkaanse verkiezingen? Wat is feit en fictie over narcose? En we staan stil bij de nieuwe auto van Siegfried Bracke. Goedemorgen.

0: Dit is toch zijn einde van deze story, Eyes Wide Open van Gautier. In Marokko wordt er woensdag gekozen voor een volledig nieuw parlement. Maar ja, wie zegt Marokko, zegt natuurlijk ook de vele Marokkaanse Belgen die dat op de voet volgen, zouden we denken of niet. Hoe volgen ze dat en waar halen ze hun informatie over de Marokkaanse politiek? Collega Khalid Selam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat dat de komende dagen volop volgen op alle sociale mediakanalen van VRT Nieuws.
1: Ja.
0: En je bent voor ons ook de straat opgetrokken. Waar ben je naartoe gegaan?
1: De Abdijstraat en op de Meir in Antwerpen.
2: Wat weet je over de verkiezingen in Marokko?
3: Vrij weinig, niks eigenlijk.
4: Niet veel. Ja, eigenlijk ook niet.
2: En hoe komt dat eigenlijk?
4: We zijn daar eigenlijk niet geïnteresseerd.
5: Omdat ik daarmee niet mee bezig hou.
6: Ik ben daar niet mee bezig.
7: Het is misschien de oudere generatie die er wel mee bezig is, maar de jongere generatie heeft het druk genoeg met andere dingen.
2: Hoe komt u eigenlijk aan uw politiek nieuws uit Marokko?
8: Meest via sociale media, soms via vrienden, via kennissen, via familie.
9: Ja, gewoon via sociale media, meer TikTok.
10: TikTok.
11: Ja, TikTok of Instagram zien we veel.
2: En zijn er bepaalde kanalen specifiek die je volgt? Kun je namen noemen?
4: Ja, Douziem, Aula.
12: Bashouf TV toch ook?
0: Ja, Khalid, ik hoor, ze zijn er niet echt mee bezig, de mensen die jij sprak of tegenkwam op straat.
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. We hebben het een beetje wetenschappelijk academisch benaderd ook. We hebben een korte steekproef gehouden in Antwerpen. En de resultaten waren eigenlijk overduidelijk. Dat er volgende week verkiezingen zijn in Marokko, parlementsverkiezingen. Daar ligt niemand van wakker hier in België. Weinig mensen waren ook op de hoogte dat er überhaupt verkiezingen waren volgende week woensdag. Mm-hmm. En ook in mijn eigen omgeving is er nul interesse in die verkiezingen.
0: Ja, maar laten we het eens een beetje opentrekken. Want waar gaan die verkiezingen over? Gaan die eerlijk verlopen? Betekenen die iets wat met de communicatie, de zeg maar, campagne die volop loopt? Daar gaan we het over hebben. Maar hoe komt het dat er dan bij de Marokkaanse gemeenschap hier zo weinig leeft? Wat zit daarachter?
1: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. En het ligt eigenlijk aan een combinatie van verschillende factoren, Dennis. Mensen verwachten ook eigenlijk heel weinig echte veranderingen vanuit de Marokkaanse politiek. Die gelatenheid die is compleet. De verkiezingen die hebben ook geen enkele impact op hun dagelijks leven hier of hun vakanties ginder in Marokko. Het is dus een ver van mijn bedshow voor heel wat Marokkanen hier in Vlaanderen, in België. De eerste generatie van de Marokkaanse diaspora die was eigenlijk ook al zeer laag geschoold. Dus daar voel je al sowieso al wat weinig interesse in politiek in eigen land. En hun kinderen en kleinkinderen die hebben al helemaal geen voeling meer met het politiek leven in Marokko. Dus je kunt het eigenlijk een beetje omschrijven als een geslaagde integratie. Marokkanen hier, die blijken opvallend genoeg veel meer betrokken bij de Belgische politiek dan de politiek in hun vaderland.
0: Ja, dat mag inderdaad misschien ook niet verbazen.
1: Politiek in eigen land. En hun kinderen en kleinkinderen, die hebben al helemaal geen voeling meer met het politiek leven in Marokko. Dus je kunt het eigenlijk een beetje omschrijven als een geslaagde integratie. Marokkanen hier, die blijken opvallend genoeg veel meer betrokken bij de Belgische politiek

0: zwart doosje, een decoder. Je kunt het aansluiten op je tv, je kunt kanalen volgen van over de hele wereld. En, opvallend genoeg, de oudere generatie houdt ook van YouTube Shorts.
1: YouTube Shorts, dat zijn die korte filmpjes op YouTube over de Marokkaanse verkiezingen dan?
0: 15 seconden lang, 30 seconden lang, hapklaar, makkelijk te verteren, zeer laagdrempelig. En ook het algoritme van YouTube leert ook bij. Dus als je als oudere Marokkaanse man of vrouw op YouTube zit, je hebt zelfs geen account nodig, dan voert of schotelt YouTube je sowieso filmpjes voor uit Marokko.
1: En zijn dat filmpjes dan die politieke partijen maken of influencers? Wat is dat voor een content?
0: Nee, helemaal niet. Vaak zijn dat gewoon compilaties van nieuwsberichten of mensen, Marokkaanse influencers, die kort iets vertellen over iets dat ze zelf hebben gehoord in het Marokkaanse journaal of in het nieuws. Alles dat viraal gaat, verschijnt daar blijkbaar ook allemaal. Ja. En dan heb je ook nog het fenomeen van nieuws van horen zeggen.
1: Nieuws van horen zeggen?
0: Ja, dat zijn dus korte filmpjes of korte berichtjes, kettingberichten, die circuleren in de WhatsApp-groepen die je hebt met familie in Marokko. Dus opvallende dingen die daar in het nieuws geraken, die worden ook heel snel gedeeld, die gaan meteen viraal, en die worden ook heel snel gedeeld met familie in West-Europa.
1: Maar als ik dat allemaal zo hoor, Galit, dan zijn dat dingen, iemand vertelt over iets wat hij of zij gezien heeft. Die tv-kanaal op die IPTV, ik weet ook niet welke strekking zij hebben. Het is altijd gekleurd, mag ik dat zeggen?
0: Het is in ieder geval zeer diffuus. Het is informatie die vanuit alle kanten komt, maar je passeert daar wel echt de filter van de Marokkaanse overheid.
1: Aha. Ja. Oké, dus niet alles mag daarop gezegd worden.
0: Nee, helemaal niet. Want je hebt ook bijvoorbeeld enkele Nederlandstalige nieuwsites die zich specifiek richten op de Marokkaanse diaspora. Mm-hmm. Dat zijn dan websites zoals Marokko.nl, dat zich richt op Marokkanen in België en Nederland. En Bledna.nl, dat is ook een Nederlandstalig medium, dat eigendom is van een Marokkaans mediabedrijf in Rabat. En dat zich dus ook moet houden aan de mediawetgeving in Marokko. En dus enkel persberichten, nieuwsberichten verspreidt die a priori zijn goedgekeurd door het Marokkaanse staatsapparaat.
1: Ja, dus eigenlijk het staatsapparaat, mag ik dat ook de koning noemen en het paleis in Marokko?
0: Nee, want de koning gaat zich niet persoonlijk bezighouden met het filteren van elk individueel nieuwsbericht. Dat is zo, je kunt het eigenlijk zien als een soort omgeving, een natuurlijke omgeving van media, van nieuwsmedia, van kranten, van magazines, van weekbladen, van tv-kanalen, die allemaal dezelfde regels volgen. En die regels zijn, we maken content, we doen aan journalistiek, maar we gaan er alles aan doen om de stabiliteit of de sociale rust in Marokko te kunnen vrijwaren.
1: Terwijl daar toch de laatste maanden wel wat opstandigheid geweest is, rebellie. Zeker van jongeren ook.
0: Opstandigheid is een zeer eufemistische benadering. Er zijn grote problemen in Marokko. Je kunt het niet anders omschrijven. De jongere generatie, de Gen Z'ers, maar eigenlijk ook de jongeren die net ietsje ouder zijn, die zien totaal geen toekomst meer in eigen land. Als je aan Marokkaanse jongeren zou vragen, stel je kunt migreren van de ene dag op de andere, je kunt in Europa gaan wonen, zou je toen, zou je Marokko verlaten? Zou je thuisland verlaten? Zouden 99,9% van alle Marokkaanse jongeren ofwel sterk twijfelen, ofwel zeggen van meteen, we vertrekken meteen naar Europa. Mm-hmm. Er is economische groei in Marokko, maar dat is eigenlijk een soort, ze noemen het in economische termen, jobless growth. Dus die economische groei, die is niet ten voordele van de Marokkaanse bevolking. Dus met andere woorden, de Marokkaanse jeugd ziet allerlei ambitieuze infrastructuurwerken aankomen, ziet ook allerlei luxe toestanden te koop aangeboden worden in Marokko. Het WK 2030 komt eraan in Marokko, ook daar, prestigeproject, wordt
1: maar
0: heel veel.
1: Hun eigen leefwereld of hun eigen inkomen verandert niet.
0: Compleet niet. Het minimumloon is een probleem.
1: Dat mag allemaal dan niet gedeeld worden in die filmpjes of op die kanalen, zeg je. Dat valt buiten de krijtlijnen.
0: Ongenoegen daarover mag niet gedeeld worden. Ja. En de kritiek op het Koningshuis en de overheid daarover mag niet gedeeld
1: worden. Dan snap ik misschien dat die jongeren zeggen, ik volg het niet, ik ben er niet mee bezig, want wat ik daar zie, sluit niet aan bij wat er leeft eigenlijk.
0: Inderdaad, en de cijfers zijn eigenlijk het ultiem bewijs van het totaal wantrouwen van de jongeren, de Marokkaanse jongeren, in de Marokkaanse politiek. Amper 4% van de 18 tot 24-jarigen in Marokko, die mogen kiezen, hebben zich geregistreerd als kiezer. En dat is bitter weinig. Je kunt je dus de vraag stellen, hoe representatief zijn die verkiezingen als maar 4% van alle 18 tot 24-jarigen in een heel land ervoor kiezen om te gaan stemmen?
1: Want eigenlijk wil dat zeggen, ze geloven niet dat hun stem iets zal kunnen veranderen daaraan.
0: Nee, dat is totaal niet het geval.
1: Want dat is ook iets bijzonders, hè? Je kan gaan stemmen, maar dat parlement in Marokko hangt dan wel heel hard af van de mening van de koning.
0: Ja, ook dat weer.

0: Dat is een heel complex systeem. Wie dacht dat België een ingewikkeld kiessysteem had, die komt eigenlijk bedrogen uit. Want Marokko is vele malen complexer. Wat gebeurt er? Je hebt in Marokko 27 politieke partijen. Dus 27 verschillende politieke partijen. Iedereen kan ook gewoon een politieke partij oprichten. Geen enkel probleem. Je hebt daar geen kiesdrempel. Dus alle partijen komen evenveel aan bod. Je kunt stemmen op wie je wilt. Maar dat betekent ook dat de politieke versnippering in Marokko compleet is. Waardoor je dus in de praktijk maar toekomt bij 7 partijen die in de running zitten om eventueel een regering te kunnen vormen. En van die 7 partijen zijn er 3 partijen die allemaal afstammen uit éénzelfde partij. Dus dat zijn allemaal dezelfde... Mm-hmm. Ik zie je kijken, Dennis. Yeah. Het wordt nog gekker, hoor. Uh-huh. Het zijn allemaal partijen die eigenlijk stammen vanuit een bepaalde oerpartij in Marokko. Marokko is nog niet zo lang onafhankelijk. Dus van politieke strekkingen is er eigenlijk niet veel keuze in politieke strekkingen. Maar na die verkiezingen wordt er dan een meerderheid gevormd door de partijen die samen meer dan 198 zetels halen in het Marokkaans parlement. Dus die partijen mogen kiezen wie dat er in die regering komt te zitten. Alleen, een belangrijke nuance. De koning bepaalt zelf wie binnen de winnende partij de premier of minister-president mag worden. Ah. En ook als er ministers worden benoemd, dan moeten die ook goedgekeurd en benoemd worden door de koning. En, ja, ik ga het nog wat ingewikkelder maken.
1: Okay.
0: Bepaalde bevoegdheden, zoals geloof of defensie of alles wat met de territoriale soevereiniteit heeft te maken van Marokko, valt ook onder de bevoegdheid van de Marokkaanse koning.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een soort trapsgewijze, tussen aanhalingstekens, democratie, waar je dan wel kan snappen, als je met zoveel wrok zit als jonge man of jonge vrouw in Marokko, dat je denkt, ja, dat stemmen haalt toch niet uit. En bovendien moeten we dan ook vaststellen, ja, als je daartegen ingaat, dat is ook best gevaarlijk als het gaat over controle, persvrijheid. Hoe zit dat?
0: Ook dat is weer een heel bizar verhaal. Persvrijheid. Ruim interpreteerbaar in Marokko. Je kunt perfect werken als journalist in Marokko. Ik ga hier zeker niet beweren dat er volledige censuur is of dat journalisten het werk onmogelijk wordt gemaakt. Mm-hmm. Maar belangrijke toevoeging, er zijn strikte regels. De wetgeving, de mediawetgeving, die is enorm complex in Marokko. Maar je kunt het herleiden tot de essentie. Alle content die de stabiliteit van het koninkrijk of de sociale rust in het gedrang brengt, of het veiligheidsapparaat, inlichtingendiensten, politie, leger, in verlegenheid brengt, dat is ronduit strafbaar en eigenlijk ook een tikkeltje gevaarlijk.
1: Ja.
0: Kritiek op het geloof, ook riskant. Je kunt daar ook gewoon juridisch voor vervolgd worden. Maar die regels zijn allemaal ruim interpreteerbaar. Dus je kunt wel aan een ingewikkeld journalistiek project werken, maar als de overheid vindt dat die kritiek of dat die benadering van die journalist staatsgevaarlijk wordt, dan kun je in de gevangenis belanden. Ook het gebruik van AI bijvoorbeeld, van deepfakes, ook strikt gereglementeerd, bestaan ook strikte, complexe regels voor.
1: Ja, dat begrijp ik nu nog in verkiezingen. Maar als je zegt activisme of kritiek kan overhellen naar, ja, wat is het dan? Word je vervolgd? Beland je in de cel? Krijg je de staatsdiensten op je dak? Wat gebeurt er dan?
0: Een gevaar vormen voor de staatsveiligheid in Marokko is een strafbaar feit. Dat is gewoon een wet. Dus je kunt daarvoor opgepakt worden. Of je daar ook meteen voor berecht en veroordeeld wordt, dat is een andere vraag. Er zitten ook heel wat journalisten en activisten en dissidenten in administratief voorarrest. Dat betekent dus dat je in de gevangenis zit in afwachting van je proces.
1: Ja. Mensenrechtenorganisaties zijn daar heel kritisch over, hè?
0: Ja, want het probleem in Marokko is dat de media, 1, al niet helemaal vrij, transparant en onafhankelijk is. En 2, het wordt zelfs nog wat problematischer. Want soms werkt de media hand in hand samen met het staatsapparaat om bepaalde politieke luizen in de pels van het establishment, van de elite, om die mensen te ondermijnen en zelfs om ze het leven heel zuur te maken.
1: Het toont wel aan dat het wel heel moeilijk is, misschien in Marokko zelf om te beginnen, laat staan als je hier zit, om neutrale, objectieve informatie rond die verkiezing te krijgen en te volgen, Khalid.
0: Die is er niet.
1: En jij gaat toch proberen dat de komende dagen op onze sociale mediakanalen te brengen?
0: Ja, maar daar kan ik heel kort en bondig over zijn. De establishment media accounts die nu aanwezig zijn op sociale media en die tussen de 7 miljoen en 400.000 volgers hebben op Instagram, op TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, die brengen uitsluitend gefilterd nieuws. Daar kan je op voorhand al van weten, ja, dat zal wel correct zijn, maar het is bekeken door een bepaalde lens en die lens is het Marokkaans staatsapparaat. Wat je wel kunt doen is individuele influencers mensen die gewoon aan burgerjournalistiek doen in Marokko. En die daar posts over of stories over creëren.
1: Op gevaar van eigen vrijheid.
0: Meestal
1: dan
0: ook. En dat is heel bewonderenswaardig, want die mensen riskeren het toch wel. Mm-hmm. Maar dat is een bron. Ik zeg niet dat dat de ultieme onafhankelijke neutrale bronnen zijn. Maar dat is een bron om de rest van het nieuws uit Marokko tegenover te zetten en een beetje te vergelijken.
1: Wat een bijzondere context is die campagne van de Marokkaanse verkiezingen die volgende week woensdag plaatsvinden. Toch, jij volgt het voor ons voor VRT Nieuws op de voet. Wij kunnen jou op alle sociale mediakanalen en in de app van VRT Nieuws de komende dagen erover volgen. Khalid Salam, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Grace Jones, I've seen that face before.
1: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck.
0: We gaan naar sociaal medium X, want Siegfried Bracke heeft daar iets gepost.
2: Op mijn profiel stond dat ik een geweldig forse, heel dure Mercedes had gekocht.
0: Ervoor gewerkt, punt. Ervan gedroomd, punt. Het verdient, hartje. Vandaag wordt succes gespeld als Mercedes. Dank je, ad Corina Sinclair. Niets hiervan gebeurt zonder jou. Rien Emery van onze checkredactie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het is nogal wat, hè. De Kamervoorzitter heeft een fantastische nieuwe auto, hè. Foto's zijn er ook bij gepost.
3: Ja, er staan foto's bij van een zeer, zeer dure auto. Die echt, ik denk meer dan 150.000 euro kost.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Hij is niet alleen, hè. Ook Sander Lones, een partijgenoot van N-VA, die staat ook met die auto zelf op de foto, dacht ik, hè?
3: Ja, het is een auto waar hij naast poseert. Is dat er eigenlijk naast te zien op een foto, klopt.
0: Ja, wauw. Dan is de vraag, wat is dat allemaal? Ze zijn blij met hun Mercedes, dankzij een zekere Corina Sinclair. Wie is dat?
3: Wel, ik ben eens beginnen googlen en toen merkte ik meteen dat P-magazine, de nieuws- en entertainment-website die heel vaak over auto's schrijft, die feliciteerden in een artikel Siegfried Bracke met zijn nieuwe auto en daar vermelden ze dat die Corina Sinclair zijn partner zou zijn.
0: Oh.
3: Ja, maar het is een beetje vreemd, want als je klikte op het profiel van die Corina Sinclair, dan was dat een privéprofiel afgesloten op X, het vroegere Twitter. Hè. En daar stond bij dat zij een business-analyste was en een crypto-investeerder. Dus helemaal niet de partner van Siegfried Bracke in elk geval.
0: Nee, maar Siegfried Bracke zei wel, dankjewel Corina, zonder jou had ik die auto nooit kunnen kopen. Ik heb er hard voor gewerkt. Dus hij heeft dankzij crypto-investeringen dan eigenlijk die auto binnen kunnen halen.
3: Ja, dat is dan het verhaal. En parallel hiermee gebeurde ook het volgende. Heel veel mensen zeiden van, ik heb berichtjes gekregen, rare berichtjes, vanuit het profiel van Siegfried Bracke of vanuit het profiel van Sander Lones, die burgemeester van Kokseide is voor N-VA en Vlaams parlementslid.
0: Ja,
3: En die vonden dat allemaal vreemd. En als je dan een klein beetje begint te zoeken, ja, dan bleken er zaken niet te kloppen aan dat verhaal.
0: Niet te kloppen?
3: Ja.
0: Want Sander Lones staat op de foto met die auto.
3: Laat ons daarmee beginnen. Als je gaat zoeken, omgekeerd zoeken op afbeeldingen op die foto, rechtermuisklik, je zoekt met Google Lens, vind je de originele foto terug en daar staat Sander Lones niet op. Daar staat een zekere Gordon op, een meneer uit Atlanta in Georgia, in de Verenigde Staten. En die had een auto gekocht, ongeveer 4 weken geleden. En ja, de eigenaar van de Mercedes-garage zette die foto online. Met Gordon die poseert naast zijn auto.
0: Maar waarom zou Sander Lones dan zichzelf daarin photoshoppen?
3: Ja, dat is dus niet wat er gebeurd is. Iemand heeft die foto gestolen van Gordon en heeft daar Sander Lones op geplaatst.
0: Jammer.
3: Ja.
0: En Siegfried Bracke dan?
3: Daar stonden ook gewoon foto's van random foto's van Mercedes'es bij die er niets mee te maken hadden.
0: Oké, okay. Dus ze zijn gehackt of wat is er gebeurd?
3: Ja, dat is natuurlijk wat er aan de hand is. Ze zijn gehackt en dit is een deeltje van wat er dan gebeurt. Men probeert te insinueren dat er met grote crypto-opbrengsten dure dingen gekocht zijn.
0: Mm-hmm.
3: Het is niet altijd met auto's, maar het is heel vaak wel met luxe auto's dat er dan gepronkt wordt op de gehackte accounts van de personen in kwestie.
0: Ja, we hebben dat toch even gefactcheckt met welke auto Siegfried Bracke rijdt?
2: Nee. Ik heb geen Mercedes, ben ook niet van plan om er een te kopen. En ik rijd met een doodeenvoudige Peugeot.
0: Ja, maar hoe zijn ze dan gehackt, deze Peugeot-rijders?
3: Ja, daar was ook verwarring over. Ik denk dat Siegfried Bracke een interview gegeven heeft aan het Nieuwsblad, waarin hij beweert van, ja, misschien heeft iemand mijn paswoord gestolen, een mol bij de nieuwssite Doorbraak of zo.
0: Oh, nee, beschuldigingen.
3: Ja, dat is niet wat er aan de hand is. Het is eigenlijk een zeer courante manier van hacking, die niet alleen op X, maar op heel veel andere sociale media momenteel, eigenlijk al een paar maanden, heel vaak voorkomt. Wat er gebeurt is het volgende. Je krijgt, net zoals gebeurde met die mensen die zeiden, ik heb rare berichtjes gekregen uit het profiel van Siegfried Bracke en Sander Lones. Ook Siegfried Bracke en Sander Lones hebben, om te beginnen, een privébericht gekregen van iemand anders, van een profiel waar ze mee bevriend waren, dat ze vertrouwden. En in dat bericht staat van, kijk, ik doe mee aan een bepaalde wedstrijd, kan je op deze link op mij gaan stemmen, want dan kan ik doorgaan naar de volgende ronde.
0: Mm-hmm.
3: Dat is natuurlijk wel iets dat al vaak gebeurt. Als iemand ergens voor genomineerd is of aan een wedstrijd meedoet, dat je stemmen rondzolt met al je contacten op sociale media.
0: En plots zijn die hackers dan in je account als je dan toegang geeft.
3: Ja, want wat gebeurt er? Ze zeiden alle twee van, inderdaad, ik heb op die link geklikt, maar ik heb helemaal niet gestemd. En dat klopt ook, want er is helemaal geen wedstrijd om op te stemmen. Als je op die link klikt, kom je uiteindelijk terecht op een inlogpagina van Twitter of X.
0: Ja.
3: Een valse inlogpagina. Je denkt dan misschien van, ah, nu ben ik plotseling uitgelogd. Ik zal eens opnieuw inloggen. Maar je zit niet op de inlogpagina meer van X. Je zit op de inlogpagina die nagemaakt is
0: van
3: door
0: de hackers. En die hebben gegevens, want we vroegen aan Sigrid Wack, het staat er nog altijd mooi te pronken. Heb je nu eigenlijk je account al terug?
2: Dat is tot nu toe niet gelukt. Ik heb de mededeling gekregen dat ik dus in de wachtrij sta om het probleem te verhelpen. Maar er is intussen, voor zover ik weet, niets gebeurd.
0: Ja, het is toch wel straf dat ze nu toegang hebben tot het account van een voormalige Kamervoorzitter, die misschien toch best wel wat andere berichten in zijn geschiedenis kan hebben of gevoelige informatie, beste Rien.
3: Ja, hetzelfde geldt voor Sander Lones, die een parlementslid is.
0: Ja, minister van Defensie geweest voor, wat was het, een paar dagen?
3: Een paar dagen. Ik denk niet dat die hackers heel erg geïnteresseerd zijn in wat er in die privéberichten staat, per se. Het gaat hem echt, voor hen gaat het recht om accounts te hacken met veel volgers, zodat ze die volgers dan kunnen bestoken met het privéberichtje, met de valse link, waardoor die ook kunnen overgenomen en gehackt worden. En zo is dat een sneeuwbal die steeds verder en verder gaat.
0: Ja, ja, maar ja, je zou toch denken dat zulke politici extra waakzaam moeten zijn ook vanuit, ja, gevoelige info die naar buiten kan komen. Hè?
3: Ja, maar het ding is natuurlijk, in tegenstelling tot heel wat andere hackingspogingen, is het niet een of ander random e-mailadres of een of ander random account die u een berichtje gestuurd heeft. Het is een bericht dat echt komt, of lijkt te komen dus, van een echt profiel waarmee je bevriend bent.
0: Mm-hmm.
3: Dat heel mooi in het Nederlands is opgebouwd, waar geen fouten in staan, dat zelfs verwijst soms naar zaken die te maken hebben met die persoon. Bijvoorbeeld als de privéberichten die mensen kregen van de gehackte account van Sander Lones. Daarin staan verwijzingen naar de kust. Wat klopt, want hij is burgemeester van Kokseide. Dus het ziet er allemaal zeer geloofwaardig uit. Tenzij je natuurlijk op de hoogte bent dat dit soort hacks bestaat. Dus dat is misschien de tip van vandaag. Als je berichten begint te krijgen van, kan je voor mij stemmen op die wedstrijd? En je vertrouwt het niet helemaal. En zeker als op hetzelfde moment, of iets ervoor of iets erna, opeens op het profiel van die vriend van je op sociale media berichten verschijnen van, ik heb een gigantische Mercedes gekocht met mijn crypto-investeringen. Dan mogen er rode vlagjes omhoog gaan.
0: Ja, inderdaad. Want moeten we samenvatten, hebben de heren Lones en Brakke een dikke Mercedes? Nee, maar strappen ze in de val van hackers? Jawel, met alle gevolgen van dien, en ze hebben het nog niet terug. Rien, met welke auto rij jij?
3: Ik heb geen auto.
0: Oh, dan moet je die Corina Sinclair eens beginnen volgen misschien. De hele factcheck en heel veel andere kan je nalezen in onze app en op de website van de VRT Nieuws. Factchecker Rien Emery, dankjewel.
3: Geen probleem.

0: Het vogelhuisje in onze ziel van They Might Be Giants.
1: Het uur van de waarheid.
0: Slaap lekker. Dat is de titel van een nieuw boek dat deze week is verschenen bij Pelkmans. En het gaat over de wondere wereld van anesthesie. Je weet wel, de verdoving bij een operatie. Daar hebben heel veel mensen foute ideeën rond. Over dat beroep, over wat er gebeurt. Kunnen we wakker worden, nooit meer wakker worden, slecht voor de gezondheid of niet? Alles is nu voor eens en voor altijd opgesomd. Feit van fictie gescheiden door Arne Wouters, anesthesist aan het UZA in Antwerpen. Arne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Blijkbaar kreeg jij ook zelfs van vrienden veel vragen, foute ideeën rond jouw job, een spuitje zetten en een paar honderd euro verdienen. Dat doen die anesthesisten toch, hè?
2: Wel, klopt alleszins. Toch alleszins dat er heel veel vragen rondom gesteld worden en dat er heel veel misvattingen bestaan rondom onze job. Want vaak hebben mensen een beetje het idee dat wij één spuitje voorzien om in slaap mee te vallen. Dat dan men tijdens de operatie er gewoon bij ligt alsof men in zijn bed ligt. En dan op het einde van de operatie dat wij terug één spuitje geven om wakker te worden. Mm-hmm. En dat daarmee de kous af is. Wat het natuurlijk helemaal niet het geval is. En ook onder mijn vrienden, zelfs mensen uit de geneeskunde zelf, bestaan er toch heel wat misvattingen rondom ons beroep.
0: Ja, misschien met de titel beginnen. Slaap lekker. Zo'n verdoving, is dat eigenlijk een slaap? Kan je dat daarmee vergelijken?
2: Nee, eigenlijk niet. We zeggen dat zowel omdat dat uiteraard het beeld is dat veel mensen hebben. En voor een stuk zijn er een aantal gelijkenissen. We worden ons natuurlijk tijdens onze nachtrust zelf niet bewust van onze omgeving gewaar. En dat is uiteraard ook het geval. Maar eigenlijk als we echt gaan kijken wat er zich in de hersenen afspeelt tijdens een natuurlijke slaap, wanneer men in zijn bed ligt, of wat er juist gebeurt met de hersenen tijdens de narcose, dan zijn dat twee totaal andere zaken. En eigenlijk, wanneer men bijvoorbeeld iemand heeft op intensieve zorgen en ze spreken over een medisch coma, dus iemand die onder coma is gebracht, niet uit zichzelf in coma is, eigenlijk lijkt dat het meeste op wat de narcose inhoudt. Dus eigenlijk brengen wij de patiënten onder een vorm van coma voor de tijd die dat de operatie nodig heeft. Dat kan heel kort zijn, dat kan langer zijn. En dat is eigenlijk hetgeen wat er zich een beetje in de hersenen plaatsvindt.
0: Ja, veel mensen hebben daar ook nog altijd schrik over. Hè? Denken dat, ja, je kan dat niet controleren. Misschien blijf ik daarin, in die narcose. Is die angst terecht?
2: God, die angst is niet zozeer terecht. Narcose, zeker tegenwoordig, is heel veilig. We zijn ook allemaal zeer goed opgeleid, zeer goed getraind om dat op een heel veilige manier te doen. Betekent dat daarom dat er nooit iets misloopt of dat er nooit iemand in zijn narcose blijft? Dat helaas niet. Dat gebeurt, maar dat zijn, spreken we over aantallen in 1 op enkele tienduizenden, zo niet 1 op enkele honderdduizenden. Dus die kans is daartoe zeer, zeer, zeer klein.
0: Heb jij het al meegemaakt?
2: Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat er iemand niet is wakker geworden uit de narcose, zuiver te gevolgen van de narcose. Wat uiteraard wel vaker voorkomt, is dat mensen overlijden op de operatietafel, maar dan is het vaak ten gevolge van de reden waarvoor dat zij geopereerd worden. Het zijn mensen die dat de operaties krijgen omdat ze net een heel ernstig auto-ongeval hebben gehad, bijvoorbeeld. Die dat zware hartoperaties moeten ondergaan, waarvan dat we op voorhand weten dat het eigenlijk een laatste redmiddel is, dat dan helaas niet heeft mogen zijn. Dus dat zijn wel zaken waaraan dat mensen helaas kunnen overlijden. Mm-hmm. Maar echt zuiver aan de narcose alleen is bijzonder, bijzonder uitzonderlijk. En heb ik er alle geluk nog nooit meegemaakt.
0: Nee, dus die angst is niet terecht. Omgekeerde wordt ook wel eens gezegd. Mensen die horrorverhalen over iemand die wakker wordt tijdens de operatie. Slecht verdoofd wordt.
2: Ja. Er is wel degelijk een bestaand risico, maar ook dat risico is bijzonder klein. Dus uiteraard, onze doelstelling is om de patiënt voldoende diep onder narcose te brengen om de chirurgie toe te laten. Maar we willen uiteraard ook niet iemand dieper onder narcose brengen dan dat noodzakelijk is, want dat geeft uiteraard ook onderdrukking van de hersenen. En gewoon om een goed herstel na de ingreep bevorderen, proberen we dat te vermijden. Maar dat maakt ook dat het soms mogelijk is dat de mensen toch net iets gewaar worden tijdens een ingreep. Mm-hmm. Er zijn een aantal ingrepen of type procedures waarbij dat risico iets hoger is. Maar we spreken telkens over frequenties van 1 op enkele duizenden.
0: Het zal maar gebeuren dat je plots voelt, oei, ze zijn hier aan mijn bot aan het zagen. Ik word een beetje wakker. Wordt dat gemonitord?
2: Ja, dat absoluut. Hè. Dus we houden dat heel goed in de gaten. Hè. Dat is mee ons deel van onze job. En iets wat misschien veel mensen ook niet weten, is dat wij tijdens een narcose ook continu bij de patiënt in de operatiezaal aanwezig blijven. Het is niet dat wij gewoon een spuitje voor in slaap te doen geven, dan vertrekken en dan terugkomen wanneer de operatie gedaan is. We zijn en blijven continu bij de patiënt aanwezig. En wij monitoren nauwzettend dat de patiënt voldoende diep in slaap is.
0: Dus als je zo'n signalen opvangt of leest op je monitor, dan verdoof je bij dan?
2: Ja, effectief. Dus wanneer wij nog maar het minste vermoeden zouden hebben dat de narcosediepte onvoldoende is, dan gaan we uiteraard de narcose verdiepen, zodat de patiënt zeker geen gewaarwording heeft van de operatie, er geen herinnering aan overhoudt. Mm-hmm. Dat sowieso. Enerzijds is dat gebaseerd op parameters van de vitale levensfuncties die wij in de gaten houden, sowieso bij iedere operatie. En daarnaast hebben wij ook speciale toestellen die dat echt naar de hersengolven gaan kijken, een beetje zoals de neuroloog, de hersenspecialist doet, om te zien of dat de patiënt voldoende diep in slaap is.
0: Ja, dus het risico dat het gebeurt tijdens zo'n operatie, dat mensen wakker worden, is eigenlijk zeer, zeer klein.
2: Ja, absoluut.
0: Al heb ik wel, beste Arne, ooit van die horrorverhalen gehoord van mensen die schijnbaar heel de tijd in een narcose waren, maar mentaal alles konden horen, voelen en qua zenuwen meemaakten en dat dan, omdat ze verdoofd waren, niet konden duidelijk maken aan het medisch team. Is dat een broodje-aap verhaal of kan dat ook echt?
2: Dat is een van de uitzonderlijke gebeurtenissen inderdaad. Het kan helaas reëel zijn. Tijdens de narcose, zoals gezegd, het bestaat niet uit maar één spuitje in slaap doen. We gebruiken een heel arsenaal aan medicatie. En één type van medicatie dat wij gebruiken, vaak om het bijvoorbeeld voor de chirurgen mogelijk te maken om bepaalde procedures te doen, zijn spierverslappers geven. Nu, die spierverslappers die zorgen er uiteraard voor dat de patiënt niet meer kan bewegen, niet kan spreken en dergelijke. Dus dan heeft de patiënt inderdaad geen enkele mogelijkheid om iets duidelijk te maken. Maar als er op dat moment dan ook geen medicatie gegeven wordt die dat de narcose zelf, dus de slaap, onderhoudt, dan kan de patiënt dus wel degelijk alles meemaken zonder dit te kunnen aangeven.
0: Dat wil toch niemand meemaken?
2: Dat wil uiteraard niemand
0: meemaken. Maar dat gebeurt dan wel?
2: Dat zijn zeer uitzonderlijke gebeurtenissen. Vaak ligt er een duidelijke fout aan de oorsprong of iets waar dat toewijsbaar is, waardoor dat effectief gebeurd is. Dat is nooit intentioneel dat zoiets gebeurt. Dat zou een grove beroepsfout zijn en dat proberen wij ook net in allen tijden te vermijden. Uh-huh. Maar die broodje-aap-verhalen die zijn zo traumatiserend voor de patiënt zelf, dat dat uiteraard verhalen zijn die dat heel gemakkelijk de ronde doen, wat dat natuurlijk sterk aandikt. Want om ze over zo'n event te spreken, dat is echt zeer uitzonderlijk. Mm-hmm. Plus daarnaast ook, omdat een hele operatie voor te hebben, dat gebeurt eigenlijk zeer zelden. Als we al situaties voor hebben waarin de patiënten tijdelijk iets gewaar worden, dan zijn dat vaak zeer, zeer, zeer korte periodes waarin dat wij dan ook effectief opmerken van kijk, het narcosediepte is onvoldoende, wij verdiepen de narcose. En vaak gaat het dan maar over enkele seconden dat de patiënt enige gewaarwording zou hebben gehad. Vaak
0: klinkt, is de herinnering dan toch ook al zeer horror. Ook al gaat het maar over enkele seconden. Want een grote angst die sommige mensen hebben, of nog van die verhalen, jullie komen ook langs voor de epidurale bij bevallingen, die prik in de rug. Mensen vrezen voor verlamming. Daar zijn ook verhalen die daarover de ronde gaan. Is dat geen terechte vraag of terechte bekommernis?
2: Ik denk dat iedere bekommernis die dat de patiënt heeft een terechte bekommernis is. Ik denk dat ieder medisch specialist er is om bekommernissen weg te nemen bij de patiënt als dat effectief niet hun gronden is. Nu, epidurale verdovingen is een zeer veilige techniek. Nu, geen enkele medische techniek is volledig risicoloos. Er is altijd een theoretisch risico aan verbonden om verlamd te geraken. Nu, vaak gaat het dan eerder over een complicatie van de epidurale zelf, van een bloedvatje dat scheurt en dan druk geeft op het ruggenmerg en zo tot een verlamming leidt. Nu, als dat effectief goed wordt opgevolgd, dan zijn dat vaak ook zaken waar dat we met een ingreep iets aan kunnen doen om die effecten niet blijvend te maken.
0: Maar kan je dus verlamd raken door de prik bij de epidurale, ja of nee?
2: Door de prik zelf bij de epidurale is eigenlijk onmogelijk.
0: Je wordt daar opgeroepen in het ziekenhuis, denk ik.
2: Ik word hier inderdaad opgeroepen, maar ik ga het hier, voilà, zo.
0: Misschien is er iemand dat wakker worden, moet je gaan bijgeven.
2: Nee. Ik heb wel gelukkig zeer goede collega's die dat voor mij in de gaten zijn aan het houden.
0: Maar je zei net, puur door de prik, verlamming, nee, dat kan niet.
2: Puur door de prik bij een epidurale voor een bevalling is dat eigenlijk onmogelijk, inderdaad. Er zijn epidurale technieken die dat op een andere plek doen dan voor de zwangere dames die dat op het punt staan om te bevallen. En daarbij is er wel een hoog risico tussen aanhalingstekens. Maar ook die risico's spreken telkens over risico's van 1 op de enkele 10.000 tot 100.000, dat zijn zeer, zeer, zeer lage risico's.
0: Ja. En hoe zit het dan voor oude mensen? Want daar wordt ook vaak, zeker door de kinderen of de kleinkinderen, dan vaak gevreesd. Moet mijn grootmoeder, mijn moeder van 80, 90 jaar, moet die nog wel onder narcose gaan? Is dat geen groot risico? Groggy wakker worden, gaat dat allemaal nog wel lukken? Is er geen hoger risico voor oudere, gevoelige patiënten om zo'n narcose te krijgen?
2: Wel, het risico aan zich, als we dan spreken over eventuele ongewenste neveneffecten van een narcose, die zijn groter bij ouderen dan dat die zijn bij jonge gezonde mensen. Dat is effectief het geval zo. Nu, dat geldt natuurlijk niet enkel voor de narcose. Eender welke medische procedure houdt bij oudere patiënten meer risico's in. Zuiver gewoon omdat de reservecapaciteiten van oudere mensen een stuk beperkter zijn dan dat bij jonge gezonde mensen is. Mensen leven toch vaak meer een beetje op de limieten van wat het lichaam nog aan kan. Dus uiteraard vormt dat een extra belasting dan voor hen. Maar wederom, onze technieken zijn zeer veilig. We houden patiënten zeer goed in de gaten. We houden ons altijd aan het principe van de laagst noodzakelijke dosis te moeten geven om het effect te bekomen. En dat laat ons eigenlijk wel toe om ook bij oudere patiënten narcose op een veilige manier toe te passen. Mm-hmm. En voorafgaand is er uiteraard ook de belangrijke afweging die daar wordt gemaakt van de procedure die dat we gaan doen, de operatie zelf, is die het risico van de operatie zelf, van de narcose waard ten opzichte van het beoogde effect en de gezondheidswinst die dat we gaan leveren voor de patiënt. En als die balans goed zit, dan is het absoluut waard om ook oudere patiënten hun operatie te gunnen en daarmee alle positieve gevolgen die dat eruit voortkomen uiteraard ook.
0: Ja, ik las ook bij jouw collega's van het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Die hebben zo veelgestelde vragen over bijwerkingen. Mm-hmm. En daar stond, vroeger lag het risico op overlijden door anesthesie op 1 op de 15.000. Nu is dat teruggedrongen tot 1 op de 400.000. Is het een wetenschap die ook nog heel fel vooruit gaat, veiliger wordt, terwijl we spreken?
2: Absoluut. Hè. Anesthesie zelf is in geneeskundige termen een relatief jonge discipline. Het is pas sinds 1850 ongeveer dat de basis van de moderne anesthesie gelegd is. Dat klinkt nu natuurlijk al wel enige tijd geleden, maar alle andere medische takken, of toch heel veel andere medische takken, denk maar aan de chirurgie, is eigenlijk iets wat al over duizenden jaren aan het evolueren is. Internistische geneeskunde eveneens. Ik denk dat van de echte erkende medische disciplines dat er maar een paar jonger zijn dan onze anesthesie zelf. Denk aan medische genetica, radiologie en dergelijke, omdat dat natuurlijk nog jongere uitvindingen zijn, om het zo te noemen. Maar we hebben de afgelopen decennia gigantische evoluties doorgemaakt, zeker binnen de anesthesie, allemaal te voordelen van de patiëntveiligheid. En ik denk, als we collega-anesthesisten die dan nu misschien al 20 jaar op pensioen zijn, terug in een operatiezaal zouden zetten, ze zouden hun weg nog wel vinden, maar zelf verbaasd zijn over alle apparatuur die dat is bijgekomen, allemaal om de patiënt extra goed in de gaten te houden.
0: Ja, toch nog eens proberen. Mijn beginvraag wordt ook mijn eindvraag, beste Arne. Ben jij eigenlijk de best betaalde specialist voor één spuitje te zetten?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het komt veel meer bij kijken dan één spuitje zetten. Ik denk dat de verloning voor anesthesie correct is. Als in de zin van dat wij natuurlijk ook een zeer hoog risico voor de patiënt meedragen. Wanneer wij de patiënt in slaap doen, dan stoppen eigenlijk de vitale levensfuncties. En die moeten wij overnemen, bewaken tijdens de operatie zelf. We doen dat ook doorgaans met groot succes voor de patiënt. Maar dat neemt wel niet weg dat er heel wat zaken zijn die dat risicovol zijn. En die hebben we net dankzij onze kenniskunde en expertise op een veilige manier toch weten te doorstaan en zo de patiënt veilig door zijn operatie weten heen te loodsen.
0: Een anesthesist vertelt, dat is de ondertitel van jouw boek, Slaap lekker, uitgegeven bij Pelkmans, iets wat je nu ook gedaan hebt bij ons. Vertellen over jouw job, feit van fictie, onderscheiden. Slaap lekker heet dat boek, dat ga ik jou niet wensen. Waar moet je nu nog naartoe? Welke ingrepen staan er nog gepland?
2: Ik ga nu terug naar een longoperatie.
0: Goed, heel veel succes daarbij. Arne Wouters, anesthesist in het UZA. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Een van die fijne samenwerkingen muzikaal waarvan je het op voorhand niet had verwacht dat ze zouden gebeuren ooit. Foo Fighters en Norah Jones met Virginia Moon. En voor het weekend ingaan en je misschien een tattoo wil zetten, nog even iets factchecken, want is dat nu kankerverwekkend of niet? Is gecheckt.
1: Hallo, met Stefanie van den Broek.
0: Stefanie, factchecker bij Knak. Goedemorgen, Dennis hier van het Uur van de Waarheid. Ik stoor jou toch niet?
1: Nee, je stoort niet.
0: Ah, voilà. Zeg, tattoos en kanker. Welke kanker zouden we daarvan kunnen krijgen? Dat stond op een Deense website, dacht ik, op futura.com.
1: Wel, er zou mogelijkheid zijn om lymfeklierkanker of huidkanker te krijgen.
0: Oh, en dat heeft te maken met slechte inkt dan?
1: Wel, die inkt blijft inderdaad in je lichaam zitten en mogelijk kan het dan leiden tot chronische ontstekingen en op lange termijn eventueel tot kanker.
0: Ja, terwijl deze studie zou dat aantonen. Maar klopt dat ook? Mogen we een tattoo laten? Heb jij een tattoo, Stefanie? Heb je staan?
1: Nee, ik heb zelf geen tattoo, maar je kan het wel zonder grote problemen doen, want voorlopig is er nog geen enkel oorzakelijk verband aangetoond.
0: Het klopt dus niet, dus, die bewering?
1: Nee. Er is zeker geen bewijs dat het klopt.
0: En als je heel je lichaam nu volzet, als bendelid, is dat gevaarlijk?
1: Misschien kan je er een klein beetje voorzichtig mee omspringen, maar je hoeft je ook geen grote zorgen te maken. Dus je kan het, als je dat graag wil doen, moet je dat zeker doen.
0: Oké, alles kunnen we nalezen op jullie website knak.be bij de factchecks. En andere factchecks vind je bijvoorbeeld bij VRT Nieuws. Dechecks.be, factcheck Vlaanderen. Gezondheid en wetenschap en ga zo maar door. Stefanie, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
3: Hallo, ik ben danseres, performer, choreografe, actrice, beeldend kunstenaar Grace Chang. En al 40 jaar reis ik de wereld rond met het gezelschap Niet Compagnie. En morgen mag ik praten met Frida Lesage in Touché. Hoera!
2: Geniet dit najaar van onvergetelijke concerten in AB. Van onder meer Giro Bel Canto, Fatoumata Diawara en Elmer. Ontdek ook de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
4: De Verrekijkers.
2: De wereld in één uur.
5: Honger. Tarieven.
2: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
5: Europa in woelig water.
2: Helder.
5: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
2: Voorbij de waan van de dag.
5: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
6: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
7: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
2: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
8: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat er toe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
13: Oh nee!
12: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
13: Oh, Bassie.
12: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
14: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
15: Je informeren voor je gaat renoveren?
14: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
15: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
14: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
15: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De NAVO reageert positief op het Amerikaans-Deense akkoord over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft dan toch economische sancties tegen Rusland goedgekeurd en Beweging.net, de christelijke arbeiderbeweging, kant zich tegen een begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Mehdi. De NAVO, het Westerse bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Dat akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. Maar Katrien van der Schot, weten we al wat er in dat akkoord staat?
17: Nee, en het hangt af van wie het zegt. President Trump, die maandenlang zei dat hij Groenland gewapenderhand wilde innemen, zegt dat de VS voor altijd de veiligheid van Groenland en de VS kan gaan garanderen. En geen enkele tegenstander van de VS zou op Groenland een basis mogen hebben of investeringen doen. Daarmee heeft hij het over Rusland en China. Die mogen vooral geen toegang krijgen tot de kritieke grondstoffen in de bodem van Groenland. Aan Deense kant reageren ze positief, maar nuchter, zegt Scandinavië-correspondent Aart de Zitter.
18: De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen, wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
17: En de NAVO zit daar nu tussenin, want voor het bondgenootschap is de veiligheid in het Noordpoolgebied natuurlijk cruciaal. Beter een akkoord met Trump dan geen akkoord. Maar het blijft dus uitkijken naar de details en naar de stemming in het Deense parlement.
13: Dankjewel, Katrien. Poolse gevechtsvliegtuigen zijn vanmorgen opnieuw opgestegen wegens een mogelijke bedreiging door Russische aanvallen op Oekraïne. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een schending van het Poolse luchtruim. Eerder deze week waarschuwde premier Tusk het Poolse parlement dat Rusland plannen zou hebben om doelwitten in Polen aan te vallen en daarna te zeggen dat dat per ongeluk gebeurde. Op die manier zou Rusland de reactie van de NAVO-lidstaten willen testen en hen uit elkaar willen spelen. In Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de centrale kiescommissie gezegd aan het persbureau Interfax. Die aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden één voor één afgeslagen, zegt de kiescommissie. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang, maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand, want de enige kritische partij mag niet meedoen. De Duitse regering gaat op 1 oktober de accijnzen voor benzine en diesel verlagen met 17 centiem per liter. Tegen eind dit jaar moet er ook een maximumprijs voor brandstof komen. Net als bij ons staan de brandstofprijzen in Duitsland op een recordhoogte. Bondskanselier Merz is geen voorstander van accijnsverlagingen, maar nu is hij gezwicht, zegt correspondent Jim Balduk.
19: De Duitse regering heeft één keer eerder een tijdelijke belastingverlaging doorgevoerd, maar dat kostte heel veel geld en de effectiviteit was ook maar beperkt, want niet alles werd doorgevoerd naar de consument. En bondskanselier Merz heeft daarom gezegd dat het onmogelijk was om voortdurend maar mensen te subsidiëren, terwijl de prijzen aan de pomp alleen maar verder stegen. Maar bondskanselier Merz staat behoorlijk onder druk. Komende zondag zijn er twee deelstaatsverkiezingen waar zijn partij op flink verlies staat. En mede vanwege dat verwachte verlies staat ook zijn eigen positie onder druk. Dus ook in die context moet je nu zien dat er nu plotseling een plan ligt dat nog niet helemaal is doordacht, maar wat vooral een signaal moet geven dat de Duitse regering meedenkt met de Duitser die het op dit moment financieel moeilijk heeft.
13: De Amerikaanse president Trump heeft een wet vol economische sancties tegen Rusland ondertekend, maar Trump heeft wel het laatste woord in de al dan niet toepassing ervan. Peter de Kroebelen, die wet komt er na een hele tijd discussiëren.
20: Ja, het heeft meer dan een jaar geduurd. Een wet op initiatief van de intussen overleden senator Lindsey Graham, die pro-Oekraïne was. En het sanctiepakket raakt de Russische economie en landen die de Russische oorlogskas pekken. Zo krijgen de 5 grootste importeurs van Russische olie en gas te maken met heffingen van 100%. Dat is onder meer het geval voor Iran en China. Er zijn ook sancties voor Russische politici en militairen en dat moet allemaal druk zetten op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het pakket is wel zodanig bepaald dat Trump zelf, hij alleen, kan beslissen over de uiteindelijke toepassing van de sancties. En dan heb ik het ook over mogelijk andere landen dan Rusland. Trump mag ook zelf beslissen over het percentage van de tarieven. Dus opvallend, hè? De president mag een wet simpelweg overrulen. En Oekraïne kan nu ook Amerikaanse wapens kopen, vooral belangrijk voor de luchtverdediging. En dat zal gebeuren via Europese geldschieters voor een totaalbedrag van bijna 3 miljard euro.
13: Dankjewel, Peter. Het begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Medi om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien is compleet onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACV en Familiehulp, die historisch verbonden zijn aan de partij CD&V. Het is een van de voorstellen die op tafel liggen bij de federale begrotingszoektocht naar 10 miljard euro. Voorzitter Julie Hendricks de Vos vindt het jammer dat de werklozen daarbij opnieuw in het vizier komen.
0: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
13: In de Davis Cup tennis spelen de Belgische mannen op dit moment hun dubbelspel tegen Oostenrijk. Na de enkelspelen gisteren is de stand 1-1. En Glenn Martens, hoe zijn Sander Gillet en Joran Vliegen aan die wedstrijd tegen de Oostenrijkers begonnen?
21: Wel goed, want het gaat zeer gelijk op tegen een goed Oostenrijks dubbelduo. Dat moeten we erbij zeggen. We zitten in de tiebreak van de openingsset. En daarin hebben de Belgen wel een mini-break te pakken. Ze leiden met 4-2 en staan dus wel dicht bij set. Dus als ze deze ontmoeting winnen, deze wedstrijd winnen, dan komt België dicht bij een plekje op de Davis Cup Finals in Bologna later dit jaar. Dan is er nog één zege nodig. Die kan komen van Zizou Berghs. Die is bij afwezigheid van Bloks en Collignon, de Belgische nummer 1 hier in Oostenrijk.
13: Dankjewel, Glenn. Het weer vooral in het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen en in het uiterste zuiden soms vrij zonnig. Maximaal tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. En maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. We begonnen met de reactie van de NAVO op het veiligheidsakkoord van de VS en Denemarken over Groenland. Die reactie is vrij positief. Al moet het akkoord nog worden goedgekeurd door het Deense parlement. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
23: Radio 1.
24: De Verrekijkers.
23: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
25: Dit is De Verrekijkers. Fijn dat u luistert op deze zaterdagmiddag op Radio 1. Dag Björn.
26: Beste Kobe.
25: Waar gaan we het over hebben vandaag?
26: We gaan het hebben over iets waar we niet graag over hebben als samenleving, maar er wel voortdurend mee te maken krijgen, namelijk de effecten van klimaatopwarming. Mm-hmm. En wat er nog mogelijk is.
25: Zeker en vast. Maar eerst muziek. Vertel.
26: Het is muziek van Billie Eilish. All the good girls go to hell.
25: All right. Een beetje context schetsen.
26: In de clip van dat nummer is ze in oliesmurrie gedrenkt. En een soort metafoor voor door mensen veroorzaakte klimaatschade. En we willen het vaak niet zien. En een van de zinnetjes die ze gebruikt in dat nummer is... Don't say I didn't warn you. Dus laat deze aflevering en deze muziek ook een beetje een waarschuwing zijn voor de wereld waarin we ons bevinden.
25: Mooie intro. Dit is De Verrekijkers. Fijn dat u luistert.

0: Je hoorde Billie Eilish in De Verrekijkers over de klimaatsverandering.
1: De Verrekijkers.
0: Ja, Bjorn, het is me wel wat geweest deze zomer. Hè. Als je het vraagt aan de wetenschap, het is de warmste zomer ooit gemeten sinds het begin van de waarnemingen in 1833. En zelfs de grootste sceptici over die klimaatopwarming, over de opwarming van de aarde.
2: Het wordt tijd dat we ophouden met sceptisch zijn, want
0: ja, kijk, voilà,
2: ik ben 58 jaar, ik heb al veel zomers meegemaakt. En iedereen was altijd bezig over die van 76. Wel, dit was 76 was een milde zomer, als ik me niet vergis, tegenover deze van dit jaar. Maar het gaat niet over warmte alleen, het gaat over extremen. We zien het ene extreem na het andere. En wie het nu nog niet gelooft, ja, die is stekenblind, denk ik.
0: Ja, dat wou ik net zeggen voor je mij onderbrak, Bjorn. Maar bon, bij de verrekijkers doen we dat al eens. Dat mag. De consensus is er nu wel van, shit, dit is echt, it's real. Heb ik de indruk.
2: En toch is het raar. Ik herinner mij 15 jaar geleden, toen ik in de leiding zat van de nieuwsdienst en we deden opiniepeilingen bij mensen. Wat staat er bovenaan het lijstje van waar zijn ze mee bezig? Dat was klimaat. Ze waren daar enorm bezorgd over. En toen was het nog minder pregnant, was nog minder zichtbaar, voelbaar. Maar mensen voelden wel dat er iets aan de hand was. En naarmate het echt erger werd en het klimaat, politieke klimaat, anders werd, kwamen er tegennarratieven, alsof het de levenswijze bedreigde, alsof het niet meer mogelijk zou zijn om nog vlees te eten, om nog iets te doen, om nog vakantie te nemen, om nog te mogen vliegen. Het werd gedraaid naar ze gaan uw levenswijze afpakken. En ik denk dat dat valikant is geweest voor de bestrijding van, ja, de klimaatbedreigingen. Hè. Greta Thunberg zei het ooit. Hè. Act as if your house is on fire, because it is.
0: Wie is onze gasten?
2: Onze gasten is iemand die haar sporen heeft verdiend in de kunst van de jaarringen. Ze noemen dat de dendrochronologie. Het meten van leeftijd van bomen. En van daaruit heeft ze ook klimaatonderzoek gedaan. Ze woont in Amerika, in Tucson, Arizona. Valérie Trouet. Ze is een tijdje directeur geweest van het Klimaatinstituut. En na een jaar of twee, door omstandigheden, is ze daar gestopt. Ze is teruggegaan naar Arizona. En ze heeft toen nieuws gemaakt. Toen schreef ze een vrije tribune over haar bevindingen over klimaat en haar waarschuwingen die ze deed en doet. En ik citeer één zinnetje. Ik heb het u gezegd en u heeft uw schouders opgehaald. Trek uw plan. Het zijn uw kinderen. Bescherm ze zelf. Waarmee ze wou zeggen van, hoe ver moet ik nog gaan voor u eindelijk gelooft en in actie schiet dat er iets moet gebeuren. Hè? Zoals Greta Thunberg zei, het huis staat in brand.
3: Dus volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest in ons land van 39% tegen de hittegolf.
4: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
5: As you've heard me say many times, we have more liquid gold under our feet than any nation on earth.
6: How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
7: Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden.
8: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend.
3: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren.
5: And now I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill Baby Drill.
0: Mag ik gewoon Valérie zeggen?
9: Absoluut.
0: Oké, dag Valérie. Zeer welkom.
9: Dank u wel.
0: Het klimaat bestuderen op basis van jaringen van bomen. Kan je dat heel kort even uitleggen?
9: Ja, bomen kunnen heel oud worden. De oudste levende boom is bijna 5000 jaar oud.
0: Ja, en die heeft u ontdekt zeker?
9: Ik heb die niet al. Ik heb de oudste levende boom in Europa mee ontdekt. Okay. Die is iets meer dan 1000 jaar oud. Ja. Bomen zijn gevoelig aan.

0: het klimaat, hè. Hoe gelukkiger de bomen zijn als het een mooie warme zomer is, maar niet te warm. Als het een mooie natte zomer is, maar niet te nat. Dan groeien ze veel. En dan vormen ze dus brede jaringen. En omgekeerd, in de jaren dat het een droge zomer is, of een hele hete zomer, of in de Alpen een hele koude zomer, dan groeien ze niet weinig, dan moeten ze hun energie bewaren, hebben ze niet genoeg energie om hout te vormen, en dan vormen ze heel dunne jaringen.
1: Dus de laatste jaren, als ik dat dan doortrek, de laatste jaren, zeker in Europa, gaan we heel kleine jaringen hebben, of heel weinig aangroei.
0: Ja, het hangt er een beetje vanaf waar dat de bomen groeien. Sommige soorten op sommige plaatsen zijn meer gevoelig aan het klimaat dan andere enzovoort. Mm-hmm, okay. Maar inderdaad, droogte, er is geen enkele boom die als het droger is meer gaat groeien.
1: Hoe heeft u afgelopen zomer beleefd? Want het was een extreme zomer overal op deze planeet. Het is wereldwijd een hete zomer geweest. Ja. Hoe heeft u dat zelf beleefd? Want voor ons was dit wel schrikken. We hebben ook een ongelooflijke oversterfte gehad op een bepaalde zondag. Ook jonge mensen is achteraf gebleken die gestorven zijn van de warmte, punt.
0: Ja, ik was in Tucson in Arizona deze zomer. Het is daar ook warm, maar wij hebben allemaal airconditioning. We zijn er ook iets meer aan gewend aan hitte. Ik vond het angstwekkend om van op een afstand te kijken wat er in België gebeurd is eigenlijk. Die 3000 hittedoden deze zomer, die brand in de Hoge Venen. En om heel eerlijk te zijn, het complete gebrek aan politieke reactie daarop vond ik...
1: Hoe verklaart u dat? Ja, dat er zo weggekeken wordt?
0: Niet alleen weggekeken, maar zelfs een civil
1: schuldig
0: reaction.
1: Verzuim.
0: Of zelfs gewoon zeggen enige deelneming met de families van de slachtoffers. Zelfs dat heb ik niet gehoord. Daar heb ik geen verklaring voor.
2: Dus mocht u nog directeur zijn van het Klimaatinstituut, zou u iets gezegd hebben?
0: Ik denk dat wij daar als... ik denk dat wij als Klimaatcentrum zeker erop gehamerd zouden hebben hoe uitzonderlijk deze situatie was. En moest men mij iets gevraagd hebben, dan zou ik daar wel iets over gezegd hebben.
1: Maar als ik even advocaat van de duivel mag zijn, ik begrijp dat er aan de politiek gekeken wordt, maar wat kunnen zij op dat moment doen? Uiteraard kan je enige deelneming zeggen. Uiteraard kan je zeggen, we gaan hiermee aan de slag. Maar ja, de hitte stopt niet met de grenzen natuurlijk. Dit is toch een wereldwijd probleem. Dus enkel naar onze lokale politici kijken gaat toch ook niks oplossen.
0: Ik heb het dan specifiek natuurlijk over de hittegolf hier in België. Er was een hittegolf over heel Europa. Mm-hmm. Hebben de Europese leiders samengezeten? Nee. Ook
2: wel over migranten in
0: het is ook
2: Marokko.
0: Effectief een crisis op zo'n moment. Hè? Er sterven 2000 overdoden in 10 dagen tijd. En je reageert niet. Je kan koelteruimtes in steden organiseren.
1: Ah ja, op die manier.
0: Je kan op die manier effectief
1: reageren. Metrostation blijft open vannacht. Je kan daar koel...
0: De burgemeester van Amsterdam, daar zijn de Albert Heijns open gegaan.
1: Meen je dat?
0: Dat creëert een gemeenschapsgevoel. Mensen komen samen. Oude mensen gaan naar de Albert Heijn, zetten zich daar in een stoel en beginnen te babbelen met hun buur. En waarom kan zoiets in België niet? Waarom heeft geen enkele stad in België de bibliotheken openbaar gesteld? De musea gratis gemaakt. De plaatsen waar het cool is. Dat is actie, hè?
1: Tuurlijk, zo had ik er nog niet over gedacht.
2: En dan de volgende stap. Een klimaatwetenschapper, een collega van u, zei dat temperaturen van 45 graden en meer er zitten aan te komen.
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Wauw.
0: Niet elke dag, hè? Niet in de winter, maar in de zomer. Hij zag in... De hoeveelheid koolstofdioxide die we nu in de atmosfeer hebben zitten, 427 deeltjes per miljoen, hebben wij in zeker 800.000 jaar nog nooit in de atmosfeer gehad. En CO2 is een broeikasgas. Er is een directe relatie tussen hoeveel CO2 in de atmosfeer en hoe warm uw aarde wordt. Dus voilà. En hier in Europa, het gaat altijd over die 1,5 graad, of die 2 graden van het akkoord van Parijs. In Europa gaat het zeker dubbel zo snel als de gemiddelde...
1: Kan u iets dichter bij de microfoon zitten?
0: Ja, ja, zeker. Gaat het dubbel zo snel. En daar zit geen limiet op. Hè. Het is niet omdat wij zeggen, wij willen niet dat het warmer wordt dan 35 graden, dat het niet warmer gaat worden dan 35.
2: Maar we weten het dus.
0: We weten het,
2: wat houdt er ons tegen? Wat is daar... Wat is die hobbel op de weg die ons verhindert om te zeggen... Kom aan, vrienden. De mensheid kan veel. We kunnen dit ook, maar we moeten het eerst ernstig nemen.
0: Ja, als ik dat antwoord, als ik wist wat daaraan de oorsprong lag, dan kon ik ertoe bereid raken.
1: Maar u heeft met politie gewerkt, u heeft politici moeten brieven, u heeft politici moeten informeren. Welke reactie krijgt u dan?
0: Heel dikwijls is het... Voor een stuk is het korte termijn, denken.
1: Het is niet populair bij de kiezer.
0: Dan heb ik het niet over... Ja, en dat is zelfs niet eens waar. Het gaat niet over de populariteit bij de kiezer, want het draagvlak is er. Het is de oplossingen, zoals u daar juist al zei, van de oplossingen tenminste naar mitigatie toe en naar het naar beneden brengen van onze hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, is iets dat in België moet gebeuren, in Europa, maar ook elders. En we gaan dat effect niet zien. Het is niet zoals bij COVID, dat je je als politicus populair kan maken. Want ik breng nu de hoeveelheid CO2 naar beneden. En binnen 2 jaar gaat het terug kouder worden. Mm-hmm. En gaan de mensen zien wat ik gedaan heb. Zo gaat het niet.
1: Zo werkt het niet.
0: Zo werkt het niet. Het gaat niet kouder worden. En het gaat ook veel langer duren. Er is geen politieke winst aan te verdienen.
2: En er zijn ministers, onlangs in de afspraak, Melissa de Prater, zei, het is eigenlijk al te laat om het klimaat te redden.
0: Redden is inderdaad geen... Dat is ook een non-consecutor. Het klimaat redden is geen optie, nee, inderdaad. Het gaat nooit meer worden zoals het was. Het redden, het zelfs houden zoals het nu is, zit er niet meer in. Het voorkomen dat het nog veel erger wordt.
2: Dat klinkt
0: je wordt er niet populair mee. Hè? Je wordt er niet populair mee met zo'n dingen te
2: bijna
0: zeggen.
2: Bijna apocalyptisch.
0: Ja, het hangt er natuurlijk vanaf hoe we kunnen het indijken, hè? Maar we moeten wel alles op alles zetten. En we moeten ons inderdaad ook wel effectief aanpassen aan de nieuwe situatie. Als we kijken naar onze menselijke geschiedenis, hè, de uitvinding van de landbouw, eigenlijk alle samenlevingen en civilizations, hoe zeg je dat?
2: Beschavingen,
0: dank je wel. Die wij kennen, zijn in de laatste ongeveer 8 tot 10.000 jaar ontstaan. Hè. De landbouw is uitgevonden 8.000 jaar geleden, is in naar Europa geïmporteerd. Die 10.000 jaar waarover elke beschaving die wij kennen zich ontwikkeld heeft, is de meest stabiele klimaatperiode van de voorbije miljoenen jaren.
1: Okay.
0: Als menselijke samenleving hebben wij nooit iets anders gekend dan een mooi, stabiel, voorspelbaar klimaat. Waar je weet hoe dat de seizoenen gaat zijn. Dat het hier in december koud is en dat het in juli warm is.
2: En zegt u nu, dit is aan het eindigen?
0: Dit is aan het veranderen. De voorspelbaarheid van ons klimaat zijn we om zeep aan het helpen. En dus ja, die stabiliteit van dat klimaat die ons toegestaan heeft om te geraken waar we nu zijn, om ons 8.000, 10.000 jaar lang te ontwikkelen, om steden te vormen, om de transportmiddelen die we hebben te ontwikkelen, om de wetenschap te ontwikkelen, om al onze cultuur te ontwikkelen.
1: Gewassen
0: die groeien, landbouw, uiteraard. Onze infrastructuur, onze kanalen, onze treinen, dat zag je ook allemaal.
2: Dus het klimaat kon dat allemaal dragen, totdat we nu een punt hebben bereikt dat het...
0: Kon het dragen omdat wij het ontwikkeld hebben op een klimaat zoals wij het kennen. Denk aan de scheepvaart door de Rijn die deze zomer niet meer kon. Denk aan de kerncentrales in Roemenië die deze zomer niet meer konden draaien omdat er niet genoeg water was. We hebben erop gerekend, dat zijn allemaal lange termijns investeringen, die erop rekenen dat het klimaat zo gaat blijven zoals het al die tijd, al die 10.000 jaar is geweest.
1: Ja, want nu je naar kijkt, de grote steden liggen aan rivieren.
0: Ja,
1: omdat dat voor exact. Handel, stel dat
0: Miami,
1: die rivieren
0: New York,
1: opdrogen,
0: London,
1: dan heb je wel een probleem natuurlijk.
0: Aan de grote rivieren of aan de kust.
1: En als de zeespiegel stijgt, heb je daar ook weer een probleem. Oostende binnen 100 jaar, kan een heel ander Oostende zijn.
2: Rare vraag, ondergaan wij het lot van de dinosauriërs? Ik bedoel, die zijn ook plots verdwenen door iets dat gebeurde.
0: En ook voor
2: de meteorietinslag.
0: Ja.
2: Zijn wij gedoemd om als mens, als we bij ongewijzigd beleid doorgaan, om onszelf te vernietigen?
0: Uit te roeien? Ik denk vooral dat er heel veel lijden op ons afkomt. En ik denk dat de mensen...
1: Maar dat is concreet?
0: Het is niet van de ene dag op de andere. Hè. Het is niet gelijk die dinosaurussen dat er een komeet gaat inslagen. Ja, ja. En oké, we zijn allemaal dood. En het is aan de volgende.
2: Dat lijden, hoe ziet dat er dan uit?
0: Wel, daar heb je deze zomer een voorproefje van gehad. Hè. Mensen die overlijden letterlijk door de hitte. Mensen die uit hun huizen... worden gezet door overstromingen, hebben we hier in België ook meegemaakt, door bosbranden. Dat gaat dan nog over België en Europa. Sommige van de meest toch wel rijke regio's. Je mag niet vergeten dat ook de opbouw nadien, vooral na zo'n overstromingen of bosbranden, dat neemt jaren in beslag. En de kosten daarvan zijn ook immens. In armere regio's, waar minder geld is om aan opbouw te doen. Denk maar aan wat er in Nepal is gebeurd.
1: Aardverschuiving, ja.
0: Die aardverschuiving. Ja, dat is exact een voorbeeld van waarom er onder andere op die COP's en op die internationale klimaatsamenkomsten afgesproken wordt om geld, een budget samen te brengen voor reparatie in regio's die eigenlijk historisch gezien heel weinig bijgedragen hebben aan het klimaatprobleem, wat hier nu wel de ergste gevolgen van ondervinden, om dat een beetje eerlijker te maken. Ja.
2: Antonio Guterres zei onlangs dat the era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Waarmee hij bedoelt van de extremiteiten gaan niet meer weggaan. Of is er nog iets aan te doen? Dus mijn vraag aan u is, stel ik ben een minister van Klimaat. En ik heb
1: een van de zeven.
2: Topadviseur uitgenodigd en zeg, wat moet ik doen op korte termijn om deze situatie op langere termijn te kunnen keren?
0: Ja, had je mij die vraag 30 jaar geleden gesteld, dan stonden we nog veel beter voor. Hè? 30 jaar geleden wisten we al ongeveer evenveel als nu over het probleem als wetenschappers.
2: Ja, Rio waarschuwde toen ook al.
0: Ja, voilà, effectief. Dan was er, hadden we nog niet al die extra CO2 in de atmosfeer uitgestoten. Dan konden we er nog met eigenlijk heel makkelijke, heel stapsgewijze aanpassingen aan onze uitstoot komen, zonder dat het veel pijn zou doen. Nu, we hebben 30 jaar niks gedaan. Allee, niks is overdreven, wel een klein beetje gedaan. Maar nu is onze uitstoot zo groot, dat als we nu iets willen, nu is het alles of niks. Nu raak je er niet mee.
1: Zonnepaneeltjes hier.
2: Is het mogelijk? Want eigenlijk is dit ook een beetje het verhaal van waarom het niet gelukt is, heeft misschien ook te maken met het feit dat de mens niet geneigd is om zijn eigen ontwikkeling af te remmen. Op een bepaalde manier. Dat men gedacht heeft, ja maar, we gaan toch niet stoppen met fabrieken bouwen en met produceren en met economische groei en de rest van de wereld ontwikkelen, waardoor we al maar meer energie nodig hebben. En op het moment dat de groene omslag een beetje lijkt aan te slaan, zeggen we AI. AI. Ja. En daar hebben we datacenters voor nodig, waardoor dubbel zoveel elektriciteit nodig is. Nog meer
1: AI-modellen gaan ons misschien wel leren om hoe we de CO2 uit de lucht kunnen halen. Ik ben op dat vlak een wetenschapsoptimist. Ik geloof wel dat de mens dit gaat oplossen. Ik ben daar heilig van overtuigd.
0: Je denkt dat die oplossing als een deus ex machina uit de lucht gaat komen vallen?
1: Nee,
0: dat
1: ik ben niet naïef. Maar
0: dat daar niet in moet geïnvesteerd worden?
1: Jawel, uiteraard. Maar
0: of dat het niet heel veel energie kost om die CO2 uit de lucht te halen?
1: Ongetwijfeld, maar we gaan toch... De mens is zo'n fantastisch wezen. Oké, we maken kapot waar we wonen, dus op dat vlak zijn we minder fantastisch. Maar qua wetenschap kunnen we toch dingen bereiken die nooit voor mogelijk geacht werden. We zijn naar de maan gevlogen, dat soort zaken. Dit moet toch ook op te lossen zijn?
0: Ja, in theorie is een oplossing mogelijk. Voilà. De technologie is er, de wetenschap is er.
1: Exact mijn punt. Ja, wat is het dan?
0: Het is al 30 jaar.
1: En wat is dan het
0: politieke wil.
1: Te duur? Of te...
0: Oké, ongezouten hebben we gezegd. De lobby van de fossiele brandstoffen.
1: De olieindustrie.
0: Industrie, uiteraard, 100%. Die hebben veel meer geld dan wij. Dan bij de wetenschappers. We moeten daar geen doekjes om winden, naar wie dat politici luisteren. Hè? In Deurne, de luchthavensubsidies. Hoeveel? Mm-hmm. 20 miljard per jaar gaat er in subsidies in België alleen naar de fossiele brandstofindustrie. Begin daar eens. Bij de lobby van de
2: maar wat heeft geen voordeel wat kan de, bij hebben. Wat dat kan de lobby aanbieden bij overheden? Wat is een verkoopsargument nog? Er is toch geen meer 1. Vervuiling, 2. De kostprijs.
0: Ja, de kostprijs van ermee te stoppen is er natuurlijk ook. Hè, van ermee te stoppen met alle... En dan ja, komen we opnieuw bij de geopolitieke situatie. Als jullie ons niet naar ons luisteren, dan nemen we al onze werkgelegenheid en al onze investeringen wel elders. En natuurlijk, dan gaat het terug naar wat ik daar juist zei. Als we 30 jaar geleden begonnen waren met op het gemak stilletjes aan die transitie in te zetten, dan stonden we niet nu in een veel sterkere positie om te zeggen, weet je wat, houd ze bij, uw fossiele brandstof. Mm-hmm. Nu kan je niet ineens heel uw maatschappij... De stekker eruit.
2: Maar doen we niet al iets... Ik probeer geen advocaat van de duivel te spelen, maar eerder van wat ik zie. Ik kwam terug uit na 8 jaar Amerika en ik dacht plots, tja, België heeft toch wel heel snel, gaan ze richting elektrisch wagenpark. Lijkt me bijna sneller dan veel andere landen.
1: En als je landt in Zaventem, als je op de daken in Vlaanderen kijkt, zo goed als elk dak, nee, maar dat mag ik niet zeggen, maar toch heel veel zonnepanelen. Er wordt toch veel gedaan al door
2: is
1: mensen...
2: Dat zo?
0: Er wordt veel gedaan, maar ja, aan
2: het is niet
0: de kant, Europa vraagt een 55% reductie in mm-hmm. de CO2-uitstoot van België. En Vlaanderen zegt, wij willen maar 40 en daar raken ze niet. We zitten aan 25% reductie en dat zijn de makkelijkste 25%, de low-hanging fruit.
1: Ja.
0: Tot nog toe.
1: Geef iedereen wat zonnepanelen of subsidieer wat zonnepanelen en je gaat vrij snel aan die 25% komen om dan die 55% te geraken, dan ga je echt moeten snijden.
0: Ja, dan moet je in de... Ik denk, opnieuw, in theorie weten we wat ons te doen staat. Hè?
1: Vertel.
0: 3 grote stappen. 1, je moet je hoeveelheid energie verminderen. Hoeveel verbruik. Je moet je energieverbruik reduceren. Dus energie-efficiëntere wagens, woningen isoleren, dat valt daar allemaal onder. 2, alles wat je kan elektrificeren. Alle wagens op elektrisch, warmtepompen overal, zoveel mogelijk van uw fossiele brandstof af. En dan 3, uw elektriciteit uit hernieuwbare energie halen. Mm-hmm. Als je die 3 dingen doet tegelijk, kom je al aan 65% van reductie van uw broeikasgassen. Dan schiet er natuurlijk, er is nog een stuk dat niet elektrificeren valt. Hè. Er zijn dingen die veel trager gaan zijn, die moeilijker zijn. Uw luchtvaart, uw scheepvaart, uw zware industrie, uw staalindustrie. Dat zijn dingen die je niet, waar we betere technologische oplossingen mm-hmm. voor gaan moeten vinden die langer duren. Die nog even op zich gaan laten wachten eer we daar zijn. Maar al de rest, die technologie bestaat al. Die is er al. Die wordt alsmaar goedkoper. Uw zonnepanelen worden alsmaar goedkoper. Uw windenergie wordt alsmaar goedkoper. Uw batterijen, opslag mm-hmm. wordt constant goedkoper om zolang er daarin geïnvesteerd
2: wordt. En in één keer alles ingeburgerd is, kun je het hergebruiken.
0: Voilà.
2: Ik hoorde u onlangs bezig en u zei in Amerika, misschien zien we dat hier ook meer en meer, is er zo behoefte aan expertise. De expertise wordt overal belaagd, wordt als saai gezien of als woke gezien of als niet interessant of als vervelend, als een sta in de weg, als een hindernis, kortom. En u gebruikte een term dat er zoiets bestaat als competency porn. Dat er behoefte is aan uitingen, films, boeken waarin mensen bekwaam zijn. Ja. Leg dat eens uit.
0: Ja, het is een term die een vriendin van mij heeft aangeleerd in de VS. Ik schreef onlangs een een misdaadroman zelf. En ik lees heel graag misdaadromans. En ik was dat met haar aan het bespreken en zij zei, ja, dat is competency porn. Dat je een soort van escapisme hebt in romans, vooral in misdaadromans, waar het op het einde een oplossing is. Hè? Het wordt opgelost en door de competentie van de mensen die aan het werk zijn, raakt het op het einde opgelost. En dat is iets dat we inderdaad maar weinig meer zien in onze huidige maatschappij. Vooral dat er dingen opgelost geraken. Hè. Niet alleen het klimaat, want het over geopolitiek, over AI. Ja, het zijn wel gigantische problemen. En er lijkt geen... We hebben er geen controle over en er lijkt...
2: Ervaart u dat aan de universiteit waar u werkt soms ook? Dat de competentie niet altijd daar is? Ook in de universiteit?
1: Ik hoor u denken gevaarlijke vragen.
0: Ja, dat is... Ik denk aan, ik wil het nu niet specifiek over mijn universiteit hebben. Ik denk aan elke universiteit, zoals overal. Je hebt verschillende lagen. Je hebt de wetenschappers, je hebt de administrators, je hebt de... en daar zitten, zoals in elk bedrijf en elke instantie, meer en minder
1: competenten. Nee, maar het is natuurlijk wel een universiteit in Amerika waar u werkt. Die academische wereld, je kijkt naar de rel tussen Trump en Harvard. Voel je daarin dat...
2: En veel andere universiteiten.
1: En veel andere universiteiten. Voel je daar een verandering? Dat je als klimaatwetenschapper eigenlijk niet meer je job kan doen? Dat je daarin belemmerd wordt? Voel je dat?
0: Zeker. Niet zozeer vanuit de universiteit zelf. Maar wel, ja, er zijn geen fondsen meer, hè, voor klimaatwetenschap.
2: De geldkraan wordt dichtgedraaid.
0: De geldkraan is volledig dichtgedraaid. En wat dat ook concreet betekent, is als ik in het verleden vroeg ik fondsen aan bij de National Science Foundation of bij NOAA of bij NASA. Ja, National Science Foundation is een beetje het equivalent van FWO. Mm-hmm. Als ik die fondsen aanvroeg, budgetten kreeg. Enerzijds ging 55% ervan naar mijn universiteit, om de universiteit draaiende te houden. Hetgeen wat overbleef, gebruikte ik dan om jonge wetenschappers op te leiden. Om postdocs aan te nemen, om doctoraatstudenten aan te nemen, om masterstudenten aan te nemen. Wat gebeurt er als die geldkraan dichtgaat? Enerzijds krijgt mijn universiteit veel, veel minder geld. Mm-hmm. En ten tweede kan ik geen jonge mensen meer aannemen en opleiden. Dus in mijn geval is mijn eigen positie als professor voorlopig nog veilig, omdat die vanuit de staat en vanuit de universiteit is gefinancierd. Maar ik leid niemand op. Dus als ik binnen 15 jaar op pensioen ga, wie gaat er mijn job overnemen? Zelfs als Trump, als er een andere administratie komt na deze, die wel meer wetenschapsgezind is. Er is een generatie aan wetenschappers die lezen. Dan denk ik, maar wat is hier gaande? Het is niet alleen voor klimaatwetenschap. Het is wetenschap to court, inclusief medische wetenschap. Ja, je wilt echt geen vooruitgang meer.
2: Wordt daar veel over gepraat in academische kringen? Van,
0: ja, toch wel redelijk. Ja. En dan zien we wel... Aan de andere kant, niet zozeer voor de olieindustrie, maar er zijn wel, dus niet dat de subsidiekraan wordt opgedraaid, maar voor sommige vakgebieden is er wel nog geld. AI, uiteraard, personal health heet dat dan, dat je persoonlijke levenskwaliteit kan verbeteren, waar er geld zit. En in space ook wel, ruimtevaart. En mijnbouw, dus die zeldzame mineralen, hoe kunnen we die...
1: Het zijn allemaal zaken die geld op korte termijn heel veel geld kunnen opbrengen natuurlijk.
2: En die geopolitiek ook.
1: Tuurlijk, ik wou het net zeggen, stel nu dat we stoppen met die oliedoestanden, ja, dan los je ook heel veel conflicten op onmiddellijk. Hè? Want zo goed als elk conflict, zeker wat aan Trumps zijde, Venezuela, Iran, wat is, heeft allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks, eigenlijk gewoon rechtstreeks, met die olie te maken. Mm-hmm.
2: Maar nu zitten we met die AI, het nieuwe troetelproject voor Trump. Hij heeft ingezien dat steenkoolmijnen dat de toekomst niet is en dat de staalfabrieken heus niet terugkeren naar de VS. Nu is het AI en hij lacht eigenlijk met mensen die protesteren. Gewone burgers die zeggen, we hebben er last van. De waterprijzen gaan omhoog, de elektriciteitsprijzen gaan omhoog. Plus er is vervuiling, dampen enzovoort. In hoeverre kan AI het klimaat nog verder om zeep helpen?
0: Het is dubbel, hè. Dus enerzijds, ja, inderdaad, die datacentra. En dan merken we bijvoorbeeld nu ook waar ik woon in Arizona, is heel droog, hè. Die eisen heel veel, die verbruiken ook enorm veel water, hè. Voor de afkoeling ervan. Ja. Verbruiken heel veel energie. Dus dat draagt zeker bij, ook tot de CO2-uitstoot en tot het niet duurzaam gebruik van water en energie. Aan de andere kant moeten we daar ook eerlijk in zijn. De AI verbetert onze klimaatmodellen ook. Aan de wetenschappelijke kant profiteren. Maken wij veel sneller wetenschappelijke vooruitgang dankzij AI ook. Maar ja, of dat het ene opweegt tegen het ander, dat is nu niet.
2: Maar we zijn nu aanbeland bij de burger. Hè. Dat is een van de moeilijkste discussiepunten. Is burgers krijgen je soms niet mee met klimaatbeleid, omdat ze zelf zich belaagd voelen. Hè. Je kent het antwoord, ik mag geen hamburger meer eten. En ik mag niet meer met mijn auto rijden. En dan zie ik ook cynische dingen. Mensen die zeggen, ik hou zo van de natuur. Ik ga naar Spanje, naar de maansverduistering of de zonsverduistering kijken. Maar je hebt wel het vliegtuig voorgenomen om naar die prachtige natuur te kijken. En dat soort dingen. Maar mensen voelen zich belaagd. Wat zeg je tegen die burgers? Wat zij kunnen doen en hoe ze toch tevreden kunnen blijven door wat ze doen?
0: Mijn standaard antwoord, ik krijg die vraag dikwijls, is om te stemmen. Om te stemmen op die politieke partijen die de situatie met de ernst nemen die ze verdient. Want dat individuele burgers hebben gelijk. Deze probleem is veel groter dan elke individu op zich kan, kan een groot verschil maken. En daarvoor hebben we politiekers nodig die zich erachter scharen.
2: Zou je kunnen zeggen dat de politiek soms de burgers gebruikt, misbruikt om ze boos te maken, om zelf niets te hoeven doen?
0: 100%. Hè. Dus ook als je alle onderzoeken die gebeuren, er gebeurt ook, opnieuw niet mijn vakgebied, maar er gebeurt ook regelmatig sociologisch onderzoek. Als je kijkt naar hoeveel mensen van de bevolking zijn begaan met het klimaat, vinden het klimaat een probleem, vinden het klimaat een groot probleem enzovoort. In België is het 85% van de bevolking die vindt dat de bevolking, dat de regering meer moet doen om de klimaatcrisis aan te pakken. Zelfs in de VS, hè, zelfs in de VS is het 65% of 70% van de bevolking die vindt dat de regering meer moet doen om de klimaatcrisis aan te pakken. En als je dan vraagt, ben je bereid om daar zelf economisch toe bij te leggen, is opnieuw 65% van de bevolking bereid om daar zelf economisch toe bij te dragen dat zo gebeurt. Dus zelfs daar hebben wij de getallen en de wetenschap erachter die toont dat het...
2: Maar waar zit dan het ertje onder de matras dat ervoor zorgt dat het niet gaat?
1: U bent geen politicoloog natuurlijk, maar zou het kunnen dat klimaat vooral aan de linkerzijde belangrijk wordt gevonden en dat we op dit moment in een politiek klimaat zitten waar rechts gewoon veel beter scoort? Is het misschien zo simpel?
0: Ik denk niet dat het zo simpel is, maar dat is inderdaad zo. En dat is eigenlijk iets waar ik mij enorm aan erger. Dat het klimaat zo in dat linkse hoekje wordt geduwd. Want waar zitten al die centrumpartijen? Als er 3000 overdoden zijn, waar zitten al die centrumpartijen? Hoe komt dat? Het gaat niet over een bos of wat plantjes of wat dieren die uitsterven. Nee, dit gaat over uw bevolking.
1: Mm-hmm. Ja, zeker. Ja.
0: Jij moet beschermen. En waarom, als jij een centrumpartij bent, zwijg je daar?
1: Oh. Ja, zeker, centrumpartijen mikken op iets oudere kiezers. Kijk naar een CD&V bijvoorbeeld. Het zijn net die mensen die hieraan bezwijken. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen, uw eigen kiezers zijn aan het sterven daaraan. Waarom doe je er niks mee?
2: Ja. Heeft het al wel te maken met competentie waar we het over hadden? Dat men niet slim genoeg meer is om het te zien, dat er iets moet gebeuren.
0: Nou, ik denk dat de oplossingen complexer worden. Hè? Het is opnieuw 30 jaar geleden was je er met simpele oplossingen gestaag, kon je aan het werk gaan. Nu je moet inderdaad moet iedereen meedoen. Moet het zo'n drastische verandering zijn? Is het zo complex geworden? Want geopolitiek en AI en gezondheidszorg en alles. En het kost allemaal geld. Ja, het is veel om over te
2: praten. In mijn kindertijd was er nu en dan een mededeling op de televisie. Een mededeling van de regering. En ik herinner me nog een energiestaatssecretaris, Etienne Knoops. En het was dan in een heel saaie omgeving. En men had het dan over de oliecrisis. En men sprak de bevolking toe. Dit lijkt toch een tijd waar je de bevolking zou moeten toespreken. En van de ernst te overtuigen.
1: En welke op minister Jimmy Carter's moet dat dan doen? Want je hebt er wel een paar.
2: De premier mag ook spreken. Hè, en zeggen van, we hebben een groot probleem. En we hebben het begrepen. En we gaan er iets aan proberen te doen. En
1: zoals ik heb besloten om
2: de Europese top bijeen te roepen. Omdat dit een probleem is dat ons overstijgt.
1: We willen ook graag naar de toekomst kijken. Je hebt al gezegd, die ziet er op dit moment niet goed uit. Is er een scenario mogelijk? Want als we nu naar het gat in de ozonlaag kijken, kunnen we zeggen, dat hebben we niet slecht gedaan als mensheid. Dat kan u wel bevestigen, denk ik. Dat hebben we goed aangepakt in der tijd. Is er een scenario mogelijk dat we over 20 jaar zeggen, oké, die opwarming hebben we eigenlijk goed gedaan?
0: Ik denk dat 20 jaar een beetje...
1: Dat is al...
0: Een beetje kort is.
1: 50 jaar.
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dat mogelijk is. Dat hebben we ingedijkt zodanig dat de gevolgen ervan overzienbaar zijn. Ja.
1: En we hebben ons daaraan aangepast. En,
0: ik denk ook dat dat ontzettend belangrijk is. Omdat, ik weet niet of jullie kinderen hebben. Ik heb een plusdochter en ze is 20. Ik vind de gesprekken met haar over dit onderwerp van de moeilijkste gesprekken die ik ooit heb. Zij ziet geen toekomst. Of ziet geen toekomst, is overdreven, maar zij ziet niet hoe wat zij nu leert in deze omstandigheden. Hoe zij denkt, zij is ervan overtuigd, binnen 10, 20 jaar, wanneer ik volwassen ben, gaat mijn wereld er niet uitzien zoals die er nu uitziet. Dus wat ik nu aan het leren ben, ga ik niet kunnen toepassen in mijn eigen volwassen leven.
1: Is die kwaad op deze generatie?
0: Ze is niet kwaad op mij. Het beste wat ik kan doen is zeggen, I tried my best. Ik heb mijn best gedaan. En ik kan alleen maar beamen en mijn excuses aanbieden.
2: Ik zit met een kleindochter. Ze is 5 maanden oud. En ik vraag me dikwijls af, in welke wereld kan zij nog groot worden?
0: Maar ik denk heel belangrijk daarin is, ik wil niet dat die volgende generatie hetzelfde soort van defaitisme voelt dat ik soms voel. Ik wil dat zij een leven kan opbouwen en gelukkig kan zijn en iedereen met haar. Ik denk heel belangrijk daarvan is exact wat jij zei, dat we deze beginnen aan te pakken. Dat zij het gevoel krijgen van oké, nee, het is niet onder controle. Ja, het is een groot probleem, maar we zijn tenminste er iets aan het doen. En we zien het verschuiven. En want uiteindelijk, dat is de grootste... De mentale tol van deze klimaatcrisis op jongeren, maar ook op mensen van... Ik hoor het in alle generaties, hè. Komt niet alleen door de klimaatcrisis zelf, maar vooral door het gevoel dat we er niks mee aan het doen zijn. Stel je voor dat we effectief, dat we inderdaad in plaats van de CO2-curve elk jaar omhoog en omhoog en omhoog te zien gaan.
1: Dat is in zakken.
0: Of stabiliseren. Of zelfs de groei niet nog meer elk jaar, maar de groei zien afzwakken. Dan heb je het gevoel, oké, we zijn er nog niet, maar we zijn begonnen. Dan is het ook veel motiverender om er nu achter te zetten.
1: In de pandemie, toen het nieuws kwam, het vaccin is klaar. Het was zo...
0: Exact.
1: Licht aan het einde van de tunnel. Voilà. We kunnen alle terug dit doen.
0: Exact.
1: En, die vibe. Ja. En dan zou ook het politiek debat over die opwarming of over de klimaatverandering gewoon veel minder polariserend zijn dan ze nu is. Ja.
2: Maar wat zeg je aan jonge mensen die met die machteloosheid kampen? Want zij zijn niet de beleidsvoerders. Dan heb je weer Greta Thunberg die geschokt was op die klimaattop waar ik was in 2019 in New York. Waar ze zei, ben je niet beschaamd? Jullie hebben mijn generatie om zeep geholpen. En stop met uw woorden, how dare you. En ze wordt weggezet als een hysterisch kind.
0: Ja, ik word ook wel eens weggezet als een hysterisch kind. Daar ben ik zeker van. Alhoewel, onlangs kreeg ik de... opmerking na een lezing in Groningen dat mijn nuchtere charme wel hetgeen is, zou kunnen zijn wat we nodig hebben, maar dat terzijde.
2: Hoe doen we dat om die jongeren te zeggen van... We got you.
0: Ik denk, zoals ik zei, door actie door te tonen van we got you. Met te zeggen, ja, goh, 40% is toch wel veel. We gaan voor 35%. En eigenlijk in realiteit is het maar 25% in CO2-reductie. Zo overtuig je geen enkele jongeren dat het wel in orde komt. Door effectief, niet met woorden, maar met daden, door effectief dingen te doen.
1: Laatste vraag. Wat als we niks doen?
0: Wat als we niks doen?
1: Dat we niks veranderen, gewoon blijven opstoken wat we nu doen.
0: Ja, dan geraken we alsmaar verder en verder uit de voorspelbaarheid van het klimaat. Als we, ik denk, er is veel sprake over de 1,5 graad of de 2 graad klimaatopwarming dat we moeten vermijden, dat het meer wordt dan dat. De reden waarom, dat is dat een veilig klimaat is. Dat is ook relatief natuurlijk, want we zitten nog niet eens aan 1,5 graad nu. En zo veilig voelen niet deze zomer. Maar het is wel nog voorspelbaar. Hè? We weten dat er hittegolven komen. We weten dat er droogten is. We weten dat er meer bosbranden gaan komen. We weten dat er, als het regent, het meer gaat regenen. We weten dat de hagelstenen groter worden enzovoort. Eentje boven die 2 graden, we zitten nu aan 2,8 graden, dan kom je in scenario's terecht dat we niet eens weten wat het er nog op ons afkomt. Hè. Zoals de EMOC, de golfstroom kan stilvallen, hoe warmer het wordt, hoe groter de kans dat gebeurt. En dan zit je in iets wat we opnieuw in de voorbije 10.000 jaar nog nooit hebben meegemaakt. Dus om te vermijden dat wij ons aanpassen aan een klimaat dat extremer is dan wat we kennen, maar wel nog redelijk voorspelbaar, moet je wel onder die grens blijven.
2: En hoe lang zijn we daar nog van?
0: Dat hangt er vanaf van hoe snel wij onze transitie... Ja, dat is het. Al die vragen, eigenlijk de grootste onzekerheid over wat er met ons klimaat gaat gebeuren. Grootste onzekerheid over... Tegen wanneer het hoeveel warmer gaat komen, het hangt allemaal af van wat wij doen. De grootste onzekerheid is hoeveel CO2 wij gaan uitstoten. Daar hangt het allemaal van af. Al de rest is een klein beetje variatie rond het gemiddelde. Maar het hangt allemaal af van hoe snel wij deze transitie en hoe drastisch wij die kunnen inzetten.
1: Muziek, Björn.
2: Muziek, ja... Het is een beetje nood aan verstilling. Hè. Ik heb iets meegebracht, het heet Between Two Poles. Misschien ken je het. Het is uit de klimaatdocumentaire Before the Flood. Van 10 jaar geleden, van Leonardo DiCaprio ook. En het is muziek van Trent Reznor en Atticus Ross.
1: Mm-hmm.
2: Het is melancholie. Een beetje wegdrijven in een wereld op drift eigenlijk.
1: Valerie, ik ga u danken voor uw tijd.
0: Dank u wel.
1: Voor uw inzichten.
0: Dank u.
1: En voor uw optimistisch verhaal.
0: Dat was ook een grapje, zeg.
1: Dat was een klein grapje.
2: En een mooi groen hemd.
1: Ja. Nee, toch. Dank je wel. En we engageren ons ook vanuit de verrekijkers om daarover te blijven praten. Want het is broodnodig.
0: Dank je wel om dat te doen. Ik apprecieer het forum dat u mij geeft.
1: Alle plezier. Dit was de Verrekijkers. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.

0: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
13: Belisol.
12: Altijd zeker.
0: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De NAVO reageert positief op het Amerikaans-Deens akkoord over Groenland. De Amerikaanse president Trump keurt dan toch economische sancties tegen Rusland goed. En Beweging.net, de christelijke arbeidersbeweging, kant zich tegen een begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Mehdi. De NAVO, het Westerse bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Katrien van der Schoot, wat weten we al over dat akkoord?
16: Wel, dat hangt af van wie het zegt. President Trump, die maandenlang zei dat hij Groenland wilde inlijven, zegt nu dat de VS voor altijd de veiligheid van Groenland en de VS kan gaan garanderen. En geen enkele tegenstander van de VS zou op Groenland een basis mogen hebben of investeringen doen. Daarmee heeft hij het over Rusland en China. Die mogen vooral geen toegang krijgen tot de kritieke grondstoffen in de bodem van Groenland. Aan Deense kant reageren ze voorzichtig positief, zegt Scandinavië-correspondent Aart de Zitter.
17: De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen, wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
16: Ja, de NAVO daar zit daar tussenin, want voor het bondgenootschap is de veiligheid in het Noordpoolgebied cruciaal. Beter een akkoord met Trump dan geen akkoord, maar het blijft dus uitkijken naar de details van het akkoord en naar de stemming in het Deense parlement.
15: Dankjewel, Katrien. In Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd aan het persbureau Interfax. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden één voor één afgeslagen, zegt de kiescommissie nog. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang. Maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand. De enige kritische partij mag niet meedoen aan de stembusgang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een wet vol economische sancties tegen Rusland ondertekend. Maar Trump heeft wel het laatste woord in de al dan niet toepassing van de sancties. Peter de Kroebele, aan die wet is wel een heel lange discussie vooraf gegaan.
10: Ja, het heeft meer dan een jaar geduurd. De wet kwam er op initiatief van de intussen overleden senator Lindsey Graham, die pro-Oekraïne was. En het sanctiepakket is gericht op de Russische economie en op landen die de Russische oorlogskas pekken. En zo krijgen de 5 grootste importeurs van Russische olie en gas te maken met heffingen van 100%. Dat is onder meer het geval voor Iran en China. Er zijn ook sancties voor Russische politici en militairen, en dat moet allemaal druk zetten op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het pakket is wel zodanig bepaald dat Trump zelf, hij alleen, kan beslissen over de toepassing van de sancties. Hij kan ook andere landen dan Rusland viseren. En Trump mag ook zelf beslissen over de hoogte van de tarieven. Dus opvallend, hè, de president mag en kan een wet overwoelen. Nog dit, Oekraïne kan nu ook Amerikaanse wapens kopen. Vooral belangrijk voor de luchtverdediging via Europese geldschieters is dat, voor een totaalbedrag van bijna 3 miljard euro. En volgens het Kremlin zal de wet de weg naar vrede in Oekraïne alleen maar moeilijker maken.
15: Dankjewel, Peter. Het begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Sami Mehdi om alleen een indexsprong te voorzien voor werklozen is compleet onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACV en Familiehulp, die historisch verbonden zijn aan de partij CD&V. Het is een van de voorstellen die op tafel liggen tijdens de federale begrotingszoektocht naar 10 miljard euro. Voorzitter Julie Hendricks de Vos vindt het jammer dat de werklozen daarbij opnieuw in het vizier komen.
18: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
15: Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat, maar zo'n interfederaal agentschap moet leiden tot een betere aanpak. In zo'n interfederale klimaatcel zouden vertegenwoordigers van elk beleidsniveau moeten samenkomen in één centraal team, en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Bij de controle op de luchtkwaliteit heeft iets gelijkaardigs als een nut bewezen, zegt groenvoorzitter Aymen Horsch.
19: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent en konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewestgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit, om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
15: In het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden in die discipline. En dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel krijgt pas vanmiddag voor het eerst het parcours te zien. Hij mag er maar eventjes op trainen en dat zit hem toch een beetje dwars.
20: Ja, dat is best wel vervelend. Uiteindelijk denk je dat het met de Olympische Spelen ook ongeveer zo was, dat we één tijdslot hadden en voor de rest kon het niet meer zien. Maar het is wel ambetant dat we maar 2 uurtjes krijgen, zeker als het zo'n groot rondje is, van ongeveer 40 kilometer. Dus het zal een beetje puzzelen worden van misschien ergens af te steken om een deel iets meer te kunnen zien. Maar het is voor iedereen hetzelfde gelukkig, dus dat is het voordeel eraan, dat het voor iedereen hetzelfde is.
15: En in de Davis Cup tennis hebben de Belgische mannen Sander Gillet en Joran Vliegen zo net hun dubbelwedstrijd tegen Oostenrijk verloren. Daardoor staan de Belgen nu 2-1 achter. Glenn Martens, was het een nipte nederlaag?
1: Ja, dat kan je wel zeggen, want ze verloren met 7-6, 7-5. Hadden een 4-2 voorsprong in de tiebreak van de eerste set. Konden die niet over de streep trekken. En dan ging die tweede set ook opnieuw gelijk op. En de Belgen had hun breakkansen niet kunnen benutten. Dat deden de Oostenrijkers op het einde van die set wel. En daarnet hebben ze dus ook die wedstrijd uitgeserveerd. Dat betekent een 2-1 achterstand. En dus moet België zometeen zijn twee enkel wedstrijden winnen als het zich wil plaatsen voor de finals later dit jaar in Bologna.
15: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen maxima tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. De reactie van de NAVO op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Daarmee begonnen we dit bulletin. De reactie is positief, al moet het Deense parlement het akkoord nog goedkeuren. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
22: Radio 1.
23: Belpop.
22: Met Floris de Hallemans.
24: Hey, goedemiddag. Welkom bij Belpop. Vandaag hebben we Triggerfinger op bezoek en Nika, want Nika en de Nuance die hebben een plaat uit Triggerfinger ook. En ik ben ook gaan kijken naar de boekvoorstelling van het Groot Vlaams Liedboek deze week. Daar gaan we ook eens dieper op in. Maar eerst Warhouse, want die zijn helemaal terug, of toch al een beetje, met de nieuwe single Simple Pleasures. Don't

is een man van Simple Pleasures, dat zal wel, ja. Warhouse hoorde je, die een nieuwe muzikale weg ingeslagen zijn. Dat hoor je ook wel een beetje. Dit is de... Hij is een man van Simple Pleasures, dat zal wel, ja.

0: Wiltura en ik ben zo eenzaam zonder jou.
1: Belpop.
0: Ja, het Groot-Vlaams liedboek dus. 101 liedjes die je moet horen voor je sterft. Dat klinkt redelijk dramatisch, maar ik kan de auteur geen ongelijk geven wat zijn selectie betreft. Het zijn stuk voor stuk prachtige liedjes. De auteur, dat is de Nederlandse journalist Peter Voskuil. Ik zag hem op de boekvoorstelling en hij deelde met plezier zijn reden om dit boek te schrijven.
2: Heel veel van die liedjes kennen wij niet in Nederland. En ik moest een tijdje werken in België. Dus ik reed heen en weer, heel veel Vlaamse muziek gedraaid. Eerst die ik wel kende, daarna die ik niet kende. En het eind van het liedje was dat ik helemaal verslingerd raakte. Want ik ontdekte zoveel moois. En toen dacht ik, ik ga daar een boek over maken. In eerste instantie om dat in Nederland natuurlijk te laten zien. Van kijk eens wat voor prachtigs er is. En wij doen net alsof het niet bestaat.
0: Het is inderdaad prachtig, al deze muziek. Dat vonden de talrijk aanwezige Vlaamse artiesten ook wel. Klaas Delru van Yevgeny bijvoorbeeld.
3: En een zeer mooi boek. Een groot boek. Het heeft zijn naam niet gestolen als je het fysiek in handen krijgt. En ik ben er heel trots op.
0: Voilà, Eva de Roveren staat er ook in. Is daar ook blij mee?
4: Ik sta in het boek. Yay! Tussen al die andere fantastische liedjes staat mijn liedje, ja. Fantastisch toch? En het zijn ook heel uitgebreide interviews geweest. En ik heb gezien, ik heb er al in mogen kijken. Het is een heel groot boek, maar de verhalen zijn ook best groot. Dus echt wel een interessante, soort van document of zo.
0: Heel uitgebreide interviews, zegt Eva. Dat klopt. Auteur Peter Voskuil heeft heel wat werk gehad met dat boek. Want hij heeft de spreekwoordelijke grens en ook de letterlijke grens eigenlijk tussen onze landen heel vaak overgestoken.
2: 70 interviews, 200 kilometer heen, 200 kilometer terug. Ja, je moet een beetje gek zijn om dat te gaan doen. Toen ik eraan begon, dacht ik ook dat ik gek was. Maar ja, op de een of andere manier moest dat. En is dat toch die muziek? Hè? Uiteindelijk is het de liefde voor muziek die ervoor zorgt dat ik dat gedaan heb.
0: Ja, ja, maar alle liefde voor muziek ten spijt staat er plots wel een Nederlander voor je deur om je verhaal te noteren in zijn boek over Vlaamse liedjes. Dat kan niet zonder verbazing gebeurd zijn, dacht ik dan.
2: Er was enorme verbazing en misschien ook zelfs de angst. Van, je raakt iets heiligs aan en dan als Nederlander. Maar wat er ook was, is dat mensen het juist ook alweer heel erg leuk vonden. Het is iets geks natuurlijk dat een Nederlander dat doet. Dus dat juist daardoor gingen ook wel weer deuren open. Het leuke eigenlijk voor Vlamingen is dat er door andere ogen gezien een nieuwe kennismaking is met die Vlaamse muziek.

0: ik denk dat dat voor Vlaanderen ook wel leuk is. Kijk, ik word niet tegengehouden door allerlei vooroordelen. Een heleboel muziek kende ik ook nog niet eens. Dus ja, misschien dat dat dan toch een andere blik geeft.
1: Ik kan het boek hier niet voorlezen, het is echt groot. Maar een paar reacties van de mensen die erin staan heb ik misschien wel nog. Remo van het Groenewoud bijvoorbeeld, die is intussen toch komen vast te stellen dat Twee Meisjes echt een klassieker is geworden.
2: Ik heb die indruk, al ben ik ook tevreden over Meisjes. Dat vertel ik vooral uit live ervaring. Dat wordt altijd uitbundig meegezongen door meerdere generaties. Vergeef mij deze zelfverheerlijking. Enfin, het is niet zelf, het is dat liedje.
1: We verheerlijken hem met plezier, Remo. En het is waar, hij heeft meer dan één klassieker op zijn naam staan natuurlijk. Remo mocht tijdens de boekvoorstelling trouwens dat allereerste exemplaar ontvangen. Toch ook wel een eer, denk ik. Wie er ook in staat is Hannelore Bedert met Kom naar huis. Een van de meest beklijvende liedjes uit onze popgeschiedenis toch wel. Voor haar is het zo'n moeilijk lied dat ze sindsdien bijna niet meer gezongen heeft.
3: Ik voel dat nu in alles. Het lied dat het meest dichtbij staat en dat het allereerlijkst voelt, waardoor dat ik heel hard het gevoel heb, ik kan dat voor mezelf. Kan en wil ik dat misschien ook niet meer overtreffen of zo. Want voor mij, wat dat andere mensen dan van denken, voor mij voelt dat als, ik heb het topje van mijn berg bereikt en het kan alleen maar naar beneden gaan nu. Dus het, misschien hoeft het dan ook niet. Is het een mooi punt geweest. Maar we zien wel. Misschien.
1: Auteur Peter Voskuil, als Nederlander, was niet gehinderd, zei hij net nog, door enige vorm van hokjesdenken of vooroordelen. Hij koos gewoon de liedjes die hem het meeste pakten. En zo staat Bart Herman ook in zijn lijst van 101.
4: Het was eigenlijk anders. Hij heeft mij gebeld, Peter Voskuil, om een interview te doen. En ik dacht dat het ging gaan over Ik ga dood aan jou. En uiteindelijk bleek het dan te gaan om een nummer dat ik in 1997 had geschreven, waarvan ik zelfs het bestaan niet meer vermoedde. En dat is De Waanzin van de Leugen. En ik heb het terug opgezocht en ik was super vereerd dat hij dat gekozen had. Zelfs zo erg dat ik het opnieuw heb opgenomen en op mijn nieuw album gezet. Ik ben eigenlijk vooral blij dat dit gedaan wordt door iemand die eigenlijk niet uit Vlaanderen komt, maar uit Nederland, die gewoon heel objectief, zonder hokjesdenken, alle soorten liedjes heeft beluisterd en dat ik daar mag deel van uitmaken.
1: 101 zijn het dus, liedjes die je moet horen voor je sterft. Heeft Peter Voskuil eigen favorieten eigenlijk? Ik vroeg het hem, het is een vervelende vraag, ik weet het. Maar hij had er toch een paar.
0: Voor de kenners wil ik wel een paar titels geven. Huisje 1 en 2 van Lamp, Lazarus en Chris. Zomaar een albumtrack. Geweldig, echt. De 60's in Vlaanderen. Zo goed opgenomen, fantastische drumpartij bij ook. En zo, ja, daar kwam ik er zoveel van tegen. Op al die nummers. Ooit was ik een soldaat van Gorky. Hier is het misschien al vrij bekend. Maar ja, als je alleen Mia kent, dan is het wel een eye-opener dat die band nog zoveel goede muziek gemaakt heeft.
1: En zo staat het boek vol met prachtige liedjes. Voor de hand liggende dingen, jawel. Maar ook een aantal dingen die niet per se voor de hand liggen. Jonas Winterland bijvoorbeeld, die staat er ook in.
5: Ik denk wel dat een nummer een soort terugkerend thema bevat in mijn liedjes. De kwetsbaarheid van de mens. Dus ik speel dat nog altijd met even veel plezier. En het is ook iets waarvan ik gif op zou hebben ingenomen. Als er een nummer, een klassiekertje zal worden, zal het dat zijn eigenlijk.
1: Het nummer waarover het gaat is Mensen zijn gemaakt van dun papier. Het is een van de 101 liedjes in het boek van Peter Voskuil. Het Groot Vlaams Liedboek. En dat is nu uit bij Lano. Het is

0: gemaakt van dun papier.
1: Voilà, dit heb je dan al gehoord. Nog 100 te gaan volgens dat nieuwe boek. Jonas Winterland en mensen zijn gemaakt van dun papier.
2: Belpop.
1: Het was 2025 en ik kreeg ineens een mailtje met dit. Ik heb de aanstichters van dit meteen gebeld. Ruben en Mario, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ik weet nog wat ik zei, het was Ruben denk ik. Ik heb gezegd, qua terugkomstsingle kan dat verdomme wel tellen. Wat heb je nu weer gedaan? Ik heb het gezegd toen, het is een beestige single. Het is nog altijd een beestige single. En nu hoort er een beestige plaat bij. Voilà.
3: Merci voor het, merci. Ja.
1: Dus we zijn uitverteld.
3: Ja, klaar.
1: Dat was het.
3: Zo die koffies. Ja, voilà, zo is uit. Ja.
1: Nee, 2019 was er even een pauze ingedrukt voor Trigger Finger. Ja, toen kwam daar een hele covid-crisis tussen. We zijn pollen kwijt intussen. Er is van alles gebeurd, maar nu, 2026... Ik zucht van opluchting. Is er een nieuwe plaat van Trigger Finger?
3: Ja.
1: Jullie zuchten ook waarschijnlijk van opluchting.
3: Mee. Ja, want we zijn er al, wij leven er al een jaar mee. Hè?
1: Ja, dat zal wel.
3: Ja, want die plaat, september 2025 kwam Stars uit, de single. Dus een jaar later komt dan die plaat pas. En dan stelde je de vraag waarschijnlijk, waarom?
1: Ja, waarom?
3: Ja, waarom? Hè? Maar wij vonden dat er tijd was, dat we tijd nodig hadden, omdat 9 jaar geleden was dat Colossus uitkwam, het vorige album. Dus, en in die tijd dachten we van, ja, we hebben keiveel goede songs, dus die moeten we ook een kans geven.
1: Zeker.
3: Dus ja, zijn er al 5 singles uit.
1: De link tussen Colossus, jouw soloplaat Looking to Glide, en deze is Mitchell Froome. Ik smijt zijn naam maar meteen op tafel.
4: Ja, inderdaad.
1: Dat hoor je ook aan de plaat, vind ik. Dingen zoals dit. Ja, we hebben ons niet ingehouden, hè?
4: Nee.
3: Het DNA blijft triggerfingen.
1: Zeker en vast. Ja. Stuk uit het openingsnummer Everybody's Looking. Waar ik dan Mitchell Froome meen in te horen. Gewoon in het experimentele ervan en het explosieve ervan of zo.
4: Mitchell is een zeer waardevolle handlanger. Uh-huh. Hij is een beetje een muzikaal genie ook. Uh-huh. Hij heeft een enorme kennis van harmonie. Maar hij is ook een enthousiaste tiener die als een song iets heel simpel, luid of bruut nodig heeft.
1: Ja.
4: Dan kan die dat ook zien. En, daarom, en hij doet andere dingen dan wij. Hij vult ons aan.
1: Ja, want ik las ergens, we noemen hem geen producer, dat wil hij niet. Hij is gewoon een echt extra bandlid.
3: Ja, we hebben eigenlijk ook met hem deze plaat geschreven.
1: Ja.
3: We hebben eigenlijk gezegd van, kijk Mitchell, we willen graag met u terug samenwerken. En hij had zoiets van, ja, is goed, maar ik wil eigenlijk de stempel producer wil ik misschien eigenlijk zelfs wel niet meer.
1: Ja.
3: Ik vind dat wij met z'n drieën al producer genoeg zijn.
1: Ja.
3: En laat ons gewoon beginnen schrijven. Want dat was begin van 2023 dat we voor de eerste keer naar hem gegaan zijn. Ja. Dus ja, dat klikte ook meteen om te schrijven.
4: Wij hadden sowieso een huis gehuurd in Encino. In Los Angeles, een half uurtje boven Santa Monica.
1: Mm.
4: En dan, dat was eigenlijk fantastisch. Want we hebben ons daar geïnstalleerd. En 's morgens voor de middag konden wij daar op ons eigen werken. Mario had zijn setup op zijn kamer. Ik had een tweede setup.
1: Naar je kamer?
4: Nee, maar dat was... Voilà, geen pottenkijkers. En als je zelf aan iets wilt prutsen, een paar uur zonder daar iemand bij te hebben, dat is fijn dat je dat op jezelf kunt doen.
1: Ja.
4: En dan gingen wij Mitchell Hall rond de middag en dan zaten wij samen. En
1: zalig wel.
4: Dan ging het werk enorm snel vooruit, omdat je dan beslissingen kan nemen en elkaar wijzen op coole dingen die je doet.
1: Ja. Ik hoorde ineens zoiets half puberaals van, waar is de Mario? Zit op zijn kamer.
3: Ja.
1: Maar dat jongen van geest en dat jongen van hart, dat is toch essentieel bij Trigger Finger.
3: Ja, sowieso. En ook het schrijven was ook zo anders deze keer. Normaal gezien repeteren wij dan gaan wij naar de studio zo perfect voorbereid. En dan knallen wij dat erop. Maar nu hadden wij, ik heb bijvoorbeeld geen drumstel.
1: Eigenlijk heel die
3: schrijfperiode heb ik drums liggen programmeren. En dan ging ik natuurlijk naar mijn kamer.
1: Ja.
3: En ging ik programmeren. En dan hadden we al iets van partijen. En dan dacht ik, dat is wel een goede richting. Of weet ik veel wat.
1: Maar je kunt op alles drummen, hè? Op chipzakken en op
3: winterrein. Ja, alles kan. maar dat was eigenlijk wel plezant, omdat dat geeft een andere invalshoek.
1: Ja.
3: Van muziek maken. En dan kwam eigenlijk die tussentijden. We zijn denk 4 of 5 keer op en af naar L.A. gegaan om met hem te schrijven.
1: Mm.
3: En die tussentijden, als we terug thuis waren, komen we bij ons in de studio. Ruben in zijn studio, ik thuis. opnemen wat dat we hadden gemaakt ginder en verbeteren wat dat nodig was. Want soms was die klank misschien niet goed van de gitaar of weet ik veel wat. En soms ook weer wel, omdat je impulsieve dingen doet. Maar ja, tegelijkertijd, je nam dat op in je Dropbox folder en dan kon ik zeggen, hey man, ik heb drums opgenomen.
1: Ja.
3: En soms kwam het naar boven dat het geprogrammeerde gewoon beter was dan het gewoon live spelen.
1: Ja. Is het geprogrammeerd?
3: Nee.
1: Niet, hè?
3: Maar ik ga wel bijzeggen, daar zit wel een geprogrammeerde, hergeprogrammeerde sample in.
1: Ah ja?
3: Ja, in het begin van de song, ja, ja, met die toms.
1: Ja, ik ga mijn woorden nog eens herhalen, ja. We hebben ons weer niet ingehouden. Hè. Hier gaan. Ja hoor, lekker Triggerfinger zoals ik het heel graag heb. Stukje uit Until the Scandal Breaks. Zijn er schandalige dingen gebeurd in L.A.? Of gaat het daar helemaal niet over?
4: Nee, het gaat een beetje over de menselijke natuur. Over de interesse die wij hebben over dingen die het daglicht niet mogen zien. Wij zijn allemaal tot op zekere hoogte grote roddeltantes. En voilà, dat gaat daarover.
1: Oké. Okay. Ik las ook een paar keer in de pers deze week dat het leven wat saaier is zonder pollen.
4: Ja.
1: Dat kan ik me wel inbeelden eigenlijk.
4: Ja, ja. Sowieso, ja, ja. Zeker. Ja. De meeste mensen die naast pollen of in contact zijn geweest met hem of met hem gedeeld hebben in het leven, letterlijk en figuurlijk, die daar zijn indrukken voor het leven gemaakt.
1: Ja, ja. Zijn roze schoenen gaan mee op tournee, zag ik ergens?
3: Ja, ja. Ja, die gaan nog altijd mee. Ja.
1: Ja, die gaan op de basversterker. Ja. Stof voor Jeffrey eigenlijk. Ja.
3: Kan ze dus passen, hè?
1: Zeker. Ja, dat is een zeer mooie beeldspraak. Want de schoenen van pollen zijn groot. Ik denk maat 48,
3: ja, klopt.
1: Als ik het goed gelezen heb. Maar ja, die schoenen staan dan op zijn basversterker. Ja, hij gaat altijd mee. Jeffrey Burton, daar hebben we het over, is ook een fantastische muzikant. Ik denk toch ook wel een tijdje vast lid van Triggerfinger.
3: Ja, ja.
1: Zelfs voordat pollen weg was. Hè?
4: Ja, ja, zeker. Ja. Hij speelde gitaar bij ons.
1: Ik zag jullie show, ik denk op Pinkpop of zo.
4: Ja.
1: Ja, cool hè.
3: Ja, goed.
1: Echt heel erg de max.
3: Ja, ja, pas perfect. Hè.
4: Het is onmogelijk om iemand als Pollen te vervangen, want hij heeft een enorme persoonlijkheid, zowel als mens als muzikant.
1: Ja.
4: Maar Geoffrey verstaat perfect welke energie er nodig is om die plek te vullen.
1: Zeker. Het is een heerlijk uitbundige plaat en er staat één schoon klein liedje helemaal op het einde. Dat is dit, Shine and Shimmer.

0: Shine and Shimmer van Triggerfinger uit Tarmac. Dat is hun splinternieuwe plaat. Zometeen praat ik verder met Mario en Ruben, maar eerst even naar de weg kijken. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Frans. En op de E19 in de Kraaibekstunnel, daar verspert een obstakel 2 rijstroken. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Wezenbeek tot Tervuren door een aanrijding net voor de Vierarmentunnel. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk zijn ze aan het werk. Daardoor is de afrit in de Pinte dicht. En op de Antwerpse ring naar Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend afgesloten.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Belpop.
0: Dit liedje, Shine and Shimmer, is gearrangeerd met 1 noot hulp van Randy Newman.
3: Ja.
0: Hoe is dat gekomen?
3: Wij kwamen na het weekend, denk ik, de studio binnen. En Mitchell zei, I made a mistake, guys.
0: Okay.
3: En wij zei, what do you mean, you made a mistake? Ja, I went to see Randy this weekend. Dus ik ben bij Randy geweest. En die mannen, die praten over muziek en die horen die muziek in hun hoofd als zij tegen elkaar zeggen.
0: Ja.
3: Mitchell was heel blij met die song. Hij is de aangever van het idee. Hij had een piano progressie met akkoorden.
0: Mm.
3: Hij zei van, mannen, doe daar iets mee. Maak daar iets met gitaar van of zo, als je zin hebt. En dat was heel tof. En we hadden er een heel mooie versie in elkaar gestoken met backing vocals, een heel mooi melodietje eronder. En hij was daar zelf ook heel blij mee, dus hij gaat naar Randy Newman.
0: Zijn maatje Randy.
3: Zijn maatje, dat is redelijk surrealistisch.
0: Daarom.
3: Ja. En hij vertelt dat en hij vertelt tegen Randy wat die akkoordenprogressie is en hoe dat lijntje daaronder zit. En die mannen horen dat gewoon in hun hoofd, hoe dat klinkt. En Randy knikt blijkbaar zo. En die loopt naar de piano en die speelt dat akkoord. En die speelt dat melodietje erbij. En die zegt, why didn't you use the B-flat instead of the B in the backing vocal? En Mitchell zei van, allee, ik kan niet geloven dat ik dat niet gezien heb, dat ik daar geen si bemol heb Dat kon hij niet van over, terwijl dat een heel klein verschilletje is. Het klinkt ietsje melancholischer, dat is wel waar.
0: Ja, ja, ja.
3: Dus, maar allee, als we dat niet hadden gedaan, dat liedje was er niet anders voor geweest. Maar dat is wel bizar hoe dat Mitchell daar toch, dat zit in zijn hoofd en dat is een fout.
0: Ja, voilà. Maar dat stukje Randy Newman, dat mag mee op de checklist.
3: Ja, dat mag zeker mee op de checklist.
0: Dat zal wel zijn. Een van de nummers op Tarmac, zo heet de nieuwe plaat. Landingsbanen, vliegtuigen, luchthavens, dat soort dingen, daar denk je dan aan. Maar ik moet het misschien ook niet al te letterlijk interpreteren.
3: Dat mag. Want bij muziek mag alles.
0: Want jullie zien wel vaak landingsbanen, denk ik.
3: Ja, en startbanen ook. Het zijn startbanen en landingsbanen.
0: Ja, ja.
3: Maar het was eigenlijk een mooie metafoor voor de periode waar we die plaat hebben opgenomen en al die muziek geschreven hebben, was op zich voor ons ook wel een beetje een confronterende tijd.
0: Hmm.
3: Mario is zijn moeder in die periode verloren. In onze familie, mijn schoonouders zijn hulpbehoevend geworden.
0: Mm.
3: En dat gaat eigenlijk over, dat album gaat een beetje over familie.
0: Mm.
3: Dat is het overkoepelende thema. En hoe je positie in een familie verandert naarmate dat je ouder wordt. Als je jong bent, zijn je ouders het hoofd van de familie. Mm. Zij hebben de verantwoordelijkheid over hun kinderen. En zij geven je steun als het nodig is. Je wordt ouder. Maar op een gegeven moment zijn het misschien uw schoonouders of uw ouders, die generatie die heel behoevend wordt. En langs de andere kant ziet uw eigen kinderen hun weg zoeken en vertrekken met tegenslagen moeten dealen en kleine succesjes. En moeten daar ook uw weg in vinden om die niet te hard te pushen en die dingen laten te ontdekken, maar er toch te zijn om steun te geven wanneer nodig. En tegelijkertijd, bij Mario bijvoorbeeld, worden ook ineens in een positie gedwongen.
0: Ja, natuurlijk.
4: Ze zijn ineens hoofd van alles.
3: Ja, ja.
4: Maar het ding is, ze bereiden u eigenlijk op alles voor, eigenlijk in uw leven.
0: Ja.
4: Als kind zijn, ze bereiden, pas op voor dit, pas op voor dat. Behalve voor dat stuk.
3: Ja.
4: En, dat, is zo, en dat komt dan, ineens komt er dat. En dan moet je daar zo mee handelen.
0: Ja, ja, zeker.
4: En dan staat er daar, en je moet, hè. Ik bedoel, en dat maakt niet uit welke leeftijd dat je bent, maar dat gebeurt.
0: Ja. Wat ik wel straf vind is, wat je zegt klopt, als je de teksten erop naleest, dan haal je daar wel die dingen uit. Maar tegelijkertijd lees ik, en ik citeer, bloedgeile gitaarliks, betonnen baslijnen en messcherpe drums, dubbelpunt, Triggerfinger is helemaal terug. Het stond op de site van de Roma, of zo denk ik, waar u aan spelen. Prachtige zin.
3: Ja, dat is het leven.
0: Maar dat staat daar toch, dat staat er bijna haaks op, zo bloedgeile gitaarliks, maar terwijl gaat die plaat eigenlijk over verandering, over verlies, over ja, wat je net allemaal beschrijft.
3: Maar dat zit daar ook wel ergens in, want naast al die intense dingen die er gebeuren, de onnozelheid van het leven stopt ook niet.
0: Dat is ook
3: en dat zijn ook dingetjes die dat het relativeren van uzelf.
0: Ja. Want ook niet bij Triggerfinger, videoclips met choreografie in slow motion.
4: Ja, relativering.
3: Nee, wij zijn ook gaan samen zitten, Mario en ik, omdat de dag van vandaag heeft muziek ook visuele ondersteuning nodig.
0: Dat is zo, ja.
3: Dat hoeft niet, maar dat is ook, als je dat voor jezelf fijn en plezant kan maken, dan is dat ook wel een uitdaging om daar iets moois rond te doen.
0: Ja.
3: En we hebben samen met Charlie de Keersmaker, de man die ook de foto's gemaakt heeft voor het album, zijn we teruggegaan naar Los Angeles om 10 dagen daar te zijn om alleen maar te filmen in downtown Los Angeles. En wij hebben met Naomi van der Horst een aantal choreografietjes in elkaar gestoken. En dat was een onwaarschijnlijk coole ervaring. Want je zit in downtown en iedereen beweegt daar door die stad in zijn eigen choreografie.
0: Ja.
3: Er is in de clip van It Come Clean of Through the Beam, ik weet het al niet meer. Want zie je een rollerskater door de stad rijden en die is zichzelf aan het filmen met zijn telefoon. Ja, ja. Dus die gaat volgens zijn eigen choreografie, eigen gekozen choreografie, rolt die man door het leven.
0: Ja.
3: En daarnaast loopt iemand een dakloze met een rollator die een beetje een uit noodzaak, dat is zijn choreografie geworden, daar heeft hij geen keuze in, maar dat is gewoon door de situatie.
0: Ja.
3: En wij wandelen daartussen, wij doen die kleine choreografieën en doordat we met zo'n hele kleine bezetting waren, zag je mensen door dat beeld en eventjes zo één beweging meedoen van die choreografie en die wandelen daar weer uit.
0: Ja.
3: Dat was onwaarschijnlijk schoon.
0: Ja, en volgens mij valt dat ook niemand op dat je dat doet.
4: Nee. Dat is zo. Doet dat een heuse zolder waar ik woon. En iedereen zegt,
3: er is één auto voorbij gekomen met zijn raamje naar beneden. Je riep, faggot! Maar de rest was
4: niet.
0: Zelfs in Los Angeles. Jullie hebben al uitverkochte AB gespeeld. Paradiso, denk ik. Ik had het al over Pinkpop daarnet. Graspop was erbij. Werchter was erbij.
4: Ja.
0: Er is met de plaat best al wat gespeeld.
3: Ja.
0: Maar er komen er nog. Jullie spelen vandaag in Wetteren, als ik het goed zie. Op Curiosity Festival.
4: Curiosity Festival. Zeker.
0: Ja. Voilà, dus zometeen daar naartoe.
4: Ja.
0: En dan in november nog in Kortrijk. En in december in de Roma. En dan voor de rest, en ik lees het gewoon even voor, omdat ik het zelf zo geweldig vind, in Zwitserland, Duitsland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Turkije en de UK.
3: Bijvoorbeeld.
0: Goed bezig. Ja.
3: We hebben een dikke rugzak.
4: Ja, daar kijk je ook naar uit natuurlijk. Want dat is voor ons ook al. Allee, een jaar geleden hebben we een iets kleinere vorm van een tour gedaan. Die duurde maar 2 maanden in plaats van 3 maanden.
0: Ja, ja.
4: Maar die was hoofdzakelijk in Duitsland en Frankrijk. Maar nu gaat het weer wat breder. En dat is enorm fijn. En als je dan ook de reacties hoort op de plaat, dat is echt super fijn om te horen.
0: Zeker. Dan is het goed dat de Tour van Monza gedaan is, want daar speel je dan
4: sowieso,
0: ook bij.
4: Sowieso.
0: Je hebt hier tijd voor Triggerfinger. Voilà. De nieuwe plaat is er. Ze heet Tarmac. Fantastische plaat met heerlijk, beetje experimenteler dan anders, maar wel heerlijk Triggerfinger geluid, vind ik.
3: Super.
0: Wat spelen we nog?
4: On My Back.
3: On My Back.
0: Ja?
3: Cool.
0: Ja. Is dat een onmiddellijke keuze? En waarom dan?
4: Ja, dat is zo ook een beetje een vreemde eend. Maar eigenlijk wel, dat blijft ook wel mee in uw kop zitten. En goede herinneringen nou.
0: Oké, gaan we meteen doen. Mario Gozes en Ruben Blok van Triggerfinger, de man van mijn leven. Bedankt om hier te zijn.
4: Merci. Dank je wel.
3: Tada.

0: zeker eens kijken naar de nieuwe videoclips. Slow motion choreografie door Los Angeles. Het ziet er geweldig grappig uit en zo zijn ze wel natuurlijk. Triggerfinger, in al hun serieus blijven ze altijd lachen. Je moet ze graag zien, die gasten. On My Back hoorde je, dat komt uit Tarmac. Dat is hun splinternieuwe album dat net uit is. Ook even naar het tennis, want dit weekend wordt er getennist tegen Oostenrijk. De Red Aces spelen de tweede ronde van de Davis Cup. De inzet is een plek in de finals van de Davis Cup. Hoe is het daar intussen gesteld? Glenn Martens, ik vraag het aan jou, want jij volgt het op, hè?
1: Wel, het is de tweede wedstrijd van de dag. De eerste wedstrijd, dat was een dubbelwedstrijd met ons bekende. Intussen dubbelduo Sander Gillet en Joran Vliegen. Die ging verloren in twee sets. Twee spannende sets, moet ik zeggen. 7-6 en 7-5. Maar dat betekent wel dat België nu op een 2-1 achterstand staat. En het land dat als eerste drie wedstrijden wint, plaatst zich voor de volgende ronde. Dus dat betekent dat België met de rug tegen de muur staat. Zijn twee enkelspelen moet winnen. En Zizou Pers is er zo net aan begonnen, de Belgische nummer 1, bij afwezigheid van de geblesseerde Raphaël Conignon en zeker ook Alexander Bloks een uitstekende doen. Zij zijn er niet bij. Zizou Pers dus bij afwezigheid van dat duo, de Belgische nummer 1. En hij speelt tegen de Oostenrijkse nummer 1, Juri Rodionov. En dat wordt wel een moeilijke wedstrijd, denk ik, voor Zizou Pers. Twee spelers die graag de rally aangaan. Dus Pers zal iets stabieler moeten zijn dan gisteren. Ging iets te snel in de fout. En het is de tweede keer dat ze elkaar in de ogen kijken. Enkele jaren geleden, dan troffen ze elkaar ook al op gravel. En dat werd toen een spannende drie-setter. Dus dat betekent toch wel dat we een strijd kunnen verwachten. En dat is ook hetgeen dat we gezien hebben in dat openingsspelletje. Dat heeft een hele poos geduurd. Openingsspelletje waarbij dat de Oostenrijker mocht beginnen met serveren. 40-0 situatie. Leek comfortabel naar servicebehoud te gaan. Maar Zizou Pers, die knokte zich in dat spelletje. Kreeg ook vier breekkansen. Maar helaas, hij heeft geen enkele van die kansen kunnen benutten. Ook omdat de Oostenrijker op die momenten net zijn betere opslagen in huis had. Maar Zizou Pers, hij heeft wat ervaring. Hij kan met die druk omgaan, maar die druk die is er wel degelijk, want hij moet absoluut winnen. Als hij verliest, dan zit deze ontmoeting erop. En dan zou België zich in tegenstelling tot vorig jaar niet plaatsen voor die finals in Bologna later dit jaar. Maar laat ons daar voorlopig niet van uitgaan. Laat ons ervan uitgaan dat Zizou Pers zijn beste niveau haalt. En dan is hij gewoon de betere in theorie van zijn tegenstander. En dan krijgen we straks een eventuele vijfde en beslissende wedstrijd.
0: Blijf het volgen, Glenn. We volgen het ook graag op hier bij Radio 1. Davis Cup Tennis is dus volop bezig. Glenn Martens is onze man ter plekke. En dit is Roland. Dat is de man die graag Down Main Street cruist. Tenminste afgaande op dit liedje van hem.

Hij cruist daar graag, omdat she daar ook cruist natuurlijk. Hier was hij in de jaren 80 nog een stuk jonger uiteraard. Roland en Cruising Down on Main Street. Gisteren was Sophia Aman te gast bij Aiko voor een live sessie. Als je dat nog wilt terugkijken, dan kan dat. Met geluid, maar ook met beeld op VRT Max. Of gewoon nu luisteren naar een van de nummers uit die prachtige sessie die ze speelde. Met liedjes uit Here I Am. Dat is haar solo debuut dat ze ook hier in Belpop een tijd geleden kwam voorstellen. En dit is daar dus een liedje uit. Sophia Aman tijdens haar live bij Aiko sessie en Dinner on the Kitchen Floor.

0: met de beelden erbij terug te vinden op VRT Max bij Radio 1, de live bij Aiko-sessie van Sofia Amman. Zometeen meer Belpop na het nieuws van 2. Tot zo.
1: De Verrekijkers.
2: De wereld in 1 uur.
3: Honger. Tarieven.
2: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
3: Europa in woelig water.
2: Helder.
3: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
2: Voorbij de waan van de dag.
3: En met telkens 1 centrale gast die erbij komt zitten.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij 1 grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
2: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
5: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links, 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
6: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past. Nordic, het juiste noorden, voor jou gekozen.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Sense and Sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
7: It's so boring.
2: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
7: Marianne.
2: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
7: And Willoughby.
2: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
11: Doe maar, ja.
10: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
11: Ah, maar dat is het geheim van sportzotie.
10: Meneer is een kenner.
11: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
10: My firm.
12: Sportzot.
10: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
13: Hallo, ik ben danseres, performer, choreografe, actrice, beeldend kunstenaar Grace Chang. En al 40 jaar reis ik de wereld rond met het gezelschap Niet Compagnie. En morgen mag ik praten met Frida Lesage in Touché. Hoera!
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komen uiteenlopende reacties op het akkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. De NAVO is positief, Denemarken zelf reageert voorzichtig positief en Groenland benadrukt dat het een deel van Denemarken blijft. De Amerikaanse president Trump zegt dat het akkoord de veiligheid van de VS garandeert, maar Trump heeft toch minder gekregen dan hij wou, zegt Bert de Vroei, want eerst wou hij Groenland gewoon inlijven.
7: Hij krijgt Groenland niet, hij krijgt zelfs geen stukje van Groenland, hè, wat ook nog misschien ooit een piste is geweest, dat ze bepaalde delen zouden hebben. Nee, de territoriale integriteit blijft gehandhaafd. Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
14: In Den Haag in Nederland heeft de politie ingegrepen bij een betoging van een extreemrechtse organisatie. Dat schrijft NOS. De betogers staken ook vuurwerk af tegen de politie. De meeste betogers zijn in het zwart gekleed. Een aantal van hen is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland blokkeert een groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion een snelweg. De A12 in de provincie Gelderland is daardoor afgesloten in de richting van de Duitse grens. Het auto verkeer staat er stil. De politie is massaal aanwezig. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. In het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het voor ons land uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen gaan morgen eerder van start en rijden op hetzelfde parcours, dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
12: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijd trainer, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon voor mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
14: In de Davis Cup tennis neemt Zizou Berghs het op dit moment op tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verlies van Sander Gillet en Joran Vliegen in het dubbel moet Berghs winnen als België uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, hoe is Berghs begonnen aan zijn enkelwedstrijd?
15: Wel beter dan gisteren. Het niveau van Berghs is hoger, maar nu wel opletten, want 3-2 in het voordeel van Oostenrijk en vooral twee breekkansen voor de Oostenrijker eet je nu wel weggespeeld door Zizou Berghs, die zelf enkele breekkansen had in het openingsspelletje, 4 om precies te zijn. Maar in het dan had Rodionov uitstekende opslagen in huis, kon hij zijn opslag behouden en zo gaat het dus gelijk op. Maar nu dus wel opletten in set 1 voor Zizou Berghs, want hij kijkt tegen een breekpunt achterstand aan.
14: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen maxima tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtend grijs, vrij zonnig en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
16: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
17: Radio 1.
18: Belpop.
17: Met Floris de Hallemans.

0: Voor wie er nog aan twijfelde dat er een crooner verstopt zat in Daan, dat wist iedereen toch al zeker. En nu doet hij dat met het uiveren van de inkspots en kan hij daar helemaal los in gaan. Daan en I don't wanna set the world on fire.
1: Belpop. Radio 1.
0: Sinds een paar maanden is Nika helemaal terug. Dat hoorde je onder meer aan dit nummer.

0: Poetry was rock and roll then. Een van de nieuwe nummers van Nika. Ik moet zeggen, Nika en de Nuance. Daar gaan we meteen meer over horen, want Nika is hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nika, je staat op heel wat platen hoe ze als Nika, maar dit is specifiek Nika en de Nuance. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Toen wij daarover aan het e-mailen waren, was je daar ook heel duidelijk in. Van, ja, maar het is anders. Het is nu...
1: Ja.
0: Het is een groep.
1: Het is een groep.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk voor de eerste keer sinds lang dat ik nog eens nummers heb gemaakt. Van misschien zelfs voor de eerste keer te koor. Dat ik nummers heb gemaakt samen met een band.
0: Ja.
1: Vroeger, normaal werk ik mijn nummers helemaal af alleen. Dus kan ik ze spelen op gitaar of piano. En ga ik dan met die songs naar de band. En ik heb vaak ook al wel ideeën van arrangementen. Maar deze keer ben ik gewoon op een andere manier vertrokken.
0: Ja.
1: Een paar zinnetjes, korte melodietjes die ik eigenlijk had. En ik bewaarde het altijd op mijn telefoon.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb die doorgestuurd naar de jongens. En dan zijn we aan onze eerste repetitie gestart. En daarop beginnen improviseren en werken. En dat was eigenlijk van de eerste repetitie echt, wat mij betreft, echt bonkerop. Ik heb alle repetities altijd opgenomen.
0: Ja.
1: En dan beluister ik dat thuis op de smartphone. Dacht ik, wauw, oké.
0: Okay. Ik stuurde het naar de jongens. De jongens zijn Maarten Schelkes, Toon van Volsom en Zeno van Dalen.
1: Klopt, ja.
0: Respectievelijk drums, piano en bas, denk ik.
1: Ja.
0: Hoe ben je hen op het spoor gekomen?
1: Ik heb hen gevonden in de jazzstudio in Antwerpen. Jazzpopstudio, moet ik zeggen. Dat is een hogeschool, privéhogeschool voor jazz en popmuziek.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb daar vrij lang les gegeven, songwriting en ensemble.
0: Mm-hmm.
1: En zij waren dus mijn leerlingen.
0: Echt?
1: Vroeger, ja.
0: Allee, zo tof.
1: Ja. En ik, ze gingen eigenlijk van school. Het was het laatste jaar dat ze daar waren. En eigenlijk, dat klikte heel goed met hen. Dus op muzikaal vlak hadden wij heel, heel, heel veel raakpunten.
0: Ja, ze noemden jou niet mevrouw Govaert.
1: Nee, het was zo. Het is een artistieke school.
0: Oh, ja,
1: dat is altijd een beetje losser qua omgangsvormen.
0: Het mocht Ilse zijn.
1: Ja, het was altijd Ilse. Maar ja, ik vond dat heel, heel bijzonder eigenlijk. Het was heel, heel fijn om ook ensemble te doen met hen. Omdat ik kon altijd topsongs zingen die ik ook zelf echt... Of spelen die ik zelf ook heel leuk vond.
0: Ja.
1: En ik dacht... Mijn oorspronkelijke idee was eigenlijk meer een collectief te starten.
0: Ja.
1: Ik dacht, we gaan gewoon elke maandagavond... Vraag gewoon een aantal muzikanten daar, leerkrachten, leerlingen van de jazzstudio. En we gaan beginnen jammen.
0: Uh-huh.
1: Maar mijn vriendin lachte mij uit toen ik dacht, jij een collectief.
0: Is dat iets waar zij niet in geloofde bij jou?
1: Ik ben een zacht persoon, maar ik ben misschien... Ja, ik geef toch wel graag leiding of zo.
0: Ah, oké.
1: Denk ik.
0: Een collectief waar je dan moet mekaars invloeden laten leven en zo, dat zou moeilijk gaan.
1: Ah, wel...
0: Dacht zij...
1: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ik denk dat ik nu nog altijd, dat ik Nika en de Nuance, dat ik die wel leid. Maar er is heel veel input geweest. Bijvoorbeeld Toon, de pianist, kent heel veel. Ik kom eigenlijk uit de jazz. Kent heel veel akkoorden met 9 en 13 en 11. Wat ik allemaal niet ken.
0: Ja.
1: Maar ik kwam dan, dus die bracht harmonieën aan in mijn muziek, waar ik zelf nooit zou opkomen.
0: Hmm.
1: De bassist speelt enorm melodisch, waar ik altijd al een zwak voor heb gehad. De drummer is ook een van de subtielste drummers die ik eigenlijk al ooit ontmoet heb. En ik ben gewoon heel blij eigenlijk met mijn nieuwe ploeg. Ja.
0: Wat ik wel tof vond als Poetry Was Rock'n'Roll dan verscheen.
1: Ja?
0: Ik hoorde jouw stem en ik was meteen weer thuis op een manier of zo. Van, daar is ze weer, die stem, die ken ik.
1: Oh, dat
0: heb je toch wel, hè?
1: Ja, dat doet mij plezier. Dat ik mensen toch nog altijd kan raken of dat ze dat herkennen.
0: Mm.
1: Ik ben het toch wel altijd. Ja. Het is Nika en de Nuance, maar het is nog altijd Nika.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Als je gaat spelen met Nika en de Nuance, ga je dan ook de oudere nummers meenemen? Moeten ze dat nu instuderen? Ja,
1: ja, ze moeten dat instuderen. Maar ze vinden dat zelf leuk, want ze vragen zelf, zeg, en dat nummer van die plaat is eigenlijk ook wel tof. Kunnen we dat ook niet doen?
0: Ah, ja.
1: En voilà.
0: Ja. Wat mij opviel op de plaat, het zijn 7 nieuwe nummers. Ja. Het is een EP met 7 nummers, dat is bijna een album. Maar daar ga ik het zo meteen met jou over hebben.
1: Ja.
0: Is het nummer Forever in Doubt.
1: Ja.
0: Het viel mij om een of andere reden op. Ik vind het een van de strafste nummers van de plaat.
1: Mm-hmm.
0: Waar gaat het over? Ben je een eeuwige twijfelaar?
1: Ik zelf... ik ben wel ik weeg alles wel.
0: 7 nieuwe nummers, het is een EP met 7 nummers, dat is bijna een album. Maar daar ga ik het zo meteen met jou over hebben.
1: Ja.
0: Is het nummer Forever in Doubt.
1: Ja.
0: Het viel mij om een of andere reden op. Ik vind het een van de strafste nummers van de plaat.
1: Mm-hmm.
0: Waar gaat het over? Ben je een eeuwige twijfelaar?
1: Ik zal...

0: slice of life to lead. I want to help you find the river and the bridge. Mm-hmm. But you'll have to walk it all alone. Dus je kunt mensen maar, andere mensen maar zoveel helpen in hun leven. Maar uiteindelijk, ja, je kunt het niet zelf doen. Hè. Je kunt het niet overnemen. Daar gaat dat nummer eigenlijk
1: over. Het is waar. Forever in Doubt. Zo heet dit nummer van Niga en de Nuance. You're forever in doubt.

0: Forever in Doubt van Nika en The Nuance. Het staat op Life Takes Over. Dat is een EP die net uit is van Nika en The Nuance. Het eerste werk in jaren van jou eigenlijk, mm-hmm. Nika.
1: Ja.
0: Life Takes Over, daarin zit dat ook een beetje. Je hebt mm-hmm. gewoon het leven geleid waardoor er geen muziek kwam. Of was er een andere reden waarom er niet veel muziek kwam?
1: Corona is er geweest. Hè?
0: Dat is waar, ja.
1: Dat was echt een moeilijke. Ik heb toen wel blijven... Het was moeilijk voor iedereen, hè? Niet alleen voor mij. Wel blijven verder werken aan muziek, maar dan vaak op afstand. En dan stuurt je zo songs door naar iemand en die speelt dan thuis gitaar in en die stuurt dat terug.
0: Ja.
1: Maar dat is zo een manier van werken dat heel bijna standaard is wel, de laatste jaren. Maar voor mij...
0: Is zo tof eigenlijk.
1: Ik vind dat niet zo tof. Nee,
0: ik zie het.
1: Nee, dat is zo bloedeloos. En er is altijd afstand. Er is geen instant communicatie, reactie. Dus dat is een heel andere... Dat is zo een job. Maar ik miste echt wel dat organische en dat samen repeteren met mensen. En als corona dan voorbij was, dan dacht ik, dit werkte gewoon niet voor mij. Dat werkte niet. Maar Life Takes Over is voor mij... ik heb een aantal jaren geleden wel een moeilijke periode gehad in mijn leven. En... ik dacht op een gegeven moment echt dat ik ging instorten, dat ik niet meer ging functioneren.
0: Oei, ja.
1: Maar dat is niet gebeurd. Dus je ziet het, ik zit hier te shinen. Maar ik had niet het gevoel dat ik daar zelf

0: veel aan kon doen. Ik had echt wel het gevoel dat er een kracht buiten mij was die mij hielp. En terwijl ik eigenlijk nooit religieus ben geweest, het nog altijd niet ben. Mm-hmm. Maar ik kan wel beter begrijpen, denk ik, als mensen nu ja, zich zouden bekeren of een of andere manier. Mm-hmm. Maar ik had echt het gevoel dat er een levenskracht was die dat overnam van mij en dat ik mij daaraan moest overgeven. En dat alles dan goed kwam. Ja. Dat is eigenlijk de oorsprong van dat nummer, Life Takes Over.
1: Ja, maar puur afgaande op de andere titels, You Save Me, The Worries zit er ook tussen.
0: Ja.
1: Ook Queen of a Small Country. Zelfs zonder de nummers te horen, ja, zit daar al veel verhaal in. Dus ik zou iedereen aanbevelen om die EP's te beluisteren. Mm-hmm. Ik zei het, een EP. Bij een EP heb ik vaak het gevoel dat een artiest zegt, ik wil dit gewoon, dit hoort bij elkaar, dit wil ik nu
0: dat
1: uitbrengen.
0: Is ook zo. Ja.
1: Dit is iets wat niet groter moet zijn of niet kleiner kan zijn. Dit is wat het is, zoiets. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, misschien wel, uiteindelijk. En ook gewoon dat we waren al, het is niet altijd evident van mensen bij elkaar te krijgen voor repetities en alles vraagt heel veel tijd. Zeg, ik werk heel organisch ook. En dat is een heel in detail. Dus alles, ik wil altijd sneller werken dan ik doe, maar dat lukt voor mijn muziek gewoon niet. Ik weet ook, Staf Verbeek, mijn producer, zei ook, als ik jouw nummers moet mixen en ik zet de drum een half dB'tje hoger,
1: ja,
0: dan is heel het nummer naar de vaantjes of zoiets. Dus alles luistert gewoon heel erg. Nou, en ik ben ook super perfectionistisch.
1: Okay, ja.
0: Dus dat draagt er allemaal toe bij. Ik wou dingen uit hebben. Ik wil vooral kunnen live spelen, Floris. Ik speel zo graag live.
1: Snap ik, ja.
0: En we hebben al wel wat try-outs gedaan in kleinere zaaltjes. En de magie is er echt wel. Ik weet dat we de mensen echt bereiken met muziek die ook niet altijd zo evident is, denk ik. Ik weet het niet. Moet jij zeggen misschien. Maar ik weet dat we de mensen wel meenemen in onze muziek.
1: Ja, om te beginnen, muziek moet niet evident zijn. Je moet gewoon maken wat je voelt dat je moet maken, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Wel. En vooral dat live spelen, ik snap wat je zegt. Dat is heel plezant om voor een publiek te staan en ze te proberen te beroeren.
0: Ja.
1: Deze week was er de albumvoorstelling in de Roma. Hoe was dat? Geweldig. Heb je het gevoel dat je ze dan echt kon overtuigen? Ja,
0: ja het was uitverkocht ook. En de mensen waren, het was een enorm warm publiek. En ze waren heel super enthousiast. Ja. Ja, het was geweldig.
1: Komt er veel vervolg in het spelen? Waar gaan we je kunnen zien?
0: Ik hoop het, ik hoop het. Ik hoop, de plaat komt nu juist uit. Ja. Dus we plannen dan een tour in de CC's, maar dat is dan weer het najaar. Als het dan binnen een jaar pas, want de culturele centra die boeken dan altijd zo lang op voorhand. Maar ik hoop zeker van nog in wat clubs te kunnen spelen. En we zijn er klaar voor eigenlijk.
1: Oké, bij deze een warme oproep voor mensen met een club.
0: Nika, ja.
1: Nika en vooral Nika en de Nuance willen graag spelen. Nika, dat is dus Ilse Govaert die hier zit. Maar nu ook met band Maarten Schelke, Stoon van Volsum en Zeno van Dalen. Ik noem ze nog maar eens bij naam.
0: Graag.
1: Want ze zijn belangrijk voor jou, denk ik.
0: Ze zijn heel belangrijk voor mij.
1: Voilà, dat merkte ik wel. Ja. Nika en de Nuance heeft live Takes Over uit. En die hebben we vandaag uitgebreid voorgesteld. Wat spelen we nog?
0: Wel, Life Takes Over.
1: Ja, titelnummer van de...
0: Het titelnummer, spelen het maar, want het is een lang nummer. Ik denk dat het anders... Ik weet niet of dat jullie nog vroeger was op radio altijd dat de liedjes kort moesten zijn. Dus het is te lang. Je hebt de radio-edits.
1: Ja, ja. Ik ben daar zo geen fan van. Liedjes moeten vooral goed zijn.
0: Wel, ik vind een heel... Het is een favoriet van de band. Life Takes Over.
1: Dan heb ik daar niks tegen in te brengen. Voilà. Dat gaan we spelen. Nika, heel veel dank om hier te zijn vandaag.
0: Dankjewel dat ik hier mocht zijn, Floris.

Life Takes Over van Nika en de Nuance. Het is het titelnummer van een EP die net uit is van Nika. En de Nuance, dat moet het er altijd bij zeggen, want het is een groep nu, heeft ze net uitgebreid uitgelegd. Dit is Johan Verminne, als mijn gitaar me helpt.

0: Johan Vermeulen in een van zijn classics. Als mijn gitaar me helpt. Files naar Antwerpen op de E17, dat is 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de E313 vanaf Frans, dat is een kwartiertje. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je ook een kwartier. Van Antwerpen-West tot Deurne, de afrit is daar het hele weekend dicht. Het gaat traag naar Brussel op de E19 bij Kontich. Een defecte vrachtwagen staat daar op rechts. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven bij Zaventem. Op links staat daar een defecte auto. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Nog even terug naar Glenn Margetes, want de Davis Cup tennis is bezig. Het is 2-1 voor Oostenrijk in het treffen dit weekend. En er wordt op dit moment getennist door Zizou Berghs. Draagt dat gewicht een beetje?
1: Oh, dat is veel gezegd, maar het is een moeilijke wedstrijd voor Zizou Berghs, zoals we ook wel verwacht hadden, omdat Rodionov, ja, dat is een ervaren speler, een gravelspeler, speelt thuis, speelt ook gewoon een goede wedstrijd. Het staat 6-5 in het voordeel van de Oostenrijker, dus dat betekent dat Zizou Berghs zo meteen moet gaan serveren om in die set te blijven. Het begon nogthans moeizaam voor Berghs, net als gisteren bij 3-2 zijn opslag uit handen gegeven, 4-2, maar, en dat is wel goed, uitstekend agressief blijven tennissen meteen door die opslag van Rodionov gegaan. En intussen staat het dus gelijk op 6-5 voor de Oostenrijker. Daarnet was er wel een kansje voor Zizou Berghs. Kreeg een breakpunt, maar we moeten het erbij zeggen. Het is niet dat Berghs dat punt niet goed gespeeld heeft. Nee, het is uitstekend serveerwerk van de Oostenrijker. Maar Berghs probeert wel om de punten vaak kort te houden. Het is een zeer trage baan, zoals nu weer. Serve en volley, punten kort houden. Dan is hij daar de betere van zijn tegenstander. Wanneer dat het echt gaat naar de langere rallies, ja, dan speel je echt in de kaart van Rodionov. Dus dat moet Berghs proberen te vermijden, maar dat is op zo'n trage baan uiteraard niet altijd even eenvoudig. Maar dit is dus een zeer belangrijk spelletje. Als hij dit spelletje pakt, dan krijgen we een tiebreak en dan hopen we dat die tiebreak een betere afloop kent dan die daar straks in het dubbelspel. Want ons dubbelduo, dat verloren tiebreak. Maar eerst dus zorgen dat hij zijn eigen opslag kan binnenhalen. Nog een keer zeggen, de Belgen verloren daar straks een dubbelspel. Dat betekent 2-1 achterstand. Twee enkelspelen moet België absoluut winnen. Te beginnen met deze Zizou Berghs en die staat 6-5 achter in de openingsset aan de eigen opslag nu. En daarom staat het 15-15.

Ik reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal. Maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: Remo in de jaren 80 op zijn plaat Hawa. Stapel gek op jou. En Bart Peters daarvoor op zijn nieuwe plaat die nog moet uitkomen. Wij zijn ermee bezig.
1: De dikke Delvaux.
0: Hey, dag Jan Delvaux.
2: Dag Floris.
0: Zeer welgekomen. Jouw verhaal vandaag wijkt een beetje af van de belpop.
2: Liedjes, maar het blijft toch wel binnen de grenzen nog van het aanvaardbare eigenlijk. Okay. Het is eigenlijk een redelijk onverwacht verband toch tussen een Engels New Wave-icoon, zo'n band waar iedereen boven de 40, 50 toch echt resoluut fan van is, en de zogeheten Marx Brothers van het Nederlandstalig lied, dat zeggen ze zelf.
0: Okay.
2: Ken jij de Marx Brothers nog? Want die zijn echt van lang geleden.
0: Oh, ik heb daar ooit dingen van gezien. Ik herinner mij de Groucho Marx uitspraak: outside of a dog, a book is a man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. Toch?
2: Dat is het
0: toch.
2: Ja, dat waren drie broers, de Marx Brothers. Van Joodse origine, Amerikaanse komiekje, heel straf. Gasten die vooral zeer populair waren in de eerste helft van de 20e eeuw. Mm-hmm. En wie noemt zich de Vlaamse versie? Wel, dat was Wijlen de Nieuwe Snaar.
0: Ah ja, snap
2: een
0: ik.
2: Onuitgegeven ja. Mengvorm van humor, acrobatie, circus en muziek.
0: Ja.
2: Dat zijn dus de Marx Brothers. En dat Engels New Wave-icoon, dat gaat over deze band.

0: Bring on the Dancing Horses van Echo en The Bunnymen. En The Bunnymen wil ik altijd zeggen wegens Echo. Hè.
1: Ja, dat is ook samen met The Cure, denk ik. Joy Division, Suits and the Banshees, toch wel zo de
0: de 80's zijn helemaal terug.
1: Voilà, de vaandeldragers van de New Wave in Engeland. En dit nummer, Bring on the Dancing Horses, is een van hun bekendste, denk ik. En is ook een beetje van ons, want het is in 1985 opgenomen in de ICP-studio's hier in Brussel.
0: Dan is dat gewoon belpop, hè?
1: Voilà, dat klasseren we. Nu, de stad Brussel maakt grote indruk op de frontman van de band, Ian McCulloch. Hij is er heel vaak teruggekeerd. En hij heeft die fascinatie zo pas vereeuwigd in een nummer dat Brussels is Haunted heet.
0: Okay.
1: En dat door de Britse muziekpers erg goed ontvangen wordt deze dagen. Een fles champagne gaat open, want nummers over Brussel die zijn eigenlijk heel zeldzaam.
0: Bah, er zijn er toch, hè? Brussel van Verminnen en zo?
1: Ja, niet in eigen land. Daar is eigenlijk Brussel zelfs de meest bezongen stad. Je hebt ook nog Brussels by Night van Raymond. Brussel je t'aime van Angèle. En natuurlijk Brussel van de grote Jacques Brel.
0: Zeker, ja.
1: Maar in het buitenland moet je echt wel heel ver gaan zoeken. En als ze bestaan, zijn het heel bijzondere nummers. Denk aan Just Like Belgium van Elton John.
0: Ja.
1: Daarin zingt hij over de Brussels Museum. Ben jij ooit in de Brussels Museum
0: dat
1: geweest?
0: Dat staat niet, hè? Nee.
1: Hij spreekt over catfights in de Red Light District of Brussels. Heel, heel bizar. Dus Brussels is Haunted van Echo and the Bunnymen is zeer wel gekomen. Haunted is Engels voor, ik heb het zelf moeten opzoeken, behekst, gekweld, bezeten.
0: Mm-hmm.
1: Hè? Wat toch een beetje richting hellhole. Nee,
0: ah, ja.
1: Hè? Maar McCulloch bedoelt het eerder als mysterieus of ongrijpbaar. Voor hem is Brussel eigenlijk, de stad Brussel, straffe cinema.
0: Oh, ja.
1: Voor hem is dat het één groot audiovisueel spektakel vol vergane glorie en straffe verhalen.
0: Klopt
1: en,
0: ook wel eigenlijk, ja.
1: Voilà. Hij maakt in het nummer een soort van nostalgische wandeling in onze hoofdstad. Hij herinnert zich feestjes in discotheek Mirano, aan de Leuvense Steenweg, aan nachten in de DNA en L'Archiduc, twee iconische cafés in de Brusselse binnenstad. Hij vermeldt Plastic Bertrand en ook Annick Honoré. En Annick Honoré, dat is de...
0: Dat was de vriendin van Ian Curtis van Joy Division.
1: Van Joy Division.
0: Ja, maar mag ik eens iets vragen? Hoe geraken we nu eigenlijk bij de nieuwe snaar?
1: Wel, Floris, dat is heel eenvoudig. De videoclip bij Brussels is Haunted is gemaakt door Jeff de Smet uit Mechelen.
0: Is Jeff de Smet familie van Jan de Smet?
1: Ja, dat is de zoon van Jan de Smet.
0: Ah, ja, okay.
1: En niet te verwarren dus met die andere Jeff de Smet, de acteur uit Familie. He, dus voor alle duidelijkheid.
0: Ja.
1: Jan de Smet, onder meer bekend van De Nieuwe Snaar.
0: Ja.
1: Jeff heeft het nodige genetische materiaal meegekregen van zijn vader. Hij is illustrator en videast die in de muziek al heeft gewerkt voor bands als Equal Idiots, Naft, Sons, Psycho 44, ook voor Nika.
0: Oh, ja.
1: Dus hij heeft al wel wat wapenfeiten op zijn naam staan. Heeft Jan de Smet, de pa, Ian McCulloch misschien ooit ontmoet in de 80's. Hè? Zelfs misschien op hetzelfde moment in de ICP, want de Nieuwe Snaar heeft daar ook opgenomen. Mogelijks. Maar de link is een Vlaams instituut te weten. De laatste showband.
0: Ja, ja, ja.
1: Meer dan 10 jaar lang het huisorkest van het televisieprogramma De Laatste Show. En 2 jaar geleden herenigd voor een tournee naar aanleiding van het 25-jarig bestaan.
0: Ja, ja, dan was Ian McCulloch gastzanger bij De Laatste Show.
1: Het wordt warm. Hij was een paar keer te gast geweest in De Laatste Show. En zo was er een hechte vriendschapsband ontstaan tussen de man en de band. We zijn dus nu al in België met Ian McCulloch. Nu nog in Mechelen graag, bij Jeff de Smet natuurlijk. En daarvoor moet ik Niels Geerts introduceren. Ken jij Niels Geerts?
0: Zegt me niks.
1: Nee, Niels Geerts die schetst zichzelf als volgt. Niels is geboren en opgegroeid in Mechelen, waar hij woont. Zijn lichte mentale beperking compenseert hij door extra sociaal en vriendelijk te zijn. En o zo dood eerlijk, wat Niels denkt, dat zegt hij ook. En zo verovert hij vele harten. Niels treedt op met zijn band Niels & Friends, met daarin in de huidige bezetting Patrick Rigel.
0: Oké.
1: En Bert Embrechts, twee voormalige leden van...
0: De Laatste Showband.
1: De Laatste Showband. Patrick die zag Niels in 2011 optreden in Café de Gouden Vis. Dat is zo'n beetje een instituut in Mechelen. Hij wou graag lid worden van die groep. Hij heeft daarvoor, net zoals alle andere leden, auditie moeten doen. En goed nieuws, hij werd aanvaard.
0: Alle geluk.
1: Voilà. En 15 jaar later is hij tekstschrijver, arrangeur, zanger en producer van Niels & Friends. 2 jaar geleden verscheen het 3e album Planet Niels. Met daarop...

0: Een stukje uit het nummer Circus van Niels & Friends.
1: Ja, voilà, een compositie van Niels en Patrick Regel met een toch wel vrij bijzondere bezetting, met heel veel zonen namelijk en broers. De drummer is Ramses van den Ede, zoon van acteur Peter van den Ede.
0: Ah, ja?
1: Bassist Bert Embrechts is de broer van Pieter Embrechts en Tine Embrechts.
0: Mm-hmm.
1: En de backing vocals zijn van Raf van Assen en dat is de zoon van Jacques van Assen, van de collega's.
0: Ah, ja.
1: Voilà. Even terzijde gewoon, om maar aan te geven dat ze daar in Mechelen allemaal wel familie zijn van iemand. Bij dat nummer kwam een videoclip en die is van de hand van Jeff de Smet, zoon van Jan de Smet dus. Die clip kwam via Patrick Rigel en Bert Embrechts onder de ogen van Ian McCulloch van Echo and the Bunnymen. En voilà, de cirkel is verbazendsnel rond.
0: Heerlijk. Echo and the Bunnymen. We zouden Bring on the Dancing Horses kunnen draaien, maar dat heeft dan eigenlijk alleen door de opname vaag iets met belpop te maken,
1: ja,
0: maar
1: ja.
0: Brussels is Haunted.
1: Dat is de titel en de videoclip, Floris.
0: Zeer duidelijk, hè?
1: Dat is toch belpop?
0: Absoluut. Jan Delvaux, zeer bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Niet bedoeld als Brussel is een hellhole, wel in tegendeel. Haunt het maar op een prettige manier, denk ik. Van Echo en de Bunnymen vandaag in Belpop. Dankzij de dikke Delvo. En dankzij tennis kunnen we nog eens naar Glenn Martens. Want Davis Cup is bezig. Die eerste set is nog altijd bezig. Het gaat echt wel gelijk op daar, hè?
1: Ja, maar op dit eigenste moment behoort die eerste set tot het verleden. En helaas, helaas, helaas opnieuw een tiebreak. Maar net als daar straks met de verkeerde uitkomst voor de Belgen. Want Zizou Bergs slaat een dubbele fout. En zo verliest hij de opening set, een lange eerste set. En hij heeft het echt wel weggegeven. Want in die tiebreak stond hij 3-0 voor. Dan een langere rally waar hij echt aan het beuken was met de forehand. En dan verslaat hij zich bal buiten. Liet hij zijn tegenstander terugkeren. En die heeft finaal het over de streep getrokken. Iets te veel fouten toch wel van Zizou Bergs. Maar ook een goede tiebreak van Rodionov. Dat moeten we erbij zeggen. Maar een dubbele fout. Ja, dan geef je het natuurlijk wel een beetje weg. Dat racket van Zizou Bergs, dat ging de lucht in. En net als gisteren verliest hij dus de eerste set. En dat betekent dat België absoluut de volgende twee sets moet winnen. Gaat nu even naar binnen samen met Steve Darcy. Dat deed hij gisteren ook om even te bezinnen. Ik moet wel zeggen, hij begon dat die nog altijd niet goed voor. Verloor twee spelletjes, maar nadien zich wel herpakt. Laat ons hopen dat dat scenario zich herhaalt. Dat hij opnieuw een drie-setter ervan maakt dat we een wedstrijd krijgen. Want als hij een van de volgende twee sets verliest, dan verliest hij de wedstrijd en verliest België ook.

0: Naar het zuiden van Frankrijk? Ah wel ja, waarom niet? Met de hertebrekers op stap. Moet kunnen. Ik ga dat doen. Ik laat het hier aan Ronald en Classics. Die trekt zijn plan wel zometeen.
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
4: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
5: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Vandaag Opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
10: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
12: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
13: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
14: Ik wil eerst nog een koffie.
13: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
14: Voor dat oud wrak?
13: Ja, het zijn ruildeals.
14: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
13: Onze vakman.
14: Yes!
15: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
16: Kijk op excellent.be.
17: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
18: Ik ga, met 3 vriendinnen.
19: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
17: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
18: Woe! We gaan!
20: Ah, dan ik ook.
21: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
22: Chipolatas, klinkt goed, hè?
21: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Nederland heeft de gemeente Den Haag een mars van een extreemrechtse organisatie verboden vanwege geweld tegen de politie. Dat schrijven verschillende Nederlandse media. De betogers zouden een mars houden, maar ze gooiden onder meer met vuurwerk naar de politie. Een groot deel van de betogers is ook gemaskerd. De politie zet onder meer het waterkanon en paarden in. Een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van een snelweg gehaald. Enkele van hen zijn ook opgepakt. De groep van Extinction Rebellion blokkeerde de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Het autoverkeer staat daar stil. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. In Saoedi-Arabië zijn vlammen en een dikke zwarte rookpluim te zien in de hoofdstad Riyadh, in de omgeving van de luchthaven. Dat melden ooggetuigen. Volgens een website die het vliegverkeer monitort, zijn er ook vluchten geannuleerd of vertraagd. Volgens het Franse persagentschap AFP staat een brandstoftank in brand. Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. De Saoedische overheid geeft voorlopig geen commentaar, maar waarschuwde afgelopen nacht wel voor een mogelijke aanval op de hoofdstad Riyadh door de Houthis in buurland Jemen. De Houthis in Jemen hebben hun aanvallen tegen Saoedi-Arabië recent hervat. In het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het voor ons land uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen gaan morgen in Montreal eerder van start, maar rijden op hetzelfde parcours, dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
0: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijdrijder, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
25: In de Davis Cup tennis neemt Zizou Berghs het op dit ogenblik op tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Sander Gillet en Joran Vliegen moet Berghs winnen als België uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, wie heeft de eerste set gewonnen?
1: Die set werd gewonnen door Rodionov en dus door Oostenrijk. Een set met wisselende momenten. Berghs kwam een break achter, maakte die meteen ongedaan in de tiebreak. Liep hij uit naar een 3-0 voorsprong, gaf die uit handen, maar kreeg toch nog een setpunt. Maar dat werd weggespeeld en uiteindelijk met een dubbele fout verloor hij het cruciale punt. En zo dus die openingsset naar Oostenrijk. Dat betekent dat Zizou Berghs de komende twee sets absoluut moet winnen. Als dat niet lukt, dan is België uitgeschakeld.
25: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen, maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtend grijs, vrij zonnig en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de afrit het hele weekend dicht. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is doorwerken de afrit in Te Pinte dicht. En in Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook dicht. Met de auto gaat het daar momenteel wat moeizaam.
4: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
23: Radio 1.
4: Classics.
23: Met Ronald Verhagen.
3: En met Beck, Prince Buster en Billy Joel. Straks ook indie rock van de jaren 90 in onze reeks Gold Sounds. En de vaste live afsluiter is deze week van een Canadese artiest die vandaag 75 wordt. Dat is voor op het eind. Nu eerst beginnen met France Gall. Goedemiddag.

Heel wat goede muziek weer in deze classics. En deze hoort daar zeker bij. Ella Ella van France Gall. De Waterboys waren in ons land vorige week. Ze stonden in het OLT in Deurne met hun Fisherman's Blues Revue. Een concert dat draaide rond het album Fisherman's Blues van eind jaren 80. Maar Mike Scott, de frontman, wilde geen standaard rewind concert. Het moest meer zijn dan alleen de plaat spelen. Zo was Steve Earle mee als gast en speelden ze ook andere nummers. Een revue. Zoals Bob Dylan deed met zijn Rolling Thunder Revue in de jaren 70. Dit nummer passeerde ook, staat niet op Fisherman's Blues, maar te goed om niet te spelen. The Hole of the Moon.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Aanmoedigingen zouden ook van pas komen in de Davis Cup wedstrijd tussen België en Oostenrijk die nu bezig is. Tweede set daar in de match tussen Zizou Berks en Yuri Rodionov. Glenn Martens.
1: Ja, 7-6 voor de Oostenrijker. Maar wat erger is, hij is ook meteen door de opslag van Berks gegaan in het openingsspelletje van de tweede set. En wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich van gisteren. Dat zagen we toen ook. Berks kwam 2-0 achter, maar 2-0 in set 2 staat het voorlopig nog niet. Want op dit eigenste moment een breekpunt voor Zizou Berks. Belangrijk dat hij dit een keer kan pakken. De opslag is wel goed van de Oostenrijker naar buiten.

voorwaarts nu van Zizoubergs. Goede opening en trekt daardoor Rodionov uit het rijden. Dat de drive volley die is. Ja, met niet al te veel risico geslagen. Redelijk centraal, maar het is wel goed genoeg. En een gebalde vuist en hij loopt naar de bank, naar Steve Darcy. Hij maakt die break achterstand ongedaan. Ja, die drive volley van Zizoubergs. Hij neemt daar niet al te veel risico. Gaat daar niet voor naar de hoek. Kiest vrij centraal, diep tegen de basislijn. Dan straks was dat onvoldoende, want dan kon Rodionov die bal nog terugbrengen. Maar nu volstond het dus wel, want Rodionov helemaal uit het terrein getrokken. En zo dus alles weer te herdoen in die tweede set. En laat ons hopen dat dit een kentering kan zijn. Net als gisteren, toen kwam hij 2-0 achter. Kwam hij ook door die opslag van zijn tegenstander toen. Dat was Lucas Neumeier. Dat doet hij nu dus ook. En op dit elan verder gaan. Goede eerste services produceren. Dreigend genoeg zijn met de voorhand. Iets minder risico nemen. Misschien af en toe niet te diep die lijnen opzoeken. In de hoop dat dat volstaat om deze wedstrijd te winnen. En dat zal nodig zijn. Want als hij wint, dan is het nog niet voorbij. Dan moet België ook nog die vijfde wedstrijd winnen. Wie dat zal zijn voor België die gaat spelen, dat valt nog een beetje te bezien. Wordt dat Gauthier Onclin van gisteren of toch Kimmer Kopians? Dat gaan we dus nog moeten afwachten. Maar eerst ervoor zorgen dat die vijfde wedstrijd er gaat komen. En daarvoor moet Zizoubergs deze wedstrijd winnen. Te beginnen dus met die tweede set. En daar staat het nu 1-1 Zizoubergs aan de opslag.

Kussen in het openbaar. In het Engels heet dat stijfjes Public Displays of Affection, kortweg PDA. John Legend is een fan en trekt zich niets aan van de gevolgen. PDA, we just don't care. Nu back the new pollution.

0: Sunshine Superman van Donovan van midden jaren 60, opgenomen in de Abbey Road Studio in Londen. Daar waren toen twee jonge sessiemuzikanten bij, een gitarist en een bassist. En die hebben later een eigen groepje gesticht. Hun namen Jimmy Page en John Paul Jones. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de afrit het hele weekend dicht. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken de afrit in de Pinte dicht. En in Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook gesloten. Met de auto gaat het daar momenteel wat moeizaam.
1: Radio 1 Classics.

0: The Alan Parsons Project, Old and Wise, met gastzanger Colin Blunstone van The Zombies. Hij werd erbij gehaald en was zo blij met het nummer dat hij het jaren later opnieuw opnam voor een eigen verzamelalbum. En dat heet ook Old and Wise. Hoe staat het ondertussen in de Davis Cup tussen België en Oostenrijk? Kan Zizou Bergs terugkomen, Glenn Martens?
1: Ja, die kans wordt toch al maar kleiner, want de stand 7-6, 4-1 nu in het voordeel van Oostenrijk. Dubbele break, nu al 15-30 op die opslag van Rodionov. Maar dan komt hij weer met zo'n goede service naar buiten, linkshandig. En dan serveert hij heel goed weg van Zizou Bergs, die er nog zeker kan tegenzetten. Maar die bal niet meer teruggespeeld krijgt, zo'n 30-30. Maar het is vooral een strijd die Zizou Bergs mentaal aan het verliezen is. Hij vecht echt met zichzelf, speelt zijn beste tennis niet. Dat was gisteren al niet zo, dat is vandaag ook niet zo. En dan had hij meteen die breakachterstand in set 2. Gaat hij door die opslag, dan denk je, oké, dit kan het punt zijn om zichzelf te herlanceren. Maar dan gaf hij opnieuw zijn opslag uit handen. En je zag dat hij nadien echt wel de strijd met zichzelf is aangegaan. En die is hij voorlopig aan het verliezen. Dus de tijd zal bijzonder snel moeten keren als Zizou Bergs nog een kans wil maken in deze wedstrijd. En dus ook als België nog een kans wil maken op een plekje bij de beste landen later dit jaar in Bologna. Deze rally misschien even meepikken, want toch een belangrijk punt. Want Bergs kan misschien wel op breakpunt komen. Goede verdediging van Bergs. Nu weer met de voorhand. Goede opkomer naar het net van Rodionov. En dan simpel weggelegd met de volley. Ja, simpel. Uitstekend uitgevoerd. Helemaal geen simpele volley. Want hij moest die laag onder het net gaan halen. Maar goed, hij krijgt die over het net. En Bergs die stond ver achter de basislijn. Die raakte daar niet tijdig bij. En dus geen bal voor 4-2. Om eventueel een ommekeer nog in gang te zetten. Maar wel een kans om verder uit te lopen naar 5-1. En dan staat België wel heel dicht bij de uitschakeling. We'll be right back.

0: Mary Lee Rush and the Turnabouts, Angel of the Morning.
1: Radio 1.
2: Classic album van de week.
0: Siska Siska, de jonge singer-songwriter uit Gent, heeft een debuutalbum uit, Page of Cups. Ze was vorige week de gast bij Floris in Belpop en heeft deze week het album live voorgesteld in een uitverkochte Minaar-schouwburg in Gent. Het is allemaal aan het gebeuren voor Siska Siska. Deze week kiest zij songs uit haar favoriete classic album en dat is Currents van Tame Impala. Een inspirerend album. Dit is haar laatste keuze, 'Cause I'm a Man.
3: 'Cause I'm a Man is ook een van de steengoeie nummers op die plaat. Het leuke aan die plaat is ook dat hij, allee, en dat doet hij trouwens met al zijn platen, Kevin Parker, die doet alles zelf. En dat, die plaat Currents was ook echt baanbrekend op het moment dat hij uitkwam. Want mijn vriend is producer ook en zat toen op de KASK, Conservatorium in Gent, muziekproductie te studeren. En hij zei dat heel de richting en de opleiding op zijn kop stond toen die plaat uitkwam. Omdat die man, Kevin Parker, dat gewoon had gemaakt ook met stok plugins van Ableton. Dus eigenlijk iets dat voor iedereen toereikbaar is, maar waar je dan dit wel mee moet zien te kunnen maken, wat ongelooflijk was. En dat was, zei mijn vriend, heel inspirerend ook gewoon. En het zorgde voor een nieuwe golf van producers en muzikanten die zo als Kevin Parker aan de slag gingen van oké, gewoon DIY, alles zelf doen. Niet meer het concept van ik heb een band of ik ben artiest en ik ga een crazy ass som neerleggen om in een chique studio mijn plaat op te nemen, maar nee, ik ga het gewoon zelf doen. En het is gewoon een voorbeeld wat voor diamant dat eruit kan komen eigenlijk.

0: Zombie van de Cranberries, daarvoor Tame Impala, 'Cause I'm a Man, uit het klassiek album van de week. Volgende week kiest actrice Violet Braakman, momenteel te zien in de 12, haar klassiek album en dat wordt The Kick Inside van Kate Bush, met dus ook een track in Classics.
1: Classics.
2: Radio 1.
0: Dit is Prince Buster, Madness.

Madness van Prince Buster uit Jamaica. Het was de start van de ska. Het album van Prince Buster, waar Madness op staat, heet I Feel the Spirit. Dat was het eerste ska-album dat internationaal werd uitgebracht. Inspiratie voor deze band uit Engeland, The Selector.

0: The Selector, Missing Words, na een nieuws van 4, Mirjam Makeba in Classics.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: VDK Bank.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
3: Pearl.
4: Voorwaarden op pearl.be.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room-uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
11: Hallo.
10: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
12: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
14: Oh nee!
13: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
14: Oh, Bassie.
13: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
15: Acerta.
16: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
17: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
16: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
20: Licht het op, laat het op. Wij het op stroom.
19: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
20: Recupel.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Voormalig Russisch president Dmitri Medvedev zegt dat Europa alleen de taal van het geweld verstaat. Hij zegt dat in een post op de berichten-app Telegram over de overname door de Russische staat van enkele Europese bedrijven die nog actief zijn in Rusland. Het gaat onder meer over winkelketen Auchan en voedingsbedrijf Nestlé. Frankrijk had tegen die overname geprotesteerd. Medvedev had het ook over Europese bastaarden die een directe oorlog tegen Rusland voeren door diens vijand te steunen. En vervolgens zeggen dat je niet mag raken aan Nestlé en Auchan die hen belangrijke inkomsten opleveren. Medvedev voegde eraan toe dat de Verenigde Staten op dezelfde manier moeten worden aangepakt nu de Amerikaanse president Trump de nieuwe sanctiewet heeft ondertekend. In Den Haag, in Nederland, is een betoging van een extreemrechtse organisatie in rellen uitgemond. Enkele honderden mensen waren samengekomen om een mars te houden, maar die werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-collega Mark Robin Visser.
24: Enkele honderden demonstranten verzamelden zich hier bij een podium. Daar werd onder meer gesproken over de boerenstand, maar ook over AZC's en Sommige mensen hebben ook t-shirts aan waarop remigratie staat. Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
23: Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion van een snelweg gehaald. Ze blokkeerden een tijd lang de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Enkele van hen zijn opgepakt. In de Davis Cup tennis heeft België verloren van Oostenrijk. Sizu Bergs kon zijn enkel wedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens, Bergs was niet opgewassen tegen de Oostenrijker.
0: Nee, Sizu Bergs wist dat hij na de eerdere nederlaag van het dubbelduo Gillet Vliegen zich geen misstap kon veroorloven, maar op de belangrijkste momenten speelde hij nooit zijn beste tennis en tegen Rodionov nummer 142 van de wereld lagen er wel tegen de kansen, zeker in set 1, maar Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Integendeel, Rodionov won set 2 met 6-3 en zo gaat Oostenrijk door naar die finale week in Bologna. België moest het in Oostenrijk wel opnemen zonder sterkhouders Rafael Collignon en Alexander Bloks.
23: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen en maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de E314 van Nederland naar Leuven moet je even voorbij Maasmechelen opletten voor 10 minuten vertraging. Daar is een ongeval gebeurd. Verderop bij Halen ook een kwartier, maar de weg is daar alweer vrij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de afrit het hele weekend dicht. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
21: Radio 1.
8: Classics.
21: Met Ronald Verhagen.
2: Goedemiddag. Met veel goede wil is het een mooie zaterdag in de nazomer. Toch wel met deze muziek van Miriam Makeba.
14: Samen.

0: Mirjam Makeba.
1: Radio 1.
2: Classics.
0: Afgelopen maandag overleed Catherine Ringer, zangeres van Lerita Mitsuko, bekend van Marcia Baila. Ze was meer dan een zangeres, ze was ook actrice in het theater en in haar jongere jaren ook in pornofilms. En dat zorgde voor een beruchte rel tussen haar en Serge Gainsbourg toen ze samen op televisie in het programma Mon Zénith à moi zaten. Gainsbourg schold haar uit voor hoer live op tv. Zij liet eerst begaan, maar bood dan weerstand. Verheffend was het allemaal niet, maar het leverde Catherine wel veel steun en bekendheid op. Hier is ze bij Lerita Mitsuko. Ding, ding, dong.

Het is moeilijk om heel actueel te zijn in popsongs, maar in dit geval zijn de Stones daarin geslaagd. Op 6 juni 1968 zaten ze in de studio om Sympathy for the Devil op te nemen. Eén zin in de tekst was Who Killed Kennedy? Dat gaat over JFK, John Kennedy, die enkele jaren eerder was doodgeschoten. Maar op die 6 juni 1968 vond er nog een moord plaats. Robert Kennedy werd die dag doodgeschoten. Het nieuws bereikte de zingende Mick Jagger in de studio en hij maakte er meteen Who Killed the Kennedys van.

beeld. 3 cigarettes in an ashtray. Patsy Cline, een van de leading ladies van de country. Een voorbeeld en rolmodel voor onder meer Dolly Parton. Ze is deze zomer nog geëerd, Patsy Cline, in het OLT in Deurne tijdens een concert van John Grant en Richard Hawley. Zij brachten een mooi eerbetoon aan Patsy Cline een goede maand geleden, op 3 augustus. Dit is Duffy, Warwick Avenue. Where

0: Het is bijna 4:30. Dit waren Ruby and the Romantics. Our day will come.
1: People see rock and roll as youth culture. And when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do?
2: We want to make our own sound.
3: Someone tell me why I do the things that I don't want to do.
4: It's this revolutionary music that literally changed the face of popular music.
5: Go back to those gold sounds.
0: We gaan terug naar 1994 voor een parel uit de indie rock. Seether van Veruca Salt. Een band uit Chicago, opgericht door twee vriendinnen, Nina Gordon en Louise Post. Ze haalden hun bandnaam in een boek of uit een boek van Roald Dahl, Shaki en de Chocoladefabriek. Veruca Salt is het verwende meisje dat wordt aangevallen door een bende eekhoorns. En Seether gaat over de ingebeelde evil twin van zangeres Nina Gordon. Een dubbelganger die neigt naar woede en geweld en die zij probeert te onderdrukken. En Seether is iemand die overkookt van woede.

Feather van Veruca Salt. Een parel uit de hoogdagen van de 90s indie rock. Met alternatieve bands op kleine labels. Het debuut van Veruca Salt bijvoorbeeld is verschenen op het label Minty Fresh. Goeie naam. Seether was een hit. De clip werd vaak gedraaid op MTV. Hun debuutalbum haalde goud. En ze mochten mee op tour met Hole, de band van Courtney Love. En zo zijn we bij Kurt Cobain en Nirvana. Dit is Lithium.

Goeie song, Police on My Back van The Equals. Dat was de groep van Eddie Grant eind jaren 60. Later had hij een solo-hit met I Don't Wanna Dance. Daarvoor de Dandy Warhols, Not If You Were The Last Junkie on Earth. Junkies hallucineren en zien wel eens dieren op plaatsen waar die zich normaal gezien niet bevinden. Zoals paarden in de lucht. Seven Horses in the Sky, The Pebbles.

0: Seven Horses in the Sky van The Pebbles. Ze werden de Belgische Beatles genoemd eind jaren 60. En ze hadden ook een nummer dat Incredible George heet, over George Harrison. Ze stuurden het nummer naar hem en hij was gecharmeerd. Zo gecharmeerd dat hij de Pebbles bijna tekende bij het Apple-label van de Beatles. Dat kon helaas niet doorgaan omdat de platenfirma van de Pebbles dat weigerde. Nu we bij de Beatles zijn, dit is een song die zij ooit hebben gecoverd.
1: Classics.
0: Een song van Buck Owens, Act Naturally.

Lyle, love it if I had a boat. Als je naar de Efteling gaat en je wandelt door het Sprookjesbos en je komt voorbij de Indische waterlelies met de heks en de dansende elfjes, dan speelt daar deze muziek van Bert Kempfert.

Een vrolijke Bert Kempfert, Afrikaan Beat. De soundtrack bij de Indische waterlelies in de Efteling. Het tafereel is gebaseerd op een sprookje van koningin Fabiola. Het gaat over een lelijke heks in een oerwoud die jaloers is op de elfjes die dansen op een meer in het maanlicht. Er is al heel wat veranderd in de Efteling, maar het is een klassieker die blijft. Deze blijven ook, The Kings. Oh,

0: The Kings, Mr. Pleasant van eind jaren 60. Na het nieuws van 5 gaan we naar Italië met Giovanotti in Classics.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
9: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
10: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: VDK Bank.
1: Outfit kiezen. Drie minuten.
12: Ja.
1: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
12: En nu?
1: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7. De podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur. Het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
13: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
15: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
14: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
16: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
17: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
16: En wat maakt u dan blij?
17: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
16: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
17: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
16: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
11: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump voert zijn dreigement uit en weert bepaalde media uit het Witte Huis. In name zijn de Waalse feesten gestart met bijzondere aandacht voor Vlaanderen. En in de Davis Cup tennis is ons land uitgeschakeld na een nederlaag tegen Oostenrijk. De Amerikaanse nieuwszenders MS Now en CNN zeggen dat hun journalisten vanmorgen niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. De Amerikaanse president Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren in het Witte Huis. Vanuit de Verenigde Staten, Thomas de Graven.
20: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service, die daar de ingang bewaakt. Daarmee wordt dus de daad bij het woord gevoegd, na die aankondiging van president Trump gisteren, die zei dat hij de berichtgeving van die nieuwszenders en Politico beu was, omdat die volgens hem te eenzijdig negatief bericht geven. Beide nieuwszenders hebben al gereageerd. Ze zeggen dat ze achter hun reporters blijven staan, dat ze de macht zullen blijven ter verantwoording roepen met hun verslaggeving. En ze bereiden ook juridische stappen voor wegens inbreuken op het grondwettelijk recht op persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.
19: Er komen uiteenlopende reacties op het akkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. De NAVO is positief, Denemarken zelf reageert voorzichtig positief en Groenland benadrukt dat het een deel van Denemarken blijft. President Trump zegt dat het akkoord de veiligheid van de VS garandeert. Maar hij heeft toch minder gekregen dan hij wou, zegt Bert de Vroei. Want eerst wou Trump Groenland gewoon inlijven.
6: Hij krijgt Groenland niet, hij krijgt zelfs geen stukje van Groenland, wat ook nog misschien ooit een piste is geweest, dat ze bepaalde delen zouden hebben. Nee, de territoriale integriteit blijft gehandhaafd. Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dat dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
19: In München, in Duitsland, is vanmiddag het Oktoberfest van start gegaan. Het is de 191ste editie van het bierfeest. De komende 16 dagen worden meer dan 6 miljoen bezoekers verwacht uit de hele wereld. Zij zullen ruim 6 miljoen liter bier naar binnen werken. Vanuit Duitsland, Jim Baldoek.
12: Eins. Los.
21: Met twee tikken met de hamer op het bierveld heeft de burgemeester van München het Oktoberfest geopend. En dat was een spannend moment voor hem, want het was de eerste editie voor de gloednieuwe burgemeester. Maar alles ging vlekkeloos. Ook de aangescherpte veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Vorig jaar werd het terrein kortstondig ontruimd vanwege een bommelding. Toen kwam het niet tot een aanslag, maar het was wel reden om het veiligheidsplan verder aan te scherpen. Denk dan aan extra camera's en meer politieagenten. De komende weken worden zo'n 6 miljoen bezoekers verwacht. En zij moeten flink in de buidel gaan tasten. De prijs van een zogeheten Maasbier is namelijk opnieuw gestegen. Het kost nu bijna €16 voor een liter pul bier. Maar zo te zien remt dat veel bezoekers niet. Het bier vloeit op deze eerste Oktoberfestdag rijkelijk.
19: In Namen verzamelen dit weekend al voor de 103e keer duizenden mensen voor de Fête de Wallonie. Een vijfdaags festival om de Waalse geschiedenis en identiteit te vieren. Met muziek, festiviteiten en veel folklore. Jaarlijks is er ook een regio, de centrale gast. Dit jaar is dat voor het eerst Vlaanderen. En ook een bezoek van de koning kon dit jaar niet ontbreken. Een verslag van Tess de Keerschieter.
22: Vijf dagen lang worden de straten van Namen ingenomen door eetstandjes, lokale vlaggenzwaaiers en hier en daar folklore muziek. Duizenden feestvierders vieren er de Waalse identiteit, vandaag samen met koning Philip.
23: Ik zweef zo in, c'est merveilleux.
24: Het is de eerste keer dat ik zie hem, hij is mooi.
22: Centrale gast dit jaar is ook niet toevallig Vlaanderen. Met hier en daar Vlaamse vlaggen, een infostand en de aanwezigheid van minister-president Diependalen. Een belangrijk signaal, want volgens zijn Waalse tegenhanger Adrien Dolimont moeten Vlaanderen en Wallonië meer samenwerken.
25: La France est un partenaire avec lequel on veut travailler. On travaille d'ailleurs en toute confiance. Et donc aujourd'hui, on doit prendre les forces de chacun et aller ensemble à l'international pour justement se tirer vers le haut.
22: Al blijven de bezoekers hier wel gewoon de Waalse naam voor traditionele Genever gebruiken.
24: Oh, we gaan nog pikken drinken. Veel pikken, veel eten.
19: In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Zizo Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het niet naar de finale week van de Davis Cup. Het verslag is van Glenn Martens.
26: Na de 1-1 op de openingsdag was alles nog mogelijk voor de Belgen, al kregen die kansen wel meteen een flinke knauw na de nipte nederlaag van het dubbelduo Gillet-Vliegen. Zizou Bergs kon zich dus geen misstap veroorloven, maar hij haalde op de belangrijke momenten nooit zijn beste niveau. Tegen Rodionov, nummer 142 van de wereld, lagen er in CT nogthans mogelijkheden, maar Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Rodionov won set 2 met 6-3 en bezorgde Oostenrijk zo het beslissende punt. In tegenstelling tot vorig jaar dus geen Davis Cup Finals voor de Red Aces, die het in Wenen wel moesten doen zonder de geblesseerde Rafael Coninho en Alexander Bloks.
19: En in het voetbal ontvangt oud-Heverlee Leuven op dit moment La Louvière. Leuven leidt bij de rust met 1-0. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder in de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima morgen tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigementen tegenover enkele kritische media uitgevoerd. Daarmee begonnen we dit bulletin. Tijdens de persbriefing van morgen in het Witte Huis mochten de nieuwszenders MS Now en CNN niet binnen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de ring rond Gent, van Merelbeke naar Drongen, zijn er problemen door een ongeval even voor de afrit naar Flanders Expo. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is in Deurne de afrit het hele weekend dicht. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is doorwerken de afrit in de Pinte afgesloten. In Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook gesloten. Het autoverkeer verloopt er wat moeizaam.
2: Radio 1. Classics.
3: Met Ronald Verhagen.

feestelijk geopend na het nieuws van 5 met Giovanotti, L'Ombelico del Mondo. Dit uur onder meer nog classics van Eartha Kitt, 10cc en Bruce Springsteen. En om te eindigen straks de vaste live afsluiter, deze keer van een Canadees die vandaag een jaartje ouder wordt. De man wordt 75 en je hoort hem met een opname die hij heeft gemaakt op het Cactus Festival in Brugge. Dat is voor straks. Dit is Allez Allez en Allez Allez.

Walk This Way, maar dan vanuit een schuur op de prairie. Hayseed Dixie, een woordspeling die verwijst naar AC/DC. Deze band begon als een AC/DC coverband, maar dan dus in bluegrass vorm. Maar na AC/DC kwamen ook andere bands in beeld om te coveren, zoals Aerosmith. Van hen is Walk This Way. En ook Love in an Elevator. Dit is het echte Aerosmith.

0: De tijd vliegt wanneer je aan sexual healing doet. Het is al 6:02. Dit was Marvin Gaye. Op de Antwerpse ring richting Nederland is in Deurne de afrit het hele weekend dicht. Er staat 10 minuten file vanaf Wilrijk. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door de werken de afrit in de Pinte afgesloten. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. In Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook gesloten. Het autoverkeer verloopt er wat moeizamer.
1: Radio 1 Classics.

0: Een blanke toerist loopt door de straten in een stad in Jamaica en probeert zich aan te passen. Daarover gaat het in Dreadlock Holiday van 10cc. Er zit ook wat van Jamaica in de volgende artiest.
1: Classics.
2: Radio 1.
0: Letterlijk, want dit is Celeste, een Britse met een Britse moeder en een Jamaicaanse vader. Stop This Flame, Celeste.

4 jaar al sinds de laatste plaat van Arctic Monkeys, The Car. Goeie plaat. Ik kijk uit naar een nieuwe. Maar het duurt wel lang dus. En voorlopig geen signalen dat er snel iets aankomt. Dan doen we het met ouder werk zoals Mardi Bum uit hun debuutplaat van 20 jaar geleden.

Geen nieuws dus van Arctic Monkeys. Bruce Springsteen heeft wel al wat verteld over nieuw werk dat er aankomt. Hij is aan twee albums tegelijk bezig, dat zei hij in een interview in juli in Rolling Stone. De tijd dringt wellicht. Dit was The River.

Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk...

0: Het mooie Amsterdam, Chris de Bruyne.
1: All you need is life.
0: Er is er eentje jarig. Daniel Lanois wordt vandaag 75. Groot geworden als producer van onder meer U2, Peter Gabriel en Bob Dylan. En op zijn 37e zijn eerste album gemaakt. Hij werkte ook samen met Trixie Whitley. In 2012 stonden zij samen op de affiche van Cactus in Brugge. Ze speelden ook een aparte set. En dit komt uit de aparte set van Daniel Lanois. Een van zijn grote classics, Jolie Louise. Straks is er Sporza bij Radio 1. Ik wens je nog een hele mooie avond.

0: tonight. Let's go and have a drink. Thank you very much.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape.
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
8: So boring.
7: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
8: Marianne.
7: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
8: And Willoughby.
7: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
9: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
10: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
11: En ik nog een boterhammetje.
10: Of een nieuwe gaming-laptop.
11: Ja, allee, kom, we zijn weg.
10: Ah, nu heb ik u, hè.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Je informeren voor je gaat renoveren?
15: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
14: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
15: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
14: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
16: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
17: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
18: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
17: En is hij dan morgen wel opgeladen?
16: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Juist. Steek de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
17: Wow.
16: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
19: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
20: Hallo, ik ben danseres, performer, choreografe, actrice, beeldend kunstenaar Grace Chang. En al 40 jaar reis ik de wereld rond met het gezelschap Niet Compagnie. En morgen mag ik praten met Frida Lesage in Touché. Hoera!
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump voert zijn dreigement uit en weert bepaalde media uit het Witte Huis. In Namen zijn de Waalse feesten gestart met bijzondere aandacht voor Vlaanderen. En in Duitsland is het Oktoberfest begonnen. De nieuwszenders CNN, Politico en MS Now zeggen dat hun journalisten vanmorgen niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. De Amerikaanse president Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren in het Witte Huis. Vanuit de Verenigde Staten, Thomas de Graven.
24: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service, die daar de ingang bewaakt. Daarmee wordt dus de daad bij het woord gevoegd, na die aankondiging van president Trump gisteren. Die zei dat hij de berichtgeving van die nieuwszenders en Politico beu was, omdat die volgens hem te eenzijdig negatief negatief bericht geven. Beide nieuwszenders hebben al gereageerd. Ze zeggen dat ze achter hun reporters blijven staan, dat ze de macht zullen blijven ter verantwoording roepen met hun verslaggeving en ze bereiden ook juridische stappen voor wegens inbreuken op het grondwettelijk recht op persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.
23: Er komen uiteenlopende reacties op het akkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. De NAVO is positief, Denemarken zelf reageert voorzichtig positief. En Groenland benadrukt dat het een deel van Denemarken blijft. President Trump zegt dat het akkoord de veiligheid van de VS garandeert. Maar hij heeft toch minder gekregen dan hij wou, zegt Bert de Vroei. Want eerst wou Trump Groenland gewoon inlijven.
0: Hij krijgt Groenland niet, hij krijgt zelfs geen stukje van Groenland, wat ook nog misschien ooit een piste is geweest, dat ze bepaalde delen zouden hebben. Nee, de territoriale integriteit blijft gehandhaafd. Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dat dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
23: In Namen verzamelen dit weekend al voor de 103e keer duizenden mensen voor de Fête de Wallonie, een vijfdaags festival om de Waalse geschiedenis en identiteit te vieren. Dat gebeurt met muziek, festiviteiten en veel folklore. Jaarlijks is er ook één regio de centrale gast. Dit jaar is dat voor het eerst Vlaanderen. En ook de koning kwam langs. Een verslag van Tess de Keerschieter.
2: Vijf dagen lang worden de straten van Namen ingenomen door eetstandjes, lokale vlaggenzwaaiers en hier en daar folklore muziek. Duizenden feestvierders vieren er de Waalse identiteit, vandaag samen met koning Philip.
8: Ik zweef zo in, c'est merveilleux.
12: Het is de eerste keer dat ik zie hem, hij is mooi.
2: Centrale gast dit jaar is ook niet toevallig Vlaanderen. Met hier en daar Vlaamse vlaggen, een infostand en de aanwezigheid van minister-president Diependalen. Een belangrijk signaal, want volgens zijn Waalse tegenhanger Adrien Dolimont moeten Vlaanderen en Wallonië meer samenwerken.
18: La France est un partenaire avec lequel on veut travailler. On travaille d'ailleurs en toute confiance. Et donc aujourd'hui, on doit prendre les forces de chacun et aller ensemble à l'international pour justement se tirer vers le haut.
2: Al blijven de bezoekers hier wel gewoon de Waalse naam voor traditionele Genever gebruiken.
12: Oh, we gaan nog pikken drinken. Veel pikken, veel eten.
23: In München in Duitsland is vanmiddag het Oktoberfest van start gegaan. Het is de 191ste editie van het Bierfeest. De komende 16 dagen worden meer dan 6 miljoen bezoekers verwacht uit de hele wereld. Zij zullen samen ruim 6 miljoen liter bier naar binnen werken. Vanuit Duitsland, Jim Baldoek.
25: Eins. Los.
26: Met twee tikken met de hamer op het bierveld heeft de burgemeester van München het Oktoberfest geopend. En dat was een spannend moment voor hem, want het was de eerste editie voor de gloednieuwe burgemeester. Maar alles ging vlekkeloos. Ook de aangescherpte veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Vorig jaar werd het terrein kortstondig ontruimd vanwege een bommelding. Toen kwam het niet tot een aanslag, maar het was wel reden om het veiligheidsplan verder aan te scherpen. Denk dan aan extra camera's en meer politieagenten. De komende weken worden zo'n 6 miljoen bezoekers verwacht. En zij moeten flink in de buidel gaan tasten. De prijs van een zogeheten Maasbier is namelijk opnieuw gestegen. Het kost nu bijna 16 euro voor een liter pul bier. Maar zo te zien remt dat veel bezoekers niet. Het bier vloeit op deze eerste Oktoberfestdag rijkelijk.
23: En ook bij ons in Wieze in Oost-Vlaanderen zijn er vandaag nog eens Oktoberfeesten. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat die daar voor het eerst plaatsvonden. 40 jaar geleden werd de traditie stopgezet. Veel Wiezenaren bewaren goede herinneringen aan die periode. Om de herinnering levendig te houden is er vandaag ook eenmalig opnieuw een parade gehouden, vertelt organisator Raf de Koning.
27: Wij proberen de parade zo getrouw mogelijk te hernemen zoals ze in der tijd. Was. Dus dat zijn geen moderne praalwagens zoals dat je momenteel in de carnavalstoeten ziet. Maar dat zijn echt nog authentieke wagens, blaaskapellen, muziekkorpsen. En dan die wagens, ja, dat is dan versierd met hop. De ambachten, gelinkt aan bier, worden zo een beetje uitgebeeld.
23: Nog tot en met volgende week woensdag kan je in Wieze ook naar een tentoonstelling gaan kijken over de geschiedenis van de Oktoberfeesten daar. En in het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen. In de stand springt het van de voorlaatste naar de 15e plaats. Het telt nu evenveel punten als La Louvière. In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in de dubbelwedstrijd eerder vandaag moest Sizo Berghs zijn enkelwedstrijd winnen. Maar hij verloor van de Oostenrijker Juri Rodionov in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het niet naar de finale week van de Davis Cup. En Koen Verreken is in Lanaken Belgisch kampioen jumping geworden. Met zijn paard Meriwether van het Leeuwerikenhof ging hij als leider de laatste ronde in. En daarin bleef hij foutloos. Met zijn 57 jaar is Koen Verreken nu de oudste Belgische kampioen jumping ooit. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder in de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigementen tegenover enkele kritische media uitgevoerd. Daarmee begonnen we dit bulletin. Tijdens de persbriefing van morgen in het Witte Huis mochten de nieuwszenders CNN, Politico en MS Now niet binnen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is in Deurne de afrit het hele weekend dicht. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken de afrit in de Pinte afgesloten. En in Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook gesloten. Het autoverkeer verloopt er ook wat moeizamer.
3: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
21: Radio 1.
4: Sportza.
21: Met Gert Geens.
1: En wij vergezellen u graag tot 11 uur vanavond en we gaan onze geliefde Sportza min of meer in 2 opdelen met na 8:30 vooral voetbal met dan Anderlecht, Zulte Waregem en Lommel KV Mechelen. En daarvoor mag u een heel divers aanbod verwachten voor elk wat wils, van het WK wielrennen tot het BK jumping. En ook dat gaan we afkruiden met een voetbalwedstrijd. Van harte welkom.

0: Here comes the hot stepper. En bij deze is Sportza begonnen. En iemand die je de komende 5 uur ook geregeld zal horen, dat is Hermien van Beveren. Dag Hermien.
1: Dag Gert.
0: Heel hartelijk welkom hier. Eerst nog even de voetbalmatch van 4 uur misschien. Ja. Want Oud-Heverlee-Leuven tegen La Louvière. Dus dat is na 6 matchen wel degelijk een eerste zege geworden voor de Leuvenaars.
1: Inderdaad. Een eerste keer winnen, dat was La Louvière vorige week al gelukt tegen KV Kortrijk. Maar geen 6-6 dus voor de Henegouwers, want OHL won met 2-0. Nochtans waren het de bezoekers die het net een eerste keer deden trillen. Maar de 0-1 van Issa werd afgekeurd voor buitenspel. En daarna kwam Piano een eerste keer goed tussen op een kopbal van Dussin van OHL Leuven. De thuisploeg groeide en kwam ook op voorsprong. Na een knappe 1-2 tussen Traoré en Wouter George was het die laatste die kon afwerken. George dus met de 1-0 net voorbij het half uur. Een verdiende voorsprong bij de rust was dat, want La Louvière was behalve die afgekeurde goal eigenlijk niet gevaarlijk. Meer dreiging van de bezoekers wel na rust, met even voorbij het uur de beste kans, toen een Koa van heel dicht op Van den Heuvel trapte. Een goede save was dat van de OHL-doelman. En zijn collega aan de overkant die moest in het slot met rond naar de kant, want Marcos Peano die kwam op een verre bal uit tot in de middencirkel en trapte dan wat lomp op Mirisola en niet op de bal. Rode kaart is La Louvière met 10. En even later al profiteerde Balikwisha voor de 2-0. Goed ook voor de eindstand. Na een eerste gelijkspel nu ook een eerste zege voor OHL en trainer Timmy Simons. In de stand springt Leuven voorlopig over KV Mechelen en Cercle Brugge en komt het met 4 punten naast La Louvière op de 15e plek.
0: En dat woord voorlopig is zeer belangrijk, want Cercle Brugge speelt nu tegen Charleroi. Goedenavond, Jonathan met de penningen. Ook Cercle Brugge is trouwens nog op zoek naar die allereerste overwinning, hè?
2: Klopt, zeker. Hey Gert, goedenavond. Cercle Brugge inderdaad nog altijd aan het zoeken naar die eerste overwinning. 3 keer gelijk gespeeld hebben ze wel kunnen doen. 3 keer verloren, ook in die eerste 6 wedstrijden. En dus nog niet gewonnen. En dus inderdaad in schril contrast tegenover de seizoensrevelatie van dit jaar. In het begin van het seizoen natuurlijk. En dat is Charleroi. 5 wedstrijden van de 6 gewonnen. Alleen tegen Union kon het rond. Cercle Brugge inderdaad nog altijd aan het zoeken naar die eerste overwinning. 3 keer gelijk gespeeld hebben ze wel kunnen doen. 3 keer verloren, ook in die eerste 6 wedstrijden. En dus nog niet gewonnen. En dus inderdaad in schril contrast tegenover de seizoensrevelatie van dit jaar. In het begin van het seizoen natuurlijk. En dat

0: Uitkijken zeker ook naar Schedler in de spits. En Kevin van der Kerkhoff gaan we ook al opschrijven op het rechtse achteren. Lars Vries gaat zijn ploeg wel omgooien, want bij Cercle Brugge zal dat wel moeten. Twee wijzigingen na het gelijkspel tegen OH Leuven. Spits en Goura en verdediger Kaku gaan uit de ploeg. Chris Kouassi komt in de voorlinie. Een jongere grote Franse spits dan die andere grote Franse spits. En achterin schuift Diakité opnieuw naar de centrale verdediging. Verlaat Gary Manier het centrale middenveld en schuift hij naar rechts om plaats te maken voor Amani Lazar. Tegen OH Leuven viel die gelijkmaker, die 1-1, heel laat in de wedstrijd. Van op de stip was het Kouassi in de 96e minuut op een strafschop. En de coach van Cercle zei wel dat het gedaan mag zijn met steeds achter de feiten te moeten aanlopen. Dus heel benieuwd naar de groen-zwarte start zometeen. En uiteraard zeker ook weer naar die van Charleroi, waar trainer Mario Conin het dus echt uitstekend doet met die sterk gestructureerde ploeg. En op zoek gaat naar de tweede plaats in de stand. De spelers staan hier klaar voor de aftrap. Het Stade Dupé de Charleroi zit niet helemaal vol. De spionkop is uiteraard weer heel veel kabalen aan het maken, zoals het hier altijd kan gebeuren. En scheidsrechter Anthony Letellier, die naam kunnen we meteen al eens noemen, staat klaar om de wedstrijd op gang te fluiten. En gaat dat nu ook doen. En zo gaan we eraan beginnen. Cercle Brugge dus op het veld van Charleroi. Geen goed seizoen vorig jaar voor Cercle Brugge. Het loopt dit jaar ook niet echt beter. Dus Patrick Fluke voor Charleroi. Meteen naar voren. Meteen de 16 in. Kleine Duitser op zijn verkeerde voet. Op zijn rechter. En dat wordt wel meteen de eerste hoekschop van de wedstrijd. Meteen een signaal om te blijven zitten. En meteen een signaal van de wedstrijd die we misschien van Charleroi te zien gaan krijgen vandaag. Op zoek dus naar die tweede plaats. Dat kan zomaar. Over Club Brugge en Union springen. Die moeten allebei uiteraard nog in actie komen. De eerste plaats is van AA Gent. En Cercle Brugge dus ondertussen 16e. Door die overwinning van OH Leuven. Patrick Fluke richting de eerste paal. Maar te kort. Weggekoopt door Gary Manier. Wel nog een inworp. Vanop die rechterflank. En daarvoor komt Kevin van der Kerkhoff dus naar daar schoffelen. Die gaan we nog eventjes volgen, want dat wordt vaak zo'n lange inworp. Kan je bijna gaan vergelijken met een corner van de Kerkhoff. Frans de Algerijn loopt aan richting Schedler. Bal valt nog bij Romsaas en dan weggeknald door Dante van Zer. Net begonnen dus aan deze wedstrijd. Charleroi en Cercle Brugge. We verwachten een dominant Charleroi tegen Cercle Brugge dat echt naar die overwinning aan het zoeken is. Anders loert de paniek heel snel om de hoek. Net begonnen, 0-0.
1: Radio 1.
2: Sport.

0: vlammen van Eefje de Visser. We zijn er dus aan begonnen aan Charleroi-Cerclebrugge. Na goed 5 minuten is het daar nog 0-0.
1: Sportza.
0: Eind november dan strijden 8 landen in Bologna om eindwinst in de Davis Cup tennis, maar België zal daar dus niet bij zijn. Want het is vandaag in Wenen niet gelukt om Oostenrijk te verslaan. Glenn Martens, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Eerst ging het dubbelspel verloren, daarna beet ook Zizou Berghs in het zand of in het gravel, zo zouden we het ook kunnen zeggen. Ja. Hij verloor zijn enkel match in 2 sets. Wat kan je zeggen over het niveau dat de Belgen vandaag gehaald hebben?
2: We laten ons beginnen met die eerste wedstrijd van de dag. Het dubbelduo, dat was zeker niet verkeerd. Sander Gillet en Joran Vliegen, het was ook een hele nipte wedstrijd. Uiteindelijk 7-6, 7-5. Het lag zeer dicht bij elkaar. Een ongelukkige smash die daar geslagen werd, waardoor dat zo'n keypoint verloren ging. Maar daar kan je eigenlijk van zeggen dat ze gedaan hebben wat ze moesten doen. Een dubbeltje op zijn kant. En helaas voor de Belgen, voor de Red Aces, is dat dubbeltje naar de andere kant gevallen. Die twee dubbelspelers staan ook dicht bij elkaar op de wereldranglijst. De twee Oostenrijkers. Maar als je dan gaat kijken naar Zizou Berghs, ja, toch de leading man vandaag bij de Belgen. Zeker bij afwezigheid van Alexander Bloks, van Raphaël Cognignon. Laat ons dat toch ook maar een keer onderstrepen. Mm-hmm. Dat die twee er niet bij waren. Ja, dan wordt er vooral in zijn richting gekeken. Hij moest het opnemen tegen Rodionov. Wellicht voor het grote publiek niet de bekendste speler, maar wel iemand die zeer goed uit de voeten kan op gravel. Heel de zomer ook op gravel gespeeld heeft. Net als de meeste Oostenrijkers ook. Zizou Berghs niet. En dat was er vandaag wel aan te zien. Eigenlijk heeft Zizou Berghs de strijd niet zozeer met zijn Oostenrijkse tegenstander verloren, maar vooral met zichzelf. Zijn momenten niet gegrepen. Kwam een break achter, meteen die break ongedaan gemaakt. Tiebreak 3-0 voorgekomen. En dan een typerende rally, vind ik zelf. Een paar keer goed uitgehaald met de voorhand, de baan opengetrokken, maar dan gaan forceren. En dat gebeurde net iets te vaak bij Zizou Berghs, waardoor hij die set en een 3-0 voorsprong in die tiebreak nog uit handen gaf. En dan was de veer eigenlijk gebroken. Kwam 5-1 achter in die tweede. Dan kon hij nog wel een breakje ongedaan maken. Dan denk je, oké, ga nu door. Ga naar 5-4. Dan moet op zijn minst Rodionov het uitserveren. Maar dan liet hij het opnieuw liggen. Dus uiteindelijk kan je zeggen dat de dubbelduo gedaan heeft wat ze moesten doen. Nip de nederlaag, kan gebeuren. Maar Zizou Berghs, ja, die is echt wel onder zijn niveau gebleven.
0: En is de keuze van de ondergrond dan toch ook voor een stuk bepalend geweest, hoor ik jou hier zeggen?
2: Ja, die is zeker bepalend. En dat is wel vaker zo in Davis Cup. Vaak krijg je dat de topspelers dan zeggen, ja, dit past niet helemaal. Want uiteindelijk, je komt uit de Amerikaanse hardcore tournee. Ja. Je gaat binnenkort naar China, de Aziatische tour, op. Er komt vooral nog hardcore aan. Dus dit komt ook zeer ongelegen, die ondergrond. Nu, wat dat betreft moet ik zeggen, de Belgen die zijn bijna altijd present op zo'n event. Vandaag was dat ook zo. Zizou Berghs was wel degelijk aanwezig. En Cognignon en Bloks hebben nu eenmaal rust nodig voor een lichaam. Maar wat wel natuurlijk een nadeel speelt, is één, het is een zeer trage baan. Dat past al minder bij het spel dat onze Belgen spelen. Mm-hmm. Toch iets agressiever tennissend. Twee, je hebt ook veel minder tijd gehad om te acclimatiseren. Terwijl die Oostenrijkers heel de zomer door op dat gravel spelen. Oké, die hebben ook wel even de kwalificaties gespeeld van de US Open, maar daarbuiten spelen ze op gravel. Ja, hier moet je echt volledig gaan omschakelen. En dat is gewoon een wereld van verschillende snelle banen van de US Open tegenover de trage gravelbanen die er vandaag waren. En dan heb je ook nog eens een keer daarbovenop het thuispubliek dat een rol speelt. Dat speelt ook in het tennis een rol. Dus de omstandigheden met de afwezigen, met de ondergrond, met de verplaatsing, ja, die waren in het nadeel van de Belgen. Maar het is toch wel een gemiste kans.
0: Ja, waarom dan precies? Want je hebt het al aangestipt. Ja, Cognignon en Bloks, die waren er niet bij. Waarom is het dan toch een gemiste kans?
2: Wel, ondanks al die verzachtende omstandigheden moet je gewoon objectief gaan kijken. En dan zie je dat je met Zizou Berghs een speler hebt in de top 40 van de wereld, nummer 38. Ja, de Oostenrijkers, die staan allemaal ver buiten de top 100. 142 Rodionov, 180 Lucas Neumeier. Ja, dan mag die ondergrond, dan mogen die omstandigheden in principe geen rol speelt het altijd, maar dat mag geen excuus zijn. Natuurlijk, vaak zie je in Davis Cup dat spelers boven zichzelf kunnen uitstijgen. En Oostenrijk doet het uitstekend. Vorig jaar ook die finals gehaald, ondanks dat ze geen speler hebben in de top 100. Dus ze kunnen dat wel boven zichzelf uitstijgen. Maar als je de logica redeneert en volgt, ja, dan moet Zizou Berghs gewoon zijn 2 enkelspelen winnen. Gaan we die ontmoeting dan winnen? Dat valt nog af te wachten. Dan krijg je die 5e en beslissende wedstrijd. Maar het is wel jammer dat we daar niet geraakt zijn. En wat het bijkomend jammer maakt is, ja, stel dat we toch in die volgende ronde geraakt waren, dan heb je wel een finals met 3 spelers in de top 50 van de wereld. En dat kunnen niet zo heel veel landen zeggen. Je hebt uiteraard een paar landen met een aantal toppers, zoals Duitsland bijvoorbeeld, Zverev, maar het gat erachter is best groot. De Belgen zijn sterk in de breedte en hadden in Bologna, net als vorig jaar, misschien wel iets kunnen doen, maar helaas, dat is er dus niet van gekomen.
0: Beetje zonde, dus toch Oostenrijk en niet België gaat straks de finale ronde spelen van de Davis Cup tennis. Dankjewel.

0: We hebben hen al een beetje leren kennen de laatste weken. The Womack Sisters. En dan weer Charleroi-Cercle-Brugge. Jonathan, je zei daarnet, ik verwacht een dominant Charleroi. Zie je dat ook ten uitvoer gebracht worden op het veld?
1: Ja, voorlopig wel. En Charleroi met een heel grote kans nu net na 13 minuten op de 1-0. Romsaas kon de achterlijn bereiken met zijn linkervoet achteruit. Leg op zijn maatje in de spits op Aurélien Chetler. Hij op zijn linker is een minder goede voet. En dat schot was hard, maar werd ook meteen geblokt voor het doelmond kon bereiken. Maar dus zeker wel dominant Charleroi. Ze hebben de bal vooral en Cercle-Brugge voetbalt mee, dat zeker wel. Niet dat ze allemaal achterin blijven staan, wachten op die aanvalsgolven, impulsen van Charleroi. Maar je ziet aan alles dat Charleroi gewoon de betere ploeg is. Dat ze heel goed staan. Ik had het daarnet al over die structuur. Dat zie je ook gewoon. Die begint achterin met Oussou, die er al lang is. Keita naast hem. Dan heb je Boukamir en Khalifi op dat middenveld. Die Marokkaanse connectie tussen hen twee doet bijna denken aan Zorgan en Titraoui. Toen waren dat twee Algerijnen, nu twee Marokkanen. En je ziet gewoon dat ze elkaar aanvoelen. Twee voetballers ook. Boukamir nu aan de bal. Verdeeld naar links, naar Khalifi. En dan Enzita. Enzita en Mbemba dus ook op links. En Mbemba ook een eerste grote kans kunnen ontwikkelen. Het was na 6 minuten, denk ik. Een paar acties op de linkerflank ging zijn tegenstander eigenlijk een keer te veel voorbij. Via een toeval kwam die bal dan toch terug in zijn voeten. En dan kost hij wel voor de voorzet met zijn rechtervoet. Chetler legt hem hier uitstekend terug. En Mbemba! En daar is de 1-0 voor Charleroi. Uitstekende paas was het hier eens, denk ik, van Oussou om Chetler te bereiken. Chetler dan met een voetzool tikje naar achteren. Een hakje, maar een hakje met de voetzool. En Mbemba die kwam uitstekend insnijden om die bal laag richting de tweede paal te krullen. En daar is die voorsprong voor Charleroi dus meteen. Freddy Mbemba, zijn derde doelpunt al van dit seizoen. We gaan meteen eens naar de herhaling kijken, want ik wil zien van wie die paas op Chetler is. Het is Patrick Fluke, hadden we eigenlijk wel kunnen denken. Met zijn uitstekende linker van die Duitser ex-KV Mechelen. Chetler uitstekend naar achteren gerold. Voelde met ogen in de rug dat Mbemba daar zat aan te komen. En helemaal geen kans voor Gaëtan Koeken om daar nog op te reageren. Aan de grond genageld. En zijn zicht ook beperkt door de inslijdende Ibrahima Diakité. En kijk, meteen 1-0 voor Charleroi. Goed aan deze wedstrijd begonnen. En met Freddy Mbemba. Ik had zijn naam net genoemd van een actie eerder die ik niet heb afgemaakt trouwens. In hoe ik hem aan het beschrijven was. Het eindigde ook zonder een echte kans op doel. Maar het was toen dus ook wel een voorzet van Mbemba richting Chetler. Aan de tweede paal. De bal ging toen net iets te ver. Maar nu bij het doelpunt was het dus omgekeerd. Assist van Chetler. Doelpunt van Freddy Mbemba. En meteen de voorsprong voor Charleroi na iets meer dan een kwartier. 1-0 tegen Cercle-Brugge.
0: Op de binnenring rond Brussel moet u een klein kwartier vertragen tussen Wezenbeek en het Vierarmenkruispunt door een ongeval daar.

0: No Woman No Cry en Bob Marley. En dan moeten we het hier zeker ook nog eens hebben over het BK Jumping in Lanaken. Jaarlijkse traditie, want daar is vandaag dus de oudste Belgische kampioen uit de geschiedenis van het BK gekroond. En dat zeggen we met heel veel respect voor Koen Vreeken. Dat is de man waar het over gaat. Frederik de Bakker, goedenavond. Jij hebt op de livestream van Sportza commentaar gegeven bij het Belgisch kampioenschap. Dit was dus een heel bijzondere titel.
1: Ja, absoluut. Heel bijzondere titel. Enerzijds omdat Koen Vreeken dus 20 jaar geleden in Capelle al eens Belgisch kampioen werd. En omdat het ook onderstreept dat de carrière van een ruiter eigenlijk 20 jaar in slaap kan liggen, omdat je misschien niet de beste paarden hebt. En dan plotseling kan je er toch wel weer helemaal doorkomen. Maar bovendien ook omdat Vreeken tot voor enkele weken eigenlijk niet het beste gevoel had bij Meriwether. Het is een heel goed paard. Ze heet ook Meriwether. Maar die had de laatste weken niet echt de goede vorm te pakken. Maar kijk, 2 weken geleden in Münster sprong ze foutloos. En plotseling was de oude Meriwether weer terug in de stallen van Koen Vreeken. En voelde hij zich helemaal klaar en opgeladen om nog eens een gooi te doen naar de titel. Op de eerste dag was een snelheidsparcours. Was hij eigenlijk net niet snel genoeg. Maar het is natuurlijk een lange afvallingsrace over 4 ronden heen. En uiteindelijk heeft hij in de finale 2 foutloze rondes gesprongen. Over het ganse kampioenschap geen enkele fout gemaakt. En dus is het wel een heel verdiende titel voor Koen Vreeken. En we spreken over hem als de man van 57 die een Belgische titel haalt. Maar in zijn rijden is hij eigenlijk nooit ouder geworden. Hij heeft een hele mooie, zachte, mooi gebalanceerde manier van rijden. Geen stylist, maar hij is altijd één met zijn paard. En daar staat blijkbaar geen leeftijd op.
0: Ja, inderdaad. En we hebben hem heel uitbundig zien juichen toen duidelijk werd dat hij het gehaald had na de laatste hindernis. Jij hebt hem al gesproken. Hè? We gaan straks nog eens luisteren naar dat interview. Maar wat heeft dit met hem gedaan?
1: Het paard is gefokt door en in eigendom van een van zijn beste vrienden. Dus er zit een heel verhaal van decennia lange vriendschap achter dit paard. Aha. En ik denk dat het ook wel een beetje speciaal maakt. Enerzijds het feit dat de Mary net nu terug haar beste vorm, haar beste feeling terug heeft gekregen. En dat het paard al jaren tussen die twee heren, Freddy de Munk en Koen Vreeken, besproken en bereden wordt en getraind wordt. En dat ik nu tot de culminatie van die Belgische titel leid. Dat doet wel wat met Koen Vreeken, die trouwens voor de rest heel stoïcijns was. Onder zijn Belgische titel.
0: Okay.
1: Liet zichzelf geen druk opleggen en maakte zich ook geen zorgen, want daar was hij te oud voor geworden, vond hij zelf.
0: Ja. Komt uit Waarschoot, dacht ik. Je gaf daarnet aan, 20 jaar geleden al een keer Belgisch kampioen, daarna de carrière wat in slaap. Is dat zo?
1: Ja, misschien ga je daar iets te kort door de bocht als we het hebben over die titels, want hij heeft natuurlijk wel het EK in Milaan meegereden met de dekhengst Casanova de la Pomme. Uh-huh. Maar het is nooit zo de man geweest die altijd de vaste waarde was in die Nations Cups teams. Misschien is hij daarvoor ook misschien zelf te zacht als persoon. Het is een hele, hele lieve man die een hele fijne band kan opbouwen met zijn paarden. Het is niet iemand die zijn plaats opeist of afdwingt. Maar het is wel mooi dat hij nu nog eens een kroon op zijn carrière kan zetten, die trouwens nog niet gedaan is, want dat wil ik niet gezegd hebben.
0: Nee. En als het zo'n lieve man is, dan is wat vandaag gebeurd is in Lanaken hem uitermate gegund, uiteraard. Wie is nog het dichtst in de buurt gekomen, Frederik?
1: Pieter de Vos kwam het dichtst in de buurt. Pieter de Vos die was op dag 1 een langzame ronde aan het rijden, of een langzamere ronde dan de uiteindelijke Belgische kampioen. En het is, wat is het? Het zijn die 2/10 van een strafpunt die hem nu de titel kostte. De Vos kwam eigenlijk niet naar hier om mee te doen voor de medailles, maar kwam eigenlijk naar hier om een 9-jarig paard opleidingskansen en ervaring en kilometers te geven. En dan net in de persconferentie durfde De Vos toch wel wat superlatieven bovenhalen en zei, ik zit op een fenomenaal paard en ik denk dat dit paard voor België de grote kampioenschappen gaat springen. Dus als je nu met De Vos zou spreken, mm-hmm, die is echt door het dolle heen en die heeft het potentieel van zijn paard Rainbow, ja, van het Zorgvliet echt ontdekt. Ze zeggen ook dat er aan de voet van de regenboog een pot goud staat. De Vos die voelt dat nu ook na die zilveren medaille.
0: Oké, 2e plaats voor hem, maar ook hij dus in de wolken. Dankjewel Frederik de Bakker. We gaan straks luisteren naar jouw gesprek met Koen Vreeken. En nu snel weer naar het voetbal. Charleroi, Cercle Brugge. Wat is er gebeurd, Jonathan, met de penningen?
2: De schaap is op het drogen voor Charleroi. 2-0 voor Charleroi tegen Cercle Brugge. En deze keer is het Orlien Chedler die hij zelf gescoord heeft na zijn assist van daarnet. Uitstekende paas van Oussou in de diepte voor Fluke. De Duitser kon hem meenemen. Legt meteen af naar Chedler die helemaal alleen staat aan het halve maandje. En voorbij Gaëtan Koeken kan krullen voor die 2-0. Dus 25 minuten zijn we ondertussen aan het spelen. En je zag het helemaal aankomen. De controle was er daarnet al voor Charleroi. Die is ondertussen compleet geworden. Niet dat ze kans na kans ontwikkelen daarom, maar ja, ze duwen Cercle Brugge achteruit. Ze kunnen van de ene kant naar de andere. Je ziet dat ze zoveel manieren hebben om gevaar te ontwikkelen. Ze hebben die grote spits, ze hebben een stuwende kracht daarachter met een vergelijkbaar type met Jacob en Napoleon Romsaas. En Cercle Brugge, voorlopig is het ook nog te weinig. Hier, bal aan de andere kant opnieuw. En het is Vali Konaté die Kevin van de Kerkhof met de bal over de achterlijn duwt. Maar het was sowieso al een doeltrap voor Charleroi. Kijk, Mamboer springt. Mamboer is heel erg blij. Want die tweede plaats hebben ze voorlopig dus vast. Virtueel. Nog eens zeggen, Club Brugge en Union moeten uiteraard nog spelen. Maar 18 punten zitten eraan te komen voor Charleroi na 7 wedstrijden. 6 op 7, dat zijn waanzinnige cijfers voor deze ploeg, voor de Zebras. 2-0 dus voor Charleroi. 26 minuten gespeeld over halfweg de eerste helft tegen Cercle Brugge. Sportza.

0: doelpunten vallen relatief vlotjes in Charleroi-Cerclebrugge. En zo hebben we het graag. Wie heeft er nu gescoord, Jonathan?
1: Ja, dat dan wel. Een zeldzame uitbraak van Cerclebrugge. En daar is de aansluitingstreffer. En Lars Fries gaat op zijn zijlijn staan. Zeggen, kom op, gebruik dit momentum. Het is Dante van Zijr die gescoord heeft. Actie die begon van op de middenlijn met de te snelle tackle van Khalifi was het deze keer. En dan kon Erik Nunes met 7 mijlslaag zijn snelheid maken. Werd van Zijr niet gedekt rond het penaltypunt. En was het eigenlijk heel makkelijk scoren voor van Zijr. Veel te makkelijk. Slecht verdedigd deze keer echt wel bij Charleroi. Ik zei het er net, controle hadden ze, maar dan moet je dit niet doen. Eerste doelpunt voor Dante van Zijr. Ook in dit seizoen. Had al een assist op zijn naam staan. En nu scoort de huurling van AA Gent ook. Volgen meteen verder met Patrick Fluke door de benen van Vali Konaté. En Lucas Mondelee neemt over. Verlengt naar Mani Lazar. Gary Manier speelt dus toch in het middenveld. Ik had voorspeld dat hij opnieuw naar de rechterkant ging gaan. Maar dat betekent dan dat Frieser dit seizoen echt wel een middenvelder inziet. En ik kan er zeker wel in komen. Want het is op zich in het verleden ook een wingback geweest. Die het meer van zijn echt wel sublieme techniek moet hebben. Dan van zijn loopvermogen of werkkracht. Dus er valt wel iets voor te zeggen. Dat hij op het middenveld blijft staan. Lazar trouwens geen goede beurt aan het maken voorlopig, vind ik. Hij heeft al wat wedstrijden gespeeld bij zijn nieuwe ploeg. Cerclebrugge hem uiteraard opgepikt in Griekenland. En we kennen hem nog goed van bij Union. Waar de landstitel en de beker heeft gewonnen. Meer dan 145 wedstrijden gespeeld heeft. Maar er was ook al die uitleenbeurt bij Standaard die niet heel vlotjes liep voor hem. En vandaag lijkt hij ook nog niet helemaal warm gelopen. Hannes van der Brugge zit trouwens nog altijd op de bank. Nog geen minuten gemaakt dit seizoen. Al 2 volledige wedstrijden nu op de bank gezeten. Daarvoor was hij uit met een blessure. Dus hij heeft al wel zijn dosis pech gehad. Zal nog altijd aan het recupereren zijn en nog altijd niet fit genoeg geacht worden. Boukamir op links. Verdelen richting Freddy en Mbemba. Naam die we al vaak hebben moeten noemen in deze eerste helft met een voorzet nu, maar te dicht bij Gaëtan Koeken. Dus de doelman van Cerclebrugge kan die gewoon oppikken. En kan zelf een aanval voor Cerclebrugge eventueel nog eens gaan opzetten. Ondertussen zijn we een half uur aan het voetballen. Is er een derde doelpunt daarnet dus gevallen aan de kant van Cerclebrugge. De aansluitingstreffer 2-1 is wel nog altijd de voorsprong voor Charleroi.
2: Sportza.
3: Radio 1.
0: Dat er vanaf morgen veel aandacht zal gaan naar het WK wielrennen in Canada. Dat is een open deur intrappen. Maar er wordt natuurlijk verder en elders ook nog gekoerst. Met bijvoorbeeld Hermine in die Flandrien 0.0 Classic.
4: Ja, dat is bij ons hè, in Haagt. De vroegere GP in Panis. En de primus daar was een verrassende Deen. Toch wel Hendrik Pedersen van Uno X. Hij was de snelste in een wat vreemde sprint met een groepje van 14. Hij haalde het voor Lawrence Pitty en Florian Vermeers. Jenno Bergmoes werd vierde. Een ploegmaat van Bergmoes bij Lotto Intermarché, Lennart van Eetveld, die begint morgen als leider aan de slotrit in de Ronde van Slowakije. De voorlaatste etappe daar was voor een onbekende Hongaar, Erik Vetter. Van Eetveld die heeft wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2 in de stand. Dat is een Oostenrijker, Valentin Hofer. En dan is er ook nog de Ronde van Luxemburg. Daar won de Italiaan Davide Piganzoli van Visma de tijdrit. En die Piganzoli wordt nog wat steviger leider daar in Luxemburg.
0: En dan toch weer voetbal, want we gaven het al aan. Het is gelukt voor het geplaagde Oud-Heverlee Leuven. De eerste competitiezege is binnen 2-0 tegen La Louvière. 1 goal voor en 1 doelpunt na de rust. En die eerste goal kwam van Wouter George. Hij werd verkozen tot man van de match. Dit is zijn reactie bij Dazo.
5: Wouter, tweede keer bij de interviews. Goeie keer met de trofee. Hoe gelukkig ben je met die 3 punten? Eerste vraag.
6: Ja, ik kan dat niet beschrijven. Het was heel belangrijk voor ons. En ik denk dat we dat als ploeg ook heel volwassen en zakelijk hebben uitgespeeld. Tweede helft. Op de juiste momenten tegenaanval gezocht en zo gescoord. En dan vallen ze met 10 man. Ik hoop dat de trein nu vertrokken is.
5: Krijg je liever die man of the match trofee of de 3 punten?
6: De 3 punten, absoluut. Absoluut de 3 punten, ja.
5: Leg ons uit, die middenveld, die was heel sterk vandaag bij OA Leuven. Jouw prestatie, Birger en ook Siebe, die drie, die alliantie tussen jullie drie, leg ons uit.
6: Ja, ik denk dat we gewoon een hele goede connectie hebben op het veld. Ik denk dat we dat de vorige match ook laten zien hebben, maar daar het resultaat volgde niet. Maar nu vandaag dus wel. En ik denk dat we alle drie heel hard hebben gewerkt. En dat we alle drie... ik denk dat iedereen vandaag die trofee verdiende. Ik denk dat het echt mooi was van heel de ploeg. En middenveld was ook zeker op punt vandaag.
5: 4-6 nu, juist voor die interlandse periode. Hoe belangrijk was het om naar die interlandse periode te gaan met een goede mindset?
6: Ja, ik denk toch dat het belangrijk is om punten daarvoor te pakken. Gewoon voor mentaal welzijn, om het zo te zeggen. Super belangrijk. En nu hebben we 2 weken om nog verder te werken op onze zwakke punten. Want die zijn er ook nog steeds. Maar ik denk dat we die vandaag zeer goed hebben behandeld. En dat we een goede wedstrijd hebben.

0: Het is helemaal de war on drugs en we kunnen hem toch weer smaken. Deze Who's That, de nieuwe single die ook onze Vox-tip geweest is hier bij Radio 1. En dan weer Charleroi Cerclebrugge bij een 2-1 stand, Jonathan.
1: Dik bij de rust ondertussen, minuut 39, 6 minuten nog te gaan. En we sluiten aan bij een aanval voor Cerclebrugge. Op zoek naar de gelijkmaker met Vigo Martens. Hij is erin gekomen voor Erik Nunes. Nunes was in volle sprint, moest plots ophouden, ging op de grond zitten. En dan vrezen we snel voor een hamstring. Gewisseld dus voor Martens. En de stem ging even in de lucht, want dat was een goede kopbal van Dante van Zijr. Voorzet was het van Gary Manier. Hij is nu dus wel naar de rechterkant gegaan. Naar zijn rechter wingback positie. Het was een korte voorzet. En Van Zijr kreeg hem misschien een beetje te veel op zijn hoofd. In plaats van dat hij naar die bal kon springen. Dus moeilijk om er dan echt richting aan te geven. Of kracht in te steken. Maar wel een klein kansje dus. Voor Dante Van Zijr, voor Cerclebrugge. Dat wel opnieuw de wedstrijd begint te groeien. Of opnieuw eigenlijk voor het eerst. Sinds de gelijkmaker. Die gelijkmaker daarnet. Gelijkmaker 2-1 uiteraard. Aansluitingstreffer dus. Een beetje per toeval gekomen. Per toeval omdat het een uniek moment was van focusverlies bij Charleroi. En Cerclebrugge dat er op dat moment wel goed gebruik van kon maken. Door te jagen met Nunes op dat moment voor zijn blessure. En dat kon hij doorzetten. En makkelijk terugleggen op Dante van Zijr. Die op die manier dus zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte. Charleroi opnieuw aan de bal met Ayam Oussou. Het is al een paar keer dat we nu zien bij hem, maar ook bij Khalifi van doe het toch maar rustig aan. Even controle houden over deze wedstrijd. Gewoon geen lange bal spelen. Elke keer richting Schädler of Romsaas. Dat zijn twee goede opties. Want allebei veel lengte en kunnen ook een bal bijhouden. Want nu zie je echt wel dat ze voor die controle gaan. Dat ze trager proberen doen. En met nog 5 minuten te gaan tot aan de rust. Hebben ze natuurlijk een voorsprong. Staan ze 2-1 voor. Niet meer de comfortabele voorsprong van daarnet. Van die 2-0. Maar dus wel goals van Mbemba en van Schädler die zorgden voor die 2-1. En we gaan nog een hoekschop krijgen, maar die gaan we niet meer kunnen meenemen. 4 minuten nog te gaan tot rust. Charleroi leidt met 2-1 tegen Cerclebrugge.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Verica Bank. Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is hij dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Oh my god, ik ga!
11: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
10: Ik ga, met 3 vriendinnen. Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
11: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
10: Woe! We gaan!
12: Ah, dan ik ook.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Ik droom van het noorderlicht. Maar ook van neerploffen in een goed bed. Ik wil avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn. Mijn noorden moet niet hetzelfde zijn als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij mij past. Nordic, het juiste noorden. Voor jou gekozen.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Dominique Viers.
8: De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigement om journalisten van bepaalde media te weren uit het Witte Huis uitgevoerd. De nieuwsorganisaties CNN, Politico en MS Now melden dat hun journalisten vanmorgen de persbriefing in het Witte Huis niet mochten bijwonen. Hun digitale toegangspasje werkte niet meer en werd door de geheime dienst in beslag genomen. Trump zei gisteren dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom zijn, omdat ze volgens hem eenzijdig en negatief bericht geven over zijn beleid. De getroffen media zijn nu van plan om de beslissing juridisch aan te vechten. In Antwerpen en Luik hebben vrijwilligers vandaag zwerfvuil opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup, naar aanleiding van World Cleanup Day. Alles samen werd 1341 kilo zwerfvuil bijeengeraapt. De oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd.
17: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijzer en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
8: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen en dat doet deugd, zegt trainer Timmy Simons.
18: Iedereen die een hart heeft voor deze club, ja, die gaan goed kunnen feesten vandaag en goed kunnen slapen, denk ik. Maar we hebben er heel hard voor moeten knokken, ook vandaag. Maar het was vandaag een one-to-win game en de jongens hebben dat wederom fantastisch gedaan. En nu kunnen we even genieten van die overwinning.
8: Leuven heeft nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. En op dit moment is de wedstrijd Charleroi-Cercle Brugge nog aan de gang. Daar is het net voor de rust 2-1 voor Charleroi. En in de Davis Cup tennis is België er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale week later dit jaar. De Belgische mannenploeg verloor met 3-1 van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in het dubbel eerder vandaag moest Ciso Bergs zijn enkelwedstrijd winnen. Maar hij verloor in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld. Bergs is heel teleurgesteld dat hij zijn ploeg niet kon helpen.
19: Hoe mooier de overwinningen kunnen zijn, hoe zwaarder ze ook binnenkomen als het dan niet aan die kant valt. Maar ik denk dat het gewoon nog iets pijnlijker is, omdat het Davis Cup is. En je probeert gewoon zo hard, soms probeer je misschien ook wel iets te hard. Want je wilt het zo graag, je wilt het zo graag geven aan je land, aan het team. Dus als het dan niet valt, door ook gewoon vaak goede spel van de anderen, dan komt dat soms ook gewoon binnen.
8: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
15: Radio 1.
2: Sportza.
15: Met Gert Geens.
20: Opnieuw welkom en we gaan nog even naar Charleroi voor de laatste momenten van die eerste helft tegen Cercle Brugge, Jonathan.
1: Extra tijd hier bij 2-1. 3 minuten extra tijd. We zitten in de laatste minuut ondertussen. En daarnet een enorme kans opnieuw. Op de 3-1 was dat dan voor Charleroi. Patrick Fluke stond aan het eindstation. En kon met zijn linker draaien. Maar het was Mbemba weer die met een uitstekende dribbel op links die actie kon opzetten. Speelde en ziet dat door richting de achterlijn. En hij kon dan achteruit leggen. Vond Fluke. En Fluke met een hele grote curve op die bal getrapt. Hard richting de tweede paal, richting de kruising. Maar zoefde maar net naast. En dus nog altijd die 2-1, geen 3-1. En je ziet het meer en meer bij Charleroi. En ik vind het wel opvallend. Bal op de voet. Wachten, laat ze maar komen bij Cercle. We hebben die voorsprong. En dat deden ze in het begin van de wedstrijd echt wel niet. Dat is vanaf dat Yassine Khalifi begon aan te manen van jongens, doe het rustig aan. Dat die centrale verdedigers van Charleroi dat nu echt wel beginnen doen. Nog eens de lange bal richting Dante van Zijre. Had het moeilijk met Enzita in zijn rug. Bal ook verspeeld. En dan denk ik dat hij, voilà, Anthony Letelier een einde maakt aan deze eerste helft. Voorsprong dus voor Charleroi. Applaus van op de banken hier in Mambourg. Een goede eerste helft van Charleroi. Vooral een goed eerste half uur met die goals van Mbemba dus en Chedler. Twee mooie doelpunten. Twee keer mooi opgezet. Maar dan was er daarna de aansluitingstreffer voor Dante van Zijr. Veel te makkelijk die kans laten opzetten bij Cercle de Brugge. Niet goed doorverdedigd van Charleroi. En zo dus die 2-1. Dan net die grote kans op 3-1 in straks de tweede helft. Voor Charleroi om de drie punten toch mee naar huis te nemen of hier thuis te laten. Vooral op zoek naar die zesde overwinning in die zeven eerste wedstrijden. Cercle zoekt nog altijd naar die eerste overwinning. Ook zij moeten vol doorzetten straks in de tweede helft. Hebben al één doelpunt. 2-1 dus voor Charleroi tegen Cercle de Brugge. Bij de rust.
0: Sportza.
21: Radio 1.

0: Dat was Meuris. Nu de rust aangebroken is in Charleroi, is dit het ideale moment misschien wel om de eigen competitie even in te ruilen voor de Premier League, Hermien.
1: Ja.
0: Tot vandaag was kampioen Arsenal foutloos, maar dat maximum en zelfs hun ongeslagen status zijn de Gunners kwijt nu. Hè?
1: En daar heeft Brighton voor gezorgd. Met de Rode Duivel in voor Maxime de Kuyper opnieuw in de basis bij Brighton. Maar hij kwam dit keer niet op het scoreblad. Een man van de match was dit keer de jonge Griek Kostoulas, zeker in de eerste helft, want met een assist bij de 1-0 van Gross en dan zelf een doelpunt op slag van rust voor de 2-0. Die jonge Kostoulas, 19 jaar is hij. En geen beterschap bij een bleek Arsenal na rust, integendeel. Het werd snel 3-0, een hoekschop in doel gekopt door Gema Andres bij zijn basisdebuut bij Brighton. 3-0 dus de eindstand. Eerste puntenverlies voor Arsenal, dat tweede blijft na Manchester City met 12 punten. Brighton nadert tot op 2 punten en is nu derde in die Premier League. Newcastle dan, met Matthias Fernandes Pardo in de basis, klopte Hull City met 2-1. En Everton versloeg die andere nieuwkomer Ipswich met 1-0. Everton zo voorlopig vijfde in de stand.
0: En dan Tottenham. Voor het eerst dit seizoen kunnen scoren. Maar dat is het dan alweer geweest. Het was het enige positieve.
1: Inderdaad, het enige. Want het werd een derde nederlaag van het seizoen thuis tegen Aston Villa. De manier waarop was ook best pijnlijk. Want ondanks een goede start stond Tottenham 0-1 achter bij de rust. En na de pauze dan werd de gelijkmaker afgekeurd voor buitenspel. En meteen daarna kwam Villa via Jackson en Buendia daarna zelfs op 0-3. De eredders en ook de eerste goals van het seizoen voor de Spurs. Competitiegoals, die lukte wel nog. Het werd uiteindelijk 3-2. Maar een nederlaag dus opnieuw voor Tottenham. En veel ontgoochelde Spurs-fans die hadden die eerste competitiegoals niet meer gezien, want ze waren toen al uit het stadion. 2-3, een eerste zege van het seizoen is dat dan weer voor Aston Villa. Een zege dus waar de Spurs ook na 5 matchen op blijven wachten. En nu al zeker tot na die interland break. En het is maar de vraag of Roberto De Zerbi dan nog op de bank zal zitten bij de Spurs. In de stand staan ze nu maar 18e met 2 schamele puntjes. Op dit moment in die Premier League speelt Nottingham Forest met doelman Mats Sels tegen Coventry. Nog geen goals daar, 0-0. En in Italië is de topper aan de gang tussen AS Roma en Inter. Dat zijn de twee teams met het maximum van 12 punten. En bij de rust leidt Roma met 2-0, twee doelpunten van Manu Koné. Bij Inter spelen ze met een rouwband trouwens na het overlijden van Sandro Mazzola. Hij speelde meer dan 500 matchen voor Inter Milaan.

0: Carry On van Jungle. In Talans in de buurt van Bordeaux is nog altijd de zevenkamp aan de gang waaraan Nafitiam en Norvits deelnemen. Na dag 1 stond Vits aan de leiding voor Tiam in de wedstrijd waarin ze allebei op zoek zijn naar het goede gevoel om daarop verder te kunnen werken. Christophe Meul, jij bent voor Sportza nog altijd in Talans. Goedenavond, wat is er vandaag al gebeurd?
1: Wel, goedenavond Gert. Ik zal beginnen met het belangrijkste zeker. En dat is zeggen dat Nafitiam na 6 onderdelen op de eerste plaats staat. Dus die heeft na het hoogspringen, wat een beetje tegenviel, de speer dan wel weer ver gegooid. 51 meter en 51 centimeter. En zo is zij nu op dit moment op de eerste plek beland. Norvits, die stond eerste na dag 1. Die is op dit moment derde. Dus die een beetje tegenviel. De speer dan wel weer ver gegooid. 51 meter en 51 centimeter. En zo is zij nu op dit moment op de eerste plek beland. Norvits, die stond eerst.

0: De eerste proef vandaag, ja, die viel eigenlijk tegen bij Nafitiam. Ze heeft dat dan een stuk kunnen rechtzetten met de speer. Maar dus het is niet alleen maar halleluja. Hè. Je moet de context toch ook wel een beetje zien. Ja, ze doet het goed. Die speer die is vergegooid. Maar aan dat verspringen bijvoorbeeld is wel nog een pak werk.
1: Maar voor het wat ik aangaf, wat haar betreft en voor Norwitz ook, is het vooral belangrijk, denk ik, om die zevenkamp gewoon goed te kunnen afwerken, ja, en daar vertrouwen uit te putten. Hè? Zeker als het over Tiam gaat.
0: Ja, klopt. Hè. Dat was ook wat ze zei vooraf. Verwacht hier geen uitzonderlijke scores. Die zijn er ook niet, voor de duidelijkheid. Maar ik hoop dat mijn lichaam hier goed reageert. En ja, we zitten nu toch 6 onderdelen verder. En dat ziet er goed uit. Want daarnet, ze baalde een beetje na dat verspringen. Maar ik zag toch wel de glimlach. Even dollen met de coach nadat die speer dan zo ver gegooid was. Dus als ze op zoek is naar die goede momentjes, die zijn er echt wel. En dat is belangrijk. Ze lijkt geen last te hebben van blessures. Ik heb de kine hier eigenlijk nog niet echt bezig gezien. Dus dat is wel cruciaal. Hetzelfde voor Norwitz. Gisteravond heb ik die wel nog even kunnen spreken. Die was heel gelukkig. Die amuseerde zich. Die gebruikte het woord terugkrabbelen naar mijn niveau. Dus dat is wel positief. Hè. Dus je moet het eigenlijk op die manier ook nu wel bekijken. Einde seizoen nog iets proberen rapen, nog dat gevoel wat proberen opkrikken. En daar zijn ze wel volop mee bezig. Okay. Dus als je het zo bekijkt, ziet dat er dan weer wel goed uit.
1: Zeker wel. En tot slot, hoe is het daar verder toeven in Talans op en naast de piste? Doet de nazomerzon daar een beetje zijn werk?
0: Ja, echt wel. Vandaag wel. Ik moet zeggen, gisteren was ik mijn trui vergeten. Dat viel tegen. Want dat laatste nummer is hier tussen 9 en 10 uur 's avonds ongeveer. Dus dat viel tegen. Vanavond geen trui nodig. Het is echt aangenaam toeven. Blauwe lucht, een heerlijk nazomerzonnetje. Dus ik kan me inbeelden dat dat ook wel voor die atletes op dit moment echt wel deugd doet. Ja, en voor ons natuurlijk ook, Gert.
1: Ja, zeker wel. Ook voor vandaag is het nog niet gedaan. Maar die trui zal je wellicht dan niet meer nodig hebben. Ook al komt de 800 meter er nog aan. Dat is voor over een kleine 2 uur, dacht ik. Als het echt afgelopen is, dan gaan we jou nog eens bellen. Dankjewel voor nu, Christophe Mul.
0: Tot dan.

0: Promise van Jordan Rakai. Zo dadelijk de tweede helft van Charleroi. Cercle Brugge, halfweg was het daar 2-1. En die tussenstand zegt mij iets.
1: Ja,
0: denk aan de match in Italië.
1: Inderdaad, dat is nu ook de tussenstand in de topper tussen AS Roma en Inter Milaan. Roma ging dus rusten met een 2-0 voorsprong. Maar meteen na rust kon Inter scoren via Lautaro Martinez. En zo 2-1. We zijn daar bijna een uur ver in de Challenger Pro League. Bij ons, de tweede klasse, blijft Beerschot leider na een vierde zege op rij. Een nipte zege wel 0-1 bij Sporting

0: Hasselt. Jonggenk tegen Serein eindigde op 2-2.
1: Sportza.
2: Radio 1.
3: Morgen gaat Remco Evenepoel op de openingsdag van het WK wielrennen in Montreal voor zijn vierde opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden. En u hebt misschien al wel zijn laatste interview voor die tijdrit meegepikt in de loop van de dag op Sportza. Indien niet, dan krijgt u straks hier nog de kans om er naar te luisteren. Maar morgen rijden de vrouwen al hun tijdrit en ook Lotte Kopecky zal er aan de start komen. Kopecky won begin dit seizoen Milaan-San Remo en echtgenoot Axel Merckx zei daarover vandaag nog in een kranteninterview. Ja, wie kan er 5 jaar na elkaar een monument winnen? Dat is zeker waar. Tegelijk ging het er ook over dat voorts het seizoen er opnieuw een met ups en downs was. Lotte Kopecky moest vorige maand trouwens nog ziek opgeven in de ronde van Groot-Brittannië. En sindsdien is het relatief stil gebleven. Dus heel benieuwd hoe het nu met haar gaat. Hier is ze bij Maarten van Gramberen.
4: Lotte Kopecky, verteer je doorgaans vlot een jetlag? Want dat heb je wel eens voor natuurlijk, hè?
5: Ja, voorlopig wel. Het is gelukkig de goede kant voor de jetlag. Maar ik heb 2 nachten goed geslapen, dus ik denk wel dat het ergste voorbij is.
4: Heb je ook al goed kunnen trainen? Want dat is niet evident, hè, met al die lichten en die brede wegen hier in de voorstad van Montréal.
5: Ja, klopt. De eerste dag en gisteren waren we hier de baan opgegaan, maar het zijn zoveel stopborden en stoplichten en verkeer en uiteindelijk niet zo goed wegdek. Dat we vandaag gewoon het circuit zijn opgegaan en daar 2 uur hebben rondgereden.
4: Hoe was het daar op het circuit?
5: Heel erg snel. Het is een stukje van het parcours ook, dus het circuit ga ik niet verkeerd rijden, denk ik.
4: Hou je ervan, van die snelheid op zo'n circuit?
5: Ja, ik hou wel van snelheid. Dus,
4: Hou je van een lange tijdrit?
5: Dat is iets van, ik denk vooraf zit je heel gemotiveerd en kijk er naar uit. Maar als je dan halverwege die tijdrit zit, dan heb je volgens mij toch wel het idee van, ik zit nog maar in de helft. Volgens mij gaat het een supersnelle tijdrit zijn. Dus ik denk wel dat die voorbij gaat vliegen. Maar het is een afstand die we niet gewoon zijn natuurlijk.
4: En is het ook echt voor jou nog een test en nog eens echt diep gaan met het oog op de week nadien op de wegrit?
5: Ja, dat vooral. Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van, ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijdrijder, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb.
4: EK Tour bijvoorbeeld, hè? Daar heb je hele goede dingen laten zien.
5: Ja, klopt. Dus moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon voor mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
4: Welke prikkel geef je jezelf nog zo richting zaterdag?
5: Goh, vandaag was het echt wel, na die reis echt wel terug die spanning op die benen zetten. Morgen is het gewoon parcours verkennen en dan zondag mag nog een keer alles eruit.
4: Ik bedoel zondag, die prikkel die je zondag geeft, wat doet dat nog met die conditie richting volgende week, naar richting de wegrit?
5: Goh, ik denk, voor mij persoonlijk was het wel aangenaam om hier iets vroeger te kunnen zijn. Dus dan is het ook wel noodzakelijk om de dikke week, 10 dagen dat je bent, echt nog wel die benen op spanning te zetten. Afgelopen kampioenschappen heb ik het ook vaak gedaan om de tijd te rijden voor de wegrit. En dat is me toch wel vaak goed bevallen. Dus, daarmee.
4: Heb je ook zicht op de hoogtekamer jou goed is bevallen?
5: Voorlopig heb ik daar nog geen zicht op.
4: Is het de eerste keer dat jij dat doet?
5: Ik ben al op hoogte geweest en ik heb al een beetje dubbele resultaten van gehad.
4: Dat weten we.
5: Eén keer heel goed, de andere keer totaal niet. Dus het is een beetje afwachten. Natuurlijk hoe ik er nu zondag op ga reageren. Maar ik hoop dat tegen volgende week zaterdag alles in het plooi valt.
4: Geen ding, de wedstrijd bij de junioren in Molenbeek-Wersbeek. Hoe is die jou bevallen?
5: Ja, goed. Was leuk. Als ik het mag zeggen, ik lees heel veel verschillende commentaren van mensen. Wat ik de dubbele leeftijd heb van die jongens, noem maar op. Maar ik moet zeggen dat die jongens super enthousiast zijn als ik daar kom rijden. En voor mij is het een fantastisch goede prikkel. Het niveau bij de junioren ligt ook gewoon hoog. En dus voor mij ook echt afzien. Die trekken op naar een bocht. Super hard. En voor mij een hele leuke combinatie van training en wedstrijd.
4: Veel plezier. Komende dagen. Dankjewel, Lotte.

0: Molenbeek, Werfsbeek in het mooie Hageland. Daar kan je ook heel fijn fietsen en dat heeft Lotte Kopecky onlangs dus gedaan. Twee wereldtitels heeft ze al gepakt in de wegrit. Benieuwd wat ze morgen kan in het tijdrijden. U hoorde net nog The Marlowe's en I'd Be Lost, maar niet helemaal tot het einde. Want stilaan is het toch tijd om naar de tweede helft te gaan van Charleroi, Cercle Brugge, Jonathan met de penningen.
1: 7 minuten zijn we ondertussen onderweg in deze tweede helft. Met de voorsprong dus voor Charleroi. 2-1, zelfde voorsprong waarmee ze de rust zijn ingegaan. En meteen gaan ze ook weer op zoek naar die 3-1. Want 3 kansen hebben we al kunnen noteren. Of 4 misschien wel, als we op die manier gaan tellen in deze eerste minuten. Daarnet een dubbele kans en dat was dan de grootste eerste. Freddy en Bemba en daarna Mardoché en Zita allebei op een vergelijkbare manier. Met de rechtervoet van op de linkerhoek van de 16 naar de tweede paal willen krullen. En Bemba kwam er iets dichterbij. En Zita is linksvoetig dus voor hem. Was dat ook op zijn verkeerde voet? Hier is hij weer. En Zita gaat zijn linksachterpositie verlaten om zowat in het middenveld te gaan spelen. Komt er een verre voorzet van Van de Kerkhof. Zoekt en Zita weer. Even op avontuur. En hier heeft Boukam hier een fout gemaakt, denk ik. Hij weet het alleen zelf nog niet. Maar mag toch gewoon door voetballen. Rare situatie. Oké, en Bemba gaat weer voor de dribbel gaan tegenover Gary Manier. Naar links of naar rechts. Hij kan het allemaal. Voorzet wel geblokt. Valt nog bij Chedler. En dan is het raar weggewerkt opnieuw in de verdediging. Dat was ook even optisch bedrog, want die bal ging heel hoog. Maar dan uiteindelijk geen afstand. En alle spelers van Cercle Brugge staan nu rond Anthony Letelier. Omdat ze volgens mij niet snappen waar er nu voor gefloten is. En ook die fout van daarnet nog eens meenemen. Toen Boukam hier echt wel hard doorging. Op Lazar. En alle spelers van Cercle Brugge volgens mij ook dachten. Oké, er is een fout gefloten. Dus we hoeven niet meer zo hard door te verdedigen. Maar in elk geval nu gewoon een vrije trap voor Cercle Brugge. Een dikke minuut na die fase. En een echte kans kwam er uiteindelijk niet uit voor Charleroi. Cercle Brugge daarnet ook al eens kunnen aanduwen richting een kans. Het was eerst Chris Kouassi die veinsde te trappen. Bracht de bal uiteindelijk richting zijn linker wingback naar Vali Konaté. En hij ging denk ik voor een voorzet, maar het was een voorzet heel dicht bij doel. Die nog gevaarlijk kon worden, maar Mohamed Koné ging heel goed plat. Eerste hoekschop van de wedstrijd voor Cercle Brugge, dus die gaan we nog volgen. Gary Manier gaat die uiteraard gaan nemen. Goede techniek, goede trap. En dit wordt een outswinger met zijn rechtervoet aan de rechter cornervlag. Veel lengte uiteraard bij Charleroi. Zowat in elke linie. Allemaal mensen om die bal weg te koppen. De spionkop zet zich er nog eens voor. Daar komt die voorzet van Manier. Goed geklommen daar ook. En meteen een counter misschien. Maar Koeke heel goed uit zijn doel gekomen. Stond daar goed op te letten. En snijdt Patrick Fluke de pas af. 54 minuten ondertussen onderweg. 10 minuten gespeeld dus bijna in de tweede helft. Een paar kansen dus zeker al gezien voor Charleroi die op zoek gaan naar de 3-1. Cercle Brugge blijft zoeken naar de gelijkmaker. 2-1 is het dus nog altijd voor Charleroi. En hier nog een paasje van Lazar. Maar ook die wordt eruit gehaald door Koné. 2-1 in de 55ste minuut.

0: Martine Mefazzo van Matt Berninger. De zevende speeldag in ons voetbal werd gisteren geopend met een 2-1 overwinning van AA Gent thuis tegen Standard. Maar er was toch een valse noot ook bij de Buffalo's. Daarover, Hermine, gaan we het zo dadelijk hebben. Want we moeten naar Charleroi-Cercle-Brugge, Jonathan.
1: Ja, we hadden afgesproken dat er eigenlijk niks gebeurd was. Dat je zeker even iets anders kon doen. Maar kijk, Charleroi blijft dan toch duwen. En eerst was er een heel grote kans voor Scheidler. En meteen daarna, en dat had ik eerst moeten zeggen, een penalty. Een penalty voor Charleroi. En een uitstekende kans die er dus zit aan te komen op de 3-1. En Zita komt met de bal de 16 in dribbelen. En er zit even een vlag voor op de herhaling. Maar het was een tackle, denk ik, van Gary Manier. En Zita die veel snelheid kon maken. En een domme ingreep op die manier voor Manier. Want zelfs als Enzita de bal daarna opnieuw onder controle kon krijgen, dan was hij waarschijnlijk alweer over de achterlijn. Er was gewoon geen reden voor Manier om op die manier te tackelen. En Scheidler dus nu achter de bal. Het was een fase waarin meteen heel veel gebeurde. Want het was dus eerst een heel goede voorzet langs de rechterkant. En Scheidler met zijn linkervoet heel dicht bij het doel moest hem maar gewoon een tikje geven. Maar Gaëtan Koeken ging heel snel tegen de grond. Hield die bal toen nog uit zijn kooi. En dan in de herneming kwam Enzita dus. En neergehaald. En dus een penalty. Scheidler achter de bal voor zijn tweede in de wedstrijd. Heeft al een goal. Heeft al een assist. Had eigenlijk net ook moeten scoren. Maar krijgt een tweede kans van op de stip. Gaëtan Koeken dus in doel. Er was nog even een VAR-fase. Maar die was meteen ook weer voorbij. En Scheidler op zoek naar zijn derde doelpunt ook in het seizoen. Nummer 21, korte paasje, Scheidler, gewoon door het midden. 3-1 voor Charleroi. En heel erg verdiend, want ze zijn heel goed begonnen aan deze tweede helft. Ook heel veel kansen bleven maar komen, gaan verder op het elan waarmee ze de eerste helft zijn gestart vooral. En dat mindere kwartier op het einde van de tweede helft meteen helemaal uit geweest door weer een goede voorsprong, een veilige voorsprong. Tegen Cercle Brugge na een uurtje spelen. 61 minuten gespeeld. En het staat nu 3-1 voor Charleroi tegen Cercle Brugge.
0: Om maar te zeggen dat het heel moeilijk wordt nu voor Cercle. En wat was nu die valse noot gisteravond bij AA Gent, Hermine?
2: Ja, dat was toen Mohamed El Bashir een gom uitviel. Hè. Dat gebeurde halfweg de eerste helft. En dat was een pijnlijke knieblessure. Je kon ook zien dat het pijn deed. Ook Gent-coach Rick de Mil zag dat. En zo klonk de Mil gisteravond over die blessure op de persconferentie.
3: Ik hoop dat mijn gevoel niet juist is. Maar in voetbal, als je die beelden ziet, is dat toch heel, heel naar om te zien. Ik zie die knie, ik zie die beelden en dan is het eerste wat naar voren komt is een kruisbandletsel. Noteer alsjeblieft niet dat het dat is, want ik ben geen dokter. Dus misschien moet ik hier gewoon simpel zeggen van we zullen zien morgen wat het is. Vooral naar hem toe vind ik het uitzonderlijk jammer. En ik hoop dat ik me vergis.
2: Maar zijn vrees is toch werkelijkheid geworden, want Ngom liep een scheur op in zijn voorste kruisband. Hij zal dus lange tijd buiten strijd zijn, zo liet AA Gent vandaag weten. En dan kunnen we ook een rode duivel erbij nemen, hè, met blessure zorgen, want ook Leandro Trossard ligt in de lappenmand. En met het oog op die interlandperiode die eraan komt, is dat natuurlijk niet ideaal. Trossard sukkelt met een zogenoemd traumatisch botoedeem. Dat is een pijnlijke vochtophoping in het binnenste van het bot. In zijn geval is dat het hielbeen. Het is dus helemaal niet zeker of Mark van Bommel op Trossard zal kunnen rekenen. Nog eens zeggen, de Rode Duivels die beginnen volgende week aan hun Nations League campagne met een uitwedstrijd tegen Italië, daarna een match tegen Turkije en ook nog een dubbele confrontatie met Frankrijk.
0: En dit is nu de laatste speeldag de competitie voor de Interlandbreek. Ja. Dankjewel.

0: Charleroi, Cercle Brugge 3-1. Ja, Charleroi, of nee, liever Cercle Brugge, heeft heel wat werk voor de boeg. Maar ze kunnen misschien inspiratie halen, Hermine, uit wat in Italië aan het gebeuren is.
1: Inderdaad, want Inter heeft de 2-0 achterstand bij AS Roma opgehaald. En opnieuw dankzij Lautaro Martinez. Hij scoorde zijn tweede van de avond nadat Manu Koné AS Roma een 2-0 voor had gebracht bij rust. Maar kijk, het staat 2-2 gelijk in de slotfase van die topper daar.
0: Jonathan, houden ze bij Cercle Brugge er de moed in of is dat toch lastig?
2: Ja, dat wel, maar een interverhaal, dat is natuurlijk moeilijk, want de spits van het kaliber van Lautaro Martinez of iets vergelijkbaar hebben ze bij Cercle Brugge zeker niet zitten. Steven Goura is er ondertussen wel opgekomen en ook Akinsola, dus twee nieuwe aanvallers. Internet was Goura al meteen dicht bij de 3-2 gekomen, opnieuw een lage voorzet voor de doelmond. En Goura kon een beetje gelijk Chetler daarnet van heel dichtbij met zijn linker verlengen, maar miste wat kracht en ook Koné ging deze keer goed plat. En de 3-2 op die manier vermeden. Goeie dribbel nu van Akinsola op rechts. Kan de voorzet brengen. Komt iets te kort voor Goura. Maar Cercle Brugge dus op dit moment met twee grote jonge Franse spitsen in de 16. Daar willen ze zoveel mogelijk gaan posteren. Zoveel mogelijk hoge ballen in het pak gooien. En op goed geluk met een beetje kunde er natuurlijk tussen gemixt. Zoeken naar twee goals. Makkelijk wordt het zeker niet. Cercle Brugge dus op zoek naar die eerste overwinning van het seizoen nog. Gebeurt het vandaag ook niet, dan kan het wel eens rap einde verhaal worden voor Lars Fries. Niet dat ze alle wedstrijden nu hebben verloren. 3 gelijk gespeeld en 3 verloren. Maar je wil die winning feeling toch echt wel opnieuw gaan opzoeken. Lange inworp deze keer. Bal komt bij Goura. En een omhaal, een staande omhaal was het dan. Van, ik herken hem niet meteen, van Vigo Martes, sorry. Hij heeft zich ook bezeerd bij die staande omhaal. Maar loopt nu toch terug. Vigo Martes, 19 jaar dus, heel lang bij A-agent gezeten in de jeugdopleiding. En nu zijn eerste kansen aan het krijgen. In augustus meteen ook als speler van de maand. Verkozen door de Cercle Brugge supporters. En krijgt dus ook veel vertrouwen meteen van de coach. Komt er ook op voor. Ja, de clubkapitein Hannes van der Brugge. Hij is dus nog altijd niet opgekomen. Ergens wel verrassend. Zal ook speelminuten moeten krijgen om opnieuw echt wedstrijdfit te worden. Maar voorlopig geeft Fries vertrouwen aan andere pionnen op het middenveld. Vigo Martes loopt even bij de scheidsrechter. Omdat hij wat gezien had. En is dat dan voor wat er daarnet gebeurd is toen Martens bij die omhaal bleef liggen, want Letelier gaat dus wel degelijk een VAR-check doen. En dat is op een moment waar die fase eigenlijk al bijna vergeten was. Hier zien we het nog eens. Is Martens dan aangetikt door Boekam hier? Dan kan hij wel eens gelijk in hebben. Denk het wel. We zien het op een vertraagd beeld. Live is dat heel moeilijk te zien, al zie je wel de reactie op de enkel van Martes. Ja, Martes raakt die bal. Dus die omhaal kon doorgezet worden. Maar Boekam hier trapt hem wel degelijk op de enkel. En dat is Martes nu denk ik nog net eens komen vertellen daarnet dus aan Letelier. En gaan we hier dan ook een penalty krijgen voor Cercle Brugge. De tweede penalty van de wedstrijd. En een gouden kans voor Cercle Brugge op de 3-2. De speakers worden hier aangezet tijdens een warm moment. Om de supporters dan maar warm te houden. Zo koud is het nogthans niet. Letelier moet vaak kijken. Ik denk dat we het ondertussen wel gezien hebben. Als hij dit een fout vindt, is het een fout. Want contact is er zeker. En het wordt een penalty. Het wordt een penalty. Cercle Brugge krijgt de grote kans op de 3-2 om te doen wat Chetler daarnet ook goed kon doen. Een strafschop benutten. Chetler trapte hem recht door het midden. Koekenkoos voor de rechterhoek. En benieuwd wie bij Cercle Brugge zich achter de bal mag scharen. Het is niet Vigo Martes. Maar wel Geoffrey Condo, denk ik dan. Hij heeft de bal alleszins in de hand. Tenzij het zo'n afleidingstruc wordt zoals we hem vaak zien in het voetbal ondertussen. Maar Condo aanvoerder, centrale verdediger natuurlijk. Vorige winter gekocht van Dunkerque. Best veel geld voor betaald. voor de 24-jarige Fransman. Het duurt allemaal lang. Letellier staat nu nog even bij de stip om nog maar eens te luisteren. Geen idee waarom dat allemaal zo lang moet duren. Kondo gaat de bal dus wel degelijk afgeven. Het wordt Steven Goura. De invalspits. Hij één keer gescoord. Vooralsnog dit seizoen. Mag er een tweede bij doen. Tegenover Mohamed Koné. Veel boegeroep van de Charleroi supporters. 72e minuut. Strafschop voor Cercle Brugge met Steve Ngoura. Een iets langere aanloop dan Schädler daarnet. Ngoura trapt naar links. Trapt hem binnen. We hebben er lang op moeten wachten, maar de 3-2 hangt. De 3-2 hangt. Weer een aansluitingstreffer voor Cercle Brugge. Dat nu verder op zoek moet naar die gelijkmaker. 3-2 is nog altijd wel de voorsprong voor Charleroi met nog 18 minuten te gaan tegen Cercle Brugge.

0: Girls Talk, inderdaad. Dave Edmonds en weer veel goals in Charleroi-Cercle Brugge. Vorig seizoen werd het 3-4. Daar kan Cercle zich misschien aan optrekken. Nu is het 3-2 voor Charleroi. Cercle heeft net op penalty de aansluitingstreffer gemaakt. Het slotkwartier is er net ingegaan. Maar wij gaan het eerst nog één keer hebben, Hermien, over de Davis Cup tennis.
1: Ja, die Davis Cup tennis. De wedstrijd tussen Oostenrijk en België, waarin onze landgenoten het ticket voor de Final 8 aan Oostenrijk moesten laten. De wedstrijd werd beslist door de nederlaag van Zizou Berghs tegen Yuri Rodionov. Toch nummer 142 van de wereld pas, die Rodionov, zo moet ik het zeggen. 7-6 en 6-3 waren de setstanden. En we kunnen eens luisteren naar een duidelijk ontgoochelde Zizou Berghs.
2: Ja, natuurlijk. Komt wel binnen net. Dus, zo is het een beetje tennisseizoen. Hoe hoger je komt, überhaupt gewoon hoe mooier de overwinningen kunnen zijn, hoe zwaarder ze ook binnenkomen als het dan niet aan die kant valt. Maar ik denk dat het gewoon nog iets pijnlijker is omdat het Davis Cup is. En, ik heb al super mooie momenten mogen beleven met Davis Cup en het zijn waarschijnlijk de mooiste. Maar ja, zoals ik zeg, als het dan ook de mooiste zijn, zijn het vaak ook de zwaarste als ze niet vallen. Dus als het dit jaar niet is, ik ben altijd wel iemand van proces geweest. En wat ik zeg, als het niet dit jaar is, hebben we volgend jaar opnieuw kansen. We hebben een heel sterk team, dus we moeten gewoon geduldig blijven en onze kans afwachten.
1: Maar dat is dus voor volgend jaar. Het Davis Cup team, het Belgische Davis Cup team, nog eens zeggen tegen Oostenrijk, moesten ze het doen zonder Raphaël Collignon en ook Alexander Bloks.

0: nog even Vanessa Paradis, maar het is alweer bijna 8 uur. En niet vergeten, Charleroi-Cercle, het is nog niet gespeeld. Het is nog niet gedaan, Jonathan.
1: Nee, zeker niet. Je had het net over die 3-4 van vorig jaar. Toen won Cercle Brugge dus uiteindelijk met 4-3. Kunnen ze moed uitputten? Hebben ze misschien wel ergens in hun hoofd zitten? En net kwamen ze heel dicht bij de 3-3 ook. Was het Kevin van den Kerkhoff die de bal zomaar aan Chris Kouassi gaf. Hij gaf hem een Ngoura en Ngoura kon met zijn rechter uithalen. Wilde hem krullen naar de tweede paal. Deed dat ook goed, maar Koné was mee. Kon ook snel plat gaan. En ondertussen krijgen we toch veel wissels in deze wedstrijd. Daarnet simultaan gingen Mbemba en Schädler allebei roepen voor een wissel. Mbemba moest zelf gaan zitten. Schädler maakte eenzelfde teken naar zijn hamstring toch ook. En dus wissels bij Charleroi. Bojang komt erop. Gambiaan en Moussamba Sow komt er ook op, dat is een verdediger. Dus dan gaan ze er een verdediger bij gooien. Tristan Rowe aan de bal. Hij met een dribbel. Ook hij erin gekomen. Op de linksachter voor. En ziet dat de huurling van Aston Villa. En hier even wat stemmen de lucht in voor een handsbal van Diakité. En we gaan dus een vrije trap krijgen voor Charleroi. Diakité gaat er zelfs een gele kaart voor krijgen. Vindt hij zelf ook streng. Ik ook een beetje. Het was een hand die gewoon aan het hangen was. In een best natuurlijke positie. Niet tegen het lichaam, maar natuurlijk wel. Maar een vrije trap dus voor Romsaas. Hopelijk kunnen we die nog net volgen. Want dan gaat hij een beetje vaart moeten maken. In elk geval 3-2 is het dus voor Charleroi tegen Cercle Brugge. Charleroi heeft heel lang controle gehad over deze wedstrijd. Begint nu toch een beetje moe te worden. En je ziet dat Cercle Brugge motivatie begint te putten om toch nog die 3-3 te zoeken. En misschien ook meer. Die voorzet is ondertussen getrapt. Blijft hangen in het pak. Nawata Oussou wil ook nog trappen. Maar dat zit er niet aan te komen. De counter gaan we niet meer kunnen volgen van Cercle Brugge. Maar ze dringen aan. 3-2 is nog altijd de voorsprong voor Charleroi. Met nog een kleine 10 minuten te spelen. 3-2.
2: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier. Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is echt bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
9: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be.
11: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
13: Verica Bank.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, bij hen ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20, waarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In Den Haag in Nederland is de rust teruggekeerd nadat daar vanmiddag een betoging van extreemrechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden. En daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. 24 relschoppers zijn opgepakt. Er waren in totaal een 500-tal manifestanten. Een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
7: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
0: Vandaag en morgen vindt op het circuit van Zolder het Europees kampioenschap zonnewagenrijden plaats. Er zijn 30 teams uit 18 landen. Zij rijden met auto's die alleen zonlicht als brandstof hebben. En ze proberen op 24 uur tijd zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Organisator Ismail Ban Alal.
13: Het leuke is dat we hier vandaag in die wagens technologieën zien die we eigenlijk binnen 10, 15 jaar in de automotive zien terugkomen. Het is een zeer leuk project waar dat we eigenlijk de technologie van de toekomst wel echt kunnen ervaren hier in ons eigen land. Dus we zijn daar toch wel fier op dat we het tweede grootste event ter wereld op gebied van zonnewagenracen hier kunnen hosten.
0: In het voetbal speelt Charleroi op dit moment tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd is het daar 3-2 voor Charleroi. Eerder vandaag versloeg Oud-Heverlee Leuven La Louvière met 2-0. Voor OHL is het de eerste zege van het seizoen. In de stand springt Leuven van de voorlaatste plaats naar de 15e. Het telt nu 4 punten, dat is evenveel als La Louvière. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
17: Radio 1. Sportza. Met Gert Geens.
18: Remco Evenepoel en veel voetbal in dit uur met straks onder andere Anderlecht dat thuis Zulte Waregem ontvangt. En we horen eerst of Charleroi over de streep kan trekken thuis tegen Cercle Brugge na Tyler Ballgame.

0: Live it down, Tyler Ballgame. En dan nu de slotfase van Charleroi-Cercle Brugge bij 3-2. Jonathan met de penningen.
1: Ja, bijna in de extra tijd. We denken dat er wel wat zal bijkomen. Vrije trap voor Cercle Brugge. Hannes van der Brugge is erop gekomen. Mag die nemen. Het wordt een voorzet. Goed uitgekomen door Sau, die de bal kan wegboksen. En dan is er een fout gemaakt in de aanval van Cercle Brugge. Intussen een vrije trap opnieuw voor Charleroi. Een paar seconden nog en dus de man met het bord staat ondertussen klaar. Ik denk dat we 4 of 5 minuten verwachten. De 5 minuten worden het dus wel degelijk. 5 minuten. Want er is ook wel wat tijd gegaan over die VAR-fase voor de penalty van Cercle Brugge. De penalty die de 3-2 in leidde. Steven Goura trapte hij dus binnen. Hij invaller. En hij deel van het tweevoud voorin. Jong Frans Grot. Spits. Meer dan 1,90 meter. Voorzetten, trappen, dat blijft nog altijd het devies bij Cercle Brugge. Er zijn er wel een paar geweest. Er zijn kleine kansjes geweest. Daarnet een voorzet waar Vigo Martens zijn hoofd tegen kon zetten. Veel kleiner. Maar kwam goed voor bij die eerste paal. Miste dan wel wat kracht. Dat was een kans op die 3-3. En het toont wel aan dat ze bij Cercle Brugge echt wel zoeken naar die gelijkmaker. Ook tegen OHA Leuven in de vorige wedstrijd gebeurde het dus heel laat voor Cercle Brugge, die gelijkmaker. Toen hadden ze wel maar 1 doelpunt nodig in die wedstrijd. De 1-1 viel toen ook via een strafschop. En toen was het Chris Kouassi. Mooie beweging hier van Diakité. Een mini croquetta. Heel erg snel uitgevoerd. Wel op de eigen helft nog. Dus richting doel is het wel nog een eind. Diakité opnieuw. Wil echt voor de dribbel gaan. Niet meer in de verdediging te vinden. Vigo Martens. 3,5 minuut nog te gaan in de extra tijd. Iedereen van Cercle Brugge op de helft van Charleroi. En Goura bereikt hier, maar kan niet op doel koppen. Akinsola neemt nog over. Opnieuw naar Manier. Vreemde voorzet achter zijn aanvallers van der Brugge. Verdeelt weer naar links. Dan moet de dribbel nog eens komen. Goeie voorzet. En Kouassi kon er niet bij. En dan is er gefloten voor een hoekschop, denk ik. Raar. Want alle spelers van Charleroi denken hier weer, nee, dat kan toch helemaal niet. Maar Letellier is klaar om een gele kaart te geven. Aan een van de spelers die kwam klagen. In elk geval wel een hoekschop. Voor Cercle Brugge? Nee, toch niet. Kijk, die nieuwe regel. Je mag nakijken. En als dat niet juist is, dan wordt het gewoon geen corner en dus toch een doeltrap. Geen gele kaart gegeven om... Dus ook. 2,5 minuut nog. Doeltrap van Kone. Naar Bojang. Cercle Brugge wel opnieuw met Konaté. Het moet naar voren. Het mag niet te lang gaan duren. Akinsola nog eens proberen bereiken. Tristan Rowe komt hem goed weg. Dan Isaac Cissé. Willen ze bij Charleroi nog een doelpunt zoeken of hoeft het niet echt? Dat was Nawata bedoel ik. Ook hij erin gekomen. Uiteraard weer in de fase van de wedstrijd. Waar je bijna 2 andere ploegen op het veld ziet dan waarmee we begonnen zijn. Kondo naar rechts, naar Diakité. Hoofdrol in de extra tijd voor hem. Gary Manier. Een crosspaas kan niet goed. Deze is wel ver gespeeld. Toch nog binnengehouden door Lucas Michel. Komt naar binnen, wil zelf trappen. Had er eigenlijk niet de ruimte voor. Schot dus geblokt. Hier zet Diakité zich opnieuw goed door. Akinsola wil altijd naar zijn linker. 1-2 met Vigo Martens. Goeie fluxe bewegingen. Wil dan de voorzet trappen. Doet dat eigenlijk ook wel nog goed vanuit de draai. Akinsola trapt dan vanuit de verloren positie. En die komt niet eens in de buurt van dat doel. Kone houdt die wel nog binnen. En gaat dat wat tijd winnen. Nou, dit spelen ze een beetje flauw uit, maar goed. Diakité moet zich ook niet laten opnaaien op deze manier. Duurt daar Keita tegen de grond. Ze stonden met 2 verdedigers rond Kone. Om die bal wat extra af te schermen. Die gaan wel uit de weg. Of jij krijgt een fout tegen. Zo duwen en even door de stoppen slaan heeft helemaal geen zin. 30 seconden nog, dus het ziet er naar uit dat Charleroi hier wel degelijk een zesde overwinning in zijn eerste 7 wedstrijden gaat binnenhalen. Een uitstekende start is dat dan van het seizoen. Voor de ploeg van Mario Konijn, vorig jaar overgenomen als interim trainer. Snel een echte aanstelling gekregen als hoofdtrainer. Met dat vertrouwen kunnen beginnen aan dit seizoen. En dat betaalt het helemaal terug aan het bestuur van de Waalse ploeg. Echt straffe cijfers. En het ziet er ook gewoon echt goed uit. Deze tweede helft echt wel wat moeilijker. Maar dat komt ook omdat spelers echt moe zijn. Sukkelen met blessures. Chetern en Bamba. En Bemba. Die konden niet meer voluit gaan in de tweede helft. En dat begon je toch ook wat te zien. En heeft de Tellier afgefloten. Jawel. Het is gedaan. 3-2 dus voor Charleroi. Maar is die zesde overwinning in 7 wedstrijden. En Cercle Brugge blijft in dat sukkelstraatje. Blijft zoeken naar zijn eerste overwinning. Verliest zijn 4e wedstrijd van het seizoen. Blijft op 3 punten staan. Maar 7 wedstrijden dus. Veel spelers van Cercle Brugge op de grond. En bij Charleroi vieren ze uiteraard ook met de zebra op het veld. 3-2 eindigt het hier dus na die 5 minuten extra tijd. Charleroi wint met 3-2 tegen Cercle Brugge.

0: mogelijk rijden om het verzet wat te testen en alles goed te laten draaien. Want het was ook nieuwe ketting stond erop, nieuwe plateau stond erop. Dus het was de eerste keer dat alles ingereden werd.
1: En het is ingereden nu?
0: Ja, morgen ook nog en dan zondagochtend nog. Dus het heeft nog een beetje tijd, maar alles staat goed.
1: Morgen pas kan je dat parcours echt gaan verkennen. Hè? Hoe vervelend is het dat het zo laat is, dat je daar pas echt op kan?
0: Ja, dat is best wel vervelend. Uiteindelijk denk ik dat het met de Olympische Spelen ook ongeveer zo was. Dat we één tijdslot hadden en voor de rest kon ik het niet meer zien. Maar het is wel ambetant dat we maar 2 uurtjes krijgen. Zeker als het zo'n groot rondje is. Van ongeveer 40 kilometer. Dus het zal een beetje puzzelen worden. Van misschien ergens af te steken om een deel iets meer te kunnen zien. Maar het is voor iedereen hetzelfde gelukkig. Dus dat is het voordeel eraan, dat het voor iedereen hetzelfde is.
1: Je bent heel goed in vlakke tijdritten, ook in golvende tijdritten. Maakt het voor jou wat uit dat het echt relatief vlak is hier in Montréal?
0: Aangezien het zo vlak is, hadden ze misschien wel iets langer. Een iets langere afstand ervan mogen maken, vind ik. Maar goed, we moeten het doen met wat we krijgen. Uiteindelijk is het toch een inspanning van een 40 à 45-tal minuten. Dus dat is best wel een lange inspanning. Zeker door de lange rechte wegen, waardoor er constant druk op de pedalen zit. Dus dat gaat wel een lange, harde inspanning worden. Maar het had misschien wel iets extra mogen zijn.
1: Kan er nog veel tijd goed gemaakt worden of gepakt worden op het laatste stuk? Helemaal richting de finish, want dan loopt het wel flink bergop.
0: Ja, ik denk het wel. Dat is maar een dom voorbeeld. Maar uiteindelijk heb ik in de GP Montréal heb ik nog een seconde of 15 kunnen dichtrijden op een paar mannen op dat laatste stuk. Dus dat toont toch aan als er nog iets in de tank zit dat je wel nog iets kan goedmaken. En zeker, dat is een stuk dat ik met mijn gewicht in het voordeel ben. Dus misschien, waarschijnlijk moet ik het op zo'n stukje proberen echt uit te spelen. En echt de gas volledig open te draaien. Maar ik hoop dat het niet op dat stukje zal aankomen.
1: Je bent altijd met jezelf bezig, uiteraard. Niet met de tegenstand. Zie je Ganna toch als de allergrootste? Lampaard zei dat bijvoorbeeld, nog een paar mensen zeggen, ja, op een vlakke tijdrit moeten we die toch vooral in de gaten houden. Zie je het ook zo?
0: Ja, toch wel. Zeker aangezien Tarling niet start, met alle begrip. Maar het is wel, het is denk ik samen met mezelf wel de topfavoriet op dit parcours. We hebben denk ik ook van alle deelnemers de meeste tijdritten gewonnen in onze carrière. En het is iemand die ook een heel sterke laatste 2-3 kilometer kan rijden. Met zijn achtervolgingsverleden. Dus dat gaat ook gevaarlijk zijn met deze finale. Maar dus ja, het is zeker iemand dat ik al heb geklopt. Hij heeft mij ook al geklopt. Dus het zal alleszins denk ik wel qua tijden en verschillen spannender zijn dan vorig jaar.
1: Je zei daarnet op de persconferentie ook, het is misschien nog net iets belangrijker om nu te winnen dan de voorgaande keren. Dat is dan toch met in het achterhoofd het feit dat je geschiedenis kan schrijven.
0: Ja, op zich wel. Maar het is ook gewoon, eens je die trui hebt, wil je die eigenlijk niet afgeven.
1: Dat is mooi, hè?
0: Ja, inderdaad. En het is gewoon een hele motivatie om telkens voor die trui te gaan. Zeker als je het BK overslaat en het EK overslaat, heb je eigenlijk maar één trui dat je voor kan gaan. Dus ja, het zal alles of niks worden.
1: Nog één vraag. Je hebt iets met voetbal, dat weten we allemaal natuurlijk. Heb je ook iets met Formule 1? Je bent je daar gaan voorbereiden. In de Tour was er Magny-Cours. Hier is er ook een flink stuk. Anderhalve ronde op een Formule 1 parcours. Heb je daar wat mee? Jouw petje te zien wel.
0: Ja, inderdaad. Toevallig zitten we nu bij dezelfde sponsors. Dus ja, het is sowieso een sport die enorm opgekomen is. En dat ik ook wel volg. Ik ken er niet echt alle fijne details van, maar laat ons zeggen dat het tijdrijden binnen de koers misschien het kortste bij Formule 1 komt, met de windtunnels en alles heel aerodynamisch moet zijn. En uiteindelijk, ja, is het alles draait om de snelheid, hè, dus in de Formule 1 ook. En het is een hele interessante sport, maar laat ons zeggen dat de snelheden nog een beetje verschillen van ons.
1: Ja. Succes ermee, Remco. Merci, man.

0: Hij balanceert nu echt wel op het randje, heb ik vanochtend gehoord. In de Vox-lijst, Bruno Mars en On My Soul. Bij Maarten en Remco Evenepoel ging het over Formule 1 en het circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hermien, wij gaan daar geen vervolg aan kunnen breien, want geen race dit weekend, hè, in de Formule 1.
1: Nee, volgende week wel, hè.
0: Azerbeidzjan. Maar goed, het buitenlands voetbal, dat levert altijd gesprekstof op. In de Bundesliga heeft Bayern München gisteren al uitgehaald. Ja. 7-0, maar liefst tegen Union Berlin. Maar Borussia Dortmund kon de leiding wel weer overnemen, dacht ik.
1: Ja, wel een moeilijke opdracht voor Dortmund uit bij Stuttgart. De match is net afgelopen en het is hen wel gelukt. Borussia blijft foutloos, 12 op 12, dankzij een 0-1 zege. Stuttgart speelde met de oude bekende El Canoes en Dennis Undaf in de basis. Undaf nog een opvallende afwezige toch wel in die eerste selectie van Jurgen Klopp bij Duitsland. En Borussia Dortmund dan, daar zat Karitsas alweer op de bank na zijn gezondheidsproblemen. En ze hebben dus gewonnen, Dortmund, dankzij een goal 20 minuten voortijd. En zo 4-4 voor Borussia, dat zo alleen leider is daar in de Bundesliga. Hamburg dan kon na 3 nederlagen een eerste keer winnen. En Hamburg deed dat met El Ouadi en Sambi Lokonga in de basis. Klopte HSV Köln met 2-1. Bij Köln dan weer Castro Montes. Die mocht starten en zij blijven in de stand wel boven Hamburg. Köln heeft 4 punten, eentje meer dan Hamburg. Spektakel dan was er in Borussia Mönchengladbach tegen Mainz. 3-4, zegen voor Mainz dus. En ook veel goals in Werder Bremen tegen Augsburg. 3-2, zegen voor Werder en landgenoot Olivier de Man. En Freiburg dan verloor voor het eerst het seizoen punten. 2-2 bij Eintracht Frankfurt. Freiburg is wel tweede in de stand met evenveel punten als Bayern München. In Italië dan is die topper tussen AS Roma en Inter Milaan op 2-2 geëindigd. Zo zijn die twee ploegen het maximum van de punten kwijt, maar ze blijven wel aan de leiding met 13 punten uit 6 matchen. 5 matchen liever. Het verrassende Cagliari volgt als derde op 1 punt. En in Engeland, even kijken, daar is ook net afgelopen Nottingham Forest tegen Coventry. Mats Elss heeft een goal moeten slikken. Het werd een 0-1 zege voor Coventry, de club van Frank Lampard.
0: Dat heb je allemaal alweer netjes verzameld. Dankjewel, Hermien van Beveren. Wij gaan nu genieten van Olivia Rodrigo.

0: never say.
1: Stupid Song en Olivia Rodrigo. 57 lentes is ze jong. En Koen Verreeke werd vanmiddag in Lanaken Belgisch kampioen jumping. Exact 20 jaar na zijn eerste titel. Koen Verreeke uitwaarschoot en tijdens het BK ruiter op Meriwether van het Leeuwerikenhof. Die de laatste weken al haar goede vorm getoond had wel. Dat vertelde Frederik de Bakker hier eerder al in dit programma. En Frederik kon ook spreken met de nieuwe Belgische kampioen, de minzame Koen Verreeke.
2: Koen Verreeke, 20 jaar na datum nog eens Belgisch kampioen. Hoe voelt dat?
3: Ongelooflijk fijn. Ja, al dikke hier geweest, maar Miels, dat lukte niet. Ik denk 1 keer derde geweest hier. En de laatste jaren altijd was de eerste maas, was voor mij de spelbreker. Maar nu waren we goed gestart. En ja, ik zeg, die voor mij die zijn nogal goed, die zijn sterk. Dat gaat moeilijk lukken, maar er kwamen fouten en ja, het is gelukt.
2: Had je nog geloof in je kansen na de eerste dag waar je top 10 stond?
3: Ja, toch wel, want de kampioenschap is 1/4 gereden de eerste dag en dan begint het. Hè. Tweede dag dacht ik, er worden weinig fouten gemaakt. Ik had verkend, ik had gezegd, wie dat vandaag een fout maakt, gaat een dure fout zijn. En dat is gebleken, maar dan vandaag werd er toch wat in de rangschikking veel veranderd.
2: Heel veel jonge ruiters, heel veel jonge paarden. Jij met je 57 bent een beetje de vreemde eend in deze bijt. Wat vertelt ons dat over Koen Verreeke?
3: Ja, dat we de sport heel graag doen en dat heel plezant is dat we op zo'n niveau kunnen lang meedraaien. Dat is het mooie aan onze sport.
2: Want je kan je ook moeiteloos opladen blijkbaar. Hè? Nog altijd, ook op 57, toch nog altijd je opladen voor die kampioenschappen.
3: Toch wel, als je goede paarden hebt, is dat wel makkelijk.
2: Van harte gefeliciteerd. 20 jaar na datum nog eens een Belgische titel.
3: Dank u wel.

0: Met Lucy Dekus gingen we voorbij 8:30 en er wachten 2 voetbalwedstrijden op ons 2 matchen die beginnen om 9:15. Met eerst Anderlecht, dat voor de 2e keer in 4 dagen een thuiswedstrijd mag afwerken. En de fans van Paars-Wit die hopen natuurlijk dat het vandaag tegen Zultewaregem beter gaat aflopen dan een paar dagen geleden tegen Lyon. Bert Sterks, goedenavond.
1: Dag Gert, dat klopt. 2 thuiswedstrijden kort na elkaar. Daarna volgen na de interlandbreak 4 uitwedstrijden op een rij met de Europese verplaatsingen erbij geteld. Dus in de maand oktober zal Anderlecht zich niet zo thuis voelen hier in het Lotto Park. Ik denk dat ze in heel oktober hier 1 keertje zullen spelen in totaal tegen Westerlo. Maar inderdaad, tegen Lyon was het even goed in de tweede helft, maar in de eerste zeker niet. Weinigen zullen voorspeld hebben dat Zultewaregem er op dit moment beter zou voorstaan dan Anderlecht in het klassement. Een punt meer, 2 plaatsen hoger. Nog een vaststelling die opvalt. Anderlecht heeft na 6 speeldagen een negatief doelpuntensaldo, -1. En die nederlaag 3-0 op Union heeft hem natuurlijk wel voor het een en het ander mee te maken. De zegens tegen KV Mechelen, tegen KV Kortrijk ook onlangs, vonden de fans alles behalve geruststellend. En die eerste helft tegen Lyon heeft dat uiteraard niet beter gemaakt. De tweede was dan weer meer het Anderlecht dat Vitor Bruno wil zien. En Vitor Bruno wil vandaag ook wat andere jongens aan het werk zien. Koutsoupias keert terug in de basiself. Dat is logisch. Hij staat niet op de Europese lijst. Mag dus niet spelen in de Europa League. Maar nu weer wel in de competitie. Kana viel goed in tegen Lyon. En staat ook logischerwijs mee op het middenveld. En dat doen ook Sikan en Bentayeb. We krijgen Lansana, Aman, Svetkovic en Asgard die er dan niet meer bij zijn en naar de bank verhuizen. Bij Zultewaregem is het wat simpeler. Tangala, die nochtans al het hele seizoen veel speelgelegenheid heeft gekregen op de rechtsachter. De jongeman geboren in Vilvoorde maakt plaats voor Diakité, die voor het eerst in de basis staat. Het liedje dat ze nu gaan zingen is eigenlijk heel toepasselijk, want ik wou het nog een keer over de titelmatch van 2013 hebben. Anderlecht tegen Zultewaregem. Dat is nog altijd de Anderlecht-Zultewaregem die voetbalvolgers denk ik het meest herinneren. We are the champions konden ze toen letterlijk nog een keertje zingen. Het klopt allemaal. De laatste jaren is dat natuurlijk allemaal wat minder. Zeker als je kijkt naar de resultaten tegen Zultewaregem. De 2 confrontaties die het dichtst bij ons liggen in 2025-26 en in 2022-23 eindigden allebei op een 2-3 overwinning voor Zultewaregem. Dat zal vandaag beter worden moeten zijn, want anders loert er toch een crisis om de hoek in het.
0: Ja, en van Bert gaan we naar Jelle de Bie. En Jelle, jij hebt andere oorden opgezocht vanavond. Uiteraard, jij zit in Lommel voor een duel in de rechterkolom, want Lommel ontvangt KV Mechelen.
2: Ja, inderdaad, een heel goede avond, Gert. Van harte welkom, zou ik bijna zeggen, aan de Gestelse Dijk in het Soeverein Stadion, waar beide teams absoluut nog eens punten moeten gaan pakken. Lommel een 0-6, maar wel tegen de top 2 van vorig seizoen in eigen huis, met het kleinste verschil verloren van Club Brugge en dan verloren in het Dudepark met 5-0 tegen Union, waar ze toch nogal naïef voor de dag kwamen. Na nog geen 10 minuten stonden ze al tegen een dubbele achterstand aan te kijken. En de coach Lee Johnson die beet een beetje van zich af. Ik vind dat naïef en beoordeel mij maar op het einde van het seizoen. Was niet meteen zinnes om hier vanavond anders te gaan voetballen. Heeft toch wel 2 wijzigingen moeten doorvoeren in zijn tal moeten, zeg ik. Omdat dat gaat om 2 blessures. Dries Wouters, die is er niet bij. Die viel vorige week al geblesseerd uit. En ook Sander Grant is er niet bij door een blessure. De jonge Nederlandse linksachter die in de zomer voor een avontuur in het buitenland koos bij AZ. Nu ja, in het buitenland. Hij verliet België om terug in eigen land te gaan voetballen, maar wordt alweer gehuurd van AZ. Maar hij is dus geblesseerd en wordt in de basis vervangen door Ejoma. En ook Nicolas Rommes staat in de ploeg bij Lommel. En dat is de allereerste keer dit seizoen. Sukkelde een tijdje met de rug. De centrale middenvelder die vandaag in het hartje van de verdediging wordt verwacht. Omdat Lee Johnson wel met heel wat blessures moet kampen. Niet alleen die 2 jongens, maar ook op het middenveld. En in de verdediging zijn er heel wat blessures. Net als Ralf Seuntjes in de aanval. Dus heel wat afwezig, heel wat puzzelwerk. Ook heel wat jonge snaken, jeugdproducten op het wedstrijdbad. En bij KV Mechelen is het natuurlijk nog een heel andere situatie. Nog een stukje erger. Zij hebben nog niet gewonnen staan door de zegen van Oud-Heverlee-Leuven. Zelfs op de voorlaatste plaats. En ook zij pakte 0-6 vorige week. Dus verloren van Anderlecht. Wel nog een klein positief nootje door de betere mentaliteit. Want die was ver zoek in de 0-4 nederlaag tegen Westerlo. Maar ze hebben toch dringend een zegen nodig. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zoals zoals ik al zei, dit seizoen nog niet gewonnen. En de laatste uitzege die is al van februari geleden op het veld van La Louvière. Frederik van der Bist die heeft steeds meer druk om mee om te gaan als coach van KV Mechelen. Hij voert één wissel door. Van Mervinnen vervangt de Cher, de jonge Fransman. Die moet tevreden zijn met een plekje op de bank. De supporters zingen hier You'll Never Walk Alone. En dat doen ze 23 jaar na de laatste thuismatch van Lommelse SK voordat ze failliet gingen. En dat was toen tegen KV Mechelen. Een heel symbolische wedstrijd toen. KV Mechelen wist zijn voortbestaan enkele weken daarvoor nog wel te verzekeren, maar Lommel kon dat niet. En nu komt KV Mechelen hier dus terug op bezoek bij de club. Zijn een beetje op die manier aan elkaar verbonden en zijn elkaar wel genegen. En dus een heel mooi moment voor aftrap hier aan de Gestelsdijk. De scheidsrechter van vanavond, die geef ik nog even mee. Dat is Wesley de Kramer. Lommel en KV Mechelen gaan dus hier heel erg dringend op zoek naar punten. En voor KV Mechelen zou dat dus de eerste zege van het seizoen betekenen.

0: cocon van Ertebreker. Straks luisteren we geboeid naar Anderlecht, Zulte Waregem en Lommel KV Mechelen. Eerst nog heel even terug naar die wedstrijd van daarnet. Charleroi, Cercle Brugge, geëindigd op een 3-2 overwinning voor Charleroi. Dus weer winst voor de Zebras. We hebben een reactie van de man die de eerste goal maakte, Freddy Mbemba, bij Dazon.
1: Freddy Mbemba, d'abord, point de vue médical, comment va la cuisse? C'était les crampes? Vous avez senti quelque chose un peu plus grave?
2: Non, ça va, franchement, c'était juste, on a fait beaucoup d'efforts pendant ce match-là. C'était juste des crampes, donc ça va.
1: Elle fait du bien, cette victoire?
2: Bien sûr, elle fait du bien. Juste avant la trêve, on avait à cœur de gagner ce match-là pour faire 18 sur 21. Maintenant, c'est fait, il y a une petite trêve qui s'annonce bien aussi. On va partir à la trêve et revenir encore plus fort.
1: Ce qui a été remarqué par les commentateurs en haut, mais je l'ai noté aussi, c'est petit pont, passe sans regarder. Une minute plus tard, vous ouvrez le score. Pas mal.
2: Ouais, pas mal. Non, quand l'équipe elle joue bien, c'est sûr qu'après les qualités individuelles elles ressortent. Voilà, tout le plaisir est pour moi. Je joue juste mon football. Je veux juste donner du plaisir aux gens qui regardent. Les gens qui me connaissent pas, ben voilà, moi c'est Freddy Mbemba. Je suis là juste pour donner du plaisir aux gens et voilà.
3: Ja, hij speelt voetbal, maar hij wil het publiek ook entertainen. Freddy Mbemba, zei hij op het einde van zijn interview, waarin hij ook vertelde dat hij wel last had van krampen, maar echt een probleem was dat niet. En natuurlijk zegt Mbemba ook nog, het doet deugd om met deze zege de break in te gaan, want de interlands komen eraan natuurlijk. Charleroi wilde 18 op 21 pakken en voilà, dat hebben ze gedaan.
0: Ja, 18 op 21, dat is goed voor een voorlopige tweede plaats. Lang niet slecht natuurlijk. Op die manier heeft Charleroi op dit moment tenminste dan toch ook 8 punten meer dan Anderlecht dat er zo dadelijk gaat aan beginnen tegen Zulte Waregem. Maar dan moeten eerst de lichten wel aan, denk ik, Bert Sterks.
4: Ze zijn aan, Gert. Ze zijn aan. Ik denk dat jouw scherm een beetje vertraging heeft daar in de studio. Maar de muziek moet nog gedempt worden. En dan kunnen we eindelijk met enige vertraging beginnen aan Anderlecht. Zulte Waregem. Iedereen staat op zijn plaats. De groepshuddle is achter de rug bij Anderlecht. En ook bij de bezoekers en scheidsrechter Simon Boerdeldui heeft nu één taak. Dat is de wedstrijd op gang fluiten tussen een ploeg die in het wit speelt. Dat is niet Anderlecht of Zulte Waregem. Want de thuisploeg speelt in zijn derde tenue. En dat is blijkbaar voor het eerst dat ze die shorts en kousen aantrekken. In een soort van zwart, denk ik, als ik het van hieruit goed bekijk. Een zwarte outfit inderdaad bij Anderlecht met grijze rugnummers. De aftrap is dan meteen mislukt. Dat moeten ze een keertje overdoen. Kozemans trapt dan meteen een lange bal die achterin wordt weggekopt door Lumwan bij Zulte Waregem. Capelle probeert uit te voetballen en doet dat naar de linkerflank. Daar holt Ement daar achteraan. Niang staat centraal. Vertrok, dacht de krantje buiten spel, maar zette dan weer slim een stapje achteruit. En dan laat hij de bal over de zijlijn rollen, want het is een ingooi voor Zulte Waregem. Inderdaad, geen buitenspelvlag. De inworp op links voor Yannick Capel. Geboren in Aat, even bij AA Gent gevoetbald. En nu de vaste links achter bij SCV. Het gaat naar Niang. Hij kent Brussel natuurlijk, bij Union een jaar of twee gespeeld. Waar hij daarna vertrok naar de Gaverbeek. 4 doelpunten in 55 competitiewedstrijden voor Union. Daar de beker gewonnen en kampioen geworden. Dus hij kent het voetbal in België intussen toch redelijk goed, kunnen we zeggen. De Senegalese. Dat was een beetje een verrassende overstap naar Zulte Waregem. Maar daar is hij zonder meer een versterking natuurlijk. Als je komt van bij een ploeg die toch een stukje hoger staat aangeschreven. Al doet Zulte Waregem met dit seizoen gewoon prima. Met een vijfde plaats, 11 punten. 1 puntje meer dan Anderlecht dat er 10 heeft. En inderdaad dus 8 punten achter staat op dit moment op Charleroi. Zelfs 9 op AA Gent. En dat zijn toch aantallen die je maar best niet te hoog laat oplopen in een systeem waar er geen punten meer worden gehalveerd. Maar dat weten ze natuurlijk wel bij Anderlecht. Winkler gaat diep en komt nog net bij de bal, dacht ik te zeggen. Maar goede tackle nog van Laurent Lemoine. Vliegt er nog in. Zuiver de bal uit de voeten van de Duitser getackeld. Die net dacht aan voorzetten. Wel al snel weer ingeworpen bij Paarswit met Petro. Met Omoba Midele, die andere centrale verdediger die er nog altijd bij is door de blessure van Biancone. Maar hij verliest de bal veel te makkelijk. Daardoor krijgen we een tegenprik. Even Ementa. En centraal is de ruimte. Het schot van Klaas gaat er ver naast. Maar die kreeg daar toch nog een ferme tik. Terwijl hij uithaalde in het halve maandje. Toch maar eens kijken of dat geen overtreding was. Alleszins niet gefloten door Simon Bourdoudoui. Het was Kana overigens die de bal te makkelijk liet liggen voor Lofolomo. Het hakje dan van Ementa in de loop van Klaas. En dan doet Omobamidele niet zo heel veel verkeerd. Hij loopt er eerder voorin, waardoor Klaas er tegenaan botst en overheen gaat. Hij kwam daar lopende hier in een poging om de bal af te blokken. Dat lukte hem niet, maar het schot, eerste schot in de wedstrijd, ging ook wel vele meters naast het doel van Colin Kozemans. Die kort weer heeft uitgevoetbald naar Omobamidele, naar Petro. En Augustinsson wordt overgeslagen. Het gaat meteen een rijtje hoger naar het middenveld, waar dan Sikan probeert te versnellen. Hij speelt wat in de rug van Bentayeb, maar kan ook niet lekker bij de bal. Koutsoubias deed het prima in zijn eerste wedstrijden voor Anderlecht. Meteen een assist gegeven. Hij zorgde voor infiltraties, voor vlotte balwisselingen. Dus een logische basisplaats voor de Griek. Geboren in Kreta, waar Anderlecht later dit najaar nog Europees moet gaan voetballen. Dus dat zou een bijzonder moment geweest zijn voor hem, waar het niet dat hij dus niet op de Europese lijst staat. Bentayeb met een goede opening naar Augustinsson. Winkeler gaat diep. Heeft een man in de rug, dus moet toch weer terug naar de zweet voetballen. Kort achteruit naar Petro. Ook hij moet weer op zijn stappen terugkeren. En ja, hij wordt echt op de huid gezeten ook. Zijn terugspeelpas is niet geweldig voor Colin Kozemans, die dan met links uitvoetbalt tot bij Marco Cana. Dat loopt allemaal net goed. Het was niet met de grootste technische finesse dat het allemaal gebeurde. Maar op zijn minst kwam de bal bij de juiste persoon aan. Niet helemaal precies, maar goed genoeg. En zo zijn de eerste minuten verstreken in het Lotto Park. 4 minuten zijn we aan het voetballen met 1 doelpoging. Maar nog geen doelpunten. 0-0.
0: Hoe lang zijn Lommel en KV Mechelen al tegen de bal aan het trappen, Jelle de Bie?
5: Bijna 7 minuten onderweg in het Soeverein Stadion. Nog niet ontzettend veel gebeurd. Nu een eerste hoekschop wel van de partij. Die is voor KV Mechelen. Voor Meiron van Brederode, de man die deze zomer niet is vertrokken, was wel wat buitenlandse interesse. Ook van Ajax viel te lezen, maar zij wouden geen dubbele miljoenen betalen. Of geen miljoenen in de dubbele cijfers. Maar hij voetbalt dus nog steeds achter de kazerne en nu ook aan de Gestelse dijk. Want daar komt zijn hoekschop aan voor KV Mechelen voor een eerste kans in deze wedstrijd. En die bal wordt over het doel getikt door de centrale verdediger Eerthuizen over het doel van Piklak. En die mag dus gewoon rustig een doeltrap gaan nemen. Het was werkelijk het eerste momentje in deze partij. Voorlopig grossiert hij vooral in onzuivere passes in middenveldspel. En vooral niet in dus uitstekende kwaliteit. Matthias Piklak, die voetbalt met zijn centrale verdedigers. De Lommel-doelman die voor de eerste keer is opgeroepen voor de Belgische belofte. Mooi moment voor hem, de man die ja, toch een grote toekomst tegemoet gaat bij de City Football Group. Geloven ze er ook echt wel in. En hebben ze hem naar verluid verteld dat ze in hem een toekomstige eerste doelman zien bij Manchester City. Dan heeft hij wel nog wat werk, maar is al sinds veelbelovend begonnen aan zijn carrière in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen ook al heel erg sterk in de Challenger Pro League. Opnieuw wat bikkelen op het middenveld, maar het zijn de bezoekers die er wel goed uitkomen met Eerthuizen. En bijna was er een paas die tot bij Miché kwam. En dan kon Miché snijden in het 16 meter gebied. Maar hij kwam er uiteindelijk niet bij door een goede defensieve actie. Maar KV Mechelen heeft de bal alweer in de geel-rode gelederen. Nacho Miras een keertje bij de bal. De eerste keer in deze wedstrijd dat hij echt in beeld komt. Want Lommel ja, heeft wel het merendeel van het balbezit. Maar erg veel doen ze daar vooralsnog niet mee. Beetje achterin rondtikken. Rommes en Eyoma, dat centrale duo. Met Adewoye dan op de linksachter en Van Dijven, de tot rechtsachter omgeschoolde aanvaller bij Lommel, die mee in die defensie staat. Maar zoals je het al hoort, niet erg veel te melden in Lommel tegen KV Mechelen. Bijna 9 minuten onderweg, nog altijd 0-0.
6: Sportza.

0: overleden is een Duane Davis, veroordeeld voor de moord op deze Tupac 30 jaar geleden. Do for love. Tot aan het nieuws van 9 uur nog Anderlecht Zultewaardigem met Bert.
1: 9 minuten ver 0-0 en het is een rustig wedstrijdbegin. Het is niet zo dat Zultewaardigem minder goed is dan Anderlecht. Ze zijn absoluut niet onder de indruk om hier te, van hier te komen voetballen. Er komt een voorzet aan, denk ik, van Mamar. Al keert hij terug op zijn stappen. Nu wel met links. En een goede bal, hoor. En Sikan werd daar toch even in zijn rug aangelopen. Bijna Bentayeb ook nog in tweede instantie. Hij ligt er nog altijd om de grond. Geen penalty, zegt Simon Bourdaudouy. De VAR is Ken Vermeijren in Tubeke. Hij kwam er even bij, maar kreeg zeker een por in de rug. Ik weet niet of het voldoende was om er een penalty voor te fluiten. Dat zullen we zo meteen wel even kunnen bekijken. Een tweede keer dat daar een gevaarlijke voorzet voor het doel komt van Louis Bostin. De vorige was eigenlijk minder gevaarlijk, maar hij grabbelde wat naast de bal, waardoor Bentayeb er nog bijna iets van kon maken. Een moment waar hij toch even van schrok, de doelman van SCV. Die grote man van bijna 2 meter groot, Louis Bostin. Eerste keuze dit seizoen, want Brent Gabriel was in het seizoensbegin niet topfit. Intussen wel weer op de bank bij SCV. Atrok heeft de bal, de Hongaar speelt even opzij tot bij Ake. En dan een heel slordige bal, zomaar in het centrum, in de voeten van Ambros, compleet verkeerd. Winkler gaat diep de rechthoek in, moet de bal nu achteruit leggen. En nog een goede tackle daar, hoor, van Lemoine. Dat is al zijn tweede in de match, een heel goede tackle. Want die bal van Winkler was anders voor doel gekomen. En daar stond Bentayeb klaar. Maar wat was dat, een vreselijke pass van Ake. Die zomaar verloren ging. Nog eens kijken. Ja, het is echt wel een stevige beuk van Diakité in de rug van Sikan. Niet voor gefloten. En het gebeurt natuurlijk wel vaker in het strafschopgebied dat er lichamen tegen elkaar komen. Maar het is echt een beuk zonder dat je bij de bal komt. De VAR heeft er niet echt wat van gemaakt. Dus het zal niet erg genoeg zijn voor Ken Vermeijren en zijn collega's in de VAR-ruimte in Tubeke. Goed Soepjas voetbalt weer uit met Leo Petro. Dat was wel een goede kans voor Anderlecht. Winkler gaat opnieuw diep, maar Lemoine opnieuw met een goede interceptie. Waardoor Zultewaardigem helemaal achterin een vrije trap krijgt. De grote kansen blijven voorlopig dus uit in het Astridpark. Een bal van Klaas die ver naast ging. En dan Sikan die bijna kon kopen. Maar over het geheel van die eerste 12 minuten bekeken is de wedstrijd redelijk in evenwicht. Is Anderlecht, dat is mijn indruk toch, een beetje aan het groeien in de match. Maar na bijna 12 minuten spelen is het gewoon nog 0-0 in het Lotto Park tussen Anderlecht en Zultewaardigem.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier. De Verrekijkers.
3: De wereld in 1 uur.
4: Honger. Tarieven.
3: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
4: Europa in woelig water.
3: Helder.
4: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
3: Voorbij de waan van de dag.
4: En met telkens 1 centrale gast die erbij komt zitten.
5: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij 1 grote eeuwige oorlog.
2: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
3: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Bij de aanval werd een brandstoftank geraakt. Er waren vlammen en een grote rookpluim te zien. Op de luchthaven werden vluchten geannuleerd of vertraagd. De Houthis zeggen dat ze ook andere olieinstallaties in Saoedi-Arabië hebben aangevallen, maar het is niet duidelijk of daar schade is. De Saoedische overheid geeft geen commentaar. De Houthis voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië, maar de strijd is recent weer opgeflakkerd als uitloper van de oorlog tussen de VS en Iran. In Den Haag in Nederland heeft de politie 24 mensen opgepakt nadat daar vanmiddag een betoging van extreem rechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden en daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. Er waren een 500-tal manifestanten en dat was een bond allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
6: Ja, je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratieslogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
0: In haar stal bij Luik is er dan weer actie gevoerd tegen kernenergie. De demonstranten zijn tegen de mogelijke bouw van nieuwe kernreactoren op het terrein van een oude staalfabriek. Volgens een studie is die locatie geschikt om een nieuwe kerncentrale te bouwen. De actievoerders vinden kernenergie te duur en gevaarlijk en ze pleiten voor een energiebeleid dat voluit kiest voor hernieuwbare energie. Sport in het voetbal ontvangt Anderlecht Zulte Waregem. We zijn daar een kwartiertje ver. Bert Sterks, is daar al wat gebeurd?
1: Niet al te veel, nee. 0-0 na een kwartier voetballen. Het is echt nog de studieronde die aan de gang is tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Een rustig wedstrijdbegin waarin Klaas van SCV wel één keer naar doel trapte. Maar ver ernaast. Maar toch, het is een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht om niet nog meer terrein te verliezen op de ploegen die bovenin staan. Op Gent, Union, Club Brugge, Charleroi onder meer. Want die kloof begint al behoorlijk groot te worden. Dus geen puntenverlies leiden is de boodschap. Anders zou hier toch een kleine crisis om de hoek kunnen loeren in Anderlecht. Na iets meer dan een kwartier voetballen 0-0.
0: Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel, KV Mechelen, is het nog 0-0. Eerder vandaag won Charleroi van Cercle Brugge met 3-2. Oud-Heverlee Leuven pakte zijn eerste zege van het seizoen. Het won met 2-0 van La Louvière. Vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen. Er staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dit is het resultaat van de lottotrekking. 8, 10, 15, 24, 30, 36... met ook nog 45 als bonusgetal. Joker Plus 3, 0, 4, 2, 4 en 1. Het symbool stier. En we ronden af met de pick 3. 0, 1 en 3. Dat waren de cijfers die u daar moest hebben. U kan alles nalezen op lotto.be.
2: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
2: Sportza.
3: Met Gert Geens.
7: En hoe lang duurt die studieronde dan nog op Anderlecht Zulte Waregem? Wel, bij het begin van het nieuwe academiejaar zal dat nog wel meevallen, neem ik aan. Dus laat het spektakel en de doelpunten maar komen, Bert.
1: Er komt alleszins een hoekschop aan voor Anderlecht als de eerste in de match bij 0-0. Dus 17e minuut. En we gaan kijken naar een hoekschop van Ambros. Met zijn linker kan hij die laten wegdraaien van doel. Bij beide ploegen zijn wel wat grote mannen. Zeker ook bij Zulte Waregem met Ementa die mee verdedigt. Het is een bal die heel ver draagt naar de tweede paal. Gekopt door Augustinsson. En dan om op Amidele eventjes erbij. Met nog een deviatie van een speler van Zulte Waregem. Hoekschop opnieuw voor Paarswit. Richting de andere vlag. Waar ook weer Ambros naartoe gaat. De Tsjech. Die de bal deze keer dan kan laten inswingen met zijn linker. Helemaal het terrein overgestoken in de breedte. Om ook daar voor de harde kern van Anderlecht zijn tweede hoekschop van de wedstrijd te nemen. Tegen Lyon kwamen zijn ballen niet al te best. Deze eerste was al wat beter. Nu dus een indraaiende bal dichter bij Bostien. Heel dicht zelfs met zijn vuisten erbij. Niet helemaal overtuigend, maar net goed genoeg. En dan door Atrok verder vooruit getrapt. En Jan gaat er nog achteraan. We weten dat hij snel is van bij Union. Maar niet zo snel. Hij komt een klein beetje tekort. De Senegalees om die bal nog binnen te houden. Ingooi voor Anderlecht op de linkerflank met Petro of Augustinsson die nu ook op zijn stappen terugkeert. Zodat Kana centraal kan postvatten. Is bal vast, dus daar moet hij staan. En inderdaad, de bal wordt ook naar hem gegooid. Petro moet achteruit, tot bij Colin Kozemans. Nog geen enkele gecadreerde doelpoging is er geweest. Wel meer en meer balbezit voor Anderlecht. Zulte Waregem probeert te profiteren van de fouten bij Paarswit. Maar die zijn er nu al eventjes niet meer geweest. Ruimte voor Mamar. En dan aan de rechterzijde is er Ambros die naar binnen kan snijden. En voorzetten naar de tweede paal. Augustinsson. En nog tegen de voet van Bostien aangekopt. Dikke kans was dat voor de Zweed, linksachter. Nieuwe hoekschop voor Anderlecht. Dat had wel de 1-0 mogen zijn, eerlijk gezegd. Stond helemaal vrij, werd daar vergeten door Ake. Die ook verdedigend dus een steek laat vallen. Niet alleen met die pas daar straks. Ja, deze mocht er echt wel in. De hoekschop is helemaal mislukt. En de redding dus van Bostien op die eerste echt dikke kans in de wedstrijd. Augustinsson nog niet gescoord dit seizoen. Is ook geen veelvraat in de doelpunten natuurlijk. Ludwig. Maar deze moest er wel in. Van zo dichtbij. Met enkel nog de doelman voor hem. En er was echt wel ruimte om die nog naast Bostien te koppen. Hij kopt hem gewoon pal tegen de benen aan. Of het been aan van die grote man bij Zultuwaardige Mendoel. Dat had er nu 1-0 moeten zijn voor Anderlecht. Goed uitgespeeld. Klare kijk van Ambros. Die de voorzet met zijn linker verstuurde. Heel diep naar de tweede paal. Waar Ake te veel naar binnen was geknepen. Had zijn tegenstander niet meer in de gaten. Alleen maar de bal. En dan kan je het wel een keertje voor hebben natuurlijk. Dat er eentje vanuit je rug komt. Zoals ook nu gebeurde. Ambros snijdt naar binnen. Het gaat opnieuw naar Augustinsson. Dan naar Petro. Omo Bamidele. En aan de rechterzijde staat Mamar te wachten. Wil graag diep gaan. Winkler gaat ook diep. Doorgekopt richting de Duitser. Maar over de zijlijn. Waar Zultuwaardige hem dan weer kan ingooien op de linkerflank. In een stadion waar de sfeer wat loutjes is op dit moment, vind ik. Het is niet dat het stadion in vuur en vlam staat. Misschien nu na die eerste kans van Augustinsson dat het wat beter zal worden. Dat er ook wat meer vaart in de wedstrijd komt. Want dat is toch nog altijd niet het geval. Het elftal van Vitor Bruno kan het tempo nog niet ontwikkelen. Dat de Portugees hier voor ogen heeft, neem ik aan. Maar altijd wat nors kijkende man. Actief coachend, altijd voor zijn dugout ook. Met dat bruine vestje aan. Dat is toch ook al vaak hetzelfde geweest. Hopelijk een paar keer in de wasmachine tussendoor. Vitor Bruno, die in zijn eerste wedstrijd een prima indruk maakte. Heel zinnige dingen vertelde. Maar nu dat het wat minder gaat in de competitie. Toch ook vaak terugvalt op dezelfde dingen. Ook al de kaart heeft getrokken dat het zijn eigen fout was op Union. En zich ging verontschuldigen bij de fans. Die kan hij dus niet meteen weer opnieuw trekken. Vitor Bruno. Maar het is natuurlijk wel zo dat hij wat moet bouwen met die vele nieuwkomers die er zijn gekomen bij Anderlecht. Ook nog heel diep en heel laat in de transferperiode. Vrije trap voor Zultuwaardige op de eigen helft. Ze voetballen achteruit naar Lemoine. Kielerich staat daar ook te wachten. En Bostien past de bal opnieuw naar zijn aanvoerder, naar Lemoine. Heel diepe bal dan, waar Petro achteraan gaat hollen. Hij ziet dat Ementa doorkopt. Mamar intercepteert die bal. En ziet Kana staan, draait goed om de as. Moet dat nog een tweede keer doen. En probeert voorbij Klaas te raken, maar die blijft maar aan hem hangen. En in zijn buurt blijven, zodat hij niet echt kan uitvoetballen. Dat doen ze dan maar via Petro en Augustinsson op de linkerflank. Die aanval volgt er nog. De bal gaat de diepte in richting Winkler. Even Diakite ingooien, Anderlecht. Dat zo diep op de helft van Zultuwaardige blijft hangen met Ambros. Als ze wat vaart maken, staan ze misschien nog niet allemaal in positie. Dat doen ze niet echt. Kana naar Mamar. Tegen Lyon ging hij in de tweede helft Tagliafico een paar keer gewoon op snelheid voorbij. Dat durft hij hier nu nog niet. Goed afgelegd nu wel. Bentayeb richting de achterlijn. Bostien komt eruit. Heeft hij de bal? Hij heeft de bal niet, dacht ik. Maar het is wel gewoon een doeltrap voor Zultuwaardige. Nog eens kijken. Pas de diepte in. Hakje of een deviatie eigenlijk meer van Sikan. En dan gaan ze met z'n tweeën naar de bal. En staat er een vlag in het zicht van de camera, zodat we het niet helemaal duidelijk kunnen zien wie er als laatst bij zat. Kwartwedstrijd gespeeld in het Lotto Park. Voorlopig één grote kans dus van Augustinsson. 0-0 tegen Zultuwaardige.
7: En wat maken Lommel en KV Mechelen ervan terwijl jij aan het toekijken bent, Jelle de Bie?
8: Ja, voorlopig een heel matige pot voetbal. Een tweetal momentjes voor Lommel, maar zelfs geen echte kansen. Reiners en Talviti die hun geluk beproefden, maar gewoon ruim over trapte. Miras die werd nog niet gesolliciteerd. En Matthias Pikluck die heeft eens een bal moeten plukken. Maar om het daar nu over te gaan hebben, nee, dat is absoluut niet nodig. Nu wel KV Mechelen dat nog een keer komt opzetten. Goede pas van Kudu. Maar dan wordt de voorzet van Dennis Praat eruit gehaald. Lommel in de jongste minuten wel iets meer zijn wil aan het opdringen bij KV Mechelen. Nu komen ze ook over de linkerkant met Streder Apoua die met Owusu op zijn rug speelt. Maar die is voorlopig een beetje ideeloos. Talmt altijd wat te lang vooraleer hij een pas geeft. En als hij er dan een geeft is dat meestal achteruit. Niet bepaald wat je van een flankspeler verwacht. Die Streder Apoua die gehuurd wordt van het Italiaanse Palermo. Maar nee, hier gebeurt niet zo geweldig veel. En het is ook een lauw sfeertje. Weinig echte gezangen vanwege de supporters in het Soevereinstadion. En de spelers die maken er voorlopig ook nog niet al te veel van. Na 26 minuten 0-0.

0: Girls on My Mind van David Byrne. Terug naar Anderlecht, Bert.
1: Met een vrije trap vlak buiten de grote rechthoek voor Anderlecht. Overtreding van Lemoine, heeft ook de gele kaart gekregen. Ook Maarten Winkler kwam veel te laat. Winkler past nog tussendoor. En Sikan staat klaar. Hij trapte er eentje heel mooi binnen in Zweden tegen Hammarby. Vroeg in de wedstrijd. Dit is van dichterbij. Brede muur. Hij trapt. Ja, hij wil niet door de muur trappen, maar hij blijft daar ook gewoon steken tussen de spelers, de benen van de spelers van Zultenwaregem. Dus zwakke poging van Danilo Sikan. Hij rekende erop dat er wel iemand zou springen, denk ik, en dat de bal er tussendoor zou gaan. Maar nee, ze bleven allemaal gewoon staan en het was ook helemaal niet hard getrapt van Danilo Sikan. Er stonden er 5 in en de bal blijft gewoon liggen tussen de benen daar en de voeten van die 5 spelers van Zultenwaregem. Hij probeert het nu wel weer wat recht te zetten. Recupereert de bal. Omo Bamidele speelt achteruit. Tot bij zijn doelman Colin Kozemans in de oranje keepersplunje. En hij heeft gezien dat er linksruimte is voor Augustinsson. Moeilijke bal om te controleren. Die nog vlak botst voor de zweet. En dan de diepte van Sikan richting Winkler. Maar aangeraakt nog door Lemoine. Die dus op zijn tellen zal moeten passen in de rest van de wedstrijd. Terecht de gele kaart getrokken door Simon Bourdaudouy. Zijn 5e gele kaart van het seizoen is dat. In zijn 3e wedstrijd voor de 30-jarige Oost-Vlaming. Hij is niet degene die heel veel kaarten trekt ook. Best een goede doelman. Of doelman scheidsrechter natuurlijk. Bourdaudouy. Omo Bamidele. Met Kana. Met even Ambros ook. Die toch wat meer centraal opduikt nu weer dan tegen Lyon. Waar hij meer aan de buitenkant stond. Ook nu is zijn rol eerder wat meer rechts op dat middenveld. En centraal komt hij beter tot zijn recht. Vandaar kan hij beter de passes strooien met zijn linker. Maar hij knijpt wel vaak naar het middenveld, naar het centrum van het middenveld. Waar hij dan probeert het spel wat meer richting te geven. Dat voor alle duidelijkheid nog altijd niet al te best lukt. 27e minuut, mislukte vrije trap. Dus 0-0 aan de rechtsorde.
2: Sportza. Sportza.

0: sinds vanochtend nummer 1 in onze Vox-lijst. Fontaines DC en Marianne. In Lommel KV Mechelen is het nog 0-0. En ook op Anderlecht is het nog wachten op dat eerste doelpunt, Bert.
1: Het had er wel al moeten zijn. Twee keer eigenlijk. Twee goede kopbalkansen voor Anderlecht. Eerst die van Augustinsson die nog gered werd door Boustin. En zo net ook één voor Danilo Sikan. Voorzet van op rechts van Mamar. Winkler stond bij de tweede paal en kopte weer voor het doel. En daar stond dan de Oekraïner klaar. Opgeroepen voor de nationale ploeg. Voor de komende periode met wedstrijden tussen de nationale elftallen. En hij kopte nog net erover. Het scheelde echt niet veel. En hij stond ook niet ver van het doel. Zoals Augustinsson daarvoor ook al. Dus het had wel wat beter mogen zijn van Sikan en van Augustinsson. Allebei eigenlijk. Mamar knijpt naar binnen. Ambros zit mee in de aanval. Kana ligt weer opzij. Dat is goed gedaan naar Ambros. Daar is in de rechthoek Koutsoupias die niet wordt bereikt. Zit niet helemaal lekker in de wedstrijd, de Griek, vind ik vandaag. Het is een van zijn mindere sinds hij hier is op Anderlecht. Hij heeft er 2 gespeeld. 2 keer in de basis. Dit is zijn derde. Maar ja, vind ik zijn draai nog niet helemaal vandaag. Dus mijn gevoel. Petro met, was het een overtreding of is het gewoon een ingooi voor Anderlecht? Ik denk dat laatste helemaal op de rechterflank. Nee, toch een vrije trap. Voor Mamar speelt achteruit. Maar tempo in de wedstrijd brengen blijft moeilijk. Veel balbezit voor Anderlecht, dat zeker wel. Maar met niet zo heel veel goede ideeën. Al waren er dus wel die 2 kopbalkansen die er kwamen door. Ja, goede voorzetten vooral van op de rechterflank naar mensen bij de tweede paal. Dat is wel 2 keer gelukt. Dus 2 keer daar dat het gevaar loerde voor Zultenwaregem. Goede ingreep nu van Ake. Sneller op de bal dan Augustinsson. Het is heel lang geleden dat SCV er nog een keer is uitgekomen. Maar dat kan nu wel met de Hongaar Atrop. Heel verre bal naar De Jong. Maar die staat meters, maar dan ook meters in buitenspel. En De Jong kijkt een beetje vertwijfeld waarom die bal gestuurd wordt. Tja, zoveel was het nu ook weer niet. Van 1 meter of 2, laat ons zeggen. Dus meters klopt wel meervoud. Ik maakte het misschien wat meer dan het was. Ik dacht dat het nog meer was, eerlijk gezegd, vanuit mijn positie. Maar wel duidelijk het buitenspel van De Jong. Te lang gewacht ook vooral van die Atrok om de bal te trappen. Hij is de topschutter van Zultenwaregem met 3 doelpunten. Die Hongaar van 20 jaar gehaald bij MTK Budapest speelt wat van op de rechterflank. En heeft dit seizoen nog wel een paar aardige dingen laten zien. Dit was dan even wat minder. De pas op zich nog wel goed bemeten. Maar had wel moeten doorhebben omdat De Jong daar in buitenspel stond. En De Jong had er ook gewoon wat moeten inhouden. Dus van de 2 niet best uitgevoerd. Nu Ambros. De controle net te ver van de voet. Tackelt dan ook op de bal, dacht ik. Nee, toch niet. Gele kaart van Ambros. 2e gele in de match. Eerst Lemoine beter. Nu Ambros, de centrale naar rechts uitwijkende middenvelder, zal ik hem maar noemen. Met het rug nummer 18. Ook eens kijken. Hij glijdt even door. Vooral omdat hij slecht controleert. En dan, ja, bal maar wel met een open vooruit op Killerich. En dat is gevaarlijk. Dus hij blokkeert nog wel even de bal. Maar schopt dan toch ook vooral nog tegen Killerich aan. En vandaar dat die gele kaart van Bourdaud-Dwie wel op zijn plaats is. Door de manier waarop hij doorglijdt. Met het been toch redelijk gestrekt. De open wat omhoog. Zo kan je je tegenstander bezeren. Vandaar dat Bourdaud-Dwie toch maar voor de gele kaart heeft gekozen. Vrije trap helemaal achterin. Nog 10 minuten tot de pauze. Vrije trap met Louis Boustin. Hij ziet dat de reus Ementa daar voorin staat. Neemt de bal goed aan. Dat is knap gedaan met Petro in zijn rug. Dan Ake die een tik krijgt van Kana. En opnieuw vrije trap voor de bezoekers. Wat hoger op het terrein nu. Ze zijn gevorderd tot op de helft van Anderlecht. Maar Lemoine moet weer helemaal achteruit spelen. Dat is niet goed uitgevoerd van Diakité. Die Lemoine aanspeelde terwijl hij onder druk was. Dit is dan wel weer een goede lange bal. Waar Ementa bijna mee kan aan de haal gaan. Petro zit er nog eventjes tussen. En dan is het weer buitenspel. Nee, de wedstrijd komt maar niet op gang hier in Anderlecht. Waar het ook na 35 minuten nog 0-0 is.
0: De wedstrijd komt maar niet op gang. Jelle De Bie, ga jij hetzelfde zeggen over Lommel KV Mechelen? Of is er intussen toch al geregeld doelgevaar?
2: Ik kan daar andere woorden voor gaan beginnen gebruiken, maar ik zou hetzelfde willen zeggen. Ook deze wedstrijd komt niet echt onder stoom. We zijn bijna 38 minuten aan de gang. Daarnet wel de grootste kans van de wedstrijd. Die was voor KV Mechelen, voor Dennis Praat. We moeten

0: moet er natuurlijk wel bij zeggen dat de concurrentie voor de grootste kans van deze partij niet bijster groot is. Een schot vanuit de tweede lijn. En die zoefde niet zo gek ver over het doel van Piklak. Bijna was daar zijn allereerste doelpunt in de Jupiler Pro League in meer dan 10 jaar. Toen hij nog speler was van Anderlecht. Dennis Praat, maar hij vond dus geen kader en vond de netten dus ook niet. Geen doelpunt voor hem en voor KV Mechelen. Dat er nu wel weer goed komt opzetten. Een voorzet van op de linkerkant. Er is een verdediger van Lommel gaan vallen. En er is ook een overtreding gefloten van Bouke Boersma. Door Wesley de Kramer. Die ging nog iets te veel hangen en trekken bij zijn verdediger. Op zoek ook wel naar zijn eerste doelpunt. Daarnet was er een voorzet richting Boersma. Maar die werd er goed uitgelopen door Adewoye. Want anders had Boersma die echt wel kunnen binnenduwen. Dus hier en daar komt er toch een klein beetje meer dreiging. Zonder dat het spel echt geweldig aan kwaliteit heeft toegenomen. Hier nu Lommel op het middenveld. En KV Mechelen dat met een aantal jongens voor de bal loopt. En dus misschien zit hier wat in. Maar dan is Apoa eventjes te lang aan het wachten. Zoals daarnet aangehaald. Dat gebeurt wel een keertje vaker. En dan is hij hem kwijt. En kunnen die jongens die voor de bal stonden bij KV Mechelen misschien snel gaan uitbreken. Miché wordt vakkundig tegen de grond gewerkt door Tom Reiners. En dus is dat een gele kaart. De eerste gele kaart van deze wedstrijd getrokken door Wesley de Kramer. Is er dus een voor een thuisspeler voor Tom Reiners. Man die al 3 keer wist te scoren. 2 maal in de thuiswedstrijd tegen Westerlo. Die met 4-0 werd gewonnen. En ook de winning goal tegen Cercle Brugge. De 0-1. Het enige doelpunt in die partij. Dit was gewoon een terechte gele kaart. Want hij schoffelde Miché echt wel onver. En dus een vrije trap met Van Brederode. Kan KV Mechelen die voorsprong hier gaan pakken. Het is een uitstekend aangesneden vrije trap. En die wordt ook verlengd. Maar over het doel van Piklak uiteindelijk. Het was de aanvoerder van het schip. De kapitein Hammar die hem wel wist te beroeren. Maar hij kon opnieuw zijn poging niet kadreren. En zo zijn we 40 minuten op de kop onderweg. Is er nog altijd geen poging tussen de palen. Maar wel licht beterschap als het gaat om de kansen. Wel nog altijd 0-0.
1: Hermien van Beveren hier in onze studio in Brussel. Jij kan ons wel doelpunten aanbieden, maar ze komen wel uit Spanje.
2: Ja, en niet zo verrassend goals als Barcelona aan het spelen is. Barcelona op bezoek bij Sevilla. Ze gaan voor een 7e zege op rij. En voorlopig staat het 1-1 daar in die wedstrijd na 22 minuten speel. Het was Sevilla dat eerst op voorsprong kwam. Een beetje verrassend. Youssouf Fofana klopte met een kopbal Dominik Livakovic. Dat is de Kroatische doelman die vorige maand Fenerbahce voor Barça ruilde. En nu voor het eerst in doel staat bij de Blaugrana's. 1-0 de Sevilla, maar die voorsprong stond maar enkele minuten op het bord. Want Rafinha die kon zo pas gelijk maken. 1-1 dus daar. Ook een gelijke stand in Ajax tegen Excelsior. Dan zitten we in Nederland. Natuurlijk, daar zijn ze wel al wat verder, al meer dan een uur gespeeld. En de tussenstand daar 2-2. En dan neemt Mo Salah ons even mee naar Turkije. Want sinds dit seizoen speelt Salah bij Trabzonspor. En daar heeft hij een eerste keer echt geschitterd met een hat-trick tegen Galatasaray. Mm-hmm. Dat is niet tegen de minste natuurlijk. Nee, nee. Het werd zelfs een 4-0 nederlaag voor Galatasaray. Dat voor het eerst dit seizoen verloor, maar voorlopig wel leider blijft.
1: En we moeten eerst naar Anderlecht Zulte Waregem, Bert.
3: 1-0 dan toch. Bentayeb heeft gescoord. Na een fout toch wel van Louis Bostin. Die een schot van Ambros zomaar in de voeten duwde van Bentayeb. En Bentayeb trapt de bal dan via Bostin. Hij lag wel degelijk nog in de weg. Toch in doel. De voorsprong is, ik zou zeggen, verdiend op basis van de 2 voorgaande goede kansen. Ik kijk er nog eens naar. Ambros komt naar binnen. Zoekt zijn linker, trapt dan. Bentayeb staat zeker niet in buitenspelpositie. Maar zwak keeperswerk van Bostin. Nee, dat had hij echt wel veel beter moeten doen. Heeft geen heel klare kijk op de bal. Maar duwt hij echt gewoon een meter of 2 voor zich uit. En daar komt Bentayeb inlopen. Nee, niet goed gedaan van de doelman. Tweede doelpunt van Bentayeb. Want hij scoorde ook vorige week op KV Mechelen. Toen het enige doelpunt van de match op assist van Koutsoupias. Nu dus het schot van Ambros, gekeerd door Bostin, maar niet op de goede wijze. En dat nadat Zulte Waregem toch ook al een keer een bal tussen de palen had gekregen. Hun eerste van die Hongaar Atrok kon doorlopen nadat Emente had doorgekopt naar hem. Maar trapte dan veel te zwak centraal op doelman Colin Kozemans. Bentayeb dus met zijn tweede. Een spitse goal, goed gereageerd, kwiek gereageerd, veel sneller gereageerd dan de verdedigers die rondom hem stonden, want zij stonden allemaal stil. En hij voelde dat hij naar die doelman moest gaan. Je weet maar nooit, ook al is het schot niet al te hard. En zo bleek dus ook, het belandde zomaar Pardoes in zijn voeten. En hij trapte niet eens goed, want nog via de doelman in doel. Taufik Bentayeb met zijn tweede in 5 wedstrijden nu voor Paarswit. Oké voor Zulte Waregem. Achteruit gevoetbald naar Lemoine, 41ste minuut hier. Met dus de voorsprong voor Anderlecht. Lofolomo achteruit tot bij Bostien. En Zulte Waregem heeft echt nog niet veel meegevoetbald. De bal nog niet veel gehad in de eerste helft. Dus ze zullen het geweer echt van schouder moeten veranderen straks in de tweede helft. Als ze hier wat willen meegraaien uit het Astridpark. Ik gaf het al mee in de voorbeschouwing. Bij de twee voorgaande bezoeken hier 2-3 gewonnen. Vorig seizoen was dat zo. Daarvoor zat Zulte Waregem een jaar of 2 in de tweede klasse. Maar ook bij het jaar van de degradatie kwamen ze hier met 2-3 winnen. Op het gras van Anderlecht. Dat dus op voorsprong staat. Ik denk, Gert, ik weet het niet helemaal zeker dat ze in Lommel bijna aan rust toe zijn. Dus misschien is het het moment om hier nog eventjes af te ronden na dat doelpunt van Bentayeb.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen dat het fluitsignaal om richting kleedkamer te trekken zeer binnenkort gaat weer klinken in Lommel. Jelle?
0: Ja, inderdaad. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd zitten we gele kaart getrokken nog voor Dennis Praat. Eerst bij KV Mechelen die een geel karton heeft gekregen van scheidsrechter Wesley de Kramer. Bij Lommel was dat dus al Tom Reiners die daarnet in onze vorige flits op de bon vloog na een overtreding op Miché. Eén fase die we hebben genoteerd. Een diepe bal op Boersma en Piklak die eruit kwam. Maar die eigenlijk in niemands land verkeerde. Gelukkig voor de doelman van Lommel kon Boersma de bal niet echt onder controle krijgen. En dan was er nog een poging van Van Brederode om de doelman van Lommel te gaan lobben. Maar dat lukte niet en die bal zoefde ver naast uiteindelijk de laatste seconde. Tik hier weg in de eerste helft. Ik heb geen bordje gezien en het spel heeft ook amper tot niet stilgelegen. En dus heeft Wesley de Kramer zo net afgefloten. Een ja, al bij al behoorlijk matige eerste helft tussen Lommel en KV Mechelen eindigt zonder doelpunten 0-0 hier aan de Gestels.
1: En dan maken wij weer de omgekeerde beweging terug naar Anderlecht, Bert.
3: Hier nog een minuut of 2 bij de 1-0 van Anderlecht. 3 goede kansen waren er dus voor Paarswit in de eerste helft. Een kopbal van Augustinsson bij de tweede paal gemist. Want had hij echt wel mogen binnenkoppen. Het kopte nog tegen Bostien aan. Sikan net erover gekopt, een beetje later. En zo net dus een doelpunt van Bentayeb, de 1-0 nadat Bostien het schot van Ambros in zijn voeten duwde. En de reactie blijft voorlopig uit van Zulte Waregem. Maar goed, het is nog maar een paar minuten geleden gebeurd. Natuurlijk Killerig voetbalt achteruit tot bij zijn doelman Bostien. Een beetje vervelende bal. En hij trapt die dan ook over de zijlijn. De controle was al niet geweldig. Hij kwam ook onder druk te staan omdat Sikan daar kwam opzetten. En niet geweldig uitgetrapt van Bostien. Al een paar keer aan het trekken benen is en aan het stretchen is. Heeft zich daar straks even bezeerd toen hij moest uitkomen. Tegenprik nu met Atrok en Ementa. Links is de ruimte. Daar is Niang plots. Ah, de bal glipt net voor zijn linkerschoen door. Anders was het een prima kans geworden voor Zulte Waregem. Nog een bal in de box. En getrapt. En via het zijnet achter het doel van Kozemans. Hoekschop voor Zulte Waregem. Dat is plots wat beter. Met Niang. Die dan toch nog doorliep. En voelde dat, ik denk, Klaas mee de rechthoek inging. Nog eens kijken. Of het is Capelle zelfs die meekomt inschuiven. En via de voet van Omobamidele gaat de bal over de achterlijn. Capelle was het inderdaad. Gevaarlijkste actie tot nu van de bezoekers. En in de slotminuut van de eerste helft komt de eerste hoekschopper aan voor Zulte Waregem. Helemaal aan de andere zijde van het terrein. In de hoek daar gaat, denk ik, Atrok trappen. Al die redelijk lang onderweg is. En daar ook wordt weggehaald achterin nu bij Anderlecht. Ambros probeert er ook wat van te maken. Ja, maakt zich goed vrij. En zag dan dat Bentayeb op rechts vertrokken was. Maar zijn poging om de bal helemaal tot daar te crossen wordt nog afgeblokt. Opgevangen door Omobamidele. Pakt wat meters. 1 minuut toegevoegde tijd hier. Dus ook niet al te veel. Ambros, maar even. Die doet zich op goede wijze van Capelle. Maar die keert wel weer terug. Is ook niet van de traagste linksachter bij de bezoekers. Het gaat naar het centrum, naar Sikan. Achteruit gevoetbald tot bij Kana. Ze gaan geen risico meer nemen bij Anderlecht. Met de rust in zicht om nog op een tegenbrik te stuiten. Pedro opzij naar Augustinsson. De ene linksvoetige naar de andere. En de derde komt er ook bij met Ambros. Even Sikan die zich laat afzakken uit de grote rechthoek. Wil de bal opnieuw en kan misschien wel een keer trappen. Ah, hij wil dat, maar het was te nonchalant. Afgeblokt die bal. En zo komt er misschien toch nog een tegenaanval met Ementa. En rechts de ruimte voor Niang. Inderdaad, hij moet wel even wachten. Neemt de bal best goed mee. Maar Winkler keert terug, zodat hij niet zomaar vrij kan doorlopen. Pas opzij naar Ementa. En hij kan trappen. Doet dat redelijk hard. Kozemans lost de bal. Maar zegt rustig, mannen, ik ben er. En er is niemand van Zoltewaregem in de buurt. Dus Anderlecht komt niet in de problemen. Maar wel iets te veel ruimte weggegeven bij die laatste fase van de eerste helft. Want Bourdoui heeft afgefloten. 1-0. Krappe voorsprong, maar wel verdiend voor Anderlecht tegen Zoltewaregem.

0: Voor wie op deze zaterdagavond nog fors wil uithalen, of voor wie de 90s in zijn hart draagt. Pretty Fly for a White Guy van The Offspring. Speeldag 7 en nog altijd geen eerste overwinning voor Cercle Brugge. Meer zelfs, bij het nog altijd sterk presterende Charleroi is het een nieuwe nederlaag geworden. 3-2. En dus is Jonathan Mettepenningen met zijn sportse microfoon naar iemand getrokken die we nog niet echt gezien hadden de voorbije weken. Hannes van der Brugge.
1: Hannes van der Brugge, je hebt je eerste minuten gemaakt dit seizoen. Niet al te veel, maar goed. Terug naar die blessure uiteindelijk. Hoe voelde het om opnieuw op het veld te staan? Dat eerst, daarna gaan we naar de nederlaag.
2: Leuk, maar ik had liever in andere omstandigheden ingekomen natuurlijk. We hebben er nog alles aan gedaan op het einde. En volgens mij hadden we ook wel nog die kleine kansjes om nog een gelijkspel binnen te halen. Maar ik ben op zich wel blij dat ik geen last meer heb. Dat ik mijn seizoensdebuut heb mogen maken. Ik had liever op zijn minst een punt gepakt.
1: Is alle last inderdaad weg? Want je hebt nu 2 wedstrijden op de bank gezeten, geen minuten gemaakt. Vandaag dan wel. Maar het was even denken, waarom maak je het nog geen minuut?
2: Vorige week denk ik dat de wedstrijdomstandigheden niet mee zaten. Met iets meer aanvallers op het veld. En de week voordien was de blessure nog niet volledig. Zat ik nog niet volledig 100% fit, dus dat was ingecalculeerd. Het is ook mijn eerste match sinds vorig jaar. Dus het is er nog wat inkomen natuurlijk. Maar ik hoop na de break toch wel meer minuten te maken.
1: Je hebt veel tijd om ook nog even op gang te komen. Bijna 3 weken tot de volgende wedstrijd tegen Anderlecht. Er komen moeilijke wedstrijden aan. Anderlecht, Union, Antwerp. Ik heb het rap van buiten gestudeerd. Dat zijn moeilijke wedstrijden gewoon. Je zit nu aan 7 wedstrijden zonder overwinning. Piekt dat in de ploeg?
2: Ja, dat is niet fijn. Dat kan je niet zitten beweren dat iedereen happy rondloopt. Hè. Dat is, hoewel dat in onze ploeg... We hebben een heel jonge ploeg die zichzelf... niet superveel druk oplegt. Dus probeer een beetje druk op te leggen, zodat we toch wel wat die pressing voelen, die stress voelen. Maar dat is niet fijn. Hè. Uiteraard op trainingen, als je een week hebt waarin je wedstrijd wint, is die sfeer helemaal anders dan de laatste weken. Ik verlang naar dat gevoel.
1: Ja. Jij moet als man met ervaring helpen om die druk erop te leggen. Het is ergens toch wel nodig dat een ploeg de inherente druk voelt om te presteren, om te winnen.
2: Absoluut. En ik denk ook wel dat dat het geval is, hoor. Maar je mag ook niet te lang blijven stilstaan bij zo'n nederlaag. Want anders, begint het wel zwart voor de ogen te worden. Daar moet zo snel mogelijk verandering in komen. Hè. En ja, we weten dat we... De volgende wedstrijd niet simpel gaan zijn, maar...
1: Het was geen droge 3-0 vandaag ook. Jullie komen uiteindelijk nog dichtbij. Wat zijn de goede punten die je na vandaag onthoudt?
2: Dat we wel weer veerbaar zijn. Dat we veerkracht getoond hebben en dat we weer terugkomen. Maar dat is tegelijk ook ons negatieve les van vandaag. Dat wij zo gemakkelijk de goals weggeven. Dat is ongelooflijk. Ook de voorbije weken... Ik denk dat... We speelden al relatief in de eerste helft te laag naar hoe dat we zouden moeten spelen. En dan krijgen we nog eens te gemakkelijk die doelpunten tegen. Dat is negatief van vandaag. Ik denk die tweede helft tonen we dat we het wel kunnen. Maar dat is zo... Ik voel me nu een beetje achterlijk weer dat ik dat niet moet zeggen. Maar het is al weken eigenlijk zo. Dat we altijd moeten achterkomen. En dan pas reageren. Maar we moeten eerst een keer de eerste stap zetten. Ja. En dan kunnen we een keer een resultaat binnenhalen. Maar ik denk niet dat we al voorgestaan hebben dit seizoen.
1: Absoluut geen fijn gevoel ook. Kan ik zeker inkomen. Nog een laatste vraag. Je hebt nu dus even tijd tot die wedstrijd tegen Anderlecht. Wat is het eerste dat aangepakt moet worden in de ploeg, in de kleedkamer? In het wedstrijdplan? Ik weet het niet.
2: Ik denk niet dat we niks doen in de voorbije weken. Hè. Wij hameren daar echt op en... Ik denk die gemakkelijke doelpunten moeten eruit. Hè. Ook die tweede doelpunt vandaag is zo gemakkelijk. En we hebben een meeting gehad waarin dat we in de voorbije week exact dezelfde fase zien. Dus dat is een beetje gelijk hoe moet ik het zeggen, een pianist. Blijven hetzelfde. Blijven hetzelfde doen. Blijven herhalen. En dan gaat dat er wel in komen. Maar liever snel dan laat natuurlijk. Maar die gemakkelijke tegendoelpunten waardoor dat we altijd moeten gaan jagen, die moeten er gewoon uit.

0: Georgia Smith en Blue Lights. Wie vandaag Sportzaal wat gevolgd heeft, weet het zeker al. De mannen van Oud-Heverlee-Leuven hebben vanmiddag hun eerste overwinning van het seizoen behaald. En voor de vrouwen van OHL Hermien komt er ook wel een belangrijke week aan nu. Ja. Want zij spelen opnieuw in de Champions League.
1: Ja, voor het tweede seizoen op rij. En komende woensdag beginnen ze tegen AS Roma, een thuismatch. En ze kunnen met vertrouwen naar die wedstrijd, want in de competitie wonnen ze overtuigend bij Standaard met 0-5. OHL liet vorige week punten liggen met een 0-0 gelijkspel tegen Genk, maar dat is dus rechtgezet. Leuven blijft zo op 2 punten van de leiders, want Club YLA won ook de derde competitiematch met 1-0 tegen Genk. En ook Anderlecht boekte een 9-9 na 2-0 winst tegen Zulte Waregem. Ook daar dus die affiche. En La Louvière tegen A-Agent tot slot was 3-2. Dat is al een tweede zege van het seizoen voor nieuwkomer La Louvière.
0: En je hebt ook nog kort atletiek nieuws, dacht ik.
1: Ja, want Kopenhagen is dit weekend gaststad voor de 4e editie van het WK Road Running. Straatloop dus, over verschillende afstanden. Met vandaag onder meer de 5 kilometer bij de mannen. En die werd verrassend niet gewonnen door Jacob Ingebrigtsen. De Noor was de topfavoriet, maar moest de titel laten aan de Eritreër Dawid Searé, die 3 seconden sneller was. En ook de mijl werd vandaag gelopen met bij de mannen een 19e plek voor Ruben Verheijden. Morgen is er daar in Kopenhagen nog de halve marathon. En wat atletiek betreft, straks horen we hier nog meer van Christophe Meul over de Decastar Zevenkamp in Talons. Maar ik kan al meegeven dat die gewonnen is door Nafiti Yam. Noorwit werd derde. Allebei bleven ze wel onder de WK-limiet. Ja,
0: voilà. En straks dus inderdaad nog even live naar Talons. Sportzaal.

0: Er is de voorbije 4 minuten een grote komeet op ons afgekomen, maar geen paniek, dat is gewoon de groepsnaam van dit Nederlandse duo. En op deze manier naderen we toch al 10 uur en dus de focus nu op de tweede helft in het voetbal. Lommel en KV Mechelen houden het voorlopig nog op 0-0. En Anderlecht is met een, dacht ik, verdiende 1-0 voorsprong zo net begonnen aan de tweede helft tegen Zulte Waregem. Bert Sterks.
1: Zo is het. En als je dan kijkt naar de expected goals, de XG zoals we dat noemen, 1,27 tegen 0,13. Dat weerspiegelt dan toch redelijk de voorsprong met 1 doelpunt van Anderlecht dat nu wel even moet opletten. Want Capelle kan voorzetten van op links. En die grote Ementa staat dan natuurlijk nog net voor zijn neus weggekopt door Petro. En ook een duidelijke duwfout van Ementa. Gespot door Pourdaudouy. Hij is het er niet mee eens, maar het is wel juist. Volgens mij, hij kon er sowieso niet bij. Dus het maakt niet zoveel uit. Het opvallendste bij het begin van de tweede helft. Een keeperswissel bij Zulte Waregem. Brent Gabriel, de man die vorig seizoen tussen de palen stond, heeft de plaats van Louis Bostien overgenomen. En ik gaf het al een keer aan in de eerste helft. Hij was wat aan het trekken benen. Ging ook in de fout bij dat doelpunt van Anderlecht. Misschien had het een wel met het andere te maken. Had hij te veel hinder van een blessure. Ik denk net onder de knie. Misschien wel de knie zelf. Na een botsing bij het uitkomen met zijn eigen verdediger Diakité eerder in de wedstrijd. En Gabriel was zich tijdens de pauze al wat aan het opwarmen. Dan kwam Bostien toch nog naar buiten. Vlak bij het begin, of vlak voor het begin van de tweede helft. En ging hij nog even proberen of het wel zou lukken. Maar het was vrij snel duidelijk dat dat niet het geval was. En dat hij zou gewisseld moeten worden. En zo geschiedde dus Brent Gabriel. Vervelend voor Bostien die zijn plek te pakken had. Na een seizoen zonder wedstrijden. En 3 clean sheets wisten verzamelen in 6 wedstrijden met Zulte Waregem. Hier vandaag natuurlijk niet. Hier wel een tegendoelpunt waar hij voor een stuk mee aan de basis lag. En nu moet je het dus weer laten. Misschien wel voor langer aan die Brent Gabriel. Bal voor doel richting Bentayeb. Weggekopt door Lemon achterin. Die een best goede wedstrijd aan het spelen is. Meteen weer ingeleverd in de voeten van Marco Cana. Diepgang is er, maar niet op de goede pas van Cana. Mamar kan er net niet bij alleszins. Was misschien iets te laat vertrokken. Capelle trapt ver vooruit. Maar in de voet van Koutsoupias. Dan Bentayeb. En daar is de kans voor Sikan. Goal! 2-0. Het is Winkler, excuseer. Niet Sikan. En een felle botsing is daaraan vooraf gegaan. Dus het vieren stopt meteen. Want Bentayeb is daar blijven liggen. En ook bij Zulte Waregem is een verdediger blijven liggen. Pourdaudouy roept meteen de verzorgers het terrein op. Bentayeb meteen stokstijf blijven liggen op de grond. 2-0. Winkler. Goeie goal, in 1 tijd om de slof genomen. Assist Bentayeb, maar daar moet hij wel even van bekomen, is mijn indruk. We kijken ernaar, naar wat daar beneden allemaal aan het gebeuren is. We kijken ook nog een keer naar dat doelpunt. Slecht uitvoetballen van Capelle. Koutsoupias recupereert meteen. Bentayeb kopt dan door, botst vol met Lemoine was het denk ik. En dan in 1 tijd binnengetrapt door die andere blonde gast. Niet Sikan, maar wel Winkler. We hebben een beetje hetzelfde kapsel, die twee. Vandaar de verwarring. En 2-0, vroeg in de tweede helft. Maar Bentayeb is flink gehavend. De andere die in dat duel zat, Lemoine, staat weer recht. En heeft wat hoofdpijn, toch wel. Maar staat op zijn minst weer recht. Terwijl Bentayeb daar nog altijd ligt bij de verzorgers van Anderlecht. Ik heb nu niet de indruk dat de mensen zich daar grote zorgen maken. Dat er paniekerig gereageerd wordt. Maar op zijn minst is Bentayeb aan oplappen toe. En wie weet zal hij de wedstrijd kunnen voortzetten of niet. Hij scoorde en gaf hier dus de assist door die bal nog door te koppen. In dat duel versaagde niet. Vol in dat duel. En Winkler in 1 tijd zijn eerste doelpunt voor Anderlecht. En misschien wel meteen het beslissende in deze wedstrijd. Die dus eventjes stil ligt. 5 minuten ver in de tweede helft. En 2-0.
0: Hoe lang spelen we al in de tweede helft van Lommel KV Mechelen, Jelle?
2: We zijn ondertussen 10 minuten ver in die tweede helft. Nog altijd geen doelpunten, maar wel beterschap. Al 2 kansen genoteerd voor KV Mechelen. Boersma, die in de korte hoek Piklak probeerde te verschalken, maar daarin niet slaagde. Goede redding van Matthias Piklak. En ook op een inzet van Van Brederode van buiten het 16 meter gebied. Stond op de juiste plaats en duwde hij de bal in hoekschop. Nu volgen we een hoekschop voor de thuisploeg. Voor Lommel met Rommes, gelegenheidscentrale verdediger. Die wel de stilstaande fases voor zijn rekening neemt. Maar er kwam niet echt gevaar van voor Lommel. Dat dus ja, in de tweede helft een beetje achteruit wordt geduwd door KV Mechelen. Zulte Waregem natuurlijk in Brussel aan het voetballen. Maar dat was ook in de eerste 10 minuten van de eerste helft het geval, dat KV Mechelen wel probeerde het initiatief te nemen en met hoge druk de opbouw bij Lommel wat probeerde te verstoren. Maar dat ging ook snel weer liggen. Dus hopelijk kunnen ze het nu wat langer voort gaan doen. Kunnen ze dat wat langer behouden, die intensiteit. Dat zal alleszins Fred van der Bist hopen dat zijn team zal gaan tonen in het verder verloop van die tweede helft. Ze hebben weer de bal, KV Mechelen, met Eerthuizen. Bij Lommel zijn ze een stuk minder naïef dan vorige week tegen Union. Gaan ze niet hoog druk zetten, laten ze Marijnissen en Eerthuizen rustig opbouwen. En zorgen ze gewoon in medium blok dat er niet doorheen wordt gevoetbald met Konadu en Reiners. De zweetdieven van dienst, want erg veel druk gaan zij niet zetten op die verdedigers van KV Mechelen. KV Mechelen dat de beste kansen voorlopig heeft in de tweede helft, maar nog niet wist te scoren en dus nog altijd 0-0.
0: Hoe is het met Bentayeb na die botsing, Bert, en moet, kan je hem nog laten voortvoetballen?
3: Ik denk van niet, want ik zie Svetkovic zijn shirt aantrekken. Ik denk wel dat het einde wedstrijd is, maar hij stopt. Hij loopt zelfs naar de middenlijn nu, Bentayeb, dus hij is wel weer onder ons. En hij maakt het allemaal bewust mee na die klap met Lemoine die daar ook nog staat bij de zijlijn. Hij kon er echt niks aan doen. Ze botsten echt gewoon vol tegen elkaar. En Bentayeb vooral last aan de mond, de tanden was mijn indruk. Daar was hij toch de hele tijd aan het voelen. Misschien even op zijn tong gebeten of op zijn lip. En wat bloed. Hopelijk geen tand kwijt bij Bentayeb. En hij komt nu weer tussen de lijnen. 2-0 dus, doelpunt van Winkler. Dat zal hem ook wel wat bevrijden, neem ik aan. Want had hij wat nodig. Een paar anonieme prestaties geleverd sinds hij hier was aangekomen op Anderlecht. En nu dan toch een doelpunt op assist van Bentayeb, die op weg is om de man van de match te worden. Met een doelpunt en een assist. En Svetkovic, is die nu klaar of niet om in te vallen, vraag ik mij af. Of is die toch weer gewoon gaan opwarmen? Nu blijkt dat Bentayeb kan voortvoetballen. Alleszins heel vervelend voor doelman Brent Gabriel. Staat 5 minuten tussen de lijnen. En meteen gepasseerd door dat doelpunt van Winkler. Overgekomen van bij Hertha Berlijn. Vandaar een paar keer uitgeleend ook wel. En nu dus nu in Brussel voetballen bij Anderlecht. Dat mag inwerpen op het middenveld. Koutsoupias verlengt in 1 tijd. Bentayeb kan er net niet bij. En lijkt toch gewoon te kunnen voortvoetballen. Even Sikan, goed Soepjas nog een keer. Bentayeb goed gedraaid en in de diepte gespeeld. Winkler erachteraan. Fel duel, blijft overeind. Kan hij nog eens scoren? Nee, of toch? Want het doelman los en erin. Jawel, 3-0. Winkler maakt zijn tweede met heel veel geluk. Want via Lemoine gaat die bal tergend traag over de doellijn. En zo maakt Winkler in een minuut of 4-5 meteen 2 doelpunten. En zo is de buit helemaal binnen voor Anderlecht natuurlijk. Het is nu 3-0 tegen Zoetewaardingen.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehova's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehova's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. Ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehova's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop dat verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20. En daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In de zaak van de kasteelmoord is de laatste veroordeelde vrijgelaten. Het gaat om de Nederlander Evert de Klerk, die als tussenpersoon fungeerde bij de moord op kasteeleigenaar Stijn Sales in 2012 in Wingenen in West-Vlaanderen. De Klerk werd in beroep veroordeeld tot 20 jaar, waarvan hij er 7 heeft uitgezeten in Nederland. De moord op Stijn Sales was een uit de hand gelopen strafexpeditie, op het getouw gezet door zijn schoonvader André Gijsselbrecht, een huisarts. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn daar verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen. Wie dus in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen, moet fysiek terugkeren.
7: Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud van Netanyahu diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en ze beschuldigt de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep. Maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten in de stad waar de dingen gebeurden. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt. Ze hingen 2 zelfgemaakte schilderijen op in de zaal waar de Mona Lisa hangt. De mannen bevestigden de doeken met plakband aan de muur en dat veroorzaakte lichte schade. De beveiliging van het museum kon hen tegenhouden en haalde de politie erbij. De mannen zeggen dat ze het als grap bedoelden. Sport. In het voetbal speelt Anderlecht thuis tegen Zulte Waregem. We zijn een kwartier ver in de tweede helft. Bert Sterks, wat is de stand?
3: De stand is 3-0 of misschien toch 2-0, want we wachten al enkele minuten op een beslissing van de VAR over naar het derde doelpunt van Anderlecht. Moet je kijken of niet. Mij is niet duidelijk wat er mogelijk zou fout gegaan zijn. Alleszins een meer dan verdiende voorsprong voor Anderlecht tegen Zulte Waregem, dat over de hele wedstrijd bijna niet gevaarlijk is geweest. Bentayeb maakte de 1-0 diep in de tweede helft nadat doelman Bostin in de fout ging. Daarvoor waren er ook al kansen voor Augustinsson en Sikan. En zo net in de tweede helft het eerste doelpunt voor Anderlecht van Winkler op een assist van Bentayeb, die nadien vervangen moest worden met een blessure. En wat later ook de 3-0 voor een overtreding die ik nog altijd niet goed zie. De scheidsrechter gaat nu even naar het scherm kijken en zo meteen gaan we het dan weten. 2-0 beter of 3-0. Het heeft al lang geduurd, we weten het nog altijd niet. Maar de voorsprong dus wel voor Anderlecht tegen Zulte Waregem.
7: Dat horen we straks dan. Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel KV Mechelen is het nog 0-0. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talens gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats ook vasthouden. Het is de eerste zevenkamp die ze kan afwerken sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde in Talens. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Het resultaat van de lottotrekking nog een keer. 8, 10, 15, 24, 30 en 36. En u mag er ook het bonusgetal 45 nog bij nemen. De Joker Plus 3... 0, 4, 2, 4 en 1 met de stier als symbool. En dat is allemaal ook nog te bekijken en na te lezen op lotto.be.
4: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1.
4: Sportza.
5: Met Gert Geens.
8: Ik weet niet of het voor Zulte Waregem nog een groot verschil zal maken, maar is het nu 2-0 of 3-0 daarop Anderlecht, Bert?
3: 3-0. Toch 3-0. Het doelpunt is dan goedgekeurd door scheidsrechter Bourdaudouin nadat hij naar het scherm was gaan kijken. En mij is nog altijd niet duidelijk waarom hij dat moest doen, want het... ding dat we zagen op het scherm hier was een mogelijke offensieve overtreding van Winkler. Maar ik zag die niet. Het was een duel waar volgens mij de verdediger van Zulte Waregem minstens evenveel deed als Winkler. Het was een duel tussen mannen, zal ik maar zeggen. Tussen kerels die hun schouders zetten. Die misschien even een arm gebruikten. Maar niets dat er over ging. En waarom we dan 4 à 5 minuten lang hebben moeten wachten op de beslissing of hier een derde doelpunt was gevallen of niet. Ik snap er eerlijk gezegd helemaal niks van. En mijn medecommentator commentatoren hier ook niet van de RTBF van de rechterzijde snapten het ook niet. En ik keek even naar boven waar Peter van den Bemt voor de betaaltelevisie aan het werken is. En wij als collega's kennen zijn verongelijkte blik heel erg goed. Wel, die zag ik daarboven toch ook even. Het onbegrip waarom dat allemaal zo lang moest duren, terwijl er ons inziens heel weinig aan de hand was. Maar ja, de wedstrijd natuurlijk wel helemaal beslist. Winkler met zijn tweede, met veel geluk, trapte eerst tegen Gabriel aan. De bal viel dan weer voor zijn linker. En via het lichaam van Lemoine ging de bal dan heel traag over de doellijn in doel. Kansje misschien voor Zoltewaregem nu met Ake. Legt opzij voor Capelle. Het gevaarlijkste is al weg, vrees ik. Niang nog. Ah, goede voorzet. Ementa bij de tweede paal. Maar hij komt te laat ingelopen. En zo is ook dat gevaar weg. Een half uur nog te voetballen. Het thuispubliek droomt natuurlijk van een lijstje aan doelpunten. 3, dat is al heel wat. Dat is in de Europese wedstrijden ook al wel een keertje gebeurd natuurlijk. Tegen onder meer Kairat Almaty, tegen Pauk. Dat ze 3 keren wisten te scoren. Maar in de competitie was het voorbije wedstrijden nogal karig. Wat Anderlecht op de mat liet zien. Maar ook qua doelpuntenaantal. Eentje tegen Mechelen, eentje tegen Kortrijk. En nu dus meteen 3 in de thuiswedstrijd tegen Zoltewaregem. Dus Anderlecht laat de kloof niet groter worden. Met Gent, met Union, met Club Brugge, met Charleroi. En Zoltewaregem moet daar de rol nu wel wat lossen natuurlijk. Met een tweede nederlaag op een rij. Ze deden het prima in het seizoensbegin. De mannen van Michael Biel, de Engelse coach van SCV. Maar nu vorige week verloren van Charleroi met het kleinste verschil. En hier nu ja, geheel terecht toch wel hoor. 3-0 op achterstand. Want amper gevaarlijk geweest in de tweede helft zelfs helemaal niet. 62e minuut plus heel veel minuten erbij natuurlijk straks. Door die lange VAR-fase. Maar wel 3-0 voor Anderlecht.

0: eigenlijk van de Stones, maar Bette Midler maakte haar pittige eigen versie van Beast of Burden. Anderlecht heeft normaal gezien 3 punten beet tegen Zulte Waregem, ook al moet er nog bijna een half uur gespeeld worden. Maar wat met Lommel KV Mechelen? Jelle, daar blijft het maar 0-0.
1: Ja, voorlopig dus nog geen zicht op wie hier de 3 punten gaat pakken. We hebben daar net wel een heel grote kans gezien voor Lommel. De eerste in de tweede helft. Het was Konadou op aangeven van invaller Korthouts die net naast trapt. Het was een hele mooie aanval over verschillende stationnetjes. Maar dus geen doelpunt voor Konadou. En bij KV Mechelen hebben we ook een gele kaart gezien voor Eerthuizen. Die na een vrije trap voor KV Mechelen was blijven liggen. Na een duel en daar minutenlang bleef liggen. De Kramer die wenste het spel maar niet stil te leggen. Tot grote onvrede van zowat iedereen bij KV Mechelen. En uiteraard ook bij Fred van der Biest. En dan ging Eerthuizen ook nog een beetje... ja, keet schoppen en richting de Kramer wat toeroepen nadat hij eindelijk was rechtgekrabbeld. En dan kreeg je ook meteen prompt de gele kaart van de Kramer. En dus iedereen heel erg boos bij KV Mechelen. Maar uiteindelijk kwam er ook niet echt iets van voor Lommel. Dat dus eventjes met een mannetje meer kon voetballen. Nog een wisselmoment bij Lommel. Dat is het derde en het laatste van deze wedstrijd. Gordic die komt Apua vervangen. Daarnet is ook Gooyer in de ploeg gekomen voor Rommes. Die zijn rentrée dus maakte vandaag op de Belgische velden. Na toch een tijdje eruit geweest te zijn. Met een blessure. Rommes heeft zo'n 67 minuten gespeeld. Driekwart wedstrijd. Maar hij vervangen door Gooyer. Die over is gekomen van Ajax. Vrij trap voor KV Mechelen. Nu diep gepompt in de tweede zone. Maar een overtreding gesignaleerd door de Kramer. En zo ja, is het toch een beetje uitgekomen wat we vreesden. Na een minuut of 10-12 in de tweede helft. Een goede start van KV Mechelen. Wel wat kansen ook voor Malinois. Maar dat hebben ze niet echt kunnen voortzetten. En ja, dan heeft Lommel zich beetje bij beetje weer in die partij geknokt. Zonder dat het daar erg veel moeite voor moest doen. Omdat KV Mechelen gewoon zijn greep een beetje loste op zijn tegenstander. En zo 0-0 al bij al gewoon een logische tussenstand is. Want heel erg veel kansen hebben we uiteindelijk niet genoteerd. Wel dus die grote voor Konadou daarnet. En hier had de Kramer voordeel kunnen geven. En hij excuseert zich ook aan de Lommelspelers. Maar eerst leek het wel alsof er een KV Mechelen speler tussen ging zitten nadat haar handspel werd gemaakt. Maar uiteindelijk kon misschien Van Duiven ontsnappen. Maar dat had de Kramer dan net iets te laat door. Al wel was het een overtreding op de helft van Lommel. Dus ook niet zo heel erg. Maar hij heeft zich er wel danig voor geëxcuseerd aan de groen-witte spelers en hun fans natuurlijk. Ondertussen 73 minuten onderweg. Piklak die heeft in het eerste kwartier van de tweede helft dus een redding of twee moeten verrichten op een poging van de ondertussen ook ingevallen Raman. Moest hij uiteindelijk niet tussen beiden komen. Dat is zowat het enige gevaar van KV Mechelen in het voorbije kwartier. Nu komt Lommel nog een keer opzetten met Reiners. Maar zijn voorzet is dan heel erg slecht. Te hoog, te ver. En dus kon Konadou daar niets mee aanvangen. Zo bijna 74 minuten onderweg het slotkwartier. Diensten gaan nog altijd geen doelpunten in Lommel tegen KV Mechelen.
2: Radio 1. Sportza.
0: Het is nog niet 21 september. Eigenlijk, in mijn hoofd is het dan toch nog even zomer. Maar we gaan het toch al over kunstschaatsen hebben. Want jawel, het seizoen is begonnen, Hermien, met een wedstrijd in Italië. En onze landgenote Nina Pinzaroni was erbij.
3: Ja, Pinzaroni moet het nu alleen doen, om het zo te zeggen, na het afscheid van Luna Hendricks. En voor Pinzaroni is dit seizoen een nieuw hoofdstuk in haar carrière, want ze verhuisde naar Amerika om daar te trainen. En nu is ze dus terug in Europa voor die wedstrijd in Bergamo. Die zag ze vooral als een goede training. Ze wou zien waar ze staat. En daarmee ook misschien dat het een matige prestatie werd voor Pinzaroni. Ze werd zesde met een score vooral waarmee ze een stuk onder haar niveau bleef. Maar haar hoofddoelen die volgen natuurlijk nog met later dit seizoen een EK en een WK. En niet vergeten, op dat WK van begin dit jaar pakte Pinzaroni nog brons.

0: gegeven. Navid Iyam is er dus in geslaagd om haar zegen veilig te stellen.
1: Ja, klopt. En die zege is eigenlijk ook niet echt meer in gevaar gekomen tijdens die laatste proef, hè, die 800 meter. Ik moet zeggen, we zaten aan de startblokken en ja, Tiam vertrok echt wel heel snel. We dachten, oei, wat gaat die doen? Gaat die zich niet voorbij lopen? Maar dat was niet het geval. Ze ging eigenlijk vrij goed mee, hè, want dat is niet haar sterkste nummer, die 800 meter. Uh-huh. Maar ze bleef vechten tot op de finish. Dus ja, die verbetenheid, die was er wel. En dat was mooi om te zien. Iemand die toch al zoveel gewonnen heeft met zo'n groot palmares, die zegt van ja, ik wil gewoon die zevenkampen nog eens uitdoen, dat hij toch vecht tot op de streep. Dat is mooi om te zien.
0: Ja. Heb je haar al gesproken? Was ze tevreden met haar weekend, ga ik het dan noemen?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb haar net geïnterviewd. Ik moet zeggen, de glimlach was terug en dat is fijn om te zien.
0: Ja.
1: Ze zei ook meteen zelf, oef, ik ben opgelucht, ik ben blij, ik heb me geamuseerd. Dit was wat ik nodig had. Ik had een aanknopingspunt nodig om terug verder te kunnen werken. Om te voelen dat ik het nog graag doe. En dat is wel gelukt. Dus ja, ik heb de indruk dat Jam hier gevonden heeft wat ze zocht.
0: Dan is dit misschien wel een symbolische streep onder een wel bepaalde periode. En Orvits dus de derde plaats, dacht ik.
1: Ja, klopt. Die is derde geworden. Dat hebben we toch horen omroepen, want het was allemaal even heel hectisch. Zo meteen is het hier nog podium. En dan hoop ik haar ook nog even te strikken, want ook voor haar was dit toch wel een momentje. Ze wilde toch met een goed gevoel afsluiten en Birmingham doorspoelen. Ik denk dat dat ook wel gelukt is. Norwitz, ja, die loopt altijd wel te lachen, of toch heel vaak. Mm-hmm. Maar daarnet viel die toch ook in de armen van Tiam en de andere zevenkampsters, zoals dat altijd gaat op het einde. Dus ik denk dat zij ook wel tevreden is, al moet ik haar dat voor de zekerheid toch nog maar eens vragen straks.
0: Oké, dat is goed. En we gaan die reacties vanavond en zeker ook nog morgen op de Sportzaakkanalen kunnen horen. Dankjewel, Christophe Meul vanuit Frankrijk.
1: Met plezier.
0: En dan gaan we nog eens naar Anderlecht. Probeert Zultewaardigem minstens toch nog die ere ervoor elkaar te krijgen, Bert?
2: Nee, niet echt moet ik zeggen. Ze zijn niet gevaarlijk geweest in de tweede helft. Nu misschien wel met een Baye, een van de vele invallers. Maar kan net niet bij de bal die doorglipt. Tot bij Colin Kozemans. Vele invallers zeg ik inderdaad. Want 4-1 keer in de ploeg gekomen bij SCV. Dat nu al zo'n wissels heeft opgebruikt. Na die doelmannenwissel al tijdens de pauze. Hedel erin. Pushka erin, Mbaye erin en Tangala erin. Dat zijn de vier nieuwe namen in plaats van Diakite, Atrok, Ake en Niang. En misschien nog een kansje, want Klaas kan diep gaan, maar loopt niet echt door op de pas die zijn richting uitkomt van Pushka. Dus geen werk voor Colin Kozemans. Helemaal niet eigenlijk in de tweede helft. Wel nog wat kansen voor de thuisploeg met Ambros die de bal voor zijn linker kreeg in de rechthoek met links trapte. Maar deed dat op Brent Gabriel. En die invallersdoelman moest nog een tweede keer aan het werk op een vrije trap van Sikan. Beter dan die in de eerste helft die hij zomaar in de muur trapte. Deze keer over de muur naar de linkerhoek. Voor hem dan rechts voor Gabriel. Heel laag bij de hoek moest hij duiken. En daar kon hij de bal met één hand nog wegslaan. Dus geen vierde doelpunt voorlopig voor Anderlecht. Maar met 3-0 lijkt het thuispubliek me ook wel redelijk tevreden te zijn. Een mislukte voorzet nog van Zultewaardigem. Terwijl zo meteen ook Antman er nog gaat inkomen bij Paars-Wit. Tweede wissel is dat dan, want Svetkovic kwam er ook al in voor Bentayeb. Want op het moment, dat gaf ik nog niet mee, dat de 3-0 binnenging van Winkler, maakte Bentayeb het gebaar naar de zijkant dat hij vervangen wilde worden. Toch aangeslagen Groggy na zijn botsing eerder in de wedstrijd met Laurent Lemoine. Antman erin, Asgard erin. En de mannen die eruit gaan zijn Winkler en Sikan. Applaus voor Winkler, want hij scoorde twee keer. Nog een klein kwartier te gaan hier. 3-0 voor

0: Violet Iskander Moon. Lommel KV Mechelen. Welke ploeg probeert het nog het meest op dit moment, Jelle de Bie?
1: Ja, dan is dat toch KV Mechelen dat het meeste initiatief neemt. Dat ja, toch de meeste intenties nog toont om er wat van te maken. Een slotoffensief in elkaar probeert te boksen. Nu ook een hoekschop voor de bezoekers. En een opstootje tussen Boersma en Konadou. Zo net een poging van de Koenen afgeblokt. En hij heeft ook al een kopbal over het doel van Piklok gewerkt. De Massimo de Koenen is er ingekomen voor Luc Marijnissen. En aan de overkant Lommel. Ja, die ene kans voor Konadou in de tweede helft. Maar voor het overige zijn zij niet echt in de buurt van Miras geweest. En vooral in deze 85 minuten die we al gezien hebben in het Soeverein Stadion. Geen enkele gekadreerde poging van Lommel voor KV Mechelen. Ja, een stuk of twee. Dus ook niet superveel. Maar Lommel dus geen enkele. Nul nada noppes. En nu moeten ze verdedigen op de hoekschop van KV Mechelen. Eerthuizen kan koppen, maar kopt hem voorlangs. In de tweede zone was daar Benito Ramon, die er nog hoopte van te kunnen profiteren als een volleerd goaltjesdief. Maar hij kon er uiteindelijk niet bij. Er worden nog wat wissels doorgevoerd bij KV Mechelen met Mbassi en De Kerf. Met Boersma die naar de kant gaat en ook aanvoerder Hamar. Die plaats moet rijmen voor die laatste minuten waarin KV Mechelen dus hoopt om die allereerste zege van het seizoen dan toch binnen te gaan rijven. Als er één ploeg is die het net iets meer verdient dan de andere, dan is dat misschien toch wel KV Mechelen. Maar laat ons vooral duidelijk zijn, deze wedstrijd verdient geen winnaar. Want dit was gewoon te weinig langs beide kanten. Schrik om te verliezen. Dat zou het wel eens kunnen zijn. Lommel dat minder naïef speelde en KV Mechelen dat ook niet alle remmen losgooit. En vooral zeker niet meer dat punt uit handen wil geven. Af en toe dan toch een keertje komen opzetten zoals nu ook met Kudu. En gaat hij wel iets te makkelijk liggen. En kunnen ze bij Lommel misschien een keertje gaan uitbreken met Kortzouts. Goed de bal laten lopen en zo Marsa in de wind gezet. Wel enkel Konadou die mee is en dus moet hij even inhouden. Kortzouts dan toch met een snelle voorzet. Een beetje opvallend dat hij dat toch probeerde. Eerthuizen stond op de juiste plaats. Hij geeft wel nog een hoekschop weg. Dus ja, misschien gezien het numerieke ondertal waarin ze zich bevonden. 2-5 was het uiteindelijk. Zegt ook wel iets dat KV Mechelen dan toch nog zoveel jongens achterin hield. Ja, was een hoekschop misschien niet het allerslechtste resultaat dat je kon verkrijgen door Korthouts. En dan Van Duiven op zijn 100ste gemakje chokt hij naar het kwartcirkeltje aan de hoekschopvlag. Even kijken of Lommel alsnog de 3 punten thuis kan houden op deze corner van Jason Van Duiven, de Nederlander. Die al 3 assists gaf in de partij tegen Westerlo. Kan hij er hier nog eentje aan toevoegen voor zijn 4de van het seizoen? Nee, want de bal wordt wel overgenomen. Maar totaal ongevaarlijk was het van Gooyer, die op de linksachter is ingevallen de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Nog iets meer dan 2 minuten reguliere speeltijd. Het ziet er niet echt naar uit dat we hier een winnaar gaan krijgen. Ze mogen ons natuurlijk altijd nog verrassen. Maar Lommel tegen KV Mechelen nog altijd 0-0.
0: En winnaar komt er 99% zeker wel in Anderlecht. Zulte Waregem, daar is het nog altijd 3-0 voor Anderlecht.

0: Romeo Elvis en Oscar and the Wolf. Anderlecht, Zulte Waregem op 5 minuten, iets minder zelfs van het einde. 3-0 en Lommel, KV Mechelen, daar zitten ze al in de toegevoegde tijd. 0-0, maar bijna was het toch zover, Jelle Deby.
1: Ja, een huizenhoge kans voor KV Mechelen. Eentje die ze altijd hadden moeten maken. En Bassi en Raman deden het nogthans niet zo verkeerd. Zoals Raman die goed doorliep in de diepte. En dan voorzetten. Eyoma kreeg maar halfweg Adewoye van hetzelfde. En Raman die was dan niet zelfzuchtig. Legde hem opzij voor een Bassi. En Piklak, ja, die wist zelfs niet hoe hij hem redde. Maar hij heeft dat wel gedaan. En houdt zo een punt aan de Gestelse Dijk. Ook wel geholpen door een tackle van Jason van Dijven. Heel belangrijke tackle om die clean sheet op het bord te houden. Want zo gaf hij de kans aan Piklak om toch nog tussen beiden te komen. Maar dit had altijd een doelpunt moeten zijn voor KV Mechelen. En aan de overkant was er dan een schreeuw om een strafschop, omdat Konatou werd gevloerd. Maar daar was heel erg weinig aan. Maar als je alles gaat optellen, heeft KV Mechelen toch echt wel meer bij elkaar gevoetbald en gecreëerd dan Lommel. Zeker niet al te veel, maar deze had zomaar nog 3 punten kunnen opleveren. 2 extra punten, de eerste zege van het seizoen. Maar dus Van Dijven en Piklak die in de weg lagen. Van de 4 minuten toegevoegde tijd zijn er al iets meer dan 2 verstreken. Nu nog een overtreding in het voordeel van Lommel. Een gele kaart voor Antonio. Hij gaat ook nog op de bon. Het was Gooier die goed wegdraaide. En dan ook nog de Serf die eraan ging hangen. Eigenlijk maken ze met 2e overtreding. En dan heeft de Kramer finaal toch voor die eerste fout van de Serf gekozen om daar een kaart voor te gaan trekken. Maar dus nadat ze IJsselna nog de 3 punten meegraaide, KV Mechelen, moeten ze nu nog even allemaal gaan verdedigen om dat punt over de streep te trekken. Wat een vrije trap voor Lommel, voor Jason van Dijven. In de tweede zone zoekt hij Schoofs. Die bal wordt weggekopt, maar ook wel opgepikt door Korthouts. Eerthuizen staat in de weg. Korthouts mag het nog een keer proberen met hetzelfde resultaat. Eerthuizen die hem de weg blokkeert. Zo, wel nog een hoekschop. Voor Lommel, laatste minuut is ingegaan. Laatste mogelijkheid van dit treffen voor de thuisploeg. Met de hoekschop kunnen ze een keer toch een bal tussen de palen krijgen. Miras nog altijd een werkloze doelman. Zit er toch al in de allerlaatste minuut. Maar ook deze hoekschop wordt makkelijk weggekopt. En dan is deze pas te ver voor Gordic. En ja, zal het dit wel geweest zijn? Nog 20 seconden bij KV Mechelen. Denken ze, we gaan nog een keer snel ingooien. En dan denkt Van Dijven, ja maar die Mbassi die gaat echt niet meer ontsnappen. Die gaat niet meer voor averij zorgen. Ik ga er even aanhangen. En hij bleef eraan hangen tot Mbassi echt niet meer verder kon. En incasseert dan met een glimlach de gele kaart. Jason Van Dijven deed dat voor de ploeg. Nu wel nog de vrije trap. Een meter of 15 over de middenlijn. Snel genomen, maar dat mag niet van de Kramer. Fred van der Biest stond bijna in de zone van Lee Johnson. En is absoluut niet tevreden dat de Kramer dat afluit. Moet het dus opnieuw gaan doen, Dennis Praat. En doet dat opnieuw op dezelfde manier richting Van Brederode. En Van Brederode gaat hij dan ook een voorzet trappen. Nee, opnieuw tot bij Praat. Hij opent. En dan kan er nog een trap komen. Antonio, die bal wordt geblokt. En zo in de armen van Matthias Piklak. Die wil nog gaan counteren. Maar dat mag niet meer van Wesley de Kramer. En zo eindigt deze wedstrijd zoals ze begon. 0 tegen 0. Een partij die uiteindelijk geen winnaar kreeg. Maar wel een heel erg duidelijke verliezer. En dat is een neutrale voetballiefhebber. Want Lommel en KV Mechelen maakten er toch echt een matige pot voetbal van. En wisten dus niet te scoren. KV Mechelen nog altijd geen zege na 7 wedstrijden. 3 op 21. De druk wordt zo steeds groter op Fred van der Biest. Al kan hij er wel nog smakelijk om lachen. Want niet verloren na toch een 0 op 6. Hetzelfde voor Lommel en Lee Johnson. Maar ook hetzelfde. Dat is dat beide teams al 3 wedstrijden op een rij niet wisten te scoren. En dus gaan ze toch wel met zorgen richting de internationale break. Het eindigt hier dus zoals het begon tussen Lommel en KV Mechelen. 0 tegen 0.
0: Sportza. Anderlecht, Zulte Waregem dan. En Bertia, Zulte Waregem goed aan het seizoen begonnen. Maar vanavond hebben ze Anderlecht echt niet zoveel in de weg kunnen leggen, toch?
2: Nee. Kozemans heeft een rustige avond gehad. Pas helemaal in het slot van de match moest hij toch een paar keer ingrijpen. Nu de focus een beetje weg is, denk ik, bij de thuisploeg. Kielerig een keer op hem getrapt. Hedel erover getrapt. En een paar keer moeten uitkomen ook. Maar over het algemeen een oververdiende overwinning voor Anderlecht. Puntenverlies was ook uit een boze. Na toch al wat puntenverlies eerder op het seizoen. En dan al redelijke grote afstand op de ploegen bovenaan. Asgard nog een keer. Poging afgeblokt nu. Hij is een van de invallers bij Anderlecht, waar ook de jonkies Kalunji en Ogea nog in de ploeg zijn gekomen. Een beetje speelgelegenheid gekregen van Vitor Bruno. Maar echt veel is er niet meer gebeurd. Svetkovic kreeg nog een goede pass van Antman. Twee invallers. Hij controleerde eerst goed. Maar dan kwam Kielerig toch nog zijn poging afblokken. Dus geen vierde doelpunt voor Anderlecht. En geen goal ook voor Svetkovic. Overtreding nu op Kozemans. Daar is, was het Klaas, denk ik het wel, tegenaan gelopen. Nee, het was Capelle die mee vooruit was gegaan, de linksachter. En goed, het is redelijk wat theater wel van Colin Kozemans, is mijn indruk. Maar een overtreding was het zeker. Ik zet de doelpunten nog een keer op een rij. Bentayeb, nadien geblesseerd naar de kleedkamer in de tweede helft, maakte de 1-0. Nadat toen Mandostine schoot loste. En geknoei nu bij Anderlecht van Petro. En dan duwt hij de bal terug en Kozemans gaat er bovenop liggen. Bijna was er dan toch nog de tegentreffer, maar Kozemans maakt iedereen nog een keertje wakker, want hij wil natuurlijk graag zijn vierde clean sheet van het seizoen. Dat liep nog bijna verkeerd. En het is echt zo dat Anderlecht nu de voorbije 10 minuten toch tekenen vertoont van concentratieverlies. Op die manier wat kansen heeft weggegeven. En dat zou niet mogen gebeuren. Zeker een doelman is daar allergisch aan dat soort van dingen. Wil heel graag die clean sheet, wil die nul houden. De eer van de nul houden is o zo belangrijk voor Colin Kozemans en voor elke doelman natuurlijk die in zijn plaats zou staan. De bal achterin bij Augustinsson. Ze mogen nog een keer uitvoetballen. 4 minuten toegevoegde tijd zijn er overigens bij gerekend. En dat hadden er veel meer moeten zijn. Ik snap niet dat het er maar 4 zijn. Die VAR-fase alleen al na de 3-0 van Winkler, die overigens ook het tweede doelpunt maakte, duurde alleen al 4-5 minuten. En dan zijn er nog een pak wissels geweest. Dus nee, dat is een beetje verdoezeld. Svetkovic, 4-0 nu wel. Mooi uitgespeeld, maar de buitenspelvlak gaat de hoogte in. Ik had niet de indruk dat het buitenspel was, dus het zal nipt zijn, neem ik aan. Toch nog maar eens kijken. De actie centraal en wel degelijk buitenspel. Hij staat al in de rug van Kielerig. Dus dat feestje gaat niet door voor Mihailo Svetkovic. Prima afgewerkt wel, met het doelman voor zijn neus. Niet getwijfeld en mooi binnengeplaatst. Maar geen tweede competitietreffer voor Mihailo Svetkovic. Wat zeg ik, geen eerste competitietreffer voor Mihailo Svetkovic. Want hij scoorde alleen nog maar in Europa. 1 doelpunt al dit seizoen voor Sikan Gakana Bertaccini in de competitie. Jawel, Bertaccini ook, die hier wellicht ergens in de tribune zit. En 2 voor Bentayeb en voor Winkler natuurlijk ook na zijn 2 doelpunten van vandaag. Waar wacht Burdo Dwi nog op? De bal moet helemaal achteruit tot bij de doelman. En dan mag die nog 1 keer een vrije trap nemen. Maar het stadion is al half leeg. Heel veel mensen zijn al naar hun auto vertrokken om de files, de uittocht, een beetje voor te zijn. En op een schappelijk uur weer thuis te komen. Er is toch nog een VAR-check voor toch dat buitenspelgeval dan nog? Inderdaad, mogelijk buitenspel. Dat leek me nu vrij duidelijk te zijn wanneer ik het zo zag op de eerste herhaling. En inderdaad, het is buitenspel. Dat was nu toch echt wel redelijk duidelijk. Het duurt allemaal wat lang in Tubeke vandaag. Gabriel trapt uit. Trapt vooruit. En dan nu het einde van de wedstrijd. Nog een keer wat ruimere cijfers. Anderlecht maakt een sprongetje over Standaar. En Zulte Waregem had allebei verloren naar de 5e plaats in het klassement. En Zulte Waregem moet de rol nu na 2 nederlagen op een rij wel wat lossen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal onbelangrijk. Eindstand in het Lottopark 3-0.

0: Ja, maar verder gaan we niet. We gaan richting Lotto Park weer, waar Anderlecht met 3-0 gewonnen heeft van Zulte Waregem, onder meer door 2 goals van Winkler. En Dave Peters van DAZN die kon vaststellen dat Thomas Klaas dat allemaal niet graag zag gebeuren.
1: Thomas Klaas, wat was het moeilijkste vandaag voor jullie in die wedstrijd?
2: Kansen creëren en goalen maken. We hebben er geen gemaakt. En we hebben er te veel tegen gekregen. Dat is de uitslag van de match.
1: Vertel eens hoe dat aanvoelde tegen dit Anderlecht. Want jullie hebben al hele knappe prestaties laten zien. Ook aan de bal heel veel kwaliteit getoond in de vorige wedstrijden. Waarom was het zo moeilijk om die grip te krijgen?
2: Ja, het was moeilijk. Eerst zelf was heel moeilijk voor ons. Misschien een beetje geïntimideerd of zo door de fans van hun of zo. Ja, we slikken jammer genoeg die eerste goal. En dan heeft het te lang geduurd om onze kopjes omhoog te krijgen en fatsoenlijk voetbal te brengen hier. We hebben af en toe nog wel wat kansen gehad, maar vandaag was het niet scherp genoeg op veel vlakken. Geen gebrek aan intensiteit, maar wel soms voetbalvermogen. Maar goed, we hebben nu die international break. Misschien kan dat voor een ommekeer zorgen.
1: Succes na die break.
2: Dankjewel.

0: van Alabama Shakes. En na 5 uur sportzaal mag inderdaad het tempo wat lager liggen. Zeker als 11 uur ook dichterbij komt. Hermien, Barcelona kon vandaag een 7e keer op rij winnen. Is dat ook gelukt bij Sevilla?
1: Wel, we moeten met 2 woorden spreken. Het is aan het lukken, maar schrijf die 3 punten maar op. Want in de extra tijd daar in Sevilla staat Barcelona met 1-3 voor. Alle 3 de goals die werden gescoord door Rafinha. Hij zit zo al aan 11 doelpunten dit seizoen. In Italië dan won Lazio met 0-2 bij Venezia. En dan gaan we ook nog even snel kijken in de Eredivisie, want ik zei even geleden dat Ajax op 2-2 stond tegen Excelsior. Het is ook bij 2-2 gebleven. Het was Tolu Arokodari die een nederlaag voor Ajax voorkwam met die 2-2 gelijkmaker. Maar daar kunnen ze natuurlijk niet tevreden mee zijn. Ajax blijft zo 4e in de stand, voorlopig op 2 punten van PSV en AZ. Maar die spelen morgen nog. Ik kijk ook nog even naar Engeland. Niet naar de Premier League, maar wel de Championship. In die 2e klasse is Nicky Hayen tegenwoordig coach bij Burnley. Maar ook naar 8 speeldagen wacht hij nog op een eerste zege. Burnley speelde vandaag 1-1 gelijk tegen Derby County. De gelijkmaker van Derby County viel pas in de extra tijd. Pijnlijk dus. En zo is Burnley daar alleen laatste met 4 punten. En in de Challenger Pro League dan tot slot won Eupen met 3-1 van FC Luik. Eupen is zo 2e op 3 punten van leider Beerschot. Maar Beerschot heeft een match meer gespeeld.
0: En dan nog een reactie uit Lommel na die redelijk trostloos 0-0 in Lommel, KV Mechelen. Een speler van de thuisploeg bij Jelle de Bie.
2: Jason van Duiven, is dit een goed punt voor Lommel, vind je?
3: Ja, ik denk als je de wedstrijd op zich ziet, dan denk ik wel dat je gewoon een verdiend hebt de punt. En natuurlijk, in de laatste minuut kan je de goal tegenkrijgen. Ik hou hem gelukkig nog goed van de lijn. En dat was ook kon 3 punten gekost hebben. Dus ja, we zijn blij met 1 punt.
2: Als je nu niet bij Lommel zou gespeeld hebben, wat zou je dan als neutrale voetballiefhebber van deze partij gevonden hebben?
3: Ik denk gewoon een leuke wedstrijd, dat ging op en neer. Alleen we moeten gewoon wat meer op beter met onze kansen omgaan. Want ja, we hebben gewoon een echte top aanval en een top middenveld. Dus natuurlijk willen we gewoon wat meer goals maken.
2: Ja, het was wel heel erg moeilijk om die aanval vandaag te bereiken. Waaraan wijt je dat?
3: Ja, Mechelen stond ook gewoon goed. En ik vond de eerste helft vonden we nog wel veel de vrije man. En ook nog wel veel kansen gecreëerd. Alleen ja, wat ik zeg, de eindpaas of het schot op goal moet gewoon iets beter.
2: Vorige week werden jullie wat naïef omschreven. Was dat een item om vandaag toch iets behoudender te gaan spelen?
3: Oh nee, dat zeker niet. We willen gewoon ons spel spelen. Alleen je merkt gewoon dat Mechelen ook ons gewoon aan de bal liet. En dat wij gewoon het spel moesten maken. En dat is ook soms gewoon lastig, dat de ploeg dat wil. Want hun willen gewoon op de counter ons breken. En daar moeten we ook gewoon mee bezig zijn dat dat niet gaat gebeuren. Dus soms ben je ook wel een beetje twijfelen van, ja, moet ik deze bal nu wel door het midden spelen? Want ja, daar loeren ze wel op. Want dan kunnen ze gelijk counteren natuurlijk.
2: Nu even de competitie op pauze. Hoe evalueer je die eerste week in de competitie in de Jupiler Pro League als Lommel zijnde?
3: Ja, ik denk gewoon, natuurlijk wou je wat meer punten hebben. Alleen ja, alsnog gewoon een goede start voor een eerste keer in 1A na 23 jaar. En op naar volgende week naar de cupgame.

0: even Spinvis voor ik vergeet. Dit was het wat sports dat betreft voor nu. Morgen volgen onder andere nog Antwerp, Union, enkele Brugge, Racing Genk. Maar morgen begint ook het WK wielrennen met meteen een mooie kans op goud voor Remco Evenepoel.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vannacht treedt de Britse popster Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk van de concertorganisator. Voor het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Het ging om jonge goudzoekers. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep, maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht gewonnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. Een verslag van Bert Sterks.
5: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zege voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
4: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon in 7 wedstrijden nog niet winnen en is voorlaatste. Lommel is 11e. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talens bij Bordeaux gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats vasthouden. Het is de eerste zevenkamp sinds de gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Thiam kan afwerken. En het was leuk, zegt ze.
6: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé. Et comme j'ai dit, surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
4: Je goed voelen tot het einde en dan toch wat vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam. Dat was de meevaller, zei Thiam nog. Ook Norwits kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd 3e in Talens. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Vannacht treedt Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar hij sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Bij het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn er verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen en wie in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en beschuldigt de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is de redenering. In het voetbal heeft Anderlecht met 3-0 gewonnen van Zulte Waregem. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zege voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
2: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen. Zo schiet het niet op, beseft trainer Fred van der Biest.
4: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten en vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
2: Atletiek. Nafit Yam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence gewonnen. Het is de eerste zevenkamp sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Tiam helemaal kan afwerken. Maar het was leuk.
5: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé. Et comme j'ai dit, surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
2: Toch weer wat meer vertrouwen gekregen in mijn lichaam, zei Tiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde. Een nieuw uitgaansconcept voor jongeren. Een dancefestival midden in de stad, op een binnenplein of een stadstuin. En alleen overdag, van 2 uur 's middags tot een laatste 11 uur. Dat is Amant Vert, een initiatief van enkele Mechelse jongeren. Het was de eerste editie en het idee is niet zo gek, vinden deze bezoekers.
6: De jeugd is een beetje aan het minder aan het uitgaan. En deze is een beetje terug, een leven terug in de jeugd aan het brengen. En dat vind ik wel heel goed.
7: Vroeg in uw bed. Zalig. En dan kun je ook de laatste trein nemen, kunt wat drinken, dat gaat allemaal, ja.
8: Dat is juist leuk aan deze. We zijn vandaag op tijd ons bed in, morgen hebben we onze hele dag nog. En dat is wat fijn eraan wel.
2: Dat is helemaal waar, maar eerst nog even het weer. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. De dag begint nog met wat regen, later droog met opklaringen vanaf de kust, maximaal tot 22 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden dan. De dag zit erop. Ik laat u de komende uren in handen van Joppe Matijn, die de wereld in de gaten houdt en elk uur verslag brengt. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. De popzanger zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. Aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. De Belgische Tafeltennisfederatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat gebeurde vorige week al. Het nieuws is nu pas bekend geraakt. Een hacker zou onder meer de gegevens van bijna 67.000 leden van de federatie gestolen hebben. De Tafeltennisbond is een onderzoek gestart. De voorbije week raakte ook al bekend dat de Franstalige Gymnastiekfederatie ook het slachtoffer werd van een cyberaanval. Daarbij werden de gegevens van 200.000 leden gestolen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Anderlecht-speler Martin Winkeler scoorde 2 keer.
3: Of course, the whole team, you know, when you win against them in a difficult game 3-0. Yeah, it's important to win this game and now we can chill a little bit, get the head clean and then we come back in 20 days.
2: In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Mechelen op de voorlaatste plaats. Lommel is 11e. En Nafitiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Het is de eerste zevenkamp die Tiam kan afwerken sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden.
4: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
2: Norwitz werd 3e in Talons. En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperatuur rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Ed Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. En aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval.